0: afgelegd aan het eiland. De Amerikaanse president Donald Trump heeft al vaak gedreigd om Cuba in te nemen. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen op Mount McKinley. Dat is met 6190 meter de hoogste berg van Noord-Amerika. De slachtoffers hoorden bij een groep van 7 klimmers uit Letland. De lichamen zijn nog niet geborgen. Het is wachten op betere weersomstandigheden. De maanden mei en juni zijn de piekmaanden op Mount McKinley. De hele beklimming duurt ongeveer 17 dagen en jaarlijks doen een duizendtal mensen een poging. Ongeveer de helft daarvan bereikt de top. Het weer. Er is plaatselijk nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Vandaag blijft het zwoel tot 30 graden. Pas tegen de avond is er opnieuw kans op buien of onweer. Zondag nog maximaal 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Jello.
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
2: Ah, super. Allee.
1: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
2: Ah, dan is het gewoon.
1: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
2: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
1: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten.
1: Hoogstraten aardbeien.
0: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Een goeie nacht. Het is 3:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran als aan al zijn voorwaarden is voldaan. Dat zegt het Witte Huis na een vergadering van 2:00 over een mogelijk bestand. Een van die voorwaarden is dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten. Tussen de VS en Iran geldt al enkele weken een staakt het vuren, maar dat staat onder druk na wederzijdse beschietingen. Volgens de Britse omroep BBC ligt er nu een voorstel op tafel om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. Een Amerikaanse rechter heeft beslist dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center moet worden gehaald. Dat cultuurcentrum in Washington mag wettelijk alleen de naam van oud-president John F. Kennedy dragen. En alleen het congres was bevoegd om een naamswijziging door te voeren. De rechter verbood ook de geplande sluiting voor renovatiewerken, omdat het centrum altijd een minimale programmering moet aanbieden. Trump noemt de uitspraken oneerlijk, maar lijkt zich er wel bij neer te leggen. De president kondigt nu aan dat hij het beheer van het centrum wil overdragen aan het congres. In Kenia heeft de politie 8 verdachten aangehouden van de brand in een slaapzaal van een meisjesschool. Bij die brand kwamen gisteren 16 leerlingen om het leven en raakten meer dan 70 mensen gewond. Volgens de Nederlandse journalist Ruud Elmendorp, die in Kenia is, zijn de verdachten leerlingen van de school en hadden de slachtoffers die in de brand bleven geen schijn van een kans.
2: Dat zijn meisjes die in diezelfde slaapzaal waren. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens andere meisjes hebben ze dus in het midden van die slaapzaal een matras in de brand gestoken. Maar het probleem met deze slaapzaal is dat er geen brandbeveiliging is. En vaak zijn de deuren op slot. En ook het type raam wat in Kenia gebruikelijk is, heeft tralies. Dus je kunt er ook niet uit.
1: Bij een verkeersongeval in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten kantelde nadat de chauffeur moest uitwijken voor een auto. De man kon zelf uit de cabine klimmen, maar werd meteen aangevallen door de bijen en honderden keren gestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg werd 8:00 lang afgesloten. Imkers uit de buurt hielpen de bijen te vangen. Mensen in de omgeving die allergisch zijn voor bijensteken kregen het advies binnen te blijven. Het weer. Plaatselijk is er nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Vandaag blijft het zwoel weer tot 30 graden. Pas tegen de avond is er opnieuw kans op buien of onweer. En morgen zondag nog maximaal 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè.
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 4:00, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Een Canadese man heeft schuld bekend dat hij 14 mensen geholpen heeft om een einde te maken aan hun leven. De man, 60 jaar oud, verkocht jarenlang dodelijke chemicaliën via websites. Hij verstuurde meer dan 1200 pakketten naar 40 landen. In het Verenigd Koninkrijk alleen al stierven 112 mensen na het ontvangen van zo'n pakket. In ruil voor zijn bekentenis trokken de aanklagers de zwaardere aanklachten voor moord in. De man riskeert in Canada 14 jaar gevangenisstraf per aanklacht. De strafmaat wordt later dit jaar bepaald. Een zware stroomstoring heeft gisteravond de luchthaven van Charleroi deels lamgelegd. De verkeerstoren was niet getroffen en het luchtverkeer kon wel doorgaan. Er zijn dus geen vluchten geschrapt, wel waren er vertragingen. Ook liep de dienstverlening in de terminals in de war. De stroomstoring begon rond 7:00. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Rond 11:00 ging de zogenoemde avondklok in bij de luchthaven van Charleroi. Na 11:00 zijn daar geen vluchten meer toegelaten. In Buggenhout hebben een honderdtal mensen een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval met een schoolbus van afgelopen dinsdag. De bus werd er aangereden door een trein waarbij de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen om het leven kwamen. In de bus zaten ook nog 5 andere kinderen die zwaargewond naar het ziekenhuis moesten. Intussen gaat het beter met hen, zegt Caroline van den Bergen die de waken volgde.
2: De voorbije dagen mochten 2 leerlingen het ziekenhuis al verlaten. Die waren aan de beterhand. En zij zijn vandaag ook een eerste keer terug naar school gegaan met hun familie, omdat de school met hen een herdenkingsmoment heeft gehouden in de loop van de ochtend. De 3 anderen die liggen wel nog in het ziekenhuis, maar volgens de school is daar toch ook lichte beterschap voor die 3 leerlingen die dus nog voor verzorging in het ziekenhuis even moeten blijven.
1: De Belgische architect en ingenieur Philippe Samijn is overleden. Samijn wordt beschouwd als een van de belangrijkste Belgische architecten van zijn generatie. Hij is vooral bekend om zijn ontwerp van het Europagebouw in Brussel, waar de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie zetelen. Het gebouw bestaat onder meer uit een glazen kubus met een eivormige kern. Philippe Samijn werd 77 jaar. Het weer, er is plaatselijk nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Vandaag blijft het zwoel weer tot 30 graden. Pas tegen de avond is er opnieuw kans op buien of onweer. En morgen zondag nog maximaal 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran als aan al zijn voorwaarden is voldaan. Dat zegt het Witte Huis na een vergadering van 2 uur over een mogelijk bestand. Een van die voorwaarden is dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten. Tussen de VS en Iran geldt al enkele weken een staakt het vuren, maar dat staat onder druk na wederzijdse beschietingen. Volgens de Britse omroep BBC ligt er nu een voorstel op tafel om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. De tevredenheid over de democratie daalt in ons land. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming, een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. De resultaten van dit jaar wijken af van die van vorig jaar, vertelt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
2: Vorig jaar zagen we een stijging van de tevredenheid met de democratie door het aantreden van een nieuwe regering, een soort honeymoonperiode van de regering. Die is op dit moment wel een beetje voorbij. Je ziet dat de tevredenheid daalt in Vlaanderen. Maar we zitten eigenlijk in Vlaanderen nog altijd relatief hoog. Maar in Wallonië en Brussel is de tevredenheid met de democratie wel lager dan in Vlaanderen. Dat is historisch zo. En we zien nu dat de daling in Wallonië en Brussel groter is dan de daling in Vlaanderen.
1: De twee Franse broertjes van 4 en 5 jaar die vorige week werden achtergelaten in Portugal zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Dat heeft een rechtbank in Portugal bekendgemaakt. De moeder en haar partner lieten de jongens 1,5 week geleden achter langs een weg. Sinds zaterdag zitten de moeder en haar partner in de cel in Portugal in afwachting van hun proces. Ze worden beschuldigd van kinderverwaarlozing en mishandeling. De jongens worden voorlopig opgevangen door een sociale dienst. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen op de Denali, ook bekend als Mount McKinley. Dat is met 6190 meter de hoogste berg van Noord-Amerika. De slachtoffers hoorden bij een groep van 7 klimmers uit Letland. De lichamen zijn nog niet geborgen, het is wachten op betere weersomstandigheden. De maanden mei en juni zijn de drukste maanden op die berg. De hele beklimming van de Denali duurt ongeveer 17 dagen. Jaarlijks doen 1000 mensen een poging, ongeveer de helft daarvan bereikt de top. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic uitgeschakeld in de 3e ronde. De Servier verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener João Fonseca. Djokovic haalde de eerste 2 sets binnen, maar daarna nam Fonseca het over. De wedstrijd duurde 5 uur. Eerder werden ook Jannik Sinner en Ben Shelton uitgeschakeld en Carlos Alcaraz gaf voor het toernooi forfait. Van de top 5 van het mannentennis stoot alleen de Duitser Alexander Zverev door naar een plaats bij de laatste 16. Het weer, vandaag gedeeltelijk bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond is er opnieuw kans op onweersbuien. Morgen, zondag, nog maximaal 24 graden en grotendeels droog. Meer op vrtnieuws.be.
3: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
4: Radio 1.
3: Nieuwe Feiten.
4: Met Lieven van den Houten.
5: Maar het nieuws van de dag, dat is toch dat we naar hartelust kingkrab mogen eten. Want dat was gisteren niet helemaal duidelijk tijdens mijn gesprek over krabben met Dirk Drouwlands.
6: Daar zitten de specialekes bij, gelijk de koningskrab, de kingkrab, dat de conserve, zo'n gigantisch beest.
5: Of mag ik dat niet meer zeggen? Ik hou dat van.
6: Dat mag, ja. En de kokoskrab ook, zo'n grote
5: krab. Is dat een bedreigde diersoort? Mag je dat eten eigenlijk?
6: Ik weet niet of dat een bedreigde diersoort is, de koningskrab. Dat is een goede vraag.
5: Ja. Kom op terug. En belofte maakt schuld. Ik heb intussen opzoekingen gedaan. En de kingkrab is niet bedreigd. Met dank aan de Sovjet-Unie. Die in de jaren 30 de krabvisserij in de Barentszee wou opkrikken. En massaal veel koningskrabben uit Alaska heeft gehaald. En die doen het te goed Want het water in Alaska is net iets kouder nog dan in de Sovjet-Unie. En dus die kingkrabben die eten alles op. Alle mossels, alle schelpdieren die voedsel moeten zijn voor de andere dieren. En dus ze zijn met te veel. Ik weet wat ik ga eten vanmiddag.
4: Het is vrijdag 29 mei. En dit zijn de nieuwe feiten.
5: Je auto was vroeger je vrijheid, maar vandaag is het je spion. Op elke werkvloer zouden er een paar gameconsoles moeten staan. Jan-Jaap van der Waal, welkom overigens, Jan-Jaap.
0: Merci.
5: Merci, heel goed. Je bent echt aan het oefenen, hè?
0: Ja, maar echt. Ah, ja, maar echt.
5: Straks echt ondervraging, hè? Hij zal straks de week sluiten op stijlvolle en wie weet zelfs West-Vlaamse manier. En u kunt zomaar de vrijdagquiz winnen als u uw naam en telefoonnummer stuurt via de Radio 1-app. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: En Jan-Jaap, die dacht echt dat het West-Vlaams was.
1: Ja, dit was heel typisch West-Vlaams. Zo tegen de Franse grens aan.
2: Jan-Jaap op vrijdag.
0: En weer hebben we het een keertje gehaald, hè? De week is...
1: Nou, het was geen leuke week.
0: Geen leuke week?
1: Nee, het was de week van het noodlot. Helaas, natuurlijk. Er was een verschrikkelijk ongeluk. En wat had ik graag... had ik deze week een stuk gemaakt over de hitte... en hoe iedere Vlaming bij anderhalve dag mooi weer doet... alsof ze in expeditie naar Namibië meedoen. We smachten alweer naar het geïsoleerde onweer in code geel... maar zo'n week werd het helaas niet. We waren er gewoon niet voor in de stemming. Er werd wel een poging gedaan tot stemming... wederom door onze VRT... die ons maar blijft bevragen over hoe we ons voelen... en over welke uitgaven we nog kunnen doen.
3: In Vlaanderen geeft 70% van de ondervraagden wel aan... geen moeite te hebben om die aankopen te doen. Vlamingen hebben het dus makkelijker dan de Walen en de Brusselaars... om wel nog uitgaven te doen. Er heerst dus wel degelijk een gevoel van economische crisis... maar vooral in het zuiden van het land.
0: Verrassing.
1: Ja, het zuiden van het land waar het altijd nog een stukje warmer is. Maar we waren deze week niet in de stemming voor een stemming of een economische crisis. We waren even stil deze week over het noodlot, over een ongeluk... dat net even wat harder aanvoelde dan andere ongelukken. Waarmee iedere vrolijkheid en iedere aanblik van de vroege zomerzon even overschaduwd werd. Wij vierden geen feest, behalve dan de kroonprinses van ons land... deze week afstudeerde aan Harvard.
4: Ze volgde hier de Master in Public Policy, een opleiding gericht op analyse, economie en management en openbaar beleid. En dat is volgens de verantwoordelijke van de opleiding zeer nuttig voor een toekomstige koningin.
1: Ja, heel goed voor een toekomstige koningin. Maar ik hoop toch dat ze tegen die tijd ook de momenten gaat herkennen... wanneer het niet om beleid gaat, maar om het echte leven... en wanneer ze tussen de mensen moet gaan staan. Deze week was zo'n moment. Een busje met een toegewijde chauffeur, een bevlogen begeleider... en met kinderen die al van ver gekomen waren, letterlijk en figuurlijk. Wat had ik me deze week graag druk gemaakt... over waar de regering zich al zo lang druk mee is geweest... en waar vannacht groen licht voor is gekomen. De centenindex.
5: De belangrijkste maatregel in die programmawet is ongetwijfeld de centenindex. Daar heeft u zeker al over gehoord, want er is al heel wat discussie over geweest. Concreet gaat het over de aftopping van de automatische loonindexering.
0: Jij weet precies wat dat betekent.
1: De aftopping. Eigenlijk willen we allemaal wel eens afgetokt worden. Ik bedoel, je kunt zeggen van deze regering wat je wil, maar ze vinden toch de juiste taal. Het wordt een beetje afgetokt. Dat klinkt toch beter dan je gaat er keihard ook achteruit. En ook de centenindex klinkt toch een beetje als een bankproduct dat je krijgt als je als kind je eerste rekening afsluit. Alsjeblieft, een centenindex om je rosse muntjes in te doen. Maar juist in deze week vonden we de juiste taal niet, bleven we sprakeloos. De media probeerden het nog wel met stukjes in de krant over hoe en wat is er gebeurd en autopsie en gevaarlijke spoorwegovergangen. Het hielp niet. En nu moeten wij weer verder, al was het maar omdat de wereld doordraait. Russische drones in Roemenië, ik noem ze allemaal wat. Misschien kunnen we met z'n allen naar een hard techno-feest gaan. Want hard techno heeft blijkbaar een bijzonder effect.
6: Hoe hard hij is, dat is eigenlijk een plaats waar je naar de toekomst gaat... zodat je even alles kunt vergeten. Hier zijn we allemaal één grote familie.
0: Voilà, één grote familie op het technofeest.
1: En we kunnen alles vergeten. Dus lieven, ik weet niet wat jij te doen hebt dit weekend.
0: Het technofeest.
1: Maar laten
0: samen.
1: We gaan. Het zal zweten worden. Maar
0: ja, ik heb hotpants.
1: Je hebt een korte broek aan. En er komt geïsoleerd onweer aan. We zullen doorgaan. Volgende week hopelijk een betere week.
0: Tot dan.
7: Smaandag zijn muziek. En deze nacht zijn mijn moeder.

0: Asja Tahir.
1: Origineel uit Oost-Eeklo, maar dit is helemaal verolsend door Berlaan. De originele komt uit, denk ik, 1972. Maar dit is zeer recent werk van Berlaan. En de Werkmeis. Nieuwe feiten. Eigenlijk zou elk bedrijf een paar spelconsoles moeten hebben staan. Want goede gamers, dat zijn betere collega's. Blijkt uit onderzoek van Guido Bruinsma. Goedemiddag, Guido.
2: En goedemiddag, hallo.
1: Je bent gamewetenschapper, zo mag ik jou noemen, aan de Universiteit van Twente. Gamewetenschapper, dus jij gamet niet voor je plezier, maar voor de wetenschap.
2: Het is een mooie bijkomstigheid dat het ook een plezierige aangelegenheid is, inderdaad.
1: Jij hebt van je hobby je beroep gemaakt.
2: Zeker. Ja, er zijn er weinigen die dat kunnen zeggen, maar in mijn geval is het zeker waar.
1: En dus jouw omgeving daar op de Universiteit van Twente, dat die omgeving staat vol met spelletjes, games, spelconsoles.
2: Ja, wat wij hebben de universiteit, hebben wij een e-sports lab. Dus daarin staan wij inderdaad met allemaal game-pc's en race-simulatoren. En daar doen wij onderzoek mee.
1: Een laboratorium vol spelconsoles. Jullie doen onderzoek.
2: Ja.
1: En is het zo dat je spelenderwijs iets leert op zo'n spelconsole, wat nuttig is op de werkvloer?
2: Ja, wij gaan er eigenlijk vanuit. Eigenlijk twee aspecten. We kijken naar wat kunnen we met e-sports en wat kunnen we met e-sports zelf. Dus we kijken naar de topsportbenadering van e-sport. Hoe kunnen we nou e-sporters beter maken? Maar aan de andere kant kijken we ook naar wat is nou de waarde van e-sports en wat zijn nou de lessen die we daaruit kunnen leren voor organisaties, maar ook voor individuen. Dus spelen en games hebben een waarde, net als lessen en trainingen dat hebben.
1: Juist, want dus je kunt op die manier iemand inschatten. Hoe iemand gamet, dat zegt iets over zijn capaciteiten.
2: Exact. In een spel kom je natuurlijk heel veel verschillende situaties tegen waarin je snel besluiten moet nemen, waarin je moet samenwerken, waarin je moet communiceren met anderen. Maar ook bijvoorbeeld waar je activiteiten moet plannen. Sommige dingen hebben gevolgen voor de lange termijn of voor de korte termijn. En daarin moet je dilemma's oplossen en moet je dat ook nog onder tijdsdruk doen. En het mooie is vanuit het lab bekeken, wat we daar doen, is zo'n spel, dat kan je elke keer opnieuw doen in dezelfde situatie. Dus je kan mensen ook feedback geven over hoe zij reageren in zo'nzelfde situatie en hoe ze dat kunnen verbeteren. En dat kunnen ze perfect toepassen op hun werk.
1: Dus je kunt het gebruiken als trainingstool, echt.
2: Ja. En dat doen we bijvoorbeeld ook voor de marine. Dus bij de marine zijn ze bezig met, dat noemen ze crew resource management vaardigheden. Dat zijn dingen die te maken hebben met hoe werk je nou samen als team. Wat bepaalt nou of jij als team succesvol zijn? En daar zitten zaken in als hoe neem je nou een besluit? Hoe zorg je nou de communicatie? Wie pakt nou de leiding? Hoe ben je nou assertief of niet? Kan je nou aanpassen? En zie je nou ook wat anderen aan het doen zijn, dat jij daarop kan anticiperen of kan kijken van hoe je daarmee omgaat?
1: Ja, en gebruik je daar dan bestaande games voor? Of heb je speciale games ontwikkeld?
2: Ja, wij gebruiken eigenlijk voornamelijk bestaande games. Dus bestaande games hebben gewoon een heel groot draagvlak. Dus heel veel mensen spelen games. Als je kijkt naar bijvoorbeeld gaming in België, ongeveer 40%, dus 4 op de 10 mensen speelt fanatiek computerspellen. Als je daar gebruik van maakt, dan kan je dus daar de lessen uittrekken. Alleen die lessen die zijn best wel verborgen in die spellen. Dus daar moeten we best wel wat onderzoek naar doen om uiteindelijk uit die spelersdata en uit het spelgedrag de lessen te kunnen extraheren of te halen voor de mensen zelf en voor het bedrijven.
1: Ja, maar zijn het dan zo van die schietspelletjes waarbij je mensen moet afknallen?
2: Ja, bij de marine inderdaad. Bij de marine gebruiken wij Counter-Strike. Dat is wereldwijd het meest gespeelde spel wat er is. En daar zit ook een hele grote overlap tussen wat de mariniers in dit geval ook interessant vinden om te spelen. Daarnaast is het een teamspel, dus je doet het 5 tegen 5. Dus een team van 5 spelers tegen een team van 5 spelers. En daarin komen heel veel van dit type samenwerkingsvaardigheden, die komen daar gewoon aan bod. Dus als je het spel goed speelt, kan je ook daarna op een juiste manier die trucjes die je geleerd hebt ook toepassen in de daadwerkelijke samenwerkingspraktijk.
1: Juist, en dat blijkt ook. Ik bedoel, als mensen dan 10 keer zo'n spel gespeeld hebben en feedback hebben gekregen, blijkt ook dat ze sneller reageren, beter problemen oplossen, hun teamspirit is gestegen, ze kunnen sneller denken. Dat werkt ook.
2: Het onderzoek hierna staat echt nog in de kinderschoenen. Dus we zijn, daarom is het ook wat we op de universiteit doen. Natuurlijk dat type onderzoek is om te kijken van werkt dit nou echt en kunnen we het nou op welke manier kunnen we het nou op de juiste manier toepassen. Maar alle signalen staan wel op groen. Dat we wel zien dat mensen die dit goed kunnen ook goed zijn in computergames. Of die doen die computergames ook. En daarnaast, als je dit vaker oefent, dus als je vaak in strategische situaties komt of vaker moet communiceren, dat je die vaardigheden natuurlijk wel omringt met de juiste instructies. Hè? Dus dat je daadwerkelijk de vertaalslag kan maken naar de praktijk in het werk. Dat ook daadwerkelijk leereffecten heeft.
1: Ja, dus je zou het ook in elk bedrijf op de werkvloer kunnen zetten, zo'n paar spelconsoles waar mensen dan kunnen op oefenen.
2: Ja, voorwaardelijk is wel dat. We kennen allemaal dat als wij een avondje Risk of Catan spelen thuis, dat een hele leuke avond hebben. Maar dat we aan het eind van de avond niks geleerd hebben over strategieën. Bijvoorbeeld Risk en Catan zijn hele goede spellen waar je zaken over strategie kan leren. Dus het moet wel omringd zijn met de juiste instructie en met de juiste embedding in.
1: Er moet feedback op nou volgen.
2: Ja, exact. Dus. Ja.
1: En zou je het ook kunnen gebruiken bij sollicitatiegesprekken? Om iemand te meten, te wegen?
2: Ja, er zijn nu dingen die lopen om te kijken van kun je nou bijvoorbeeld uit het gameprofiel wat iemand heeft op Steam. Hè? Steam is een online platform waar alle overzichten staan van de spellen die je hebt gespeeld en alle belangrijke achievements, belangrijke dingen die je hebt bereikt in de spellen ook zichtbaar zijn. Om op basis van dat eigenlijk een soort van psychologisch profiel te maken van iemand. Wat kan hij nou goed? Als iemand in een voetbalmanagementspel heel veel speelt, ja, dan is hij waarschijnlijk heel goed in het uitlijnen van verschillende karakters, zorgen dat het allemaal past in een team, zorgen dat daarmee de juiste dingen gedaan kunnen worden.
1: En die informatie is eigenlijk voorhanden, alleen wordt ze nog te weinig gebruikt.
2: Exact. De lessen en die informatie zijn goed verborgen in de spellen, omdat het niet per se het directe doel was van de spellen om op deze manier dat te doen. Maar wat ze wel hebben gedaan, ze hebben natuurlijk een hele mooie leeromgeving gemaakt, waardoor we in feite onopgemerkt in het grootste klaslokaal van de wereld zo'n beetje ingestapt zijn.
1: Helder, Guido Brandsma, nog veel succes en nog een fijne dag.
2: Is goed, dank u wel.
1: Tot de volgende.

Ja, spelletjes. Soms is het bittere ernst. Games people play Mel Torme. Op de Antwerpse ring richting Nederland verliest u 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost richting Gent. Bijna een half uur van Antwerpen-Noord tot Deurne. In Merksem is een ongeval gebeurd op de invoerstrook richting Antwerpen. Op de E17 vanaf Kruibeke plus 10 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Job plus 20 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven een half uur. Op de E40 richting Kust is bij Zwijnaarden een ongeval gebeurd op de aansluiting met de E17. Op de buitenring rond Brussel een kwartier file van Sint-Stevenswoluwe tot Jette. En op de binnenring een kwartier filegolven van Groot-Bijgaarde tot Tervuren. Naar Brussel op de E40 vanuit Gent, 10 minuten extra vanaf Ternat. En in Brussel staat een defect voertuig aan de uitrit van de Troontunnel richting Koekelberg.

0: Wat een ster is dat toch, Jo Leemans. Loopt al bijna 99 jaar rond op deze wereldbol. En daar hebben wij al bijna 99 jaar. Dik profijt van Jo Leemans, oud-collega ook. En het amusementsorkest van de BRT af en toe.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
0: Ja, het blijft een fantastische uitvinding, een auto. Je kunt ermee naar de zee gaan als je naar de zee wil gaan. En naar je ouders als je naar je ouders wil gaan. Maar wat ik niet wist, is dat onze auto steeds meer een spion wordt. Lieve de Smet, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Je bent professor beveiliging en privacy aan de Universiteit van Leuven. Het is de BBC die schrijft dat we massaal bespioneerd worden door onze auto's. Klopt dat?
3: Dat klopt tot op zekere hoogte wel, ja. Als we vandaag denken aan spionage of inbreuken op privacy, dan denken we heel snel aan apps op onze smartphone of het gebruik van websites. Maar eigenlijk onze wagen, die verzamelt heel veel data, ook persoonlijke data, en verwerkt die ook en deelt die met derde partijen.
0: Ja, mijn auto is 13. Die is te oud om te bespioneren, hè, denk ik.
3: Die zal misschien minder spioneren dan de huidige wagens. Nu, heel veel wagens hebben wel minimaal dat ze data verzamelen van de gebruiker zelf. Maar natuurlijk de moderne wagens die eigenlijk constant geconnecteerd zijn met het netwerk gaan veel meer data verzamelen voor de constructeur dan die oudere wagens.
0: En dan heb je het eigenlijk over de recente full electric auto's die eigenlijk vanuit een of ander centraal datacentrum bestuurd worden en die updates uitvoeren zonder dat ik er erg in heb, dat soort auto's.
3: Dat zeker, die behoren zeker tot die categorie, maar ik zou zeggen iets ruimer. Alle auto's die eigenlijk vrij uitgebreide veiligheidsmaterialen hebben, van camera's die verzamelen, een emergency systeem dat bij een ongeval automatisch een SOS gaat uitsturen. Heel die categorie van wagens voldoet eigenlijk aan deze lijst.
0: Ja, en dat is dus veel meer dan alleen die hyperrecente, hypermoderne auto's.
3: Ja, uiteraard. Natuurlijk bij de hypermoderne auto's zal er nog meer data verzameld worden. Maar ook zeker bij iets oudere wagens is dat effectief van toepassing.
0: En dus wat weten ze allemaal? Waar ik naartoe ben gegaan de voorbije jaren?
3: Ja, inderdaad. Dus locatie en de routes die je neemt is zeker. Dat verwachten we ook wel. Bijvoorbeeld de camera buiten kan ook camerabeelden nemen van waar je overal gaat rijden. Verkeersbordherkenning bijvoorbeeld wordt daarvoor gebruikt. Of obstakels herkennen. En je rijgedrag, hoe snel je rijdt, hoe brusk je gaat remmen. Maar dat zijn dingen die we eigenlijk ergens wel verwachten in een wagen. Maar er zijn ook heel veel sensoren die we niet verwachten. Bijvoorbeeld, er zitten sensoren in onze zetels die gaan meten of we al dan niet op de zetel gaan zitten. Of een camera die ons gaat filmen terwijl we aan het rijden zijn. En ook die verzamelen data.
0: En wie zou er in geïnteresseerd zijn in een filmpje van mezelf als ik aan het rijden ben?
3: Een filmpje van jezelf zou kunnen gebruikt worden bijvoorbeeld voor een AI-model te trainen op gezichten. Dat zou bijvoorbeeld één mogelijkheid kunnen zijn. Maar je zou ook emoties kunnen gaan herkennen. Vaak worden die camera's ingesteld om eigenlijk de gemoedstoestand van de bestuurder te gaan detecteren of die al dan niet vermoeid is. Maar die lichaamstaal kan ook geïnterpreteerd worden door derde partijen. En dat kan bijvoorbeeld voor je verzekeringsmaatschappij ook wel interessant zijn om te weten van die gebruiker die zit eigenlijk altijd heel kwaad achter het stuur of heel vermoeid achter het stuur.
0: En misschien is er een bedrijf dat allerlei opbeurende medicijnen wil verkopen aan mij dan?
3: Dat zou in principe kunnen, maar dat hangt natuurlijk af met wie dat de data gaat gedeeld worden ook. Hè.
0: Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. Wie krijgt die data allemaal te zien?
3: Dus ik denk dat we het kunnen opdelen in drie categorieën. Uiteraard gaat in de wagen zelf heel veel data verzameld en verwerkt worden. We verwachten dat ook voor onze veiligheidssystemen. Maar vaak ga je ook krijgen als gebruiker van de wagen dat de constructeur gaat vragen van mag ik ook extra data gaan verzamelen voor mijn diensten te gaan verbeteren naar de toekomst toe. Zoals bijvoorbeeld verkeersbordherkenning of het automatisch gaan rijden, het self-driving car. En die ga je typisch ook expliciet toestemming voor gaan moeten geven. Maar wat we ook zien vanuit de studies van andere partijen is dat ook heel veel data gedeeld wordt met derde partijen of zelfs verkocht wordt. En dan denken we aan verzekeringsmaatschappijen, data brokers, dat kan er zelfs overheden zijn waar die data aan verkocht wordt.
0: Naar het schijnt zouden ze zelfs informatie over mijn seksleven te weten kunnen komen. Op die manier. Weet mijn auto iets over mijn seksleven?
3: Je zou wel kunnen een aantal eigenschappen, bijvoorbeeld vanop je kamerherkenning al weten van welk geslacht dat je hebt, welke race dat je hebt. Je zou kunnen kijken naar waar je gaat rijden. Als je bijvoorbeeld naar een minares gaat rijden, s'avonds kan die data gecollecteerd worden.
0: Maar hoe weet die auto dat mijn minares is? Dat kan toch ook gewoon mijn zieke moedertje zijn?
3: natuurlijk, maar dat hangt ook af van het momenten dat je gaat rijden, hoe vaak dat gaat gebeuren. Dus al die dingen kunnen met elkaar geconnecteerd worden. Ook de data die je gsm gaat delen met je wagen kan ook verzameld worden door de constructeur. Wat zijn je contacten, met wie ga je bellen? Die informatie is in principe ook allemaal centraal aanwezig.
0: En dan kun je een puzzel samenleggen en inderdaad, je gaat niet midden in de nacht op bezoek bij je zieke moedertje.
3: Of toch niet regelmatig waarschijnlijk. Ja.
0: Dus dat klinkt allemaal angstaanjagend. Het zijn allemaal snufjes die bedoeld zijn om de veiligheid bijvoorbeeld te verbeteren. Om het comfort te verhogen. Maar stel nu, ja, ik heb wel een auto van 13, maar ik zit constant met Waze te rijden. Die Waze weet natuurlijk precies waar ik geweest ben.
3: Dat klopt inderdaad. Nu, ik denk dat je daar ook moet een stukje in kader gaan brengen. Dat we het altijd gebruiksgemak en ook die privacy goed willen aan afwegen. En daarom denk ik het ook belangrijk is als gebruiker dat we heel bewust zijn dat die data kan verzameld worden, kan gedeeld worden. En als dan toestemmingen gevraagd worden door bijvoorbeeld de constructeur of door een app-developer, om daar eigenlijk ook heel zorgzaam mee om te gaan. Dat is eigenlijk voor elke app die we gebruiken op onze smartphone heel gelijkaardig.
0: Ja, zorgzaam. Maar ja, betekent dat ik al die dingen die ik moet, waarvoor toestemming moet geven, dat zijn soms ellenlange pagina's met letters die zo klein zijn dat ik ze bijna niet kan lezen. En ik heb geen tijd, dus ik druk maar op toestemming. Hè? Want ja, ik wil dat ding hebben.
3: Ja, dat klopt. Inderdaad, ik denk dat je vaak ook al toestemming hebt voor een heel aantal van die datadelingen. Nog voordat je de garage van de concessiehouder uitgereden bent met de nieuwe wagen. Maar in die zin is het wel belangrijk om eigenlijk de dingen die nodig zijn in de wagen zelf daar toestemming voor te geven. Maar zaken om statistische gegevens, om diensten te gaan verbeteren, om te gaan delen, om daar net iets zorgzamer mee te zijn. Dus eigenlijk minimaal datadeling, niet meer dan dat nodig is.
0: Ja, en toch iets zorgvuldiger de dingen lezen voor je toestemming geeft.
3: Inderdaad.
0: Want ja, hoe dan ook, ik denk dat we een prijs moeten betalen voor al dat gebruiksgemak, hè?
3: Dat
0: toch, je betaalt met je privacy.
3: Je betaalt met je data. Data is inderdaad op dit moment een stukje de fuel van de economie. Er wordt heel veel betaald voor data. En we zien ook in de andere landen, zeker landen die minder privacygevoelige wetgeving hebben, dat er heel veel bedrijven effectief die data ook willen kopen. En in die zin is het belangrijk om enerzijds goede wetgeving te hebben dat ons beschermt, en anderzijds met die consent, met die toestemming, ook heel zorgvuldig om te gaan.
0: Lieve de Smet, dankjewel. Nog een fijne dag.
3: Goeiedag nog.

0: Maar welke auto zou een onkel Anton hebben? En waar zou je ermee rijden? Jij enige idee, Gilles?
1: Iets oud-Duits.
0: Opel Kapitein, gok ik.
1: Dat is zeer goed.
0: Ken jij een Opel Kapitein?
1: Nee.
0: Ja, moet je opzoeken. Prachtig. Ja,
1: wel,
0: prachtig.
1: Ik heb een computer bij mij. Ik zal het direct doen.
0: Kapitein, twee puntjes op de A.
1: Wauw, mooi.
0: Vrijdagfeest. Zo leren nog eens wat. Gilles Wijkmans is de kapitein van de Vrijdagquiz. Hij heeft tegen de voorbije dagen in het zweet gewerkt om de moeilijkste vragen te bedenken. Hij zal ook onze jury zijn. We spelen voor een boekenbon van €25 te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar, aangesloten bij Confituur. En we spelen met Michiel. Goedemiddag, Michiel.
2: Hey, hallo.
0: Wat heb je aan, Michiel?
1: What are you wearing?
2: Ja, wat heb ik aan? Ik heb een donkerrode short aan.
0: Toch een short, hè?
2: Ja. En een gestreept t-shirt.
0: Oké, zeer goed. Netjes. Ja, want hier op de VRT zijn er twee kampen. Kamp Kortebroek en Kamp Langebroek. Waar was je mee bezig?
2: Ik was op mijn balkon boterhammen aan het eten.
0: Was het er tussen de boterhammen? Dat vinden wij interessant, wat je dan op die boterhammen smeert of hebt.
2: Ja, het was... Eén boterham met kaas en mosterd en de andere boterham met pindakaas.
0: Ja, pindakaas. Zeer inspirerend. Je speelt tegen Karel. Dag Karel.
3: Goedemiddag.
0: Hey Karel, uit Waregem, waar was jij mee bezig?
1: Aan hem vraag je dat
0: ja,
1: niet
0: wat
1: hij aan
0: ja, wat heb jij aan, Karel?
3: Ook een short.
0: Ik had toch gehoopt op iemand in een speedo vandaag. Karel, waar was jij mee bezig?
3: Aan het snoeien in de tuin.
0: Snoeien in de tuin bij dit weer. Ik ben zo trots op je. Goed, ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Michiel, die zich als eerste heeft gemeld. En zolang hij juist antwoordt, blijft hij aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Karel. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Zo simpel is het. Michiel, wat zal je in een film vaker te zien krijgen dan een oudere vrouw? A. Een hoofdrolspeler genaamd Chris. B. Een pratende auto. Of C. Een vernielde Eiffeltoren.
2: Ik ga voor A. De hoofdrolspeler genaamd Chris.
4: Dat is helemaal goed.
0: Dus er zijn meer Chrissen dan oudere vrouwen.
1: In films. Er is een Britse ouderenvereniging die heeft 100 meest bekeken films in het Verenigd Koninkrijk van 2023 tot 2025 bekeken. En dan bijgehouden hoeveel vrouwen ouder dan 60 jaar de hoofdrol speelden. En dat waren er op 100 films 5. Bijvoorbeeld The Substance met Demi Moore. Ter vergelijking, er waren 6 films waarin dat de hoofdrol gespeeld werd door een acteur genaamd Chris. Chris Hemsworth, Chris Pat en dan nog 4 anderen. Pratende dieren, die kregen dan weer in 20 films de hoofdrol. Dus je hebt sneller een pratende hond in een film dan een oudere vrouw.
0: Ja. Oké, ik had gezegd pratende auto, maar dat is eigenlijk gewoon stom geweest. We hebben het eigenlijk heel makkelijk gemaakt.
1: Hoezo?
0: Ja, er stond pratende auto bij een van de mogelijkheden. Maar het gaat eigenlijk over een pratende hond.
1: Ja, maar dan was dat ook juist geweest, hè?
0: Natuurlijk. Och, jeetje, het is warm. Goed, hoe dan ook. Vraag 2 is voor Michiel. Waarom zijn Indiërs blij als het warmer wordt dan 42,7 graden?
2: Mm-hmm.
0: Is dat A... omdat dan de waterparken gratis zijn en gratis opengaan? B. Omdat je dan puur op zonnehitte kan koken? Of C. Dan krijgen ze geld van de verzekering?
2: Van geld wordt iedereen wel blij, denk ik. Dus C.
0: Michiel, wat een parcours. Ze krijgen geld van de verzekering als het warmer wordt dan 42,7 graden.
1: In India kan je nu hitteverzekeringen afsluiten. En die houden in dat als de temperatuur 2 dagen boven 42,7 graden komt, de verzekeraar 1 euro aan de verzekerde betaald. Wordt het warmer dan 47 graden, wordt dat 16 euro. Ja, en India heeft enorm veel last van hitte. En dat heeft ook een invloed op de economie en de productiviteit. Bijvoorbeeld iemand die op de markt staat, ja, die gaat niet veel klandizie hebben op zo'n warme dag, want niemand komt buiten. En op die manier wordt dat een beetje gecompenseerd en kunnen die mensen ook de stroom voor de ventilatoren betalen of medicatie tegen hitte.
0: Ja, 47 graden wordt 16 euro vooruitbetaald. Dat betekent natuurlijk heel wat in India. Vraag 3. Michiel, Karel, hou je het nog een beetje vol?
3: Geen probleem, ik wacht.
0: Je kan intussen misschien wat doorsnoeien.
1: Klinkt zeker goed op de radio, een kettingzaag.
0: Michiel, de burgemeester van de Japanse stad Yawata...
1: Yawata?
0: Ja, dat is een echte, dat heb je niet verzonnen.
1: Nee.
0: De burgemeester van Yawata in Japan, die gaat iets doen wat geen enkele Japanse burgemeester ooit al heeft gedaan. Wat is het? A. Fietsen naar het werk. B. Moederschapsverlof nemen. Of C. Een braderie organiseren.
2: B lijkt me zo onwaarschijnlijk dat ik voor B ga. Het moederschapsverlof, ja.
4: Dat is helemaal goed.
0: We moeten dringend vergaderen over hoe de quiz in elkaar zit. Want Michiel, ja, inderdaad, moederschapsverlof nemen.
1: Ja, Shoko Kawata is de burgemeester in kwestie en zij is zwanger en heeft aangekondigd dat ze in de zomer op moederschapsverlof gaat. En tot november vorig jaar was er eigenlijk geen wettelijk kader in Japan waarin dat mogelijk was. Dan kon je alleen langere periodes afwezig zijn van je werk door onvoorziene omstandigheden of ongevallen. En een zwangerschap is zelden één van die twee. Nu is er gelukkig wel 14 weken voorzien voor ouderschapsverlof, maar geen enkele burgemeester heeft dat tot nu gebruikt.
0: Oké. Okay. Wow. Nieuw in Japan. Japan is een raar land. Een raar land.
1: Maar levert wel vaak in de quiz goede vragen op.
0: Juist. Vraag 4, Michiel. Ik hoop... Ja, ik weet niet voor jou dat het... Maar Karel heeft nog helemaal nog niks mogen zeggen.
2: Ja, er liep behoorlijk veel druk op nu natuurlijk. Ja. Oeh.
0: Waar protesteren Urkse ouders tegen? A. Kinderen die boterhammen op school eten. B. Een tractorverbod op de weg vanaf 19 uur, 7 uur 's avonds. Of C. De zondagse opening van de lokale brasserie. Urk is een notoire... Diep religieus. Voormalig eiland.
2: Okay.
0: In Nederland. Waar protesteren ouders in Urk tegen?
2: Ik gok voor de boterhammen. Ah.
4: Dat is helemaal goed.
0: Karel, leef je nog?
3: Ja, ik leef nog.
0: Doe dan eens mee aan een quiz. Doe dan eens mee aan een quiz en geen enkele kans gekregen om ook maar één vraag te beantwoorden. Karel. En dan nog snoeien in de hitte. Het is een... Heeft het al geregend in Waregem, overigens? Belangrijke vraag.
3: Een klein beetje, een heel klein beetje.
0: Ja, toch. Michiel, gefeliciteerd met je overwinning in deze vrijdagquiz. Want inderdaad, Urkse ouders die protesteren tegen boterhammen op school.
1: Ja, enkele scholen in Urk willen een nieuw uurrooster invoeren waarbij dat de kinderen een kortere lunchpauze krijgen en dus ook op school moeten blijven eten. Maar in Urk is het traditie om 's middags thuis warm te eten.
0: Ze gaan naar huis om daar een... christelijk verantwoorde maaltijd.
1: Als Limburger klinkt dat verdacht herkenbaar. Maar je hebt dus ook in Urk op weekdagen op de middag files door alle mensen die naar huis gaan om stamppot te eten. En de Urkse ouders die willen nu dus dat de scholen de plannen herzien om dat familiemoment, want daar gaat het voor hen om, te behouden.
0: Niet slecht eigenlijk toch?
1: Nee, ik ben er ook absoluut niet tegen.
0: Dus protest tegen boterhammen op school, tegen de snelle middaglunch op Urk. Want je zegt op Urk, niet in Urk.
1: Ah, sorry. Ja, is zo, ja, voormalig eiland.
0: Ja. Het is geen eiland meer, maar je zegt altijd op Urk. Gefeliciteerd, Michiel. Weet je al welk boek je gaat kopen voor je boekenbon, Michiel?
2: Nee, het boek weet ik nog niet. Ik was nu een boek van Stephen King aan het lezen. En dat beviel wel goed, dus misschien nog eentje van Stephen King.
0: Steve King, je bent niet het avontuurlijke type. Dat is duidelijk, maar dat mag. Nogmaals gefeliciteerd, Michiel. En volgende week is er weer een vrijdagquiz.
2: Oké. Bedankt.

0: Quelle drôle d'idée, inderdaad. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Het is er het weer voor Julien Clerc. Het Middagjournaal deze week in handen van Grof Geschut.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Nummer 534.
4: Ja, hallo, dat ben ik.
3: Waarmee kan ik u helpen?
4: Ik kom op bezoek bij een patiënt. Ja, een patiëntje. De dochter van een vriend.
3: Naam?
4: Meerte van Velden.
3: Nee, van de patiënt.
4: Familie Severins.
3: En waar komt u doen?
4: Spaghetti afleveren.
3: Pardon?
4: Ja, kijk, Lander heeft geen eten voor zijn dochtertje, want hij wist niet dat ze na de operatie...
3: Het is nog geen bezoekuur.
4: En wanneer is dat? De mevrouw achter de balie bij het ziekenhuis zucht, houdt haar horloge voor haar gezicht en tuurt door haar leesbril.
3: Over 2,5 uur.
4: Maar ik kom voor zijn dochtertje van 1 jaar. Die moet toch iets eten? Ik denk niet dat ze nog 2 uur kan wachten.
3: Ja, madameke, kijk, ik maak hier ook de regels niet, hè.
4: Kan ik niet gewoon even snel dit bakje afgeven en dan ben ik zo...
3: Allee, bent u familie?
4: God, daar stelt u me een vraag. Ik zou willen zeggen ja, want zo voelt het toch ondertussen. Extended family dan wel, of zo noemt Lander het. Ik hou niet zo van dat Engels, maar ik snap wel dat hij het een naam wil geven. Lander heeft geen contact met zijn echte familie momenteel. Of toch met een groot deel niet. Ander verhaal. Dus ja, ik voel me nu wel een beetje zijn grote zus die eten kon brengen voor zijn dochtertje. Want ze wilde niets anders dan tante Meerte haar spaghetti na de operatie. En dat ben ik. Dus tante Meerte, haar meter. Maar dus geen bloedbandfamilie. Maar zo voelt het dus wel, hoewel ik ook de ex ben van haar vader. Dus om dan te zeggen dat je eerder een zus bent, is dan ook wel een beetje smerig misschien. Lang verhaal, ander verhaal. Maar ondertussen zijn we langer vrienden dan dat we ooit een relatie hebben gehad. Dus ik denk dat het ex-verleden nu stilaan wel vervallen is. En dat we nu officieel mogen zeggen dat we gewoon vrienden zijn. Of nee, wacht, niet gewoon vrienden. Want ik ben dus de meter van zijn eerstgeboren dochter. En de eerste naar wie hij belt bij een hulpvraag. En dat doe je niet bij gewone vrienden. Dat doe je bij vrienden die als familie voelen. Dus ja, het is ingewikkeld.
3: Kamer 436, route 51.
4: En daar aangekomen zie ik een verhitte, afgepeigerde Lander met zijn dochter op zijn schoot voor de 30ste keer kikker en eend voorlezen.
3: Oh, Myrthe, eindelijk, dank u.
4: En die begint gewoon zelf die spaghetti op te vreten.
3: Ja, hallo. Mijn dochter had al 3 mandelijnetjes van die verpleegsters hier gekregen. Ik niks. Ja, meneer, u had niet ook nuchter moeten blijven, hè? Ik deed dat wel uit solidariteit, hè? Mijn dochter moest potverdikke een kilo polypen uit haar neus laten sleuren en 2 van die PVC-buizen door haar trommel vliezen. Eerste keer onder narcose, dan blijft de papa mee nuchter.
4: Dus Lander schrokt die koude spaghetti naar binnen en ik tover rupsje nooit genoeg uit mijn tas en zet zijn dochter op mijn schoot, die zich tegen mij aanvlijt.
3: Die 2 handen op 1 buiken, beste luisteraar.
4: En daar en dan besluit ik, de volgende keer dat ze vragen, bent u familie? Zeg ik, ja. Gewoon ja.
3: Ja.
4: Wat gaan ze doen? De politie bellen?
3: Voor mij bent jij ook gewoon familie. Een soort zusje.
4: Grote zus.
3: Ja, ik zie mezelf wel eerder als uw grote broer.
4: Ik ben in deze relatie wel echt gewoon de oudere zus.
3: Tweelingzus dan?
4: Ja, oké. Okay. Maar ik was dan wel 2 minuten eerder geboren.
3: Afgesproken?
4: Afgesproken.
3: Tot de volgende.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van Nieuwe Feiten.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
0: Oh.
1: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs.

0: eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè?
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
3: Radio 1 live.

0: Verte Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6 uur, goedemorgen. Verte Nieuws met Sophie Verbrugge. De tevredenheid over de democratie in ons land daalt. Dat blijkt uit de resultaten van De Stemming, een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. De resultaten van dit jaar wijken af van die van vorig jaar, vertelt professor Stefan Walgrave van de Universiteit Antwerpen.
3: Vorig jaar zagen we een stijging van de tevredenheid met de democratie door het aantreden van de nieuwe regering, een soort honeymoonperiode. Die is op dit moment wel een beetje voorbij. Je ziet dat de tevredenheid daalt in Vlaanderen. Maar we zitten eigenlijk in Vlaanderen nog altijd relatief hoog. Maar in Wallonië en Brussel is de tevredenheid met de democratie wel lager dan in Vlaanderen. Dat is historisch zo. En we zien nu dat de daling in Wallonië en Brussel groter is dan de daling in Vlaanderen.
2: In Buggehout in Oost-Vlaanderen hebben enkele honderden mensen gisteravond een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval van dinsdag, waarbij een schoolbus werd aangereden door een trein op een overweg. De chauffeur, de begeleidster en 2 kinderen kwamen om het leven en 5 andere kinderen raakten zwaar gewond. Tijdens de waken werd 1 minuut stilte gehouden. Op de plaats van het ongeval werden witte ballonnen opgelaten. En veel mensen vonden het belangrijk om aanwezig te zijn.
4: Om ons medeleven te betonen eigenlijk aan de kinderen die gestorven zijn. Die liggen ook in ons ziekenhuis. Dus daarom dat ik eigenlijk wel mijn steun wil meegeven.
5: Het is heel erg wat er gebeurd is en iedereen ziet er veel van af. Er zijn ook mensen van mijn klas dat het echt gezien hebben. En voor hun is het heel chockerend, zeker om hier te staan. Ik denk dat ze hier ook ergens zijn.
2: Volgende maand houdt de gemeente Buggehout ook nog een officiële herdenking. De Amerikaanse president Donald Trump wil alleen een akkoord met Iran als aan al zijn voorwaarden zijn voldaan. Dat zegt het Witte Huis na een vergadering van 2 uur over een mogelijk bestand met Iran. Een van die voorwaarden is dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten en dat de zeestraat van Hormuz weer opengaat voor olie- en gastankers. Verschillende internationale organisaties zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds waarschuwen intussen voor een wereldwijd tekort aan olie deze zomer als de straat van Hormuz niet snel opengaat. En dat zou slecht zijn voor de energiezekerheid en voor de economie. En op het tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic verrassend uitgeschakeld in de 3e ronde. De Serviër verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener Fonseca. De wedstrijd duurde in totaal 5 uur. Eerder werden ook topfavorieten Jannik Sinner en Ben Shelton uitgeschakeld. En Carlos Alcaraz gaf op voor het toernooi. Van de top 5 van het mannentennis stoot alleen de Duitser Zverev door naar de laatste 16. De dag start hier en daar met een onweer, daarna droger en ook zonniger weer bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op een onweersbui opnieuw toe en lokaal kan dat weer een fel onweer zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6:30, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. 12% van de Vlaamse langdurig werkzoekenden die net hun uitkering verloren, vond eind maart een job. Vorig jaar was dat nog 9%. Dat blijkt uit een studie van de VDAB die voor het eerst de gevolgen nagaat van de nieuwe wet, waarbij mensen nog maar 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen hebben enkele honderden mensen gisteravond een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval van dinsdag, waarbij een schoolbus werd aangereden door een trein op een overweg. De chauffeur, de begeleidster en 2 kinderen kwamen om het leven. Tijdens de baken werd een minuut stilte gehouden en werden witte ballonnen opgelaten. En op het tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic uitgeschakeld in de 3e ronde. De Servier verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener Fonseca. De dag start hier en daar nog met een onweer, daarna droger en zonniger weer bij temperatuur tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op een onweersbui opnieuw toe. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De tevredenheid over de democratie in ons land daalt. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Uit die bevraging blijkt ook dat kiezers van twee Vlaamse partijen opvallend meer ontevreden zijn dan andere kiezers, zegt professor Stefan Walgraven.
1: Dat is aan de ene kant het Vlaams Belang. En aan de andere kant de kiezers van PvdA. Daar heb je veel meer ontevredenheid over de democratie. Maar eigenlijk ook over de maatschappelijke evoluties. Het gevoel achtergesteld te zijn ligt hoger. Het gevoel dat het vroeger beter was ligt hoger bij die kiespublieken. Dus die twee kiespublieken schieten er echt uit wat betreft ontevredenheid met de democratie, maar ook ontevredenheid met de manier waarop onze maatschappij evolueert en waar we naartoe gaan.
0: 12% van de Vlaamse langdurig werkzoekenden die net hun uitkering verloren, vond eind maart een job. Vorig jaar was dat nog 9%. Dat blijkt uit een studie van de VDAB die voor het eerst de gevolgen nagaat van de nieuwe wet waarbij mensen nog maar 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. Die wet geldt sinds begin dit jaar en sindsdien verloren al heel wat mensen hun uitkering. Het begon met de groep die al meer dan 20 jaar werkloos was. In april kwamen daar de mensen bij die minder dan 8 jaar werkloos waren. 27% van hen had een maand later al een job. Een Canadese man heeft bekend dat hij 14 mensen heeft geholpen om een einde te maken aan hun leven. De man, 60 jaar oud, verkocht jarenlang dodelijke chemicaliën via websites. Hij verstuurde meer dan 1200 pakketten naar 40 landen. In het Verenigd Koninkrijk stierven 112 mensen na het ontvangen van zo'n pakket. In ruil voor zijn bekentenis trokken de aanklagers de zwaardere aanklachten voor moord in. De man riskeert in Canada 14 jaar gevangenisstraf per aanklacht. De straf die hij zal krijgen wordt later dit jaar bepaald. En op het tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic verrassend uitgeschakeld in de derde ronde. De Servier verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener Fonseca. De wedstrijd duurde in totaal 5 uur. Eerder werden ook topfavorieten Jannik Sinner en Ben Shelton uitgeschakeld. En Carlos Alcaraz gaf al voor het toernooi op. Van de top 5 van het mallettennis stoot alleen de Duitser Zverev door naar de laatste 16. De dag start hier en daar nog met een onweer. Daarna droger en zonniger weer bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op een onweersbui opnieuw toe. En lokaal kan het gaan om een fel onweer. Morgen eerst nog veel wolken met in het oosten enkele buien. Daarna opklaringen vanaf het westen en grotendeels droog bij nog 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: De ochtend.
2: Met Lode Roels.
4: Goedemorgen, ik weet niet hoe het in uw regio zit, maar boven Brussel is vanuit een onweer gepasseerd. Dat zou intussen over Vlaams-Brabant en Limburg trekken, als ik dat goed zie hier op de kaart. Enfin, welkom in de ochtend. Het is zaterdag 30 mei, waarin we dit uur onder meer naar Libanon gaan, waar opnieuw slachtoffers zijn gevallen bij nieuwe aanvallen van Israël. En we gaan praten over het protest tegen de pensioenhervorming van de federale regering bij het Grondwettelijk Hof. Maak dat kans.

0: De groep rond Pieter van Dessel met die typische melancholische sound van hun Marble Sounds en Hear Me Talking. Het is 7:07 intussen. En achter de schermen ergens in Washington vond gisteren veiligheidsgesprekken plaats tussen Israël en Libanon. En volgens de Amerikanen zouden die constructief verlopen zijn, maar in Zuid-Libanon zelf is daar weinig van te merken. Want ondanks een staakt het vuren voert het Israëlische leger in die regio al dagenlang zware luchtaanvallen uit. Gisteren zijn daarbij volgens de Libanese overheid opnieuw 11 doden gevallen, bij wie ook een hulpverlener. En ook Beirut kreeg deze week opnieuw met bombardementen te maken. Dat was een tijdje geleden. Vannacht zouden er volgens Israël ook weer raketten zijn afgevuurd vanuit Libanon richting Israël. Kunnen we over praten met Anke Bert. Goedemorgen, mevrouw Bert.
1: Goedemorgen.
0: U bent coördinator voor het Rode Kruis. U bent op dit ogenblik ook in Beirut zelf. Weet u al meer over die raketten die naar Israël zouden zijn gestuurd?
1: Daar weet ik niet zoveel over. Ik weet wel dat de spanning hier in Beirut opnieuw enorm is toegenomen. Er is inderdaad officieel een staakt het vuren, maar voor veel Libanezen voelt dat vandaag vooral als een bestand aan op papier.
0: Ja, want eigenlijk schiet daar toch nog weinig van over, hè? Als je ziet die aanvallen over en weer die nu opnieuw in volle intensiteit bezig zijn.
1: Klopt. Op donderdag hier was opnieuw een luchtaanval in Beirut zelf. De eerste sinds begin mei. Vannacht vlogen er ook opnieuw gevechtsvliegtuigen over de stad, die dan de geluidsmuur doorbreken, gigantische knallen. Wij hebben ook de surveillance drones die hier constant overvliegen. Dus iedereen houdt hier wel de adem in van wanneer er ook in Beirut opnieuw die escalatie zal plaatsvinden.
0: Ja, aanvallen vooral in het zuiden, zei ik daarnet. Maar die frontlijn lijkt dan toch wat op te schuiven in het zuiden. Maar ook als je ziet dat Beirut opnieuw onder vuur ligt. Het Rode Kruis zit zelf niet aan de frontlijn, begrijp ik. Maar jullie merken ook wel die verschuiving, of niet?
1: Wij werken wel nog in die zogenoemde rode zone met verschillende ambulanceposten, maar we zien ook op het terrein effectief die snelle uitbreiding van het conflict. De voorbije dagen alleen al zijn opnieuw tientallen gemeenten, dorpen, volledige steden onder evacuatiebevel geplaatst. En eigenlijk het hele gebied is nu vanaan de Israëlse grens tot 40 kilometer landinwaarts als gevechtszone aangeduid. Dus die bevolking daar die wordt rechtstreeks getroffen door het conflict en moet opnieuw vluchten.
0: En zie je dat dan echt opschuiven, kilometer per kilometer telkens?
1: Klopt, wij monitoren ook de data van mensen die moeten vluchten en wij zien ook dat mensen vanuit het zuiden dus noordwaarts trekken. Gebieden waar dat ze zich vroeger of gisteren veilig voelden worden nu opnieuw kleiner en zij moeten keuzes maken van vertrekken we of blijven we hier met die risico's van die militaire aanwezigheid. Waar kunnen we terecht en hoe lang blijven we ook weg? Er is ook enorm veel vernieling in het zuiden. Volledige dorpen zijn weggevaagd, bruggen, infrastructuur is volledig vernietigd.
0: Ja, en wat betekent dat voor jullie hulpverlening heel concreet?
1: Wel, hulpverlening gaat gewoon door, maar die omstandigheden worden uiteraard steeds moeilijker. Het is bijzonder zorgwekkend dat ook gezondheidsmedewerkers, ambulanciers die getroffen worden door vijandelijkheden. Sinds het staakt het vuren zijn er ongeveer 20 aanvallen geregistreerd op gezondheidsmedewerkers. En dan gaat het niet enkel over de veiligheid van onze collega's zelf, maar die schade die beperkt ook de toegang tot de frontlinie, tot de gemeenschappen die daar nog achter zijn gebleven. En dat maakt het heel erg moeilijk voor ambulances om op tijd mensen te kunnen evacueren, zieken kunnen vervoeren en medische zorg te kunnen voorzien.
0: Ja, en als ik dan hoor dat er gisteren opnieuw een hulpverlener is omgekomen, bij die 11 doden zat blijkbaar ook een hulpverlener, ja, dan wordt het voor jullie ook gewoon niet meer veilig op den duur, kan ik me inbeelden. Bent u zelf bijvoorbeeld ook bang?
1: Voor mij persoonlijk, ik zit niet in het veld, ik ben in Beirut, dus ik acht mij zeker veilig hier. Maar onze zorg gaat uit naar de medewerkers die in het veld staan. En we gaan er ook alles aan doen om hen te beschermen en veilige routes te kunnen voorzien via coördinatiemechanismen, via visibiliteit, om toch nog de mensen die hulp nodig hebben te kunnen bereiken.
0: Ja. Even terug naar wat u zei over die mensen die nu moeten vluchten. Ja, elke dag zijn het er dan meer, aangezien die zone opschuift. Waar gaan zij naartoe? Waar kunnen zij naartoe?
1: Wel, Beirut en de omliggende regio hier is vooral de regio die het grootste deel van de vluchtelingen opvangt. Veel mensen proberen bij vrienden, familie terecht te komen in overvolle appartementen, maar ook opvanglocaties die raken voller en voller. Ze hebben er ook een aantal opnieuw moeten open doen. Deze week, 1 op 2 scholen is hier een opvangcentrum. Tentenkampen breiden uit en ook sporthallen, publieke gebouwen die worden ingezet om mensen op te vangen.
0: Ja, het conflict woedt nu al 3 maanden. Er was een sprankeltje hoop met dat staakt het vuren, maar het bleek al snel dat dat op papier enkel een staakt het vuren was. Hoe kijkt de bevolking daarnaar? Wat hoort u daar van de mensen ter plaatse?
1: Wel, die voortdurende onzekerheid die weegt enorm zwaar op bevolking. Hè. Zoals ik al zei, het staakt het vuren is hier in de praktijk niet aanwezig. Het put mensen uit, niet enkel het geweld zelf. Maar ook het gevoel dat er na 3 maanden geen perspectief is op een duurzame oplossing weegt heel zwaar. Deze week was ook het offerfeest voor veel mensen hier. Er was geen sprake van vieren of samenkomen met familie. Het is echt wel scènes van paniek die we terugzagen. Met opnieuw die exodus uit het zuiden waar angst eigenlijk primeert. En je weet niet of je huis nog recht staat, of je dorp nog recht staat en of je ooit nog terug kan naar je thuis.
0: Ja, dat lijkt me een ongelooflijk moeilijke situatie om in te leven, inderdaad. Anke Bert, coördinator voor het Rode Kruis in Beirut over de situatie daar en de nieuwe aanvallen ook over en weer. Dank u wel voor het gesprek.
2: Radio 1.

0: Franse zangeres, danseres en actrice Gesh Paty met Etienne. Het is al de hele week lang finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd Cello. Vanavond kennen we trouwens de winnaar. En opvallend, elke avond is er ook buiten Bozar, de plek waar de finale plaatsvindt, muziek gespeeld door studenten van het Conservatorium van Brussel. Ze houden een muzikale protestactie tegen de forse verhoging van het inschrijvingsgeld voor studenten van buiten de Europese Unie. Een reportage van Christine Bonneure.
1: Okay, I'm Jia Wei, the composer from China, and now doing my bachelor's degree at Koninklijk Conservatorium in Brussels.
2: Hello, I'm Haiki Liao, and I'm also from China. I'm 22 years old, and I'm studying piano in KCB. I'm master one now.
3: Wel, het is eigenlijk een grote solidariteitsactie met de studenten van het conservatorium die van buiten de Europese Unie komen. We weten het allemaal, sinds de septemberverklaringen zijn er een hoop besparingen gebeurd, waarvoor we natuurlijk de ratio kennen die daarachter zit. Maar voor niet-EER-studenten, zoals we ze noemen, die bij ons studeren, is dit wel een donderslag bij heldere hemel, want die invoer van de nieuwe maatregel is meteen. Dus er zijn geen overgangsmaatregelen afgesproken en zij zien het studiegeld voor hun volgende academiejaar gewoon verdubbelen. En voor vele van die studenten is dat echt een heel wezenlijk probleem. In die mate zelfs dat zij genoodzaakt zijn om hun studie stop te zetten. En wij willen ze niet verliezen. Wij vinden dit juist een van onze sterkste punten, onze diversiteit, ons internationaal studentenpubliek, die elkaar inspireren, die hier vriendschappen voor het leven maken, netwerken en waardoor dat er ook heel grote internationale carrières ontstaan. We mogen dat echt niet onderschatten, dat we die mensen allemaal dezelfde wind in de rug geven en geen onderscheid maken.
2: En actually, some students have to stop their study because of the high tuition fee. They have to stop and they have to stop learning. They have to back to their country and go to work for the money. So it's very, very sad.
3: Wel, in dit academiejaar betalen de studenten nog om en bij de 9000 euro, wat dan al een groot verschil is met Belgische studenten of Europese studenten. En voor volgend jaar zou dat dus naar 17.500 gaan. Dus dat is eigenlijk zo goed als het dubbel. En voor het budget van een jonge persoon of die al een beetje uit een moeilijke sociale background komt. Hè. We willen ook niet de school zijn van de kinderen van de rijke mensen alleen. Hè. We willen op die manier ook inclusief zijn. En in talent en in het honoreren van talent mag je geen onderscheid maken op dat gebied. Verdient elke jonge persoon dezelfde kansen.
4: I am in the first year of my master's. So I only moved here in September of last year. And then in December I got told that, oh, sorry, you can't afford the rest of your degree.
5: Waarom komen zij naar Brussel studeren?
3: Wel, het Europese repertoire is natuurlijk enorm geliefd bij klassieke muzikanten. We hebben heel veel Aziatische studenten die graag naar de bakermat van deze muziek komen om hier bij de specialisten les te volgen. En dat is de grote aantrekkingskracht van het Conservatorium Brussel. We zijn daar ook heel fier op. En we willen dat ook nog altijd in onze vier gehezen vlag kunnen opnemen. Dat we zo blijven. Dat we niet zeggen van, oké, we gaan dat dan maar niet meer zijn. Of zo. Nee, dat willen we niet. We blijven daarvoor vechten.
0: Lulu Aartgeerts was dat, directeur van het Conservatorium in Brussel, in een reportage van Christine Bonneure. Na 8 uur gaan we trouwens bellen met iemand die in het orkest speelt van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Het orkest dat al die finalisten elke avond weer begeleidt. We

0: van een jaar of drie geleden intussen, deze Flowers van Miley Cyrus. Het is 7 minuten voor 7:30.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Het weer lijkt wat aan het veranderen te zijn. Het is te zeggen, vandaag wordt het best nog warm. Morgen is dat al wat anders, hoorde ik net in het nieuws. En ik zeg dat allemaal omdat het misschien belangrijk kan zijn om uw weekenduitstapjes te plannen. Joris Vergeijlen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij bent hier met de weekendtips. De vraag is, waar kunnen we naartoe dit weekend?
3: Ja, en ik besef dat het wisselvallig kan zijn, maar ik heb toch wel een paar buitenactiviteiten. Het zijn bijvoorbeeld open tuindagen.
0: Ah, oké. Okay.
3: Morgen mag je binnen in 71 bijzondere tuinen in Vlaanderen. Vandaag begint het al in Antwerpen. Daar zijn het hele weekend 25 tuinen van musea, maar ook van privé-eigenaars toegankelijk. Open tuinen weekend in Antwerpen dus. De tuinen van de meeste musea zijn dit weekend helemaal gratis.
0: Zeer interessant. Ook in Antwerpen zag ik dat er nog een andere interessante open deurdag is.
3: Ja, ja, ja, het Instituut voor Tropische Geneeskunde bestaat 120 jaar, viert dat het hele jaar lang. Zeer belangrijk instituut, wereldwijd erkend. Morgen is het daar open deurdag. Ik ben daar ooit een vaccin gaan halen voor een reis naar Benin, want dat is maar een heel klein deeltje van wat het instituut doet. En dat kan je dus gaan bekijken. Van 10 tot 5 morgen gratis toegankelijk. Kom je op plekken waar je anders niet zo makkelijk komt. En trouwens, morgen is het ook open wervendag. Met 120 werven die je kan bezoeken. Dat is in heel het land te doen. Het viaduct van Vilvoorde bijvoorbeeld. Of de abdij van Vorst. Maar ook de kanaaltunnels van het grote Oosterweelproject in Antwerpen. Of heel veel kleinere werven. Open wervendag in heel het land.
0: Ja, en nu we het toch over bouwprojecten hebben. Als je een historisch interessante plek, als je daar aan een bouwproject begint, dan werk je vaak samen met archeologen en ook voor hen zijn het hoogdagen.
3: Ja, het zijn dit weekend archeologiedagen. 150, ik ga echt in veelvoud, 120 ja. Openwerven, 150 activiteiten.
0: Een opbod.
3: Ja, in heel Vlaanderen dus, meestal gratis. In Gent is er een echt archeologiefestival in de oude bibliotheek aan het zuid. Morgen krijg je daar gratis hapjes van foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Ik hoor gratis, ik hoor hapjes, ik ben weg. In Westerlo zullen ze vandaag in Park het Riet een crematie uit de bronstijd naspelen.
0: Oh, okay.
3: Met muziekinstrumenten zoals die er toen uitzagen en wellicht ook klonken. Er is daar een archeologisch kamp opgebouwd in Westerlo in de provincie Antwerpen. Mm. Of in Oudenburg in West-Vlaanderen organiseren ze net tijdens die archeologiedagen hun Romeins weekend. Ja. Waar je het leven van de Romeinen uit de 4e eeuw kan herbeleven met Romeinse sporten zoals harpastum. Eeuwenlang een van de populairste balsporten bij ons geweest. Vergeet voetbal, denk harpastum.
0: Ja, ja, ja.
3: Meer tips voor de archeologiedagen vind je op veertenieuws.be. Doorklikken naar de weekendtips.
0: Oké, en ik heb nu al heel veel verschillende locaties gehoord, maar nog niet of weinig Brussel. Ongetwijfeld ook veel te doen in Brussel dit weekend.
3: Zeker. Deze namiddag trekt de tweejaarlijkse Zinneke-parade door de straten van Brussel. Dat is altijd een heel mooi warm moment. Ik hoop dat ze niet uitgeregend worden.
0: Ja.
3: En ik hoop voor de deelnemers aan de 20 kilometer van Brussel dat je gelijk hebt dat het morgen qua temperatuur mee zal vallen. Dat volk zal trekken naar Brussel, dat is zeker. Maar ik denk dat het in Oostende nog drukker zal worden. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee. 150.000, soms tot 200.000 mensen trekt dat festival. Dus ja, ik weet dat jij kan vliegen. Ken je ook iets van schepen? Kan
0: nee, totaal niet. Geen vaarbrevet.
3: Dan kan je daar dit weekend misschien toch naartoe om het verschil te leren tussen een volschip, een galjoen, een brik, een kits, een hoogaars, een bark of een barkentijn.
0: Nooit te oud om te leren, hoor ik. Als laatste wil ik misschien nog over de expo's gaan, zoals elke week.
3: Ja, ik heb er 7 loden, sorry. Het is echt een topweekend, hoor.
0: Ja, ik hoor het.
3: Als je de expo onvergetelijk in het Museum voor Schone Kunsten in Gent nog niet hebt gezien, het is het slotweekend, dus niet twijfelen, probeer dat te bezoeken. Ze tonen daar voor het eerst meer dan 40 vrouwelijke kunstenaars van bij ons uit de 17e eeuw. Vrouwen hadden wel impact op de kunst toen. Interessant verhaal, onvergetelijk, MSK Gent nog tot morgen. En daartegenover opent het SMAK vandaag de expo 40 jaar Chambre d'Amis, over die baanbrekende expo van Jan Hoet van, ja, 40 jaar geleden. Mm-hmm. In Luik vierde dan weer 10 jaar La Boverie. Het museum opende in 2016, heeft nu een jubileumtentoonstelling waar ze ook tonen wat er achter de schermen van een museum gebeurt. Meer info op veertenieuws.be.
0: Mm-hmm.
3: In Brussel zijn er 2 loden. Enkel vandaag nog kan je het Muziekinstrumentenmuseum een blik werpen op een collectie zeer waardevolle historische cello's.
0: Oh, okay.
3: Een gratis pop-up expo. Vanavond is het namelijk de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello.
0: Klopt.
3: Vandaar. Bij Meid in het centrum is deze week ook de zomertentoonstelling geopend. What's Your Style? 11 Belgische stilisten vertellen hun verhaal, geven zo'n inkijk in de modewereld. Tom Erebout is een van die stylisten. Werkt samen met onder andere Lady Gaga, Kylie Minogue en misschien ook wel Lode Roos.
0: Dat ja, niet dat ik weet.
3: In het kasteel Dursel in Hingeren, dan zit ik in de provincie Antwerpen, ja. Is er vanaf morgen de expo Talking Heads. Een combinatie van de oude familieportretten van de familie met werken van hedendaagse kunstenaars. Talking Heads, portretten met een verhaal van 1626 tot 2026. En ik eindig met een diepe ademhaling. In het Snijders Rokokshuis in Antwerpen, waar conservator Hildegard van de Velde met pensioen gaat en een eigen permanente expo krijgt. Toepasselijk Hildegarden genoemd.
0: Oh, mooi.
3: Hildegard, Hildegarden. Ze wordt letterlijk in de bloemetjes gezet met 10 bloemstillevens uit de 16e en 17e eeuw. En dit weekend is het museum in de namiddag gratis te bezoeken. Als deel van die tuindagen, zo is de cirkel rond en eindig ik waar ik begon, bij die open tuindagen.
0: Wauw, wat een lijst. Er zijn maar 48 uur in een weekend,
3: probeer
0: dat besef je. Ja, oké, okay, goed. Dankjewel voor het overzicht, Joris.
3: Goedemorgen.
4: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
5: Eindelijk even rust.
6: Bankafschriften.
5: Nee, hè.
6: Kredietkaartafschriften.
5: Niet nu.
6: Loonboekingen.
4: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immoscoopman.
11: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
12: Ja, mocht dat niet misschien?
11: Je hebt iets nodig van mij, hè?
12: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-bad-inzamelpunt.
12: Bebad.
11: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
13: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
14: promo koken.
11: Allee, verras mij eens.
13: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
11: Dat ga ik eens proberen.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 7:30 intussen. Goedemorgen, de hoofdpunten van het nieuws. 12% van de Vlaamse langdurig werkzoekenden die net hun uitkering verloren, vonden eind maart een job. Vorig jaar was dat nog 9%. Dat blijkt uit een studie van de VDAB die voor het eerst de gevolgen nagaat van de nieuwe wet waarbij mensen nog maar 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij alleen een akkoord met Iran wil sluiten als met al zijn voorwaarden rekening wordt gehouden. Een van die voorwaarden is dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten en ook dat de zeestraat van Hormuz weer open zal gaan voor olie- en gastankers. En in het basketbal spelen Oostende en Antwerp Giants de finale om de Belgische titel. Titelverdediger Oostende schakelde Okapi Aalst uit en Antwerpen won van Limburg United. De finale begint volgende week donderdag. Wie het eerst 3 keer wint, die is landskampioen. En dan heb ik nog het weer voor u. De dag start hier en daar met een onweer. Daarna wordt het droger en zonniger bij temperaturen alweer tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op een onweersbui opnieuw toe.
1: Radio 1.
2: De ochtend.

0: nummer van het najaar van vorig jaar, Olivia Dean, So Easy. Door een ongeval is de A12 van Antwerpen naar Brussel in Meissen op dit ogenblik volledig afgesloten. En op de E17 van Gent naar Kortrijk staat u 10 minuten in de file tussen Zwijnaarden en De Pinte. Daar wordt gewerkt. Het is zaterdag 30 mei en ook vandaag krijgt u het mediaoverzicht van een schrijvende collega, zoals dat dan zo mooi heet. En vanochtend is dat Chris van Marsenille van Gazet van Antwerpen. Chris, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lord.
0: Je wilt het hebben over 3 artikels, hè? Waar wil je mee beginnen? Vertel.
1: Wel, zullen we maar beginnen met de voetbalclub Antwerp.
0: Lijkt me helemaal oké.
1: Want daar zijn weer, financiële perikelen. Dus de Antwerp-voorzitter en de eigenaar, Paul Gijsens, is opnieuw op zoek naar geld. Dat is niet nieuw, dat is de voorbije jaren eigenlijk al bezig. Hij moet een hoop leningen afbetalen en om dat te kunnen doen heeft hij al heel veel vastgoed verkocht. Antwerp heeft hij tot nu toe altijd in handen gehouden, maar dat wordt precair, dat wordt moeilijk. En hij is nu van plan om een lening van 100 miljoen af te sluiten met een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Maar dat zou een lening zijn met enorme woekerrente. En de mensen in Antwerpen zijn bang dat dat een enorme strop ook rond de club zal leggen. En er zijn ook kapers op de kust. En er is een groep Belgische investeerders en die onder leiding van Jacques van der Meijeren, niet onbekend, de voormalige CEO van de haven van Antwerpen. En die zijn eigenlijk een beetje aan het wachten tot Gijsens helemaal in de problemen zit om dan Antwerp te kunnen overnemen. En Gijsens is dat geld aan het lenen omdat hij moet afbetalen aan een Britse investeerder.
0: Hij had al een aantal zware leningen lopen om dat in handen te houden, denk ik. Hè?
1: Ja. En dus nu krijgt hij het al maar moeilijker. En dit is eigenlijk zo'n beetje, lijkt het, een laatste wanhoopspoging. Maar die andere groep, daar is altijd over gezwegen. Die wilde niks zeggen, maar nu willen ze nog niet veel zeggen. Maar het is wel duidelijk dat die groep klaarstaat om de club over te nemen. En iedereen rond Antwerpen raakt nu zo'n beetje verdeeld in 2 kampen. Zij die bij Gijsens, die hopen dat Gijsens kan blijven. Gijsens heeft 2 jaar geleden ook Steve van den Kerkhof aangetrokken. Nee. Dat is de voormalige baas van Plopsa, die daar weggegaan is na beschuldigingen van toxisch leiderschap. Nee. Er zijn ook mensen die dat niet zo leuk vinden, dat hij dan eventueel de nieuwe voorzitter zou worden. Dus het is weer drama bij Antwerp. En dat is niet de eerste keer.
0: Nee, de ene lening moet de andere lening dan bijna gaan afbetalen op deze manier. Het is echt voor hem een prestigeproject. Dat is iets wat hij absoluut niet uit handen wil geven, heb ik de indruk.
1: Nee, want hij heeft onlangs die gronden in Knokke moeten verkopen, waar hij daar dat enorme golfproject wilde op neerpoten. En dat heeft hij moeten opgeven en hij heeft die grond moeten verkopen om weer leningen af te betalen. Maar Antwerpen heeft hij tot nu toe altijd in handen gehouden. Ja. En nu is het maar de vraag of hij dat kan blijven doen en hoe slim die andere groep het kan spelen om Antwerpen in handen te krijgen.
0: Oké, dat was het eerste artikel dat je wilde bespreken. Ja. Paul Gijsens, die Antwerpen in handen probeert te houden. Jullie hadden ook, dat was dan meteen het tweede artikel, een lang gesprek met N-VA-parlementslid Michiel Freilich, geloof ik, hè?
1: Ja. Freilich is ook een beetje in een moeilijk vaarwater terechtgekomen, omdat hij had toegegeven dat hij in Amerika de kwestie van de besnijdenissen in België besproken had. En kort daarna heeft ambassadeur Bill White gezegd, België nogal sterk aangevallen daarop, omdat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar 2 van die besnijders. En dus Freilich werd ervan beschuldigd dat hij eigenlijk rechtstreeks hulp had gevraagd in de Verenigde Staten, iets wat een parlementslid echt niet mag doen. Nee. Hij heeft daar eigenlijk zelf niets meer over willen zeggen en nu wilde hij dat allemaal wel nog eens uitleggen wat er gebeurd was. Hij blijft beweren dat hij in Amerika was met andere parlementsleden voor een heel andere zaak, voor antiterreurmaatregelen en samenwerking. En dat op het moment dat hij daar was, dat nieuws bekend raakte van dat gerechtelijk onderzoek en dat hij daarom daaraan mensen gezegd heeft, we hebben daar een probleem mee, hoe lossen jullie dat hier op? Hmm. Hij zegt, in Amerika is 75% van de bevolking, van de mannelijke bevolking besneden. Dus zij hebben daar veel meer expertise in. Hij zegt, ik ken Bill White niet. Bill White heeft kort daarop dat via een andere weg te horen gekregen en heeft toen zijn demarche gedaan.
0: Dus van druk was geen sprake, zegt hij dan uiteindelijk?
1: Dat beweert hij, dat houdt hij vol. En, maar wat hij vooral zegt is, ja, sinds heel die controverse en sinds Bill White daar zo op gehamerd heeft, staan we eigenlijk verder van een oplossing dan ooit. En eigenlijk wil ik niet meer, zegt hij, dat die Joodse gemeenschap zo negatief in het beeld in het nieuws komt en altijd zo snel klaarstaat met grote woorden als antisemitisme.
0: Oh ja.
1: Hij zegt dat is eigenlijk zelfkritiek. Ik geef toe dat sommige Joodse organisaties dat te snel gebruiken. Hij zegt, ik merk ook bij de jongere generatie, bij mijn eigen kinderen, maar ook bij andere jongeren, dat ze eigenlijk niet meer graag met hun Joodse identiteit naar buiten komen, omdat ze altijd zo in het negatieve daglicht komen te staan. Mm. En hij zegt, mijn kinderen zeggen tegen mij, papa, stop daar nu mee met altijd die discussies. En hij zegt, ja, we moeten misschien op zoek naar andere manieren. Hij is bijvoorbeeld ook bij de raad van bestuur geweest van de European Jewish Association. Sorry. En die zijn nogal negatief. Ja, die zijn nogal die hebben ook altijd heel hard uitgehaald, ook naar België, in het kader van die besnijdenissen.
0: Okay.
1: Hij zegt, ik ben daar nu adviseur en ik adviseer om interessante Joodse mensen uit te nodigen en om dat pad van die controverse te verlaten.
0: Okay, toch wat
1: en hij zegt, dat is de eerste keer dat iemand dat zegt van Joodse afkomst. En hij wil dat volhouden. Dus dat vond ik wel interessant.
0: Toch wat zelfkritiek inderdaad van Michiel Freilich. Ja. Na te lezen in Gazet van Antwerpen. Tot slot, Chris, wil je het ook hebben over, zag ik, een aantal studenten die afgestudeerd zijn aan de modeacademie, klopt dat?
1: Ja, ik vond dat nogal merkwaardig. Dus de modeacademie is wereldberoemd, hè, de Antwerpse modeacademie, waardoor er sommige jaren gewoon geen Belgische studenten meer zijn. Er zijn zoveel buitenlandse studenten, er is een streng ingangsexamen. Maar dit jaar zijn er ineens 6, van wie 3 Antwerpen. Nou, 3 uit de provincie Antwerpen. Dus ja, die moesten we toch
0: daar
1: gaan interviewen.
0: Daar moeten jullie trots op zijn, absoluut. Ja.
1: Ja.
0: En wat zeggen ze?
1: En dus ja, zij vertellen hoe ze tot die mode gekomen zijn. Eén iemand door in de stoffenbakken van zijn oma te rommelen en samen met zijn oma kleren te maken. Een andere die eigenlijk zei, ja, ik was met andere kunst bezig, maar op een keer wou ik een hele bijzondere broek kopen en die was er niet meer. En heb ik ook weer samen met mijn oma die broek gemaakt en zo is het beginnen kriebelen. Ze hebben het alle drie niet zo gemakkelijk gehad. Ze zeggen het is echt een hele zware studie. Een van hen heeft zelfs 3 keer ingangsexamen moeten doen, dus ze zijn wel heel gedreven. En ze zeggen ook, ja, we beginnen niet altijd over die Antwerpse 6. Mm. Daarover loopt nu juist de tentoonstelling Antwerpen. Ja. Er komen nieuwe mensen aan en dat legt zo een druk op ons. Er is elk jaar een nieuw volk in die academie, nieuwe ideeën. Wij bouwen verder op de traditie.
0: Vergelijk ons
1: maar
0: niet altijd
1: we hebben
0: met
1: ons eigen
0: het
1: ding.
0: Verleden. Ja, precies.
1: Ja, voilà. Wij hebben ons eigen ding.
0: Juist, over de aspiraties, de ervaringen en de dromen van die studenten van de modeacademie gaat het inderdaad onder meer ook in Gazet van Antwerpen vanochtend. Chris, dankjewel voor het gesprek nu. We horen je graag terug over een uurtje. Dan gaan we de andere weekendkranten bekijken. Hè. Tot straks.
1: Oké, dankjewel. Dag.

0: Uit Friesland komt ze, deze Maite en Nimmen. Voor technologische innovatie moet je tegenwoordig in Gent zijn, blijkbaar, want de Oost-Vlaamse stad staat op de vierde plaats in een nieuw Europees rapport over de grootste technologiesteden ter wereld. Alleen Cambridge, Londen en Stockholm scoren nog beter. Ons economisch magazine De Markt trok daarom naar het Gentse Wintercircus. Dat is de hub voor beginnende bedrijven. Zo'n 250 mensen werken er hard aan de toekomst van het milieu, de technologie en de medische wereld. En de plaatsjes in het Wintercircus die zijn gegeerd. Dat zegt Dorien van Steenbergen, de CEO van dat Wintercircus.
1: Er is nog een heel grote wachtlijst aan start-ups die interesse hebben om hier in het Wintercircus te zitten. Dus wij gaan uitbreiden. Dus we hebben de panden naast het Wintercircus ook gekocht. Er is heel veel belangstelling voor de start-ups om samen te zitten. Dus het Wintercircus is eigenlijk een heel grote facilitator om elkaar te ontmoeten, om heel veel kennis te gaan delen, om de successen te gaan delen, maar vooral ook de mislukkingen te gaan delen, om talent op te zoeken, om investeringen te gaan opzoeken. Dat gebeurt allemaal eigenlijk nu op een heel gecombineerde, intense manier.
0: Ja, De Markt bracht ook een bezoekje aan het bedrijf Spatial Dynamics. Dat is een spin-off van iMac, UGent en HoWest. Ze staan bekend om hun hoogtechnologische innovaties, want ze ontwikkelde bijvoorbeeld een softwareprogramma met virtual reality om aanwervingsprocedures te vernieuwen. Dat zegt Klaas Bombeke van Spatial Dynamics.
2: Wij willen eigenlijk recruitment vernieuwen door mensen te laten tonen wat ze kunnen in virtual reality omgevingen. We zien dat er al een aantal spelers zijn die virtual reality trainingen bouwen. Wij willen ons echt wel onderscheiden door assessment te doen. En eigenlijk mensen een beetje te uitdagen en te onderwerpen aan verschillende scenario's waarin ze de job moeten uitoefenen.
0: Ja, het is een van de innovaties dus in Gent, de technologiehoofdstad van Vlaanderen, als ik dat zo hoor allemaal. Ook te bekijken in De Markt deze week.
3: Radio 1.

0: Conversation 16 van de National. Je kan weer geen hand voor ogen zien hier in Brussel. Er trekt een regen- en onweersbui over momenteel. Dat lijkt ook een beetje het weerbeeld te worden de eerste uren op veel plekken in het land. Maar daarna wordt het droger en zonniger, is ons beloofd.
1: De ochtend.
0: Na lang debatteren werden donderdagnacht een paar federale hervormingen dan toch goedgekeurd door het parlement. Het gaat dan onder meer over de programmawet met daarin de zogeheten centenindex. Maar ook de omstreden pensioenhervorming werd goedgekeurd. Maar het protest daartegen, dat houdt wel stand. Zowel de socialistische als de christelijke vakbond en ook de radicaal linkse partij PvdA hebben al laten weten dat ze naar het grondwettelijk hof zullen trekken om die pensioenhervorming aan te vechten. Kunnen we over praten met Eleni de Becker, professor sociale zekerheidsrecht aan de VUB. Mevrouw de Becker, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Er komt dus protest tegen die pensioenhervorming vanuit verschillende hoeken, maar ze hebben wel allemaal dezelfde argumenten. Kan u misschien die argumenten nog eens kort oplijsten?
2: Ja, het is natuurlijk een beetje koffiedik kijken, want we hebben de verzoekschriften nog niet. Maar als je kijkt naar wat er in de media terugkomt van argumenten, dan heeft dat betrekking op standstill. Dus de achteruitgang, het idee dat er rechten worden afgebouwd en dat dat in strijd zou zijn met het recht op sociale zekerheid dat we terugvinden in de grondwet. Dat is een eerste pijler van mogelijke conflicten die we kunnen zien. En dan, dat is een tweede aspect, dat gaat rond discriminatie. En dat heeft ook, men heeft het vooral in de media de afgelopen tijd over de man-vrouw of de mogelijke man-vrouw discriminatie, maar daar zit ook een mogelijke discriminatie, dus beroepscategorieën bij. Werknemers, zelfstandige ambtenaren.
0: Ja, en zijn dat twee valabele argumenten volgens u?
2: Dat zijn argumenten die we ook zagen terugkomen bij de Raad van State in het advies. Dus in die zin is dat niet vreemd dat die nu blijven terugkomen, die argumenten. De Raad van State heeft daar in het advies bij de wet ook op gewezen in februari.
0: Ja, want dat moeten we inderdaad zeggen. Er was al eens een procedure bij de Raad van State. Wat is het verschil dan met deze procedure voor het Grondwettelijk Hof?
2: Ja, nu moet je mij even vergeven dat ik de jurist uithang. Dat moet ik even nuanceren.
0: Snap ik.
2: Nee, wat je hebt gezien, in februari heeft de Raad van State een advies gegeven. Een advies bij wetgeving en dat doet het altijd. Dat is eigenlijk een standaard onderdeel van het wetgevend proces. Dus dat is niet iets bijzonders aan deze wet. Dat is niet iets wat de vakbonden toen hebben geïnitieerd. En wat dan de Raad van State doet, is ze kijkt naar de wetgeving en ze heeft dat ook heel uitgebreid gedaan. En dan gaat ze na of dat er problemen zijn met de toekomstige wet in het licht van de grondwet. Ja. En dat is een advies. Daar kan dan de wetgever al dan niet rekening mee houden.
0: Ja, oké. Okay. En nu komt er dus die procedure voor het grondwettelijk hof. En dat moet dan gaan kijken, ja, wordt hier gezondigd tegen de grondwet? En die twee argumenten, nogmaals, wegen die dan even zwaar? Wat gaat het hof daarover zeggen, denkt u?
2: De grondwet. Ja. En dat is een advies. Daar kan dan de wetgever al dan niet rekening mee houden.
0: Ja, oké. Okay. En nu komt er dus die procedure voor het grondwet.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Radio 1, live.
4: Of in dezelfde richting gaat, maar het gebeurt ook dat het grondwettelijk hof afwijkt. Wat je ziet is dat het grondwettelijk hof klassiek een heel ruime beoordelingsvrijheid geeft in het sociaal beleid. Dat heeft het relatief recent in februari ook nog eens gezegd van kijk, want wat wil de wetgever hier eigenlijk doen? Die wil het pensioensysteem hervormen. Hè? Die wil het terugbrengen naar het verzekeringsidee. Ja. En daarvan zegt het grondwettelijk hof, als je dat wilt doen, heb je een heel ruime beoordelingsvrijheid. Dus dat zit er sowieso in. Je hebt die vrijheid om dat te doen als wetgever en de rechter, die gaat terughoudend zijn. Ja. De gevallen waar het grondwettelijk hof ook echt een schending vaststelt van het standstillbeginsel, zijn beperkt. Hè? In de media hebben we het vaak over standstill en activistische rechters, maar eigenlijk als je naar de aantallen gaat kijken waar het er echt een schending wordt vastgesteld, is dat beperkt. Dus je zou kunnen zeggen, misschien wat betreft het standstill, zeer terughoudend. En dat heb je ook gezien met het overlevingspensioen. Toen was het grondwettelijk hof ook heel terughoudend bij die hervorming.
5: Okay.
4: Wat je wel hebt gezien in het verleden, is dat er wel al problemen zijn vastgesteld met artikel 10 en 11, noemen we dat dan, het verbod op discriminatie.
5: Nou ja.
4: En dat is dan ook niet met dan de gehele hervorming, maar het grondwettelijk hof heeft dat bijvoorbeeld bij bepaalde specifieke elementen vastgesteld. Bijvoorbeeld bij het overlevingspensioen. Zei het hof in het algemeen is de regeling oké met de grondwet, maar voor bepaalde zeer kwetsbare groepen, dat waren dan oudere vrouwen en mensen die arbeidsongeschikt waren. En dan, ik zeg nu oudere vrouwen, omdat dat vaak bij het overlevingspensioen oudere vrouwen waren, maar eigenlijk mensen op oudere leeftijd. Mm. Daarvan zei men dan, ja, daar zijn er wel problemen met het verbod op discriminatie. Dus het is niet per se dat het grondwettelijk hof in zijn geheel hervorming gaat vernietigen.
5: Precies, en mogelijk is dat discriminatieaspect toch iets wat het grondwettelijk hof in rekening neemt dan. Goed, onze tijd is helaas op. Eleni de Becker, professor Sociale Zekerheidsrecht VUB. Dank wel om even aan de lijn te komen om dat uit te leggen. Zometeen is het tijd voor het nieuws van 8 uur met Sophie. En daarna is er de ochtend weer op Radio 1. Tot zo.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Oh, amai, die civietje was lekker.
1: Ja, hè?
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt in
7: Europa? Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn hemmingspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
10: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
11: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
12: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
11: En helemaal op maat.
12: Zeker, tot in de details.
13: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
14: Camber, more space for your place.
15: De leugendetector. Werkt dat ding nu echt of niet? Want ook drugsbendes gebruiken het onderling om elkaar te ondervragen. Je hoort het straks in het Uur van de Waarheid.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: 8 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Meer langdurig werklozen vinden een job nu uitkeringen beperkt zijn in de tijd. Oekraïne heeft Russische olie-infrastructuur aangevallen. En in het basketbal spelen Oostende en de Antwerp Giants tegen elkaar om landskampioen te worden.

0: 12% van de Vlaamse langdurig werkzoekenden die net hun uitkering verloren, vond eind maart een job. Vorig jaar was dat nog 9%. Dat blijkt uit een studie van de VDAB die voor het eerst de gevolgen nagaat van de nieuwe wet, waarbij mensen nog maar 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. Die wet geldt sinds begin dit jaar. Sindsdien verloren al heel wat mensen hun uitkering. Het begon met de groep die al meer dan 20 jaar werkloos was. In april kwamen daar de mensen bij die minder dan 8 jaar werkloos waren. 27% van hen had een maand later al wel een job. De tevredenheid over de democratie in ons land daalt. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Uit die bevraging blijkt ook dat kiezers van 2 Vlaamse partijen opvallend meer ontevreden zijn dan andere kiezers, zegt professor Stefan Walgrave.
1: Dat is aan de ene kant het Vlaams Belang. En aan de andere kant de kiezers van PvdA. Daar heb je veel meer ontevredenheid over de democratie. Maar eigenlijk ook over de maatschappelijke evoluties. Het gevoel achtergesteld te zijn ligt hoger. Het gevoel dat het vroeger beter was ligt hoger bij die kiespublieken. Dus die 2 kiespublieken schieten er echt uit wat betreft ontevredenheid met de democratie, maar ook ontevredenheid met de manier waarop onze maatschappij evolueert en waar we naartoe gaan.
0: In Buggehout in Oost-Vlaanderen hebben enkele honderden mensen gisteravond een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval van dinsdag, waarbij een schoolbus werd aangereden door een trein op een overweg. De chauffeur, de begeleidster en 2 kinderen kwamen om het leven en 5 andere kinderen raakten zwaar gewond. Tijdens de waken werd een minuut stilte gehouden en op de plaats van het ongeval werden witte ballonnen opgelaten. En veel mensen vonden het belangrijk om aanwezig te zijn.
2: Om ons medeleven te betonen eigenlijk aan de kinderen die gestorven zijn, die liggen ook in ons ziekenhuis. Dus daarom dat ik eigenlijk wel mijn steun wil meegeven.
3: Het is heel erg wat er gebeurd is en iedereen ziet er veel van af. Er zijn ook mensen van mijn klas dat het echt gezien hebben. En voor hun is het heel chockerend, zeker om hier te staan. Ik denk dat ze hier ook ergens zijn.
0: Volgende maand houdt de gemeente Buggehout ook nog een officiële herdenking. Oekraïense drones hebben afgelopen nacht de haven van Taganrog aangevallen. Een militair knooppunt in het zuiden van Rusland is dat. En ook op de door Rusland bezette Krim werd olieinfrastructuur geraakt. Marijn Trio, is er veel schade?
4: Wel, in de haven van Taganrog is brand ontstaan op een olietanker en in een olieopslagplaats. Wat de schade is op de bezette Krim is nog niet duidelijk, maar de gevolgen van die Oekraïense aanvallen op olieinfrastructuur worden daar wel alsmaar duidelijker. De lokale leider van de Krim kondigde gisteravond aan dat inwoners nog maar maximaal 20 liter benzine per dag zullen mogen tanken. En die tekorten zijn ook het gevolg van alsmaar effectievere Oekraïense drone-aanvallen op een belangrijke snelweg die de Krim verbindt met Rusland door bezet gebied in het oosten van Oekraïne. Oekraïense drones worden massaal die kant op gestuurd, meer dan 100 kilometer van de frontlijn. En ze zijn getraind om met AI op het moment zelf Russische militaire doelwitten te herkennen en te raken, zoals militaire transporten of tankwagens. En dat brengt dus de Russische bevoorrading meer en meer in de problemen.
0: Dankjewel, Marijn. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran als aan al zijn voorwaarden is voldaan. Dat zegt het Witte Huis na een vergadering van 2 uur over een mogelijk bestand. 2 voorwaarden zijn dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten en dat de zeestraat van Hormuz weer open moet voor olie- en gastankers. Verschillende internationale organisaties zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds waarschuwen intussen voor een wereldwijd tekort aan olie deze zomer als de straat van Hormuz niet snel opengaat. En dat zou slecht zijn voor de energiezekerheid en voor de economie. In het basketbal spelen Oostende en Antwerp Giants de finale om de Belgische titel. Titelverdediger Oostende schakelde OKP Aalst uit en Antwerpen won van Limburg United. De finale begint volgende week donderdag. Wie het eerst 3 keer wint, is landskampioen. En op het tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic uitgeschakeld in de 3e ronde. De Serviër verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener Joao Fonseca. Het verslag vanuit Parijs is van Gilles Meulemans.
5: De eerste week zit er nog niet op en nu al is dit de meest chaotische Roland Garros in jaren. Na de opgave van Carlos Alcaraz voor het toernooi en de instorting van Jannik Sinner in de 2e ronde, neemt Parijs nu ook afscheid van Novak Djokovic. In een zinderende wedstrijd tegen de jonge Braziliaan Joao Fonseca won Djokovic de eerste 2 sets, maar dan kantelde de match. Naarmate de avond viel, kreeg Fonseca meer grip op de wedstrijd. Zijn slagen werden harder en hij dwong Djokovic tot een vijfde set. Bij 6-5 maakte hij het af met 3 aces op een rij. Nu ook Djokovic uit het toernooi ligt, komt er sowieso een nieuwe naam op de erelijst van Roland Garros bij de mannen.
0: De dag start hier en daar nog met een onweer en daar hoort soms een stevige regenbui bij. Droger en zonniger weer straks bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op een onweer opnieuw toe. Morgen eerst veel wolken met in het oosten nog enkele buien. Daarna opklaringen vanaf het westen en grotendeels droog bij nog 24 graden. Dit nieuws begon met de langdurig werkzoekenden in Vlaanderen. Meer langdurig werklozen zijn opnieuw aan het werk, nu je nog maar 2 jaar een werkloosheidsuitkering kan krijgen. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1. De ochtend. Met Lode Roels.
7: Over de stemming gaat het dit uur. De Koningin-Elisabeth-wedstrijd en de gevangenis van Haren. Heel goedemorgen.

0: De Vlaamse band rond Geert Verdikt Buurman en het mooie Pas 18. Vroeger was alles beter. Ja, dat is zo'n typische uitspraak, hè, die je wel eens hoort of die u misschien zelf ook wel eens gebruikt. Dat kwam heel duidelijk, vroeger is alles beter, was alles beter. Dat kwam ook heel duidelijk uit de stemming. Een grote bevraging die de Universiteit Antwerpen en de ULB hebben gedaan in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Mensen, dat bleek, hebben een duidelijk gevoel van nostalgie, heimwee naar betere tijden en toch ook een gevoel van pessimisme over de toekomst van het land. Kunnen we over praten met professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen. Die had mede leiding over dit onderzoek. Meneer Walgraven, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie hebben in dat grote onderzoek ook gepeild naar de tevredenheid over de werking van de democratie. Wat blijkt daaruit?
1: Er blijkt uit dat eigenlijk toch relatief veel mensen ontevreden zijn over de werking van de democratie. Het is een traditionele vraag die in heel veel onderzoek in heel veel landen gevoerd wordt. En vorig jaar zagen we bij het aantreden van de regering De Wever, vooral in Vlaanderen, eigenlijk een stijging. En die is al voor een stukje terug weg. En in Vlaanderen en Brussel zagen we die stijging vorig jaar niet. En daar zien we deze keer een sterke daling. Dus de teleurstelling over de manier waarop onze democratie werkt is bij ons anno 2026 aan het stijgen.
0: Ja, dus we zijn niet zo tevreden altijd over de werking van de democratie. Laten we dan eens een partijpolitieke opdeling maken, hè? Want dan wordt het interessant. Als we gaan kijken naar die antwoorden en op welke partijen mensen stemmen, wat zien we dan?
1: Dan zien we eigenlijk dat het is heel eenvoudig. Die ontevredenheid zit in zeer grote mate geconcentreerd bij de twee radicale partijen. We hebben een rechtsradicaal Vlaams Belang. Daar is maar 8% van de mensen tevreden. Dat is een heel, heel kleine minderheid. En bij de PvdA is het 19%. En bij die andere partijen is het aantal tevredenen eigenlijk hoger dan het aantal ontevredenen. We zitten rond de 60% tevredenheid met de democratie. Noteer dus ook bij oppositiepartijen. Dus ook de kiezers van Anders, de kiezers van Groen, wiens partij nogthans in de oppositie zitten, die zijn al bij al tevreden over de democratie. Dus het zit heel sterk bij die twee radicale partijen.
0: Op zich niet zo vreemd natuurlijk, want net daarom stemmen een deel van de kiezers ongetwijfeld ook voor die partijen, omdat ze tegen de democratie, of hoe het nu werkt zijn.
1: Het werkt in de twee richtingen natuurlijk. Hè. Die kiezers stemmen voor de partij die ontevredenheid vertolkt. Die partij vertolkt die ontevredenheid en daardoor worden die kiezers vermoedelijk nog een beetje meer ontevreden. Dus partijen beïnvloeden hun kiezers en kiezers beïnvloeden hun partij.
0: Ja. En als je die twee extremen, die twee groepen samenlegt, zeker als je nu kijkt naar de recente cijfers die we gisteren zagen, hè, voor welke partijen de mensen nu zouden stemmen, dan kom je toch uit op een behoorlijk grote groep in de samenleving die zich in de steek gelaten voelt door de politiek. Mag je dat zo zeggen?
1: Absoluut. Dat is ongeveer een derde. Een goed derde van de mensen is fundamenteel ontevreden met de manier waarop de democratie werkt. En wat ze daar dan vooral mee bedoelen, dat hebben we niet gevraagd, maar dat weten we uit ander onderzoek, is dat ze zich niet gehoord voelen, dat ze vinden dat politici te weinig naar hen luisteren. Daar komt het op neer. Te weinig rekening houden met hun bezonjes, met hun voorkeuren eigenlijk.
0: Ja, en dus vinden dat de democratie niet genoeg voor hun er is. Er werd ook gepeild, dat is interessant, ook naar een tegenstelling tussen twee componenten. Hè? Wat was het? De rechtsstaat versus de wil van de burger, geloof ik. Kan u dat eens uitleggen?
1: Ja, dus we hebben burgers eigenlijk, en dat is geïnspireerd op Nederlands onderzoek, een dilemma voorgelegd tussen langs de ene kant de wil van het volk, wat het volk wil, en dan de grenzen aan de wil van het volk die door de rechtsstaat worden opgelegd. Namelijk, je hebt allerlei verdragen ondertekend, je hebt de wetten uit het verleden, je hebt de grondwet die eigenlijk voor een stukje, ik zou zeggen, de speelruimte, de marge die het beleid kan innemen, bepalen. Mm. En als je dat dilemma voorlegt aan de Vlamingen, maar evenzeer de Walen en de Brusselaars, dan zie je dat bij ons de meerderheid zegt van nee, de wil van het volk moet ongefilterd, ongehinderd eigenlijk kunnen dominant zijn in de politiek. Mm. Interessant is dat bijvoorbeeld in Nederland, toch ook een zeer gepolariseerd land met heel veel linkse en rechtse protestpartijen, met radicaal protest op straat van klimaat, geweld tegen migranten enzovoort. Dus ik beschouw Nederland als een meer gepolariseerd land. In Nederland is de keuze voor de rechtsstaat veel meer uitgesproken. Dubbel zoveel mensen kiezen de rechtsstaatkant dan bij ons in België. Dat is toch opvallend.
0: Ja. Is dat geen vals dilemma, vraag ik me af? Want de wil van de burgers, is dat in tegenspraak met de rechtsstaat? Kan u eens een voorbeeld geven? Want de wil van de burgers bepaalt toch uiteindelijk de wetten van het land. Via het parlement zou je toch kunnen zeggen dat de burgers de rechtsstaat ook mee vormgeven.
1: Eigenlijk kun je zeggen dat de rechtsstaat een soort de wil van de burgers in het verleden is. Namelijk, het zijn de dingen die vroeger beslist zijn. Bijvoorbeeld als de grondwet stelt bepaalde grenzen, bijvoorbeeld aan racisme en al dat soort uitingen. En dat is vroeger met een grote meerderheid beslist, grondwet met 2/3. En dat ja, werkte eigenlijk tegen de onmiddellijke wil van de burgers. Bijvoorbeeld ook internationale verdragen. Hè, dus de manier waarop je met asielzoekers moet omgaan. Mm. Er is bij ons duidelijk een rechtsgevoel tegenover migranten. Hè, dus Vlamingen en Belgen in het algemeen zijn niet zo enthousiast over instroom van migranten. Maar er zijn internationale regels waar ons land zich mee akkoord heeft verklaard. Mm. Dat we die mensen moeten binnenlaten en op een bepaalde manier behandelen. Ja. Dus dat wil zeggen dat eigenlijk die wil om te zeggen van kijk, we willen die mensen hier niet. En als ze komen, willen we ze misschien niet heel goed behandelen. Dat die wordt tegengewerkt door de regels waar we vroeger mee ingestemd hebben. Ja.
0: En hoor ik u dan zeggen dat de mening van de Belgen over het algemeen is dat de wil van de burger op dit ogenblik primeert boven de regels die in het verleden in een rechtsstaat zijn gegoten?
1: Ja, daar klopt, daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja. Zien we daar ook verschillen tussen kiezers van verschillende partijen? Of is dat niet onderzocht?
1: Opnieuw hetzelfde wat ik daarnet zei. Ja. Dus het zijn de ontevreden kiezers die uiteraard de ontevreden kiezers die ontevreden zijn over democratie en dus de kiezers van die twee radicale electoraten die eigenlijk meer geneigd zijn om die wil van de burgers eigenlijk primair te achten. Nee. Want dat zijn ook de burgers die, dat zou ook een reden voor hun ontevredenheid kunnen zijn, die vinden dat hun mening te weinig vertold wordt door politie. En het zou wel eens aan de rechtsstaat en al die regels kunnen liggen dat politie weinig responsief zijn in hun ogen. Ja.
0: Het is misschien niet uw rol als academicus, maar het gaat u toch vragen. Want er wordt veel gesproken over, ja, we moeten het vertrouwen in de politieke klasse, in de democratie herstellen. Ja, hoe doe je dat dan? Hè? Hoe hou je die twee groepen aan boord van de democratie ook?
1: Dat is de vraag van 1 miljoen en dat is ook de vraag waar politicologen zich voortdurend over buigen. Moet je meer luisteren naar de mensen? Of doen alsof je luistert? En zeggen van, ik heb je signalen gehoord, communiceren. Of moet je ook echt een ander beleid voeren? En dus inderdaad een beleid voeren dat meer op de wil van de bevolking ingaat. Mm. Maar ik kan jou en de luisteraars wel geruststellen, de democratie werkt. Ja. In die zin dat als je kijkt naar beleid en je kijkt naar de preferenties van burgers, dat er wel degelijk een verband is. Het is zo dat het beleid responsief is, zoals we dat zeggen, en reageert op de wil van de burgers. Alleen duurt het soms een beetje lang. Mm. Maar dus, bijvoorbeeld, we hebben op dit moment een veel strenger migratiebeleid dan vroeger. Dat is onder druk van burgersopinies. De publieke opinie heeft ervoor gezorgd dat in heel veel landen in Europa we veel minder verwelkomend zijn voor migranten. Mm. Dus dat is een bewijs dat de democratie werkt. Het probleem is natuurlijk dat de democratie beter werkt voor sommige groepen dan voor anderen.
0: Ja, ja.
1: Je ziet bijvoorbeeld dat de wil van de rijkere en hooggeschoolde burgers meer in het beleid wordt opgenomen en dat het beleid meer reageert naar rijkere burgers dan naar armere burgers. Dus mensen met een lager inkomen, lager geschoold, die hun preferenties worden inderdaad minder in het beleid weerspiegeld dan dat van rijkere en hogeschoolde burgers.
0: Maar we kunnen zeker niet veralgemenen en zeggen dat er niet geluisterd wordt naar de burgers. Dat zou te kort door de bocht zijn. Ik wil eindigen met nog een vraagje over dat pessimisme en de link met dat partijpolitieke, met die partijpolitieke opdeling. Want jullie hebben ook gepeild naar het pessimisme of naar een nostalgie van de mensen. Waar zitten de grootste optimisten, waar zitten de grootste pessimisten als je kijkt naar partijpolitiek?
1: Wel, de pessimisten zitten bij de radicale partij. Ja. De optimisten zitten bij Groen. Ja. In insignificante mate, dus we hebben, zelfs als je controleert voor in ingewikkelde regressies, als je controleert voor de individuele kenmerken van burgers, voor hun opleidingsniveau, voor het inkomen dat ze hebben, zie je dat groenkiezers tot de absolute optimisten behoren. En als je dan nog naar andere partijen gaat kijken, ook de liberalen, anders zijn relatief tevreden en de CD&V-kiezers ook. Ja. Maar het zit vooral bij de groene kiezers. Interessant, in Wallonië is dat niet het geval. Ja. Ecolo-kiezers zijn niet bijzonder tevreden, groen-kiezers. Ik heb geen idee waarom, meer dan ecolo-kiezers.
0: Want ik wilde de link leggen met het inkomen. Dat lijkt me dan toch relatief evident, dat hoe minder problemen je hebt om rond te komen, hoe prettiger het leven kan zijn.
1: Klopt. De onderliggende determinant is echt heel sterk sociaal-economisch. Ja. Dat wil zeggen, mensen die het moeilijk hebben om rond te komen, die voelen zich gewoon minder goed in hun vel, die vergelijken met anderen, die voelen zich uitgesloten, achtergesteld. Dus wij zien in de stemming al die parameters, we hebben tientallen parameters die tevredenheid, ontevredenheid, maatschappelijk enzovoort meten. Inkomen is altijd een zeer sterke voorspeller.
0: Okay. Het is een lijvig document, de hele stemming, alle resultaten, zeer interessant om allemaal te bekijken. Maar hier gaan we het voorlopig dan bij laten, professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, over de stemming, dat grote onderzoek. Dank je wel.
1: Met plezier. Radio 1.

0: Nectar Wood, het is een Brits-Ghanese zangeres, ontdek ik samen met u. Stick Fight was dat. 7 minuten voor 8:30 intussen, u weet het straks, is er de laatste finale avond van de Koningin Elisabeth-wedstrijd Cello. En na middernacht, dan horen we van de jury wie de winnaar is. Het was hoe dan ook een intense week in Bozar. Natuurlijk voor de 12 cellisten die de finale spelen. Maar ook niet te vergeten voor het orkest dat hen begeleidt. We hebben iemand aan de lijn uit dat orkest, dat is Bram Nolf. Meneer Nolf, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lode.
0: U bent lid van het Nationaal Orkest van België. U speelt hobo en althobo, als ik mij goed heb geïnformeerd. Hoe was de week voor u?
1: De week was warm, maar aangenaam. Het was een hele drukke week met heel veel stress. Alles live op televisie. Kandidaten die begeleid moeten worden, die moeten worden opgevangen en gevolgd worden. Maar ik denk dat het tot nog toe zeer goed gegaan is. En het is een prachtige editie van de wedstrijd. Ik ben heel benieuwd wat er vanavond uit de bus zal komen.
0: En wij allemaal, denk ik. Hoe ziet zo'n typische dag er voor u dan uit afgelopen week? Kan u dat eens beschrijven?
1: Maar wat voor ons een beetje moeilijk is dat wij elke ochtend een generale repetitie hebben voor de dag erna. Dat betekent dus dat we gisterenochtend de generale hadden voor vanavond. En dan hebben we gisteravond met twee andere kandidaten het finale concert gespeeld. Dus dat schrankt zich altijd met één dag. En dat is soms een beetje verwarrend voor onze hersenen. Hoe zit het nu ook alweer? We hebben vanmorgen Shostakovich zo gespeeld, maar vanavond moeten we hem zo spelen en dan morgen weer anders. Dus je moet heel goed je hoofd erbij houden om alles uit elkaar te houden.
0: Ja, en daar zegt u iets heel belangrijk, hè? Het is elke keer weer anders, want dat is het ook, denk ik, hè? Het orkest en ook de dirigent moeten flexibel zijn. Ze spelen samen met die 12 solisten en iedereen heeft een ander karakter, een andere manier van spelen. Dat lijkt me toch gigantisch moeilijk, of niet?
1: Ja, dat is inderdaad heel erg moeilijk. 12 finalisten, ze hebben alle 12 dat verplichte werk gespeeld. Alle 12 op een andere manier en ook alle 12 in een andere volgorde. En dan hadden ze alle 12 een keuzeconcerto, waarvan er toch ook weer 4 Shostakovich bij zaten en 3 keer Prokofiev. Dat is heel moeilijk om dat allemaal uit elkaar te houden. Als je het bekijkt op televisie, ziet het er misschien evident uit, maar het is veel moeilijker dan het lijkt, net omwille van die diversiteit en omwille van al die verschillende interpretaties van al die finalisten.
0: Ja, hoe houdt u het hoofd koel? Hoe houdt u het allemaal bij? Zijn er technieken om dat te doen?
1: Ja, je moet tijdens de repetities heel veel noteren. Anthony Hermes, onze dirigent, die werkt zelfs per kandidaat met verschillende kopieën van hetzelfde stuk. Ja. Je moet gewoon tijdens de repetities ontzettend goed opletten en proberen te onthouden wat er op welk moment dient te gebeuren. Op het moment van de waarheid is het gewoon 3000% concentratie voor iedereen. Ja. Oren open en proberen te volgen wat er door de solist wordt gespeeld en hoe hij dat doet en hoe wij dat best kunnen opvangen.
0: Super focus lijkt me inderdaad wel absoluut noodzakelijk. Meneer Nolf, u ziet de finalisten op een heel andere manier, denk ik, dan het publiek en de jury ook. Kunt u al opmaken of voel je al, weet je al, hoe ze het ervan af gaan brengen als je ze ziet?
1: Ja, we zijn op de repetities natuurlijk soms heel erg onder de indruk van heel sterke kandidaten, maar het verleden heeft geleerd dat het niveau van de repetitie niet altijd het niveau van het concert is. Dus sommige kandidaten hebben een heel sterke repetitie en vallen dan op het concert een klein beetje door de mand, vaak door de stress, ook de warmte speelt daar zijn rol. En andere kandidaten die zijn op de repetitie gewoon goed en dan op een moment suprême met al het volk in de Bozar erbij, krijgen die een soort van extra kick, krijgen die vleugels en stijgen die een beetje boven zichzelf uit. Dus je weet nooit wat het wordt. Maar over het algemeen kunnen we wel ergens een verband zien tussen het niveau van de repetitie en het niveau van het concert.
0: Ja. Het Belgisch Nationaal Orkest is een erg groot orkest. De finalisten staan daar met de cello. Dat is niet zo'n luid instrument, als ik dat goed kan inschatten. Ze moeten daar dan tegen opboksen, tegen dat orkest. Letten jullie daarop dat jullie niet te luid spelen? Zijn er afspraken over?
1: Ja, wij letten daar ontzettend op. Hè. Dat is natuurlijk een beetje een ongelijke strijd.
0: Ja, precies.
1: Tegen allen, één cello tegen 70 of 80 mensen in een orkest. In het Jaron heten we dat de balans, hè, dus de verhouding tussen de solist en het orkest. Dat is heel moeilijk, omdat je moet natuurlijk spelen wat er op de partituur staat. Alles moet hoorbaar zijn, maar toch mag het ook niet te veel hoorbaar zijn. Want het belangrijkste is dat de cellist goed hoorbaar is. Dus het is voor ons een beetje een wereldkampioenschap zacht spelen. En zacht spelen voor een orkest is niet zo evident. Sommige instrumenten kunnen maar heel moeilijk zacht spelen. Ja. Dus je moet daar echt de ondergrens opzoeken.
0: Ja. Slotvraagje. U schrijft elke dag ook een blog, hè, over hoe u de wedstrijd beleeft. Zeer interessant, met inside informatie ook. Een beetje muziekgeschiedenis zit er ook in. Ik heb me ook laten informeren dat er een zekere vlieg is die u en het orkest een beetje wat last bezorgt. Klopt dat?
1: Ja, er zat, de eerste helft van de week zat er een ongelooflijk dikke vette vlieg boven het podium die heel erg luid zoemde en die af en toe landde in het haar van een van de orkestcollega's of zelfs op het instrument van iemand. En je kan natuurlijk op zo'n moment, als je op het podium zit, niet beginnen slaan naar die vlieg. Dus die vlieg was heel storend en het leek alsof dat ze begreep dat ze ons kon het leven moeilijk maken of dat ze ons een beetje kon plagen. Gisteren was er niet meer. Dus ik ben benieuwd of er vanavond nog is. Het is in elk geval een vlieg die ontzettend houdt van klassieke muziek. Ja. Maar we begrijpen niet waarom ze precies de Bozar als haar habitat gekozen heeft.
0: Ja, een cultureel verantwoorde vlieg in elk geval daar in de Bozar. Op die laatste finale avond, wie weet ook straks aanwezig. Ik hoop voor u dat ze wegblijft, de vlieg daar op de Koningin Elisabeth wedstrijd. Dankjewel in elk geval om even aan de lijn te komen en succes vanavond. Bram Nolf van het Nationaal Orkest van België.
1: Met plezier.
2: Twee bijzondere concertavonden in de Roma. Op 23 juni Ben Harper, meesterlijk gitarist en singer-songwriter. En volgend jaar, 20 april, de legendarische Britse band Tindersticks. Grotendeels uitverkocht, dus koop snel je tickets via deroma.be. Samen met Radio 1.
3: Bankafschriften, kredietkaarten.
4: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
5: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
6: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
7: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
8: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
6: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
7: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
6: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
9: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
10: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
9: En dan met een promo die kan tellen.
10: Tegen de honger die komt.
9: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
11: Vrouw Wies.
12: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
0: Even over 8:30 intussen. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Meer langdurig werklozen vinden een job nu de uitkeringen beperkt zijn in de tijd. Dat blijkt uit een studie van de VDAB die voor het eerst de gevolgen nagaat van de nieuwe wet waarbij mensen nog maar 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. 12% van de Vlaamse langdurig werkzoekenden die net hun uitkering verloren vonden eind maart een job. Vorig jaar was dat nog 9%. De tevredenheid over de democratie in ons land daalt. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming, een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen. We hadden het er net nog over hier in de ochtend met professor Walgraven. Uit die bevraging, uit de stemming, blijkt ook dat de kiezers van Vlaams Belang en PvdA de toekomst somberder inzien dan andere kiezers. En in het basketbal spelen Oostende en de Antwerp Giants de finale om de Belgische titel. De finale begint volgende week donderdag. Wie het eerst 3 keer wint, die is landskampioen. Sabine, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Lode.
0: Er zijn hier boven Brussel de afgelopen uren wel wat regen- en onweersbuien overgetrokken. Wordt dat het weerbeeld voor vandaag?
11: Ja, toch wel hoor. We zitten in zwoel weer. Zeer warme lucht, vochtige lucht. Dus er kunnen zich gemakkelijk onweders ontwikkelen. Dat gaan we dus ook vanmiddag nog meer zien. Dus op dit moment is het wel zo goed als droog in West-Vlaanderen en grote delen van Antwerpen. Maar in Oost-Vlaanderen en zeker Vlaams en Waals-Brabant en ook Limburg, daar is het nog stevig aan het onweersbuien. Onweren hier en daar met alles erop en eraan. Ook vanmiddag nog, als er onweders losbreken, kan dat met veel neerslag zijn. Met hagel, met felle windstoten. Dus voorzichtig altijd met zulk weer. En ondertussen gaan die temperaturen alweer naar 27 tot 30 graden. Dus zeer warm weer. Ook in de Ardennen 24 tot 27 graden. Er is weinig wind, maar als die onweders er zijn, dan kunnen er toch wel zware windvlagen komen. En dan vanavond en tot morgenochtend eigenlijk, krijgen we nog meer onweer, soms hevig, met veel neerslag, hagel, rukwinden. Het gaat nog lang plakkerig zwoel aanvoelen. Uiteindelijk komen we uit bij minimaal tussen 14 en 17 graden. En dan morgenochtend is het vooral in het oosten van het land dat er nog regen- en onweersbuien vallen. Misschien nog een paar in het centrum. Het schuift op richting Duitsland. Dus vanaf het westen komen er morgen in de loop van de dag meer opklaringen. Maar na de middag opnieuw toch tijdelijk wat meer wolken en nog kans op een bui. En vooral die temperaturen worden draaglijker, koeler, rond 23 of 24 graden. Volgende week gaan we dan naar het wisselvallige. Maandag meestal droog, dinsdag regen, na de middag wel droger, woensdag hier en daar een bui. En stilaan nog lagere temperaturen. Tegen woensdag komen we uit bij 20 graden, wat een normale temperatuur is dan voor de tijd van het jaar.
0: Maar dat zal wel even wennen worden, inderdaad. Dankjewel, Sabine.
14: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
15: Radio 1. De Ochtend.
16: Met Lode Roels.

0: Elton John en I'm Still Standing. Door een ongeval is de A12 van Antwerpen naar Brussel in Meissen nog altijd volledig afgesloten. Er valt momenteel ook veel neerslag in Brussel, Vlaams-Brabant en zuidelijk Limburg. Hou rekening met aquaplaning. Er zijn op verschillende plekken al ongevallen gebeurd. Dus opletten op de E40 van Brussel naar Luik op de afrit in Sterrebeek en in Haastrode. Daar is net voor de oprit door twee aanrijdingen telkens de linkerrijstrook dicht. En ook op de E314 van Leuven naar Lummen is in Bekkevoort de linkerrijstrook dicht op dit ogenblik.
1: De ochtend.
0: Voor het mediaoverzicht van vanochtend kunnen we terecht bij Chris van Marsenille van Gazet van Antwerpen. Opnieuw goedemorgen, Chris.
2: Opnieuw goedemorgen.
0: Ja, ik zeg opnieuw, want we hadden jou een uurtje geleden natuurlijk al aan de lijn. Hè. Toen hadden we het over jullie eigen artikels. Nu gaan we eens over het muurtje kijken naar de collega's van andere kranten, wat zij schrijven. Ik heb de twee artikels die je wil bespreken voor mij liggen. Het gaat om twee interviews. Eentje met sterrenchef Nick Bril en eentje met econoom Geert Peersman. Laten we beginnen met Nick Bril, wat denk je?
2: Ja, dat is goed.
0: In het nieuwsblad staat
2: In het nieuwsblad, ja, Nick Bril, zijn verhaal is bekend. Hè. Hij heeft 2,5 jaar geleden in een verschrikkelijk dronken toestand na een shift in zijn restaurant The Jane, zijn sterrenrestaurant, zijn medewerker overreden die ook dronken op de grond lag. Hij is dan, heeft dan niet meteen de hulpdiensten verwittigd. Er was een heel... het was een zeer vreemd gedrag dat hij had, op zijn zachtst gezegd. Maar hij was dus ook echt stomdronken. Hij is daarvoor, dat is helemaal onderzocht, dat slachtoffer is zijn beide benen kwijt, is zeer zwaar gewond geraakt. Mm-hmm. En uiteindelijk is hij veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met uitstel. En hij heeft intussen zijn restaurant, The Jane, in het Groenkwartier in Antwerpen gesloten en overgebracht naar een iets kleinere vestiging op het eilandje. Hij heeft daar ook meteen 2 sterren veroverd. Ja. Maar hij heeft eigenlijk nog niet gesproken en dat doet hij nu voor het eerst.
0: Ja, de titel van het artikel is Ik voel me vaak een loser. Is dat inderdaad de teneur van het gesprek?
2: Er is toch wel heel veel schuld in zich. En hij vertelt ook hoe hij die tijd beleefd heeft. Hij heeft eigenlijk nooit over dat ongeval gesproken. Hij zegt, ik ben wel altijd alles blijven lezen wat over mij verschenen is. En dat was vaak niet fraai, ook de verwijten allemaal op sociale media en zo. Maar hij zegt, ik heb mij vaak afgevraagd, hoe zou ik reageren als ik dit verhaal las? Ik zou ook zo kwaad zijn. Ja. Hij zegt ook dat hij overwogen heeft om naar het buitenland te verhuizen. Dat zou hij zeker gedaan hebben, zegt hij, als hij zijn vrouw en kinderen niet had. Zijn vrouw is altijd aan zijn zijde blijven staan, heeft hem ook overtuigd om verder te doen. En dat heeft hij dus gedaan. Hij is ook nog eens vorig jaar ineens verschenen als DJ op Tomorrowland. Daar werd toen ook heel veel, daar was toen ook heel veel kritiek op van moet je dit nu doen als je hebt meegemaakt wat je hebt meegemaakt. Hij zegt ja, dat was ook een fout en ik ben ook geen DJ meer nu. Dat is een leven dat ik afsluit. Ik besef ook heel goed dat ik veel te hard leefde, veel te veel deed. Ik heb nu een rustiger leven en ik moet dat volhouden, want het was helemaal verkeerd. Het geeft wel een goed inzicht in die hectiek ook en de drive waarin die man terechtgekomen was. Maar natuurlijk, het blijft straf, vind ik toch, dat je zo dronken kunt zijn, 1,67 promille. Ja. Dat je dan daar s'nachts daarover rijdt, zegt ik heb niks gemerkt, dan terug in je auto kruipt. Dat blijft een warrig verhaal, maar goed, dat zal waarschijnlijk ook met de alcohol te maken hebben.
0: Ja, hij blijft ook zeggen van ik moest de beelden bekijken voor ik echt besefte wat ik gedaan had inderdaad. Hè? Goed.
2: Ik leg dat
0: artikel, als je het goed vindt, Chris, even aan de kant. We gaan naar dat andere artikel, dat andere interview dat je wilde bespreken. Dat was met econoom Gert Peersman over inflatie en koopkracht. Dat is meteen iets heel anders natuurlijk.
2: Het is eigenlijk wel een artikel waar je best 2 koppen koffie voor drinkt voor je eraan begint, want het is een serieus artikel.
0: Ja?
2: Het is niet gemakkelijk, maar en er zitten heel veel verschillende aspecten in. Dus ik zal... Het begint met die automatische indexering. Hij is daar eigenlijk tegen. Hij zegt, dat lijkt alsof het ons goed beschermt en onze koopkracht goed beschermt, maar eigenlijk zegt hij, ja, in het buitenland worden de lonen elke keer onderhandeld tussen werkgevers en werknemers en bonden. En daar wordt daar rustig over gepraat en daar wordt ook rekening gehouden met de inflatie. En dan komt men daar tot een akkoord en hij is daar voorstander van. Hij zegt ook die automatische aanpassing van de prijzen, dat heeft ook nefaste effecten. Neem de energieprijzen. Als die stijgen, stijgen bij ons automatisch de lonen. Mm-hmm. Maar de prijzen passen zich daaraan aan. Mm-hmm. En uiteindelijk hebben wij duurdere prijzen dan in het buitenland. Mm-hmm. Wat hij ook een vindt, is dat in dit land de lonen onder andere door die automatische indexering niet genoeg van elkaar kunnen verschillen. Ja. Hij zegt waardoor dus bedrijven die willen excelleren ook niet de beste werknemers kunnen weghalen elders, omdat ze eigenlijk niet zoveel loonverschil kunnen aanbieden. Ja. En hij is nogal hard. Hij zegt, ja, er zijn bedrijven die dat wel zouden moeten kunnen doen om echt topbedrijven te worden. Ja, anderen zullen dan verdwijnen, maar je krijgt wel een veel meer competitie en een veel sterkere economie.
0: Ja. Het is iemand met een uitgesproken mening vaak, hè, Geert?
2: Ja. Dus dat vind ik daar wel interessant aan. Ja. Hij heeft het ook over in AI, hoeveel jobs dat gaat kosten, onder andere in onze sector, zeker op het vlak van eindredactie en zo. Ja. Maar hij zegt ook, ja, er komt een enorme vergrijzing op ons af. Dat gaat heel snel en dat gaat nu voortdurend nog sneller gaan. Dus ja, in de zorg en zeker in de ouderenzorg, ja, daar kun je moeilijk AI voor inzetten. Dus er zullen altijd noden zijn, zegt hij, waarvoor jobs nodig zijn. Maar AI zal een enorme invloed hebben op de arbeidsmarkt.
0: Okay.
2: En tenslotte heeft hij nog zo interessante dingen als we zeggen nu, ja, we gaan zwaar investeren in defensie en dat is ook goed voor de economie. Hij zegt, dat is eigenlijk niet waar. Investeren in defensie is investeren in een zeer beperkt domein. En de bevindingen, de resultaten van dat onderzoek zijn zelden bruikbaar eigenlijk in de hele economie. Dus daar waarschuwt hij voor dat optimisme nu van ja, we gaan investeren in defensie, dat is nodig en dat is uiteindelijk goed voor ons allemaal.
0: Oké, een heel ander artikel dat in de Morgen staat trouwens, want dat hadden we nog niet vermeld bij de collega's van de Morgen. Ja. Econoom Gert Peersman over de arbeidsmarkt, federale begrotingsprikkelen en zoveel meer. Dankjewel om dat even te komen toelichten vanochtend. Chris van Marsenille van Gazet van Antwerpen. Goedemorgen.
2: Graag gedaan. Dag.

0: Big Thief met Los Angeles.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: We gaan niet naar Los Angeles, we gaan wel naar Haren, naar de gevangenis daar. Dat is de grootste van het land, maar dan moeten ze op zoek naar een nieuwe directeur. Want Jurgen van Poeken, de huidige directeur, geeft zijn mandaat als directeur van Haren terug. Hij was erbij van in het begin van in de gebruikname een aantal jaar geleden, dat was in 2022. Maar nu wil hij met zijn vertrek naar eigen zeggen een signaal geven. Jurgen van Poeken hebben we aan de lijn. Meneer van Poeken, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Wat is dan precies het signaal dat u wil geven?
3: Ja, dat het genoeg is geweest en dat er een probleem is met overbevolking in de Belgische gevangenissen. Als je kijkt naar de gevangenis van Haren, we zijn op dit moment de kampioen van de grondslapers geworden. Ik heb 275 gedetineerden die op de grond slapen. Dat is een gevangen op zich dat op de grond slaapt. Dat is de nieuwste gevangenis van het land. Dat is een gevangenis die het anders ging doen, die het beter ging doen, die aan reïntegratie ging werken. We zijn ondertussen de kampioen van de grondslapers geworden. Dat wil zeggen dat mijn isolatiecellen, die zitten elke dag vol met mensen die weigeren om op zo'n cel te komen, die weigeren om zo iemand te ontvangen. Ik spreek elke dag met mensen die zeggen dat ze op hun eigen 9 vierkante meter zich niet veilig voelen en daarvoor eruit willen. Ja. Dus elk signaal is denk ik eigenlijk vrij duidelijk. En het gaat met stip een stijgende lijn. Elke week gaan de cijfers maar naar boven. Ja. En het lijkt eigenlijk maar alsof men denkt van het systeem zal het wel aankunnen, maar vroeg of laat zal dat niet meer zo zijn, denk ik.
0: Ik hoor heel veel frustratie in uw stem. Terwijl Haren net opgevat was als een andere gevangenis. Het ging een soort dorp worden waar gevangenen zinvol hun straf zouden kunnen uitzitten. Daar is dan niks van terechtgekomen.
3: Ja, dat is niet juist. Dus ik denk dat wij een paar jaar heel goed gedraaid hebben. Maar het is in triest om dat concept nu te zien afkalven dag in dag uit. En door de perfide combinatie van tekort aan personeel met overbevolking, je kan je gewoon je regime niet meer draaien. En door die overbevolking gaat gans die focus naar die te waar gaan we iedereen leggen. Hoe kan ik dit nog ter plaatse krijgen? Hoe krijg ik nog voldoende warm water? Etcetera, etcetera. Dat heeft niks meer met reïntegratie te maken. Ja. Dat is ook de reden dat ik mijn mandaat heb neergelegd. Ik had een bepaalde opdracht te doen in die gevangenis om iets te creëren. En nu, ja, is de koers van die gevangenis geweigerd, en dan zeg ik, dan hoeft het van mij niet meer.
0: Ja, en met alle respect en permissie gezegd, maar dit is natuurlijk niet alleen een probleem van Haren. Hè. Dit is een probleem dat al heel lang duurt en dat blijkbaar niet opgelost raakt, die overbevolking.
3: Ja, dat klopt. Ik ben het neerleggen van mij vandaag is bij wijze van spreken een flauw excuus om het met jullie voor de 37e keer nog eens over de overbevolking van de Belgische gevangenis te hebben. Hè. Ja. Maar het probleem is denk ik nog nooit zo acuut geweest als het nu is. Ja. En dus we moeten dat doen al mijn collega's, dat je in de gaten op de nagel blijven kloppen, dat het eigenlijk zo niet verder kan.
0: Hoe los je dit nu op? Want ik heb er inderdaad ook al heel veel gesprekken over gedaan en elk jaar zijn er verschillende scenario's en zijn er noodkreten. Ja, dat op zich is ook niet nieuw, maar we geraken er niet uit. Hoe los je dit dan op? Hoe zou u het oplossen?
3: Ja, als we daarover moeten beginnen praten, gaat ons dat heel ver leiden. En je hebt langs de ene kant, zal ik zeggen, de half lange en lange termijn oplossingen. Dat is een debat dat vandaag niet zo heel veel zin heeft, denk ik. Maar ik denk dat wij in deze sector heel duidelijk al maanden op alle niveaus vragen om dringende maatregelen, om de zogenaamde noodmaatregelen. En dan is denk ik voor ieder van ons duidelijk binnen de sector dat het akkoord dat recent gesloten is binnen de regering over de nieuwe noodmaatregelen, dat onvoldoende zal zijn, dat ziet iedereen. Dus wij kijken bang af naar wat de toekomst zal brengen.
0: Ja. En wijst u dan ook met de vinger naar minister Verlinden? Zij is bevoegd voor justitie?
3: Het is niet aan mij om met de vingers te wijzen naar wie dan ook. Ik denk alleen dat iedereen in de sector weet dat de huidige noodmaatregelen en ook de nieuwe onvoldoende zijn.
0: Ja, want wat houden die noodmaatregelen in? Wat is er afgesproken binnen de regering?
3: Ja, je hebt, in essentie komen de noodmaatregelen op het vroeger vrijlaten van mensen op hun strafeinde. Ja. En dat is voor een stuk verlengd in het akkoord waar je enerzijds militairen op straat hebt, anderzijds noodmaatregelen binnen de gevangenis. Ja. En je hebt een stuk, dan wordt het wel heel technisch, een stuk mensen met een korte straf die je sneller kan vrijstellen. Dat wordt op zich eigenlijk wel vrij technisch, maar het is onvoldoende.
0: Ja, oké. Okay. Dus daar rooien we het niet mee, zegt u. Maar hoe kan het dan wel op korte termijn anders en beter? Want die grondslapers, die zijn er.
3: Ja, dat was een met betere noodmaatregelen, denk ik. Ik denk dat in essentie komt het daarop neer. Hè. En het is niet aan mij. Er zijn tientallen, alle mogelijke noodmaatregelen zijn op papier gezet. En daar zijn prognoses rond, volgens mij. Ik denk dat dit is, in essentie is dit een noodkreet waarbij gezegd wordt van kijk, ja, de cijfers stijgen dagelijks. Het systeem kan dit niet blijven bolwerken.
0: Nee. Ja, en kan u heel concreet iets zeggen of iets voorstellen wat bijvoorbeeld in Haren de situatie zou oplossen?
3: Ja, wij worden, en dat is dan... in Haren worden we al eigenlijk elke dag geholpen. Hè? Dus er zijn heel veel opsluitingstitels, heel veel aanhangsmandaten in Brussel die eigenlijk in Haren zouden moeten komen, maar die naar gevangenissen in Vlaanderen en in Wallonië gaan, omdat anders de gevangenis van Haren, die de grootste penitentiaire ingangspoort is van België, anders al lang zou ontploft zijn. Mm-hmm. Dus in wezen hebben alle Belgische gevangenissen op dit moment Brusselse grondslapers liggen, om het zo maar te zeggen.
0: Mm-hmm. Ja, dus er wordt al gekeken naar Haren, of er wordt al rekening gehouden met de precaire situatie in Haren, zegt u?
3: Ja, inderdaad.
0: Moeten we dan ons correctionele systeem van opsluiting als straf dan veranderen? Want dat is ook een keuze die je kan maken natuurlijk. Hè?
3: Maar, dat is van dieren gezind, Frans, denk ik. Hè. Ik denk dat de huidige overbevolking, als het niet gaat over de directe... Als je het hebt over een visie op wie sluit je op, ja, dan kom je op heel veel dingen uit. Hè. Dan kom je op te veel voorrechtenis uit. Dan kom je op veel meer mensen die strafwijnden doen. Eigenlijk, hoe werkt de wet op de voorwaardelijke vrijheidsstelling? Dan kom je op voortdurend langere straffen die uitgesproken worden. Dan kom je over de verharding, de verruwing van de samenleving die minder verdraagzaam is en zo. Dat zijn allemaal een aantal zaken die bijdragen tot die overbevolking, hè? Ja. Internering ook. Ja.
0: Heel veel dingen, heel veel variabelen in dit verhaal. Het gaat over overbevolking, ja. Maar iets wat in Haren ook speelde, en dat hebt u aan het begin van ons gesprek ook gezegd, is dat tekort aan personeel, hè? Dat was van in het begin ook een probleem, denk ik, in Haren. Hè? Dat er zijn niet genoeg mensen om het allemaal te bolwerken.
3: Ja, maar ook dat is overbevolking. Overbevolking is een monster met heel veel verschillende gezichten. Hè. Mijn probleem bij de opening is begonnen met het feit dat de gevangenis van Sint-Gilles niet dicht kon door de overbevolking. En daar heb ik een paar honderd cipiers kwijtgespeeld, bij wijze van spreken. En sinds de opening van de gevangenis van Haren zijn de gedetineerden sneller toegekomen dan het personeel. Ik heb 4 jaar achter de rug waarbij ik van slag om slinger de leefvindheden moet opendoen, waarvoor ik eigenlijk geen personeel heb en waarvoor ik nadien dan eigenlijk niet anders dan de keuze heb om mensen bijna zonder opleiding na 2-3 weken voor de leeuwen te gooien. En dat geeft dan weer een hoog ziektecijfer, et cetera. Mm. Dus ik ben eigenlijk vicieus bezig, om het met een understatement te zeggen.
0: Ja. En dat is genoeg voor u nu? U zegt van dit kan niet meer verder op deze manier?
3: Oh, ik ben al 20 jaar van...
4: Eindelijk even rust.
5: Bankafschriften.
4: Nee, hè.
5: Kredietkaartafschriften.
4: Niet nu.
5: Loonboekingen.
4: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Radio 1 live.
2: Snap ik, maar heel kort nog, gaan we daar niet, of gaat u daar niet op dezelfde problemen stoten als in Haren? Want uiteindelijk komt het toch neer op hetzelfde, niet?
3: Ja, daar heb je overschot van gelijk. En er bestaan geen niet overbevolkte gevangenissen in België, bij wijze van spreken. Maar in essentie komt het daar dan op neer dat als het dan toch zo moet zijn, dan ga ik liever ergens anders werken, waar ik veel meer tussen mijn mensen en mijn begindineren kan staan.
2: Ja, dan liever op kleinere schaal, inderdaad. Die vergelijking absoluut. Met de Boeing 747 vind ik een mooie vergelijking. Jurgen van Poeken, de directeur van de gevangenis van Haren, die zijn mandaat terug heeft. Dank u wel om even aan de lijn te komen en om dat probleem nog even op de kaart te zetten. Goedemorgen.
3: Graag gedaan.
2: Zometeen op Radio 1 na 9 uur is er Vox met Max. Prettige dag nog.
4: Wanneer zijn we er geweest in?
5: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
4: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
5: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
4: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
5: Een oorlog die een zware tol eist.
6: So you lost your limbs.
7: Ja.
5: En die een hele generatie tekent.
8: Every flag represents a fallen soldier.
4: Een dolle van vlaggen en soldaten en...
5: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
9: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
10: Oei, wacht hè.
11: Rustig, Sian, even
10: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Nia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
11: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
9: Prima, prettige avond.
10: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
11: Ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
12: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
13: Onrust stijgt bij bedrijven.
14: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
5: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van hoge energiekosten naar kosten onder controle. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans. Knaldi.
15: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
16: Check de promo.
15: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
17: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
18: Oh, elektrische leasewagens. Krijg ik mijn werknemers daarin mee? Past dat wel in ons budget? En wat met die laadpalen?
19: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet, your mobility made easy.
20: Richie, citroen met framboos.
21: Richie, Belgische limonade.
22: Altijd verfrissend.
23: Richie, Krevel.
24: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
23: Krevel, leef beter.
5: VRT Radio 1.
25: Alles begint bij luisteren.
26: 9 uur, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Meer Vlaamse langdurig werklozen hebben een job gevonden nu ze nog maar 2 jaar een uitkering krijgen. Dat blijkt uit een VDAB-studie die voor het eerst de gevolgen van die nieuwe wet bekijkt. Truid de Maré, die lijkt toch impact te hebben?
27: Ja, die blijkt effect te hebben, althans volgens Vlaams minister van Werk Demir. VDAB keek naar de groep werklozen die halfweg vorig jaar minstens 2 jaar werkloos waren en die dus dit jaar hun uitkering verloren. In maart vorig jaar had 9% al een nieuwe baan gevonden. Dit jaar is dat ook in maart al 12%. De nieuwe wet lijkt dus toch een en ander in beweging te zetten en dat zegt ook Joris Philips van de VDAB.
28: We zien alleszins dat er een trigger is, dat er wel effectief een effect is om te gaan zoeken naar werk. We hebben daar als VDAB ook op ingespeeld, met het actieplan ook van minister Demir, Vlaanderen werkt. Dus

0: Dat kan ook het effect mee verklaren.
1: Ja, sinds april hebben ook mensen die minder dan 8 jaar werkloos waren hun uitkering verloren. Hoe gaat het met die groep?
2: Ja, het gaat alles samen om 45.000 mensen. Maar ook daar goed nieuws. In een maand tijd heeft ruim 1/4 van die mensen een job gevonden. Voor minister Demir opnieuw een bewijs dat langdurig werkzoekenden opnieuw aan de slag kunnen als ze maar voldoende ondersteund worden.
1: Dankjewel, Trui. De directeur van de gevangenis van Haren in Brussel heeft ontslag genomen. Hij was directeur sinds 2022, toen de gevangenis in gebruik werd genomen. Maar directeur Jurgen van Poeken stapt nu op uit protest tegen de overbevolking.
3: Als je kijkt naar de gevangenis van Haren, we zijn op dit moment de kampioen van de grondslapers gegooid. Ik heb 275 gedetineerden die op de grond slapen. Dat is een gevangen op zich dat op de grond slaapt. En dat is de nieuwste gevangenis van het land. Dat is de gevangenis die het anders ging doen, die het beter ging doen, die aan integratie ging werken. Ik spreek elke dag met mensen die zeggen dat ze op hun eigen 9 vierkante meter zich niet veilig voelen en daarvoor eruit willen.
1: De tevredenheid over de democratie in ons land daalt. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming, een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Uit die bevraging blijkt ook dat kiezers van 2 Vlaamse partijen opvallend meer ontevreden zijn dan andere kiezers, zegt professor Stefan Walgraven.
4: Dat is aan de ene kant het Vlaams Belang. En aan de andere kant de kiezers van PvdA. Daar heb je veel meer ontevredenheid over de democratie. Maar eigenlijk ook over de maatschappelijke evoluties. Het gevoel achtergesteld te zijn ligt hoger. Het gevoel dat het vroeger beter was ligt hoger bij die kiespublieken. Dus die 2 kiespublieken schieten er echt uit wat betreft ontevredenheid met de democratie. Maar ook ontevredenheid met de manier waarop onze maatschappij evolueert en waar we naartoe gaan.
1: Oekraïnse drones hebben afgelopen nacht de haven van Taganrog aangevallen, een militair knooppunt in het zuiden van Rusland. En ook op de door Rusland bezette Krim werd olieinfrastructuur geraakt. Marijn Trio, is er veel schade?
5: Wel, in de haven van Taganrog is brand ontstaan op een olietanker en in een olieopslagplaats. Ook op de Krim is een oliedepot geraakt en de gevolgen van al die Oekraïnse aanvallen worden er ook alsmaar duidelijker. De lokale leider van de Krim kondigde gisteren aan dat inwoners nog maar maximaal 20 liter benzine per dag zullen mogen tanken. Dat benzinetekort is het gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen diep in Rusland, maar ook van alsmaar effectievere drone-aanvallen op een belangrijke snelweg in bezet gebied die de Krim verbindt met Rusland. Oekraïnse drones worden massaal die kant opgestuurd, meer dan 100 kilometer van de frontlijn, en ze zijn getraind om met AI Russische militaire doelwitten te herkennen en aan te vallen, zoals militaire transporten of tankwagens. En ze plaatsen ook mijnen en dat brengt de Russische bevoorrading natuurlijk meer en meer in de problemen.
1: Dankjewel, Marijn. In het basketbal spelen Oostende en Antwerp Giants de finale om de Belgische titel. Titelverdediger Oostende schakelde Okapi Aalst uit en Antwerpen won van Limburg United. De finale begint volgende week donderdag. Wie eerst 3 keer wint, is landskampioen. En op het tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic uitgeschakeld in de 3e ronde. De Serviër verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener Fonseca. De wedstrijd duurde in totaal 5 uur. Eerder werden ook topfavorieten Jannik Sinner en Ben Shelton uitgeschakeld. En Carlos Alcaraz gaf al op voor het toernooi. Van de top 5 van het mannentennis stoot alleen de Duitser Alexander Zverev door naar de laatste 16. De dag start hier en daar nog met een onweer en daar hoort soms een stevige regenbui bij. Straks wordt het wel droger en ook zonniger bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op onweer opnieuw toe. Morgen eerst veel wolken met in het oosten nog enkele buien. Daarna opklaringen vanaf het westen en grotendeels droog bij nog 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: De resultaten van de nationale loterij van gisteren, vrijdag 29 mei. Euromillions, dat is 5. 14, 18, 31, 35. De sterren zijn 2 en 12. En Joker Plus, dat is 9, 9, 8, 2, 8 en 6. En daar is niet het symbool. Ja, het symbool, hè? Ja, dat is weegschaal. Voilà. En je kan alles nog eens rustig nalezen op lotto.be.
7: Alphabet. Your mobility made easy.
8: Radio 1. Vox.
7: Met Max Vrijens.
6: Jawel, goedemorgen. Fijn dat je er weer bij bent. Of dat je net kennis maakt met Fox. Dat mag natuurlijk ook. Iedereen is welkom. Dit is Vrouwkje. Here,

0: om je een beetje uit je bedje te rammelen. Nieuw van Fraukje, jaar na jaar, zal ook op het album staan dat er in oktober aankomt. Dat kan je nog kopen dan. En ze staat ook in het OLT van de zomer. Dat is hopeloos uitverkocht. Dus Ticketswap is the place to be.
1: Vox.
0: Gelukkig is het buiten voorlopig net geen 55 graden meer. Ik kan dat alleen maar toejuichen dat het zo een beetje frisser wordt. Ook mijn tweeling van 4 maanden thuis, die kirt van plezier als ze de thermometer zien momenteel. Weer wat normaler temperaturen hopelijk, maar hier bij Vox verandert er niets aan de formule. We tellen nog altijd af naar 1 van 30, zoals elke week. En dat doen we aan de hand van jouw stemgedrag. En dat stemgedrag heeft ervoor gezorgd dat Jalen Nganda, Paul McCartney, Fraukje en Kacey Musgraves met hun respectievelijke nummers uit de lijst liggen. Dat betekent ook dat er 4 nieuwkomers zijn vandaag in de plaats. En er is ook een volledig nieuwe top 3. En die van vorige week, die klonk zo.

Vorige week op de derde plaats Lenny met Tambourine, dan Automatic van Jesse Ware en het magistrale Click-Clack Symphony van Ray en Hans Zimmer. Of Hans Zimmer, want dat is een Duitser, hè. Op de eerste plaats vorige week. Binnen een uurtje kennen we de nieuwe nummer 1. Ik geef ook nog tickets weg voor de film Dual Tickets. En je krijgt nu ook al gratis en voor niks de geweldige, ravissante Olivia Dean met Baby Steps. Funny and

Wat kan je allemaal nog zeggen over Olivia Dean? Vorige week was ze nog headliner op BBC Radio 1's Big Weekend. Dat is een festival georganiseerd door de Britse Radio 1. Niet deze Radio 1 dus. Ze gaat ook nog een hele wereldtournee spelen. Zo ongeveer overal. En voorlopig staat ze op 29 met deze Baby Steps. Door een ongeval is de A12 van Antwerpen naar Brussel in Nijssen volledig afgesloten. Er valt ook heel veel neerslag in Brussel, in Vlaams-Brabant en zuidelijk Limburg. Hou daar rekening met aquaplaning. Er zijn op diverse plekken al aanrijdingen gebeurd. Op de E40 van Brussel naar Luik 3 ongevallen tussen Heverlee en Boudersem, telkens op de linkerrijstrook. Ook op de E314 van Leuven naar Lummen is in Pekkenvoort de linkerrijstrook dicht. In Brussel zijn tunnels dicht door wateroverlast. De Jean-Henri-tunnel in beide richtingen en de Montgomery-tunnel in de richting van Meisser. En op de E313 van Antwerpen naar Hasselt zijn er problemen door een ongeval in Antwerpen-Oost. Het is daar aanschuiven tot op de Antwerpse ring. Dus alsjeblieft, als je aan het rijden bent vandaag, pas op. Er is nieuwe muziek van Massive Attack. Dat is de eerste keer sinds 2020 dat ze iets nieuws droppen. Jammer genoeg is het ontstaan uit een grote urgentie, want het is een anti-oorlogsnummer geworden. En het is ook de eerste keer dat Tom Waits nog eens iets nieuws uitbrengt sinds 2011, want die man die zingt gewoon op het nummer. Allemaal legends op één plaats dus. Dit is Boots on the Ground. Big legs dangle from my head.

Tom Waits, die na heel lang nog eens muziek uitbrengt. En dat is vooral omdat hij kwaad is op de stand van de wereld. En daar geef ik hem gelijk in. Samen met Massive Attack. Dit is Harry Styles en American Girls.

Veel lovende commentaren over zijn shows in Amsterdam van deze Harry Styles. Maar ja, toch ook wat kritiek geweest over het zicht daar in die Amsterdam Arena. Dat hebben ze ondertussen aangepast. Ja, als je naartoe gaat dus, zou je hem kunnen zien in vol ornaat. Maar daar heb je al geen last van op de radio natuurlijk. Hè. Je hoorde hem al helemaal zoals hij is op deze American Girls. Rosalía, die staat 2 keer in je lijst vandaag. Sauvignon Blanc moet er nog aankomen. En eerst deze. Foku Rani.

Het is nog altijd een van de beste platen om op wakker te worden, vind ik zelf, waarbij zo een beetje de mond omhoog trekt, zo van elke keer als je een goed stuk hoort. Zakt wel van 19 naar 25 vandaag. Water Baby met Memory Be a Blade. Chaka Khan nu. Het is niet de jaren 70 en je bent niet in Studio 54 verzeild geraakt. Dit is Checkzilla.

Mantis van Courtney Barnett. Een ode aan de Brits bitspring aan die haar keuken binnenkwam op een ochtend en dan tegelijkertijd ook voor een doorbraak in het schrijfproces van een heel album zorgde. En hij werd er ook voor beloond, de bitspring aan, met een albumcover. Hij staat levensgroot op het album Creature of Habit afgebeeld. Nu Floris Francis Arthur. Stond al in Vox met Hou Me Tegen. Sinds vorige week is hij terug hier. Niet met een ode aan een insect, maar wel aan een zoogdier. Wolfje.

Sylvie Kreusch en Romeo Elvis met Kiss the Grass, Allé Allé op 21 in Vox vandaag. Nog een kleine 2 weken en dan beginnen we eraan aan dat WK. Je hoeft daar geen enkele seconde van te missen uiteraard. Op Radio 1 zijn er de wedstrijden en elke dag een WK-magazine tussen 9 uur en 10 uur. Gaat heel leuk worden. En voor het zover is, zijn we nog steeds aan het foxen natuurlijk. En je vraagt je waarschijnlijk af, hoe begon de uitzending vandaag weer? Wel, 30.

0: begon met een banger. Op 30 een nieuwe van Frauke, jaar na jaar. Op 29 Olivia Dean met Baby Steps. En op 28 een nieuwe, en dat is wel best historisch hoor, Massive Attack samen met Tom Waits, Boots on the Ground.
1: 27.
0: Voor de man die de komende paar dagen nog altijd Amsterdam op zijn kop zet. Harry Styles met American Girls. Op 26 een nieuwe van Rosalia Fokourani. En op 25 Waterbaby met Memory Be a Blade.
2: 24.
0: Disco Royalty op de 24e plaats. En nieuw ook in je lijst. Chexzilla van Chaka Khan. Op 23 Courtney Barnett en Mantis. Op 22 Floris Francis, Arthur en Wolfje. En op de 21e plaats zakt van 16 vorige week Sylvie Kreusch en Romeo Elvis met Kiss the Grass. Allee, allee. Goed, genoeg gezeverd. Nog 5 nummers te gaan tot het einde van dit uur. En nu is het de beurt aan...
3: 20.
0: En Nectar Wood.

0: Building Fences van Trixie Whitley wordt hier. Nog eentje voor het nieuws van 10. En het is een ode aan een kleindochter van deze Bart Peters. De bevalligste.
1: Ze weet weinig van de wereld, maar dat vindt ze niet vervelend.

0: 16 vandaag in je lijst. Het is iets voor 10 uur, dat is tijd voor het nieuws. Nadien is er meer, Fox.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Bankafschriften, kredietkaarten.
3: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
4: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
6: Tegen de honger die komt.
4: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
7: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
8: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
7: Meer merk.
8: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
7: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
9: Ricci, citroen met framboos.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
1: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place. Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
6: De leugendetector. Werkt dat ding nu echt of niet? Want ook drugsbendes gebruiken het onderling om elkaar te ondervragen. Je hoort het straks in het Uur van de Waarheid.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op dit moment trekt een onweerszone over het land en die heeft al op verschillende plaatsen schade veroorzaakt. Vooral in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Er kwamen verschillende oproepen binnen, vooral over blikseminslagen en wateroverlast. Bij brandweerzone Vlaams-Brabant-West is de brandweer verschillende keren moeten uitrukken, zegt woordvoerder Wouter Jean Fies.
10: Deze morgen hebben wij 2 oproepen gehad in Afliegem, allebei voor blikseminslag. Toen wij ter plaatse kwamen, was op beide adressen een uitslaande dakbrand. Wij hebben die kunnen blussen, maar er is natuurlijk wel redelijk veel schade aan de woningen. En kort nadien is er ook in Roosendaal een blikseminslag geweest en daar bleef de schade beperkt tot een kapotte schouw. We hebben een 20-tal oproepen voor wateroverlast en dat gaat voornamelijk over straatkolken die het water niet konden slikken.
9: Ook in Mechelen was er een dakbrand door een blikseminslag en in Laken is een straat onder water gelopen. Meer Vlaamse langdurig werklozen hebben een job gevonden, nu ze nog maar 2 jaar een uitkering krijgen. Dat blijkt uit een VDAB-studie die voor het eerst de gevolgen van de nieuwe wet bekijkt. Die wet lijkt toch wel effect te hebben, zegt Joris Philips van de VDAB.
11: Ja, we zien alleszins dat het reëel is natuurlijk, hè, dat er wel effectief een effect is om te gaan zoeken naar werk. We hebben daar als VDAB ook op ingespeeld, met het actieplan ook van minister De Meer Vlaanderen Werkt, waar we extra acties ook naar die groepen hebben gedaan. Dus dat kan ook wel een effect meeverklaren natuurlijk voor een verhoogde uitstroom naar werk.
9: VDAB keek naar een groep van 35.000 werklozen die minstens 2 jaar werkloos waren en die dit jaar hun uitkering verloren. In maart vorig jaar, toen de wet nog niet van kracht was, was 9% van hen al opnieuw aan de slag. Dit jaar is dat al 12%. De directeur van de gevangenis van Haren in Brussel, die heeft ontslag genomen. Hij was directeur sinds 2022, toen de gevangenis in gebruik werd genomen. De nieuwe gevangenis

0: zou meer met de gedetineerden bezig zijn, maar door de overbevolking lukt dat niet. En daarom stapt hij nu op, zegt Jurgen van Poeken.
1: Mijn probleem bij de opening is begonnen met het feit dat de gevangenis van Sint-Gilles niet dicht kon door de overbevolking. En daar heb ik een paar honderd cipiers kwijtgespeeld. En sinds de opening van de gevangenis van Haren zijn de gedetineerden sneller toegekomen dan het personeel. Ja, en als ik in die grote gevangenis niet meer de koers mag varen die ik had moeten varen, ja, dan hoeft het van mij niet meer.
0: En Kim Meijlemans stopt met skeleton. Dat is een wintersport waarbij atleten met een kleine slee op hun buik een ijsbaan afglijden. En dat aan hoge snelheid. Kim Meijlemans is 30 jaar en werd 2 keer Europees kampioen en pakte zilver op het WK. Op de recente Olympische Winterspelen in Italië haalde ze geen medaille. Ze is nu bij haar afscheid wel nog altijd nummer 1 in het skeleton. Op sommige plaatsen kan er nog een hevig onweer losbarsten. Straks wordt het wel overal droger en ook zonniger bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond wel opnieuw kans op een onweer. Morgen start bewolkt met in het oosten enkele buien, daarna opklaringen en grotendeels droog bij nog 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Een Mac voor je zaak of voor je hele afdeling. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro. Radio 1. Fox.
3: Met Max Vrijens.
4: Goedemorgen en welkom.

Angèle stapte op een optreden van de band van Gaspard Auger en Xavier de Rosnay. Dat is Justice, stapte ze daarop af en ze zei: luister eens naar mijn muziek, the rest is history, zegt ze dan. En ze werkte samen en maakte deze What You Want. Duikelt wel verder naar beneden deze week, van 7 naar 15. Op 14 vinden we nog een Belg, die maakte een cover van Emery, One Thing. En dan wordt dat, in de versie van Johannes is zijn naam, Ding.

staat twee keer in je lijst vandaag. Rosalía hier op nummer 13 met het magistrale Sauvignon Blanc. Ze is nu trouwens bezig aan een tour in Amerika. En daar staat ze echt in de allergrootste stadions. En dat is compleet absurd, maar helemaal terecht. Ze is een wereldster van formaat geworden. Over artiesten van wereldklasse gesproken, we hebben er hier in ons kleine landje ook zo wel een paar. En Joachim Liebes is er daar zeker één van. Je kent hem beter als The Haunted Youth. Dit is hij met Wake Up.

Let the sun in, maar ik zou zeggen toch niet te veel vandaag, hè, want het gaat weer 28 graden worden. Dus geniet ervan, van die zon, maar geniet ervan met mate. Je hoorde The Haunted Youth met Wake Up. Nu Kids With Buns. Die staan op een toch prachtige 11e plaats in deze lijst. Met Blind, goedemorgen.

0: Sometimes I'd rather go blind. Kids with Buns, die blijven nog wat in bed liggen op nummer 11 vandaag. Dat betekent dat het bijna top 10 tijd is. Dus blikken we even terug, want zo gaat dat in een muzieklijst.
1: 20.
0: Op 20 het schitterende Naturally van Nectarwood. 19 was voor Camille Yembe en Je n'ai jamais dit à personne. Ondertussen al 15 weken in Vox. En op 18 Taylor Swift, die zingt over die andere Taylor, Elizabeth Taylor. 17.

Op 17 Trixie Whitley en Building Fences. Op 16 dan Bart Peters en de bevalligste. En we openden uur 2 van Vox met Angèle en Justice. What you want. 14. Ding van Johannes is zijn naam op 14. Stijgt van 22 vorige week op 13. Dan Rosalia en Sauvignon Blanc op 12. Komt van 20 The Haunted Youth en Wake Up. En op 11, die hoorde je net, Kids with Buns met Blind. Het gaat langzaam naar Brussel op de E19, 10 minuten vanaf Vilvoorde. En op de E3, 14, een kwartier van Heeren tot Leuven. Daar is sprake van wateroverlast. Op de buitenring rond Brussel dan moet je opletten voor wat wateroverlast in Zaventem en in Machelen. En er is ook hinder voor het verkeer dat van de A201 naar de buitenring wil. Er zijn nog problemen door veel water op de Tervuurse Steenweg in Steenokkerzeel. Daar is de tunnel onder de luchthaven momenteel deels gesloten. Ook files naar Antwerpen op de E17, een kwartier vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout. Borgerhout wou ik zeggen, nee. Borgerhout. Op andere plaatsen zijn er alleen kleine vertragingen. Dit is Au.

Ik hoor er zelf zowat Donald Fagen en David Byrne in, maar dan op zijn Mauro Pawlowski's. Maintained Love staat op nummer 9 vandaag. Nummer 8 is voor een man die ons allemaal in een dekentje wikkelt. Ik weet het dat het een cliché is, maar toch voelt het zo. En die ons dan meeneemt op een trip. James Blake met Trying Times.

James Blake en Trying Times komt van 4 vorige week nu een paar plaatsen gezakt naar 8. En dat betekent dat hij net onder The Strokes terechtkomt. Die hebben die 8e plaats onder andere te danken aan Ron Cornelissen. En om jou te bedanken voor je stem krijg je een duo-ticket voor de film. Gefeliciteerd, Ron. Dit zijn The Strokes en Going Shopping. Like

0: Merel is heel expliciet over haar al dan niet aanwezige... Sorry, kinderwens. Baby staat op 6 vandaag. Er is een nummer dat we je absoluut willen laten horen. Olivia Rodrigo, die wordt zowel door jong als door oud aanbeden. En dat is terecht, want het is een bijzonder goede muzikante die meestal nummers maakt met iets meer beukende gitaren, laat ons zeggen, die zowat meer overstuurd zijn. Maar op deze single is die gitaar vooral ingetogen. The Cure heet die, over een medicijn tegen de liefde.
1: Dit is deze week onze Vox Tip.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Radio 1.

0: Heel goed bericht van Wim Hermans vind ik in de app. Die zegt Disarm van Pumpkins meets Everlong van Foo Fighters. En ja, dat is een supergoeie vergelijking. Het was The Cure van Olivia Rodrigo. Onze Vox-tip deze week.
1: You got a perfect woman. She treats you right.

Jesse Ware met Automatic staat op de vijfde plaats vandaag in Vox. Nog vier te gaan dus, met op die vierde eentje die vorige week nog helemaal van boven stond. Het is een samenwerking tussen een componist en een absolute diva in de beste zin van het woord. Dit is Click Clack Symphony.

Wat een parel eigenlijk, hè? Ray en Hans Zimmer op 4 vandaag. Het brons is voor een bende zilvervossen. Hoogbejaard, maar onvermoeibaar stomen ze voort. De Stones op 3 met In the Stars.

Je kan zeggen, dat is niet de Rolling Stones van Start Me Up bijvoorbeeld. Maar dat vind ik dan onterechte kritiek, want dat zijn ze natuurlijk al 40 jaar niet meer. Het is gewoon een heel goed Stones nummer. Op een mooie derde plaats in the stars. Nummer 2 is voor een van bij ons, Lenny Lenny, met Tambourine.

Beetje vaderlandse funk op zaterdagochtend. Deze gaan een veroveringstocht in Vox, want nummer 2 is voor Lenny Lenny en Tambourine. En dat betekent dat we al aan het einde van deze prachtige 2 uur gekomen zijn met een nagelnieuwe nummer 1 in Vox. Want Ray maakt plaats voor die andere topvrouw. Die samenwerkt met een vader en een zoon trouwens. Salah Sou en The Galants op 1 voor minstens een week in Vox met Movin'.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Radio 1 live.

0: ochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
1: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
2: VRT Max. Maak elk moment de max.
3: Kitchell Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
3: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Vrouw Wies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
7: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
8: Energievoorziening komt in het gedrang.
9: Bedrijven wachten op stroom.
10: Voor bedrijven voelt het op de huidige energiemarkt alsof ze er alleen voor staan. Maar met Equans ga je van alles alleen moeten regelen naar een samenwerking waar je energie van krijgt. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op dit moment trekt een onweerszone over het land en die heeft al op verschillende plaatsen schade veroorzaakt. Vooral in de provincie Vlaams-Brabant en de regio Mechelen. Er kwamen verschillende oproepen binnen, vooral over blikseminslagen en wateroverlast. In de omgeving van Bertum, Zaventem en Leuven zijn verschillende straten onder water gelopen. Bij brandweerzone Vlaams-Brabant-West heeft de brandweer vanmorgen 4 dakbranden moeten blussen. En nu komen er vooral oproepen binnen over wateroverlast, zegt woordvoerder Wouter Janfies.
14: Nu krijgen wij heel veel oproepen voor wateroverlast. Voornamelijk door de Noordrand, regio Steenokkerzeel, Machelen, Zaventem, Kortenberg. Een 100 oproepen eigenlijk al op een half uur tijd. Voor straten die onder water komen, straatkolken die het water niet kunnen slikken en zo verder. Er zijn verschillende woningen die getroffen zijn in die zin dat we oproepen krijgen van kelders die onderlopen. Onze ploegen concentreren zich volop om die woningen te kunnen beschermen.
13: Ook in Mechelen was er vanmorgen een dakbrand door een blikseminslag. En de luchthaven van Zaventem ondervindt ook hinder door het onweer. Het Israëlische leger heeft de inwoners van nog eens 7 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te evacueren. De inwoners worden gewaarschuwd dat ze onmiddellijk moeten vertrekken, want het Israëlische leger wil daar Hezbollah-doelwitten bombarderen. Sinds midden april is er een staakt het vuur van kracht tussen Israël en de door Iran gesteunde gewapende beweging Hezbollah. Maar Israël blijft bijna dagelijks Libanon bombarderen en voert ook een grondoffensief uit. Ook Hezbollah voert af en toe projectielen af op het noorden van Israël. En bijna 2 op de 3 MS-patiënten vertellen niet aan collega's, vrienden en soms zelfs familie dat ze MS hebben. Dat blijkt uit een ledenbevraging van de MS-Liga Vlaanderen naar aanleiding van de Wereld MS-dag vandaag. Multiple sclerose is een ongeneeslijke chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel. In een beginfase is er niks van de ziekte te merken en daarom zwijgen mensen

0: er vaak over en ze zwijgen ook uit angst om anders behandeld te worden of om onbegrip of negatieve gevolgen op het werk. Sophie Beek heeft al 10 jaar MS. Zij is zelfstandig logopediste en heeft wel verteld aan haar patiënten dat ze ziek is. Dat zei ze vanmorgen op Radio 2.
1: Dat was natuurlijk niet zo makkelijk om dat allemaal te vertellen tegen elke patiënt. In het begin heb ik dat niet echt gedaan, maar ja, aan den duur moest ik dat eigenlijk wel eens. Omdat ja, als ik dan uitviel voor een opstoot, vond ik dat wel, ik dat moest zeggen om dat een beetje begrip van de mensen te krijgen. En ik ben er ook open over. Als mensen er vragen over stellen, dan ga ik er ook op antwoorden. Waar dat er ook voor zorgt, allee, dat mensen wel alles begrijpen.
0: Stilaan wordt het overal droger en ook zonniger bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond opnieuw kans op een onweer. Morgen start bewolkt met in het oosten nog enkele buien. Daarna opklaringen vanaf het westen en grotendeels droog bij 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Een iPhone voor oma of 100 voor je team? Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro. Radio 1.
3: Uur van de waarheid. Met Dennis van den Buis.
4: Goedemorgen. Gebruikte de paus AI en kan een leugendetector werken? Dat en veel meer.

0: Billy Bragg, greetings to the new brunette. Wist je dat we eigenlijk heel weinig weten over de economische situatie van sekswerkers? Daar vertel ik je straks meer over, maar eerst.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.
0: De leugendetector. Je kent hem wel uit films en series, maar werkt dat ding nu echt of niet? Ik vroeg het mij af, want ik las een artikel bij Gazet van Antwerpen waaruit bleek dat ook in de drugswereld bendes elkaar aan de leugendetector leggen wanneer er een grote partij cocaïne verdwijnt. In een strafdossier zaten ook beelden van iemand die zwaar was toegetakeld na te falen op die leugendetectortest. Afgeknipte vingers enzovoort. Ik moet niet te veel meer zeggen. Maar ja, de leugendetector, werkt die nu of niet? We gaan het erover hebben met iemand die er alles over weet. Bij mij is nu Bruno Verschuren. Bruno, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Je bent forensisch psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Hebt onderzoek gedaan naar leugendetectoren. Verbaast het jou om te beginnen dat ook drugsmagnaten hem toepassen?
3: Ik vind het eigenlijk heel interessant om te horen. Ik wist dit nog niet. Het is een nieuwe toepassing van leugendetector. En op zich zou je kunnen zeggen dat dat eigenlijk wel gunstig is. Dat er sprake is van voortschrijdend inzicht ook bij die criminelen. Dat ze dus afstappen van marteling, want er waren eerder martelcontainers ontdekt. En dat ze nu overstappen naar een polygraaf of leugendetector om hun eigen criminelen te testen, zou je kunnen noemen. Dat is gunstig, dat is positief. En dan wordt er tenminste niet meer gemarteld. Maar ik hoor dat in hetzelfde artikel genoemd wordt dat de straf voor een leugenachtig resultaat alsnog marteling is. Dus dan ben je alsnog ver van huis.
0: Ja, je noemt het een goede zaak vanuit het menselijk standpunt. Maar ja, wij zijn op zoek naar de waarheid hier in het Uur van de Waarheid. Zo'n leugendetector, trekt dat nu op iets? Kan je daar waarheid mee vinden?
3: Ja, dat is natuurlijk het probleem. Hè. Dus die polygraaf, die is heel controversieel en die werkt helemaal niet zo goed als mensen denken dat die werkt. Er worden heel vaak accuraatheid of percentages genoemd van 92% tot 98%. Dat is trouwens ook het cijfer dat de Belgische federale politie steeds oplepelt. Maar de werkelijke accuraatheid zit daar heel ver van. Wellicht is het beter als kansniveau, beter dan een muntje opgooien, maar de foutenmarge is toch aanzienlijk. Dus je hebt waarschijnlijk toch wel een foutenmarge van misschien wel 20-25%. En dat is toch wel ver van perfect.
0: Ja, want het gaat vaak natuurlijk over gewichtige zaken waarin die bovengehaald wordt, ook door de politie.
3: Absoluut, absoluut. Dus die leugendetector, ik denk dat mensen dat niet beseffen, hoe groot die is in België althans. Daar heeft België een beetje een unieke positie, want dat is helemaal niet zo in andere landen. In westerse ontwikkelde landen, zeg maar. Maar dus in België wordt die test 300 tot 500 keer per jaar ingezet. En dan gaat het met name over heel ernstige zaken. Dan gaat het over zedenzaken met name. Dat kan je wel voorstellen, want juist bij zedenzaken, dat speelt zich af in het privé, in één-op-één situaties, waarbij er heel weinig forensisch bewijs is om uit te maken wie van de twee nu de waarheid vertelt. Dus in dat soort zaken, en ook bij levensdelicten zoals moord, wordt die polygraaf dus ingezet. Dus het gaat echt over ernstige zaken. Mm-hmm. En daarboven wordt het ook echt als bewijs voorgelegd in de rechtbank. En dat is ook uniek.
0: Hey, maar wacht, jij zegt als wetenschapper, die foutenmarge is gigantisch. De politie zegt, het is 95% accuraat. En de Belgische politie is ongeveer de enige in West-Europa die dat nog doet. Neem me dan eens mee in de wetenschappelijke visie. Hoe komt het, of hoe werkt zo'n polygraaf, dat je dan niet kan vertrouwen op de resultaten?
3: Ah ja, dat is een goede vraag. Dus die polygraaf, dat is eigenlijk gewoon een bakje dat meet lichamelijke reacties. Dat is eigenlijk begonnen oorspronkelijk als monograaf. Dat gewoon, poly betekent dat je meerdere zaken gaat meten. Het begon als een monograaf, dat is eigenlijk een bloeddrukmeter, 100 jaar geleden. En het idee was dan, als je liegt, dan ben je gestrest en dan gaat je bloeddruk omhoog. Zo is die polygraaf eigenlijk oorspronkelijk ontstaan. En later heeft men er een aantal fysiologische metingen bijgevoegd, zoals zweten. Dan heb je 2 elektroden op je vingertoppen en daarnaast ook nog ademhaling. Dat zijn die banden op borst en buik. En zo meet je dus meerdere fysiologische reacties, polygrafie. En dat meten van die reacties, dat gaat heel goed. Een huisarts meet ook je bloeddruk. Daar bestaat geen twijfel over dat toestel dat kan. Die kan bloeddruk meten, verandering in hartslag, verandering in ademhaling. Maar het gaat er natuurlijk over wat je precies meet, wat die fysiologische reacties zeggen. En deze techniek die zegt, als iemand liegt, is hij gestrest. En die stressreactie wijst op liegen. Maar de fout die daarbij gemaakt wordt, is dat die stressreactie natuurlijk ook om een heel andere reden. Als jij bang bent valselijk beschuldigd te worden, dan heb je ook een stressreactie. Dus als jij opgebakt wordt door de federale politie, naar Brussel wordt gebracht, aan zo'n leugendetector wordt gehangen en je krijgt de vraag, heb jij het gedaan? ja, nogal wiedes dat je dan een stressreactie krijgt. En dat is het probleem.
0: Maar er wordt toch ook gewerkt met, dacht ik, controlevragen, waar ze in een rustige toestand checken hoe mijn lichaam reageert als ze vragen, ben jij Dennis van den Buis? Dan zal ik rustig ja kunnen antwoorden, toch?
3: Precies, Dennis. Maar als jij naar Brussel wordt gebracht en wordt verdacht voor de moord op je vrouw, ik zeg maar wat, dan weet jij ook wel dat die vraag, ben jij Dennis, dat je daarvoor niet 20 jaar de gevangenis in zal vliegen. Ja. Dus die vraag, die controlevraag, dat is natuurlijk geen goede controle. Want de vraag of jij Dennis bent en of je al ooit gelogen hebt in je leven en allerlei andere controlevragen, dat zijn geen goede controlevragen in de wetenschappelijke zin. Die beschermen de onschuldigen niet voor de stress die zo'n relevante vraag over het misdrijf met zich meebrengt.
0: Ja, en, kan je
3: en dat
0: ook,
3: zie je dus ook in de cijfers terug. Ja.
0: Kan je ook als geoefende ondervraagde dat spel zelf misleiden en sturen?
3: Zeker, zeker. Daar zijn verschillende wetenschappelijke studies naar gedaan. Hè. Dus kan je de test faken of omzeilen? Dat heet in de wetenschappelijke literatuur countermeasures. En dus kan je de test omzeilen? Ja, dat kan. En dat kan op verschillende manieren. Ofwel met mentale tegenmaatregelen als fysieke tegenmaatregelen. Fysieke tegenmaatregelen. Bijvoorbeeld dat je een spijker in je schoen of op je tong bijt. En dat moet je dan doen bij de controlevragen. Als jij dus bij de controlevragen een reactie teweeg brengt, nou, dan kan de polygrafist niet meer onderscheid maken tussen die vragen en dan zal die denken dat je de waarheid spreekt.
0: Ja, maar toch even een lans breken voor die polygrafisten. Die krijgen daar toch een opleiding voor. Die zullen toch ook weten wat jij zegt. Er is een foutenmarge, we kunnen misleid worden, er zijn valse positieven. Dat zal toch ook niet zomaar, ja.
3: Ja,
0: die zullen
3: ja,
0: dat toch ook weten?
3: Maar wij van WC Eend raden WC Eend aan. Dus de polygrafisten zijn opgeleid niet aan de academie. Die hebben geen wetenschappelijke opleiding gekregen waarin gesproken wordt over validiteit, accuraatheid, psychofysiologische reacties. Die gaan naar een polygraph school. En wat die polygraph school is, zegt polygraph is geweldig. Dit moet je gebruiken en lost zaken op. En dan komen ze terug van de polygraph school en dan denken, ja, wij hebben geleerd dat de polygraph 98% accuraat is en dat gaan we vanaf nu toepassen. Mm-hmm. Dat is nogal wonderlijk dat er zo weinig kritische reflectie bij komt kijken.
0: Ja, dus eigenlijk is het geen wonder dat in ons land de criminelen op dat vlak de politie kopiëren, misschien eerder aan de wetenschap denken.
3: Ja.
0: Want de wetgever die moet toch ook met de wetenschap rekening houden. Ben je ooit door de Belgische politiek gevraagd om jouw mening te geven, Bruno, over hoe wij met die leugendetector omgaan?
3: Ja, ik geef natuurlijk heel graag en vaak mijn mening, nu hier op de radio, maar ook in krantartikelen, in wetenschappelijke artikelen, in boeken. Maar wel opvallend is dat ten tijde van de coronamaatregelen heeft de polygrafie eventjes stilgelegen, omdat de politieagenten niet zo dichtbij mochten komen meer bij de verdachten en zeker niet elektroden gaan opplakken op de huid. En toen was er gezegd, oké, het ligt even stil, we gaan terug opnieuw opstarten, we moeten dit even ook een wettelijk kader geven. Toen heeft men alles en iedereen geraadpleegd, advocaten, politiemensen en noem maar op, maar niet de wetenschap. En opnieuw, het gaat niet om mij, men mag onafhankelijke wetenschappers uit België, Nederland, uit andere landen raadplegen. Het gaat niet om mij, het gaat over de wetenschappelijke stand van zaken. En dus het is heel opmerkelijk dat daar de wetenschap niet in is geraadpleegd.
0: Mm-hmm. Ja. Ik probeer toch nog eens een lans te breken, terugdenkend aan die criminelen. Het kan natuurlijk ook wel mensen echt aanzetten tot een echte bekentenis waarschijnlijk. Dat je denkt, oh my god, wat
3: zeker
0: gaat er hier gebeuren? Het kan wel zo'n soort placebo-effect toch hebben?
3: Ja. Maar dan moet je even teruggaan ook naar het martelen. Hè. Dus de reden waarom die criminelen misschien niet meer martelen. Daar volgen ze dus ook de CIA en andere veiligheidsdiensten af na dat waterboarding. Waarom stapt men daar nu van af van de waterboarding? Niet alleen omdat het onethisch en illegaal is, maar simpelweg omdat het niet werkt. Want wat je gaat krijgen is dat iemand vertelt niet wat de waarheid is, maar wat die denkt dat jij wil horen. Mensen vertellen je alles. En bij de polygraaf is het dan weer zo, dat is eigenlijk inderdaad een soort placebo-effect. Wanneer krijg je veel bekentenissen? Nou, als het toestel is aangesloten, maar de vraag nog niet eens gesteld zijn. Mensen vinden dat spannende situatie, al die elektroden, en gaan dus meer informatie geven. Maar in die zin heeft dat niks met de werking van dat toestel te maken. Het kan ook een neptoestel zijn. Daar zijn ook wetenschappelijke studies naar gedaan. Die hebben een soort indrukwekkend kopieermachine en mensen daaraan gekoppeld. Maar dus eentje die helemaal geen leugens kan detecteren. En dan komen mensen ook met allerlei verhalen en meer informatie. Dus ik denk dat ze daarvoor ook die criminelen het test gebruiken. Je wil natuurlijk van je medecriminelen weten of zij met de politie praten, of zij misschien je drugs verstopt gekocht of afgekocht hebben of iets anders van plan zijn, misschien jouw imperium mm-hmm. over te nemen. En dus, die leugendetector wordt dus ingezet, denk ik, om vooral informatie te ontlokken. Ja. En op die zin is er inderdaad wel een parallel te trekken tussen die criminelen en de Belgische federale politie.
0: Er is een effect of een impact, maar of die wetenschappelijk de waarheid naar boven brengt, daar heb je ernstige vragen en vraagtekens bijgezet die we duidelijk gehoord hebben. Forensisch psycholoog, professor aan de Universiteit van Amsterdam, Bruno Verschuren, dankjewel.
3: Graag gedaan.

0: Een zweverig gevoel van Arlo Parks met dit nummer, Weightless. De mensheid, door God geschapen in al haar grootsheid, staat vandaag voor een cruciale keuze. Ofwel een nieuwe toren van Babel bouwen, ofwel de stad opbouwen waarin God en de mensheid samenleven. Collega Tim Verheijden, goedemorgen.
1: Dag Dennis, goedemorgen, alsjeblieft.
0: Wat waren die zinnen juist?
1: De eerste zinnen van de nieuwe encycliek van onze, ja, toch wel nog steeds een vrij nieuwe paus, die hij geschreven heeft onlangs.
0: En die encycliek die gaat eigenlijk over onze relatie als mens tot al die nieuwe artificiële intelligentie, technologieën, toepassingen. Jij bent geen theoloog, denk ik.
1: Nee, dat ben ik niet.
0: Dus we gaan het niet daarover hebben, nee. Maar wel over de tekst zelf, hoe die tot stand is gekomen. Want eigenlijk, ja, zijn daar heel veel vraagtekens over, vertel eens.
1: Ja, er is een beetje discussie. Allee, toch één onderzoeker die beweert dat delen van dus die nieuwe encycliek mogelijk met AI geschreven zijn. Een beetje ironisch genoeg, net wat je zelf ook zegt, die encycliek die toch ook gaat over artificiële intelligentie en de menselijke waardigheid. En de man, Lin Chung Jiang, als ik het juist uitspreek, analyseert de tekst met AI-detectietools en zegt dat bepaalde passages typisch AI aanvoelen. Hij heeft er ook bewijs voor, zegt hij tussen aanhalingstekens. En hij verwijst onder meer naar specifieke woorden, bijvoorbeeld het woord genuinely. In het Engels is dat, of in het Nederlands beter gezegd, kan je dat vertalen als werkelijk. Hè. Technologie kan werkelijk echt levens redden. Dat woord zou vrij vaak voorkomen. Schrijfstijl, opstomming in delen van drie. Veel gebruik van die lange gedachtenstreepjes die je wel eens krijgt als je teksten vraagt aan de ChatGPT's van deze wereld. Ritmische zinnen enzovoort. Belangrijk is wel, Dennis, er is geen bewijs dat de paus letterlijk een chatbot heeft gebruikt om zijn encycliek te schrijven. Het gaat om vermoedens op basis van taalpatronen, maar die onderzoeker zegt dus dat 11% van de tekst van de paus door of met AI zou geschreven zijn.
0: Ja, want je hoort dat wel vaker, ook aan universiteiten, dat ze masterthesissen door een soort van detectietool of systeem halen om na te gaan, zit daar AI in of niet? Hoe werkt dat juist, of wat is er hier gebruikt van technologie om dat te detecteren?
1: Wel, de goede man heeft Pangram gebruikt. Dat is een Amerikaanse software, een Amerikaans bedrijf. Een commerciële AI-detector, opgericht door studenten van de Universiteit van Stanford. Die AI-detector zou een kleine foutenmarge hebben. Met andere woorden, zou kunnen berekenen of teksten al dan niet door AI zijn geschreven. Dus de man heeft die tekst daarin gekopieerd. En het geeft dus waarschijnlijkheden, geen zekerheden, maar het geeft een percentage hoe groot de kans is dat een tekst of een zin geschreven is door artificiële intelligentie. Er zijn dus aanwijzingen. AI-detectoren werken niet zoals een alcoholtest, berekenen niet of je hebt gedronken, ja of nee. Ze kunnen niet zien wie iets geschreven heeft. Ze gaan proberen te raden. Klinkt deze tekst statistisch zoals AI normaal schrijft? De man heeft dus een aantal paragrafen uit de encycliek daarin gestoken. Hij begon te twijfelen bij paragraaf 7 en 8 al. En toen zei hij van ja, dat is bijna 100% met zekerheid geschreven door AI.
0: Maar jongens toch. Maar... En ja, je zegt het is wel geen echte waterdichte test. Het is één tool die gebruikt is. Er bestaan er nog. Heb jij die tekst ook proberen te onderzoeken, Tim?
1: Ja, vandaar mijn maar. Ik heb dat gewoon heel eenvoudig zelf paragraaf 7 en 8 om te beginnen gekopieerd in die Pangram. En ik kreeg toch wel een opmerkelijke uitslag. Namelijk, bij mij zei Pangram, deze tekst is voor 100% geschreven door een mens. Dus alles behalve door artificiële intelligentie.
0: Ja, en hoe, van waar dat verschil? Of wat zit er dan achter?
1: Ik heb dan meteen ook nog eens de test gedaan met de Italiaanse versie en de Spaanse versie van de tekst. En dan zei die 58% AI. Ik heb hem dan ook even in GPT-0 gestoken, ook zo'n AI-detector. En dan zei die plots, dit is 77% AI en 23% mixed. Dus mogelijk door AI geherformuleerd. We zijn er redelijk zeker van dat deze tekst geschreven is door AI, maar een beetje door een mens is herschreven.
0: Ja, maar Tim, als je dat allemaal op een rij zet, dan weet je, dan is het nog vis nog vlees. Eigenlijk, hè?
1: Inderdaad. En hoe komt dat dan, zoals je zegt? Ja, wat vaak dus vergeten wordt, is dat zo'n AI-detector, dat is geen leugendetector, geen alcoholtest. Hè. Onderzoek toont aan dat een vertaling, een herwerking, een paar kleine wijzigingen in een tekst, de score dus al kunnen veranderen. En daarom kan je dus op basis van één detector eigenlijk niet met zekerheid zeggen, dit is wel of dit is niet door AI geschreven. Zelfs als het dezelfde passage is zoals ik heb gedaan, kunnen kleine dingen eigenlijk al een verschil maken. Hoe de alinea-structuur gelezen wordt, of de detector de tekst als één blok ziet of net niet. Mm-hmm. En zoals je ziet, grote verschillen ook tussen het Engels, tussen het Spaans enzovoort. Het kan ook trouwens zijn dat een vertaling naar Italiaans en Spaans ritmischer is opgebouwd dan Engels. Dat gaan detectoren dan weer associëren met artificiële intelligentie. En misschien de heel eenvoudige uitleg kan ook zijn dat de encycliek geschreven is echt door een mens, maar de vertaling gemaakt is door AI.
2: Ja, want
1: dus er zijn veel mogelijke vormen van uitleg.
2: Als je dit hoort en eigenlijk ja, zin en vooral onzin van die detectoren moet vaststellen, wat zegt dat dan over andere sectoren, zoals de universiteiten of zoals ook, kan ik me voorstellen, andere bedrijven of bij sollicitaties die gebruik maken van zo'n detectoren, ja, dan stelt dat toch eigenlijk nooit iets voor?
1: Eigenlijk niet, nee. We weten dat er heel veel teksten vandaag, sollicitatiebrieven, cv's, ook heel veel rapporten die geschreven worden of geanalyseerd worden door chatbots en die teksten worden geschreven door computers, dat bestaat. Maar als je dat door een AI-detector gaat halen, dan zijn die niet betrouwbaar genoeg om iemand te gaan beschuldigen. Zelfs OpenAI heeft jaren geleden, het bedrijf boven ChatGPT, zijn eigen AI-detector offline gehaald omdat die te nauwkeurig was. Dat was een paar jaar geleden. Maar dezelfde problemen blijven vandaag. Het is niet betrouwbaar genoeg. Scholen, universiteiten werken vandaag ook met software om taken te gaan analyseren of papers te gaan scannen, maar zeggen tegelijkertijd expliciet een AI-detector alleen mag nooit of kan nooit gebruikt worden als een bewijs van fraude. De nuance hier dus is, het kan dus wel dat de paus of een van zijn medewerkers de tekst met AI hebben geschreven, maar de AI-detector gaat het bewijs niet leveren.
2: Nee, alleen God zal het weten, denk ik, Tim.
1: Ja, en dan nog.
2: Ja, want we kunnen dat nu een beetje lacherig doen over de paus en encycliek en het gaat dan nog over AI, hoe dubbelzinnig kan je zijn. Maar ja, heeft dit ook gevolgen buiten dit hele verhaal? Want ja, die AI en tekstverwerking zit toch een beetje overal tegenwoordig, hè?
1: Het zit echt overal. En je ziet, vandaag kan een onderzoeker iets online zetten. Het is trouwens overgenomen door een aantal technologie-sites. En iemand gaan beschuldigen van, jij hebt dat geschreven met artificiële intelligentie. En vandaag zitten we nu eenmaal in een wereld waarin teksten, al dan niet goed geschreven, bijna automatisch verdacht gaan worden. Die AI zit trouwens bovendien bijna ook overal in Word, in Gmail, in vertaalapps, spellingscontrole, schrijfassistenten. En daardoor vervaagt sowieso eigenlijk de grens al een beetje tussen het is volledig door een mens geschreven of AI heeft een beetje meegeholpen. En dat debat is eigenlijk veel groter dan technologie. Het gaat over vertrouwen. Want eigenlijk gingen we er jarenlang van uit dat een tekst automatisch is geschreven door de persoon wiens naam er boven stond. En vandaag moeten we plots gaan beginnen nadenken over vragen zoals, ja, wat is dat nog? Iets authentiek schrijven. Wanneer wordt een beetje hulp van AI, wordt dat eigenlijk te veel? En hoe bewijs je, als je echt een tekst hebt geschreven, dat die straks van jou nog gaat komen? Want iemand kan zeggen, het is AI, en jou gaan beschuldigen, ook al heb je het helemaal zelf geschreven natuurlijk.
2: Ja. Heb je trouwens al een pausnaam voor jezelf gevonden, Tim, mocht het ooit zover zijn?
1: The God of Hellfire vond ik persoonlijk wel een goeie, maar ik weet dat jij met jouw Latijnse kennis daar meteen de juiste naam kan opploppen.
2: The God of Hellfire.
1: And I bring you thunder.
2: Ja, God is Deus en dan Hellfire, Ignis, Inferni, iets van dat genre.
1: Ik heb het Ignis, ook eens Inferni de eerste.
2: Ik heb het ook eens aan Gemini in zo'n bot gevraagd. Weet je wat die voor jou suggereert, Tim, als goede pausnaam? Urbanus. De link Urbanus. Met de stad en de actualiteit. Als journalist bij de VRT focust Tim zich vaak op de impact van technologie, sociale media, op de stad van de mens. Urbanus, wat in het Latijn van de stad of beschaafd, past bij de rol van een moderne waarnemer die de complexiteit van de stedelijke digitale samenleving probeert te duiden.
1: Grote artiest ook.
2: Urbanus, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: en Up for Air van Rufaida.
1: Het uur van de waarheid. De VRT Nieuwscheck.
0: Ondanks de lodenhitte van afgelopen week is hij opnieuw op de VRT Nieuwsredactie geraakt. De baas van de factcheckers daar, Tim Pauwels. Goedemorgen, Tim.
2: Goedemorgen, Dennis.
0: En ben je met het openbaar vervoer, met de bus bijvoorbeeld, gekomen?
2: Met dit prachtige weer kom ik met de fiets kilometers malen.
0: Ja, ik vraag het omdat over dat openbaar vervoer veel te doen is na het incident op de kusttram in De Haan. Een heel eenvoudige ticketcontrole eindigde daar in een vechtpartij, beelden van opgedoken en de daders waren eerst onherkenbaar troebel in beeld, maar daarna haarscherp, Tim.
2: Ja, die beelden zijn ook door veel media geblurred, maar zelfs zonder die blur waren de oorspronkelijke beelden al vaag. En dan plots is er toch weer een haarscherp en heel herkenbaar beeld. En Anna Petrosjan van onze redactie legt uit hoe dat kan.
3: De foto is bewerkt met artificiële intelligentie en dat zien we wel vaker gebeuren. Want recent was er ook de jongen in Turnhout die gewelddadig werd aangevallen. Toen doken ook beelden op die de daders haarscherp weergeven. Terwijl de oorspronkelijke beelden niet zo duidelijk zijn. Mensen doen dat wellicht in de hoop om die daders sneller te kunnen vatten. Maar AI-programma's zijn gewoon niet in staat om vage beelden waarheidsgetrouw scherper te maken. Want we weten dat die programma's kunnen hallucineren. En het AI-programma gaat gewoon dan details erbij verzinnen. En het resultaat is een beeld dat gewoon niet betrouwbaar is en misschien zelfs tot de verkeerde dader leidt.
2: Ja, Dennis, vage beelden die ineens superscherp worden, trap er niet in.
0: Ja, kan AI-beelden scherper er doen uitzien? Maar is dat de realiteit die we dan zien in een scherpere versie?
4: Zever, gezever!
0: Je kan het totaal niet betrouwen. Tim, heb jij al eens een orgaan gedoneerd?
2: Nee, want als je nog leeft, dan kan je alleen maar een nier of een stukje van je lever doneren. En die heb ik nog.
0: Ja, ik kan de incisies in je zij niet inspecteren. Ook al zitten we de factcheck-redactie met jou. Ik had het wel verwacht, want blijkbaar, heb ik gehoord, zijn 80% van de orgaandonoren een vrouw. Er zijn filmpjes over op TikTok en Instagram en de mensen zijn boos omdat 80% een vrouw is van die donoren, terwijl 80% van de ontvangers mannen zouden zijn. Dat klinkt zo, die beschuldiging.
5: So men don't want to be organ donors, but they want the organs that are being donated. They don't want to help other people, but they want to be helped. Of course, hypocrisy at its finest.
0: Dan is de vraag, Tim, kloppen die cijfers?
2: Ze kloppen wel degelijk. Ze zijn helemaal juist in India.
0: Hey, daar zijn we niet natuurlijk.
2: Want daar komen die cijfers vandaan. Ze gaan ook enkel over levende donoren, dus een stukje lever of een nier. En in België zien we ook wel een verschil, maar minder uitgesproken. Bij ons zijn van de mensen die levend een nier doneren 63% vrouwen. De ontvangers daarvan zijn 55% mannen.
0: Ja, en van waar dan toch nog een beetje die cijfers die toch wat scheef zitten tussen man en vrouw?
2: Wel, mannen hebben vaker een nieuw orgaan nodig. Dat komt een beetje door levensstijl, risico, gedrag, maar ook dat ze genetisch meer kans hebben op problemen met hun organen. Hoe komt het dan dat meer vrouwen doneren? Wel, dat kan Nelly Maus ons uitleggen, de transplantatiecoördinator van het Universitair Ziekenhuis Gent.
6: De helft eigenlijk van levende donatie is emotioneel gerelateerd en dat wil eigenlijk zeggen tussen partners. En als natuurlijk de man meest een orgaan nodig heeft, ja, dan is het bijna logisch dat dan de vrouw de partner geeft. En als we dan kijken naar als ze gaan doneren voor een kind, dan zien we toch vaak dat het eerst de mama is die wordt uitgewerkt en dan in tweede instantie de vader. Maar eigenlijk zijn dat cijfers dat je in Europa ook terugziet. Dus het is niet dat België daar zo specifiek afwijkt of koploper is.
2: Ja, er lijkt dus wel iets van sociale druk te zijn op vrouwen om die zorgende rol op zich te nemen. Maar mannen hebben ook vaker gewoon een nieuw orgaan nodig.
0: Ja, dat was bij leven. Hoe zit het dan met orgaandonatie van overleden mensen eigenlijk?
2: Wel, bij de overleden donaties zijn mannen zowel bij de ontvangers als bij de donoren in de meerderheid. En dat komt omdat ze vaker sterven in de juiste omstandigheden om donor te worden. Hersenbloeding, hartstilstand, verkeersongeval. En ze hebben dus ook vaker een nieuw orgaan nodig.
0: Ja, maar als we dan kijken naar de toestand bij ons, zijn 80% van de levende donoren een vrouw. Nee, de cijfers kloppen alleen in India. En er zijn ook verschillen tussen man en vrouw in België. Maar dat hebben we dus hier behandeld. We staan hier een beetje te puffen en te zweten. Onze oksels zijn gelukkig op radio niet zichtbaar. Laat staan voor de rest, want het is er nog altijd heel warm. Hittegolven. Ja, daar moeten we het over hebben. We doen allerlei verhalen over het klimaat opnieuw de ronde. Want soms wordt er beweerd dat er vroeger ook heel veel hittegolven waren. Maar dat er... Ja, daar werd gewoon over gedaan, dat werd niet gezien. En ook die koude winters, die gaan we toch ook nog meer blijven krijgen. Hoe zit het nu allemaal, Tim?
2: Wel, Factcheck Vlaanderen heeft dat eens op een rij gezet. Eerste inzicht, er zijn wel degelijk meer hittegolven dan een paar generaties geleden. Het KMI heeft daar heel duidelijke tabellen over. Het heeft ermee te maken dat de gemiddelde temperatuur wel degelijk stijgt en dat je dus makkelijker 5 dagen boven de 25 graden of 3 dagen boven de 30 graden zit, want dat is de definitie van het KMI.
0: Ja, dus is dat een andere mogelijke conclusie, bye-bye aan de strenge winters?
2: Helemaal niet. Dat is echt overdreven. Koude golven kunnen ook nog. Het kan nog perfect een hele harde winter worden. We gaan misschien toch nog ooit eens een 11-stedentocht schaatsen. Dat kan. Maar de kans op hittegolven neemt toe. De kans op koude golven wordt kleiner. Dat is de juiste manier om het te zeggen volgens Factcheck Vlaanderen.
0: Ja, maar dan heb je toch ook nog die voorspelling dat, ja, als een soort van zwaard van Damocles boven heel West-Europa hangt, namelijk het gaat definitief kouder worden als de golfstroom gaat stilvallen, want die voert warme lucht uit de Golf van Mexico over de oceaan langs de West-Europese kusten. En als die stilvalt, liever Tim, ja, dan krijgen we hier ijstijden toch opnieuw, dacht ik?
2: Zoals in die film, The Day After Tomorrow. Thibaut Coignet van Factcheck Vlaanderen heeft dat eens bekeken.
7: Theoretisch kan het dat die warme golfstroom zou stilvallen door klimaatverandering. Alleen zijn er simpelweg niet genoeg gegevens om daar nu al voorspellingen over te doen. Dus op dit moment gaan de meeste klimaatmodellen ervan uit dat de golfstroom deze eeuw nog niet gaat stilvallen. In de nabije toekomst moet je dus eerder denken aan zweten dan aan rillen.
2: Ja, de zin die je moet onthouden is, we hebben eigenlijk nog niet genoeg gegevens, maar er is op dit moment geen voorspelling die dat op korte termijn ziet gebeuren. Wat de klimaatverandering precies gaat brengen, ja, dat blijft toch nog even afwachten.
0: Ja, we zitten dus op een rij. De kans dat hittegolven vaker voorkomen, ja, dat klopt. De kans op koude golven wordt kleiner. Maar gaat die golfstroom als motor van alles stilvallen? Dat is nog niet voor meteen, maar ja, de wereld verandert qua klimaat en we warmen hier toch wel degelijk op, merken we. Waar kunnen we alles nalezen, Tim?
2: Op de website van Factcheck Vlaanderen, op de checkpagina van VRT Nieuws en checkers.be is nog altijd een fijn initiatief dat factchecks uit Vlaanderen en daarbuiten verzamelt. En ik zeg er nog even bij dat je ook altijd een boodschap kan sturen naar onze checkredactie op de kanalen op Instagram en TikTok.
0: Je kan gewoon vragen, is dit beeld echt wat ik gezien heb? Doe dat, stuur een DM. Tim, heel graag tot volgende week.
2: Tot volgende week, dan.

0: Gorky met boze wolven.
1: Radio 1.
0: Wat weten we eigenlijk over het oudste beroep ter wereld? Ik las een tijdje geleden in de Standaard een zinnetje waar ik toch van achterover viel. Het gaat over sekswerk, voor alle duidelijkheid. Want over dat sekswerk bestaat nauwelijks economisch-academisch onderzoek. Stef Adriaansens van de KU Leuven is bij mij een economisch socioloog. Stef, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Niemand weet dus eigenlijk hoe die economie in elkaar zit van sekswerk? Is dat de vaststelling?
2: Wel, we weten heel wat, maar we weten veel minder dan van andere economische fenomenen. Dat is denk ik de crux. Hè. Als we het vergelijken met andere dingen in de economie, dan is het wel slechter gedocumenteerd.
0: Ja, we weten meer over bakkers en beenhouwers dan over prostituees.
2: Absoluut. We weten ook dat er meer zijn.
0: Ja, want op welke basis wordt er dan nu vooral onderzoek naar gedaan? Hoe moet je dan wel data en feiten loskrijgen?
2: Wel, de eerste vaststelling is, er wordt best wel wat onderzoek gedaan rond sekswerk. En dat wordt vooral gedaan door mensen met een soort antropologische bril, etnografische bril. Daar is niks mee mis. Hè? Dus mensen praten met cliënten, praten met sekswerkers en halen daar conclusies uit. De beperking daarvan is dat het moeilijk is om dat te generaliseren naar hele groepen of het hele fenomeen in zijn geheel. Economen en sommige andere onderzoekers, gezondheidsonderzoekers enzovoort, zijn meer geneigd om te gaan kwantificeren. En dat soort onderzoek is erg zeldzaam.
0: Ja, jij hebt dat geprobeerd te bundelen. Sex Work by Numbers, zo heet jouw nieuwe boek, of boekje, moet ik zeggen, dat erover is uitgekomen. Het zijn niet zoveel pagina's misschien als voor andere sectoren, zoals je al zei. Maar je bent dan wel een geschikte persoon om een aantal aannames of clichés aan voor te werpen die mensen wel hebben over misschien dat sekswerk in de economie. Bijvoorbeeld, laten we daarmee beginnen. Er hangt ook een beeld rond van uitbuiting, mensenhandel, vrouwen die daar tegen wil en dank in terechtkomen. Wat zegt het onderzoek daar eigenlijk over?
2: Wel, dat beeld, ja, maar ook het helemaal omgekeerde. En het gekke is dat die naast elkaar blijven bestaan.
0: Welk omgekeerd beeld?
2: Het omgekeerde beeld is het beeld van opnieuw vrouwen die bewust hun eigen levenspad kiezen tegen alle verouderde normen en waarden in enzovoort.
0: De bevrijde courtisane die ervoor kiest.
2: Ja, de happy hooker al heel lang geleden, Xaviera Hollander, ik denk in de jaren 80 of zo, die toch wel wat furore maakte als een top escort. En die zichzelf presenteerde en het misschien ook wel was.
0: Maar dat zijn de twee uitersten. Wat zegt het werkveld in het echt?
2: Wel, het werkveld zegt dat die beide bestaan. Dat beide waarschijnlijk outliers zijn, zoals wij technisch zeggen, dus extremen zijn. En dat de meeste sekswerkers daar ergens tussenin zitten. Laat ons beginnen met die uitbuiting, mensenhandel enzovoort. Het is zeker een sector of een activiteit waar uitbuiting en mensenhandel bestaan. Het gekke is, de reductie is niet alleen dat alle mensen slachtoffer zijn in sekswerk, slachtoffer zijn van mensenhandel. De reductie is ook dat mensenhandel eigenlijk maar één vorm van uitbuiting is. Er bestaan er heel veel andere. Geregeld horen wij verhalen, eerder anekdotisch, van sekswerkers van wie het geld wordt afgenomen door een pooier, een madame, een organisator, een bordeelhouder of wat dan ook. Dat is een vorm van uitbuiting, maar de meeste van deze mensen weten verdomd goed wat ze doen. Het is niet de juridische definitie van mensenhandel. Maar zeker, wat we zeker weten, maar dan meer van het mainstream mensenhandelonderzoek is dat sekswerk niet de enige plek is waar mensenhandel plaatsvindt. Ja. Ik geef wel eens het voorbeeld, het is wat een boutade, maar het is wel gedocumenteerd. De ILO lijkt in haar schattingen erop uit te komen dat een van de grote geconcentreerde plekken van mensenhandel zeevisserij is.
0: Ja, dat is de Internationale Arbeidsorganisatie.
2: Dat is de Internationale Arbeidsorganisatie.
0: Ja, dus dan zitten we in een heel andere sector dan natuurlijk de prostitutie, het sekswerk. Laten we dan misschien wat meer op dat economische inzoomen, waar je misschien meer over kan vertellen. Het geld dat daarin omgaat, daarvan wordt ook vaak gezegd, dat is allemaal cash, dat is een zwarte economie, we weten het niet. Wat zegt het onderzoek, Stef?
2: Ja, er is wel wat onderzoek. Ik heb het samen met een team collega's gedaan op vraag van de Nationale Bank van België. En de geactualiseerde schattingen zijn dat de omzet van prostitutie of sekswerk in België ongeveer 1,2 miljard is.
0: Dat is best wel veel geld, lijkt me.
2: Dat is aanzienlijk, maar dat is bijvoorbeeld veel kleiner dan bijna alle schattingen in bijna alle landen van de sector van illegale drugshandel.
0: Mag ik vragen, Stef, hoe heb je dat gedurfd of nagegaan? Hoe begin je aan zo'n onderzoek?
2: Het was een relatief complexe methode waarbij we heel veel verschillende soorten data gecombineerd hebben en dan soms nog assumpties hebben moeten maken, aannames hebben moeten maken die niet volledig door de data ondersteund waren. Maar we hebben dus onder meer het aantal mensen geteld dat aan het werk was in Rosse buurten op een gegeven moment. We hebben ook een tijd lang gevolgd hoeveel cliënten binnengingen, zodanig dat we transacties konden tellen. En dan hebben we heel veel materiaal van het internet gescraped, dus opgehaald.
0: Advertenties?
2: Advertenties, maar ook cliënten die vertellen over de ervaringen die ze hadden. Er zijn natuurlijk problemen, want dat zijn geen toevallige klanten, dat zijn vaak de meer frequente klanten enzovoort. Maar die gegevens...
0: Die vertellen online over hun ervaringen?
2: Vertellen online, zoals je over booking.com, je ervaring over een hotel.
0: Platform
2: dus echte recensies. En wij gebruiken die recensies vrij massief om daar toch enigszins een portret of een foto van de sector...
0: Dus, ja, dat is toch wel straf. Je bent dan in functie van de Nationale Bank, sta je te turven in de Rosse buurt, ga je internetfora af om te zien wie er goed of slecht is, maar gewoon natuurlijk om de kwantiteit te turven. Toont wel aan, het blijft dan ook moeilijk, want het is nergens geregistreerd aan zich. Die hebben geen jaarrekeningen of geen boekhoudingen.
2: De meeste niet. Hier en daar zijn er officiële ondernemingen. Hè. Bijvoorbeeld in Gent in het Glazen Straatje wordt opgelegd dat mensen die in sekswerk zitten al een werknemersstatuut hebben. Dat wordt ook wel wat gecontroleerd. Maar dat is natuurlijk een miniem klein deeltje van die totale sector.
0: Want dat is ook een beeld dat erover bestaat. Hè. We denken aan Rosse buurten, aan raamprostitutie. Welk aandeel neemt dat in het sekswerk?
2: Globaal is dit een altijd maar kleiner deel. Hè. Dus laten we zeggen vanaf deze eeuw, wanneer het internet het begon overnemen, dan zie je dat die sector altijd maar kleiner wordt. En vandaag, in een land als België, is dit nog altijd aanzienlijk, waarschijnlijk omwille van de historiek, maar spreken we toch over waarschijnlijk minder dan 20% van de omzet.
0: Ja, dus 8 op de 10 sekswerkers zien we niet die opereren eigenlijk op zichzelf of in kamers of in...
2: Ja, de omzet zijn euro's, maar als we moeten gokken, dan denken we dat het misschien zelfs nog extremer is, omdat sekswerkers in Rosse buurten typisch heel veel uren kloppen en waarschijnlijk ook relatief veel omzet dus genereren. Ja. Terwijl dat natuurlijk in de rest van de wereld vaak heel deeltijds is. Je hebt één of enkele klanten en af en toe verkoop je dus seks.
0: Ja, als we dan denken aan de Rosse buurten opnieuw, of wat we daarnet al zeiden, dan gaat het vaak over vrouwen in het beeld, prostituees. Klopt dat beeld eigenlijk? Wie zijn de sekswerkers qua gender?
2: Ja, statistisch klopt het in de betekenis van de zogenaamde modale groep zijn bijna altijd vrouwen. De grootste aantallen sekswerkers zijn vrouwen, voor zover we dat kunnen tellen op basis van decent onderzoek bij ons of elders. Maar in elk land zien we dat een grove vuistregel, 10-20% van alle sekswerkers geen vrouwen zijn. Hè? Dus transpersonen en mannen. Dus in bijna elk land, of waarschijnlijk zelfs elk land, bestaat niet-vrouwelijk sekswerk en is het aanzienlijk.
0: Ja, dat is iets waar ook in het beleid misschien minder rekening mee gehouden wordt. Want we hebben het hier heel veel over aannames. En dan komen er beleidsbeslissingen op basis van intuïtie of op basis van
2: sterke morele overtuiging.
0: Morele overtuiging. Kan je daar wat voorbeelden van geven? Wat zie je dan gebeuren?
2: Ja, wat we zien gebeuren is dat natuurlijk, maar dat is niet uitzonderlijk voor sekswerk, dat groepen met heel sterke morele overtuigingen of ideologische overtuigingen proberen de politiek, de overheid te overtuigen om een bepaald beleid te gaan volgen.
0: Het criminaliseren van
2: seks. Criminaliseren, maar ook decriminaliseren. Er zijn groepen met militanten van beide overtuigingen. Dat is natuurlijk wat een open samenleving en een democratie doet. Hè. Mensen strijden openlijk met elkaar. Maar wat in de meeste andere sectoren dan gebeurt is, laat ons dan toch ook eens gaan kijken, aan wetenschappers vragen hoe het in elkaar zit, of eigen statistische agentschappen. En daar zie je in deze sector dat het vaak een absoluut...
0: Zie je dan ook foute beslissingen gebeuren die het omgekeerde effect hebben, omdat er van zo'n intuïtie of een morele aanname vertrokken wordt?
2: Ja, er worden gekke dingen gedaan. Hè. Er wordt heel vaak verondersteld dat het zo of zo is. U heeft er net verwezen naar, het zijn allemaal vrouwen. Ik had ooit eens een debat met iemand die voor de Zweedse overheid werkt. Ze gaf een presentatie over het verbieden van sekswerk, of toch het kopen van sekswerk in Zweden. En mijn vraag was, waarom spreekt u alleen over vrouwen? De argumentatie die we net volgden. En ze zei, de anderen zijn voor mij irrelevant. Ja, dan ben je natuurlijk geen beleid aan het voeren rond sekswerk in zijn geheel, maar inderdaad voor die 80 of 90% van de populatie.
0: Er zijn veel landen waar het veel strenger gereguleerd is dan in ons land. Ook in Frankrijk, dacht ik. Hè?
2: Ja, Frankrijk volgt ook dat model. Dus dat Zweedse model, zoals het soms genoemd wordt, niet alle auteurs zijn daar gelukkig mee, is inderdaad, was een wat nieuw idee rond de eeuwwisseling in 1999. Het idee was, laat ons vanaf nu klanten bestraffen in plaats van sekswerkers. En dan gaan we het uit de wereld helpen zonder die vrouwen of die mannen die seks verkopen te veel onder de bus te gooien. Ja. Dat was het idee. Zweden is dat eigenlijk heel actief gaan promoten in de rest van de wereld en een aantal landen zijn gevolgd, waaronder Frankrijk.
0: En werkt dat? Is dat beter voor... Ja, werkt dat is een moeilijke vraag, want ja, het is maar wat je wil laten werken natuurlijk. Heeft dat gevolgen en de welke?
2: Ja, het hangt van de doelstellingen af. En opnieuw, het beeld is heel gefragmenteerd omdat we zo weinig goed en gedegen onderzoek hebben. Maar het beetje goed causale onderzoek dat we kennen lijkt uit te wijzen dat bij deze wetgeving de grootte van de prostitutiesector wel wat verkleint. Hè, dus dat het een kleinere sector wordt. Maar tegelijkertijd blijft het een substantieel groot fenomeen. Hè.
0: Het is niet wordt het dan ook net duisterder, minder... Of crimineler, zeg maar, omdat het verboden is en in die grauwe zone gedrukt wordt?
2: Wel, dat is dan het tweede aspect waar mensen zoals ik en sommige economen veel tijd in steken. Van degenen die dan nog wel seks verkopen, kunnen die het in relatief veilige omstandigheden doen. En daar lijkt het meeste onderzoek uit te wijzen. Het zijn misschien minder mensen, maar ze moeten hun job gaan doen in veel gevaarlijker omstandigheden.
0: Ja, wat dan misschien het omgekeerde is van wat zo'n moreel beleid met zich mee wil brengen.
2: Ja, dat is de vraag. Hun expliciete bedoeling is natuurlijk om één, de samenleving meer bestraffend te maken. Dus te zeggen van moreel gaan mensen beseffen dat het niet normaal is. En twee, we gaan de sector uitroeien, maar dan toch kleiner maken. Daar lijkt het beleid vrij succesvol in te zijn. Ook overigens in dat morele kader, dat hebben wij wel eens onderzocht. En daar blijkt wel dat mensen na zo'n wetswijziging prostitutie meer gaan veroordelen. Dus dat lijkt enigszins te werken. Maar de kostprijs daarvan is dat je het leven van mensen die in sekswerk zitten gemiddeld wel slechter maakt.
0: Ja, het blijft een vaststelling dat er veel over die mensen gepraat wordt, maar weinig met die mensen. Vanuit beleid misschien ook zelfs vanuit jou, want jij stond ook te turven. Ik weet niet of je ook met de prostituee zelf gesproken hebt.
2: Wel, soms doen we dat. Ik ken ook wel wat mensen, maar dat is een heel... pun intended hot issue onder sekswerkactivisten. Hè. Niks zonder ons, over ons. Hè. Mm-hmm. Dus wij willen altijd betrokken worden. Bij het ene onderzoek is dat gemakkelijker om te organiseren dan bij het andere. Maar het is niet dat sekswerkers, toch zeker niet in België, een totaal stille groep zijn. We zien dat een aantal mensen echt wel luid spreken. Maar inderdaad, we zijn hier aan het spreken zonder mensen uit de sector erbij.
0: Ga je nog turven de komende periode?
2: Ja, de Nationale Bank heeft ooit eens gevraagd om het onderzoek compleet te herhalen. Maar ondertussen is dat weer stilte. Dus dat is wat gewoonte. Maar in onze relaties met de overheid. Maar als de vraag gesteld wordt, zullen wij er wel naar kijken.
0: Ja. Oké, goed. Zeer boeiend onderwerp waar iedereen een beeld over heeft. Maar of het klopt, dat moeten we dan nu aftoetsen met wat jij ons hier verteld hebt. Stef Adriaans is economisch socioloog aan de KU Leuven. Dank je wel voor je tijd.
2: Dank je wel.

0: Een advies dat velen gevolgd hebben de afgelopen dagen, denk ik. Sitting in the Park van Georgie Fame was dat nog. En daarmee besluiten we dit uur van de waarheid op deze zonnige zaterdag. De laatste van mei, bijgeleerd over leugendetectoren, sekswerkers en de paus en AI. Wil je alles herbeluisteren? Dat kan. Ga naar VRT Max. Klik op onze podcast en je weet het, dat is veel, maar geen...
1: Fake.

0: van elkaar en van deze zaterdag. Heel graag tot de volgende.
1: Zondag 28 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Een concertervaring om nooit te vergeten. Samen met Licky Lee, Johnny Marr, Benjamin Clementine, Anna von Hauswolf en Das Pop. Tickets en info, liveislive.be. Samen met Radio 1. 100 keer

0: Wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Radio 1, live.
4: In de Vooruit in Gent.
5: Maar dat komt goed.
4: Reserveer nu je ticket via 404.gent. Samen met Radio 1.
6: Bankafschriften, kredietkaarten.
7: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
8: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
8: En dan met een promo die kan tellen.
10: Tegen de honger die komt.
8: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
11: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
12: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
11: En helemaal op maat.
12: Zeker, tot in de details.
13: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
14: Lotto is op zoek naar een maag.
15: Een maag?
14: Met een baksteen erin.
15: Ah, zo.
14: Om je droomwoning te bouwen.
15: Ik zie graag een strakke fermette.
14: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
15: Hoe dat?
16: C'est si bon.
14: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
17: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
18: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
17: Meer merk.
18: Zoals jouw product op het strand van zomerheet.
17: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
19: 12 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Verschillende straten in Vlaams-Brabant en Mechelen lopen onder door het onweer van vanmorgen. En onze landgenoten en de nummer 1 van de wereld, Kim Meileman, stopt met skeleton. Het onweer van vanmorgen heeft op verschillende plaatsen schade veroorzaakt aan daken door blikseminslagen en verschillende straten zijn ook ondergelopen. Vooral in het centrum van het land was het zwaar. In Bertum in Vlaams-Brabant is in enkele tientallen huizen het water naar binnen gelopen. De brandweer is nog niet ter plaatse, omdat ze overbevraagd zijn, maar de gemeentearbeiders proberen al te helpen, zegt burgemeester Joël van der Elst.
20: Het is zo dat we op een aantal sites echt wel heel veel water te verduren gekregen hebben. Onder Ambert en Bos, daar zijn onze werkmannen volop bezig. En dan aan het laagste punt waar de voer komt, daar zitten we ook met een overstroming waar de voer buiten naar oevers is gegaan. Maar we moeten jammer genoeg vaststellen dat er toch verschillende huizen onder water gelopen zijn.
19: Ook in Leuven, Herent en Zaventem is er wateroverlast. In Zaventem is een steenweg in de buurt van de luchthaven afgesloten. Getuigen zagen het water meters hoog uit de riolering spuiten. Verschillende auto's, waaronder een brandweerwagen en kelders, liepen onder. Deze buurtbewoner vertelt wat er is gebeurd.
21: Het water is omhoog gekomen, steeds hoger, hoger, hoger tot daar. Dus onze auto's zijn vol water. Onze kelders zijn ook een beetje wat water binnengekomen. Bij sommigen veel, bij anderen zoals ik een beetje. Dus dat was een beetje lastig. En het heeft even geduurd voordat die water dus allemaal in de riool is terechtgekomen.
19: Het water is intussen daar wel weggetrokken. En koning Filip en koningin Mathilde hebben vanmorgen ook een kwartier rondjes gedraaid in een vliegtuig boven Zaventem door het slechte weer. Dat schrijft het laatste nieuws. Ze waren in de VS voor de diploma-uitreiking van prinses Elisabeth en waren vanmorgen op de terugweg. Maar door het hevige onweer konden ze dus niet meteen landen. Ondertussen zijn ze wel thuis. Vlaams minister van Werk, Zoël Demir, is tevreden dat meer Vlaamse langdurig werklozen opnieuw werk vinden, nu de werkloosheidsuitkeringen beperkt zijn in de tijd tot 2 jaar. Dat blijkt uit een VDAB-studie die de gevolgen bekijkt van de nieuwe wetgeving. In maart vorig jaar was 9% van de langdurig werklozen al opnieuw aan de slag. Dit jaar is dat al 12%.
22: We zien heel duidelijk dat daardoor mensen sneller richting werk gaan. Tegelijk zetten we natuurlijk ook wel bij de VDAB heel fel in om die mensen ook richting werk te begeleiden. En daar wordt heel fel op ingezet met een aangeleid.

0: verklampend beleid. Want iedereen die kan werken, moet natuurlijk ook wel gaan werken. Zo is onze solidariteit opgebouwd.
1: De liberale vakbond ACLVB verandert vanaf vandaag zijn naam naar Sinova. Het woord liberaal valt ook weg en wordt vervangen door vrije vakbond. De vakbond doet dat omdat ze niet langer willen geassocieerd worden met de liberale partijen. Voorzitter Gert Truijens vertelt waarom de naamsverandering nodig is.
2: Wij voelen heel goed aan dat er nog een grote stilzwijgende massa is die zich vandaag eigenlijk een stukje syndicaal dakloos voelt. Die zich niet meer aangesproken voelt door altijd die straatprotesten of die protesten aan bedrijven, maar die ook wel niet altijd akkoord zijn met wat de regering beslist. En kijk, via petities, via het overleg, via andere manieren om druk te zetten op de regering, willen wij eigenlijk op een andere manier aan vakbond doen dan gewoon te betogen en te staken.
1: Rusland roept zijn ambassadeur terug uit de Armeense hoofdstad Yerevan voor overleg over de Europese ambities van Armenië. Gisteren had de Russische president Poetin ook al gewaarschuwd voor zo'n toenadering. Marijn Trio, wat is er aan de hand?
3: Wel, volgende zondag zijn er in Armenië parlementsverkiezingen en Rusland probeert zware druk te zetten om die verkiezingen in zijn voordeel te doen uitdraaien. De huidige premier Pashinyan loopt voorop in de peilingen en terwijl Armenië en Rusland altijd goede banden hebben gehad, heeft Pashinyan vaak kritiek op Poetin en zoekt hij toenadering tot het Westen en de Europese Unie.
1: Waarom is Armenië zo belangrijk voor Rusland?
3: Het is een ex-Sovjetland in de Caucasus. Het grenst enerzijds aan NAVO-lidstaat Turkije en anderzijds aan Iran, een belangrijke Russische bondgenoot. Rusland heeft ook een militaire basis in Armenië en het land is dus erg belangrijk voor Rusland om invloed te behouden in die regio. Daarom dreigt Rusland ook met zware economische gevolgen als Armenië voortgaat op zijn pad richting Europese Unie. En Poetin wees er gisteren ook nog eens op dat de crisis in Oekraïne begonnen is met pogingen om toe te treden tot de EU.
1: Dankjewel, Marijn. En Kim Meileman stopt met skeleton. Dat is een wintersport waarbij atleten met een kleine slee op hun buik een ijsbaan afglijden aan hoge snelheid. Andy de Pree geeft een overzicht van haar carrière.
4: Het afscheid van Kim Meilemans komt er na haar allerbeste seizoen ooit. Meilemans won de algemene wereldbeker en werd zo op haar 30ste de nummer 1 van de wereld. Op de Olympische Winterspelen kon ze daarna geen medaille pakken. Ze verloor de ongelijke strijd van de rijkere wintersportlanden. Maar nadat ze in Duitsland geboren werd, heeft ze het land van haar ouders, België, toch op de kaart gezet in het skeleton. Ze nam een eerste keer deel aan de Winterspelen in 2018 en daarna groeide ze nog uit tot tweevoudig Europees kampioene en ze heeft ook een zilveren WK-medaille in haar bezit. Ze noemt dit het perfecte moment om te stoppen en is dankbaar voor de bijzondere reis die ze kon maken.
1: Het is intussen droog op de meeste plaatsen. Lokaal kan het in de namiddag en ook tegen de avond wel opnieuw onweren. Maar we krijgen ook enkele mooie opklaringen. En het blijft warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, dan halen we nog 24 graden. Dit nieuws begon in de provincie Vlaams-Brabant in de regio Mechelen. Daar heeft het onweer van vanmorgen wateroverlast veroorzaakt. Verschillende straten liepen onder en sommige huizen werden getroffen door de bliksem. Een volledig overzicht kan je vinden in de app van VRT Nieuws.
5: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
6: Radio 1.
7: De Verrekijkers.
6: Met Kobe Ilse en Björn Soenes.
8: De Verrekijkers op uw radio op zaterdagmiddag. Met mezelf, Kobe Ilse, en ook uiteraard met Björn Soenes, die altijd aan de begin van de uitzending en straks ook aan het einde een plaat mee heeft. DJ Björn noemen we jou wel eens schalks. Wat heb je als opener klaar?
9: Ik heb als opener een hit mee. Het is het eerste nummer in Farsi dat ooit de Britse hitlijsten heeft gehaald.
8: Niche?
9: Maar het is geen niche, want het is een remix geweest van de bekende mensen van Massive Attack. Een nummer van Nusrat Fateh Ali Khan. De man is al meer dan 30 jaar dood, maar prachtige Pakistanse Sufi-muziek. Meester van de, wat ze noemen, Kawali-muziek van devotie. Dus ik vind het fantastisch om naar te luisteren. Het heet Moest Moest. Het gaat over verloren geraken in de wereld.
8: Toepasselijk begin voor een uitzending van de Verrekijkers over Pakistan. En voor alle duidelijkheid, dat heeft hij allemaal wel wat afgelezen, luisteraar. Hij was aan het spieken op zijn briefje. Maar bon, fijn dat u luistert. Goedemiddag.
9: Niet alles weten, hè.

0: Dit was, Björn, ga jij afkondigen?
1: Dit was Moest Moest van Nusrat Fateh Ali Khan samen met Massive Attack.
0: Goeie radiostem, zou je iets mee moeten doen.
2: De Verrekijkers.
0: Björn, we gaan vandaag naar Pakistan.
1: Ja.
0: Je hebt ook al een deel van de wereld gezien, maar ik neem aan dat Pakistan hier nog niet op jouw lijst staat van bezochte landen.
1: Nee, nee. Bij dat mij is een deel van de wereld.
0: Een blinde vlek.
1: Zou eigenlijk moeten, want Pakistan telt 250 miljoen inwoners. India dat ernaast ligt, 1,47 miljard.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je nog een stuk dat aan de oostkant ligt, wat ook ooit Pakistan was. Oost-Pakistan, dat nu Bangladesh heet. Mm-hmm. Ooit hoorden West en Oost samen. Maar dat heeft een lange geschiedenis. En dan moet ik terugdenken aan die film A Passage to India. Een film over Britse kolonialisme. En in die film, ook in Gandhi, zit die scène waarin de onafhankelijkheid wordt uitgeroepen van India. En dan ontstaat er ongelooflijke chaos. Want ene meneer Radcliffe heeft een grens bepaald.
0: De van Groot-Brittannië.
1: Ja, van Groot-Brittannië, dat daar baas was gedurende kleine 100 jaar. En in 1947 beslist in juni, oké, het Indiase subcontinent krijgt zijn onafhankelijkheid. En 73 dagen later was het al zover. En men trok een bijna arbitraire grens. Hè, en dan zou men Pakistan oprichten. En Pakistan was dan voor de moslimbevolking. Maar er kwam een ongelooflijke volksverhuizing op gang vanuit India, maar ook omgekeerd. Waardoor treinen overvol zaten, mensen in angst en ontzetting elkaar tegenkwamen, elkaar ombrachten. Er zijn 1 miljoen doden gevallen, er zijn 15 miljoen ontheemden geweest. Jezus. Dat was echt een bloedbad bij het ontstaan van dat land. En ja, dat was eigenlijk een samenraapsel. Pakistan kreeg bijna niks van natuurlijke rijkdommen. Het was bijna allemaal voor India, dus dat was geen goed begin voor dat land. En dan was er ook nog Oost-Pakistan. En Oost en West kwamen niet overeen. En dan in 1971 werd dat ook een apart land. India moest ertussen komen. En niet vergeten, dat is 1600 kilometer tussen de twee Pakistans lag er. Dus ja, qua eenheid was dat dikke nul. En dan is dat Bangladesh geworden. En sindsdien is Pakistan altijd in het nieuws geweest van wegen dubbelspel. Zijn ze nu pro-Amerikaans?
0: Absoluut
1: niet.
0: Want mevrouw Osama Bin Laden is daar gevonden.
1: Voilà, ik heb er een verslag over gedaan in Abbottabad.
0: Ja.
1: Hij kreeg daar een onderkomen en je gaat me niet vertellen dat ze het niet wisten. En ze zeggen vaak, ja, we zijn pro-Amerikaans of ze willen het geld van de Amerikanen. Maar tegelijkertijd steunden ze de Taliban in Afghanistan. Waar ook een hele woelige grens is aan hun westkant.
0: Maar op dit moment zie je wel dat ze actief bemiddelen tussen Iran en Amerika in Islamabad, hun hoofdstad. Daar worden dan de gesprekken gevoerd. Ja. Chief Vance is daar ook geweest. Mm-hmm. Voorlopig, we nemen dit op dinsdag, is er nog geen vredesdeal. Maar je voelt wel dat Pakistan daar wel op aan het werken is. Of mee aan het werken is.
1: Dat vind ik heel bijzonder. En dat is eigenlijk de aanleiding waarom we een verrekijkers moeten doen en inzoomen op dat land. Waarom doet dit land dit? En heeft dit land reden om dit te doen? En ook een beetje dieper inzoomen op dat land met al zijn verscheidenheid, met zijn 5 verschillende regio's. Hangt dat eigenlijk met haken en ogen aan elkaar? Of is dat een heel eensgezind land?
0: Een boeiend land, inderdaad. Je zei het al, 250 miljoen en tellende. Want het is een heel jonge bevolking, ook lees ik. Een land dat actief bezig is, kernmacht ook, gelegen naast een andere kernmacht. Ja. India, eeuwige rivaliteit. Dus veel spanningen, veel om over te praten in deze verrekijkers. Met wie gaan we dat doen?
1: We gaan dat doen met Mr. Pakistan, Mr. India, Guy Goris. Voor Mo Magazine is hij 17 jaar hoofdredacteur geweest. Daarvoor nog een keer 12 jaar hoofdredacteur, dacht ik, van Wereldwijd, een van de voorgangers van dat magazine. Guy Goris is een dynamische reiziger, is ondertussen denk ik 71 jaar, maar zeer dynamisch, zeer energiek.
3: This was the scene in Karachi at the meeting of the Constituent Assembly. Liaquat Ali Khan moved a resolution concerning the Pakistan national flag and handed one round. Jagindranath Mandal, leader of the Untouchables, was present.
4: This day in 1998, Pakistan became a nuclear power. It conducted 5 simultaneous underground nuclear tests. Islamabad began developing nukes after the 1971 war with India. Their tests came a few weeks after India's Pokhran test.
5: Ingenious, really, for the Pakistanis to claim that they did not know about the sky. and that they harbored him. Presumably, some people in Pakistan, perhaps not the president or the prime minister, perhaps the ISI, perhaps some of the military folks, but surely there was someone in Pakistan who knew where Osama bin Laden was.
6: These are some of the very first images coming out of these very high-stakes negotiations between the U.S. and Iran. Pakistan's Ministry of Information and Broadcasting releasing this video of Vice President J.D. Vance's meeting with Pakistan's Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif. This comes just after the Prime Minister met separately with the Iranian delegation.
0: Ik heb een flashback. We hebben ooit al een, weet ik veel, gedaan over India samen. Twee zomers geleden, zoiets?
7: Nee, vorig jaar.
0: Was het vorig jaar?
7: Ja.
0: God, de tijd vliegt. Veel reactie op gekregen. Mensen vonden dat interessant, dus ik verwijs graag naar die weet ik veel. Vandaag gaat het over de grote buur, de grote kwade buur. Want dat zijn twee landen die al, je hebt het geschetst vanuit de geschiedenis, rivaliteit.
1: 80 jaar, hè.
0: 80 jaar, niet alleen rivaliteit, maar echt op grond van oorlog. En dan lees je dat Pakistan een kernmacht is, eigenlijk omwille van het feit dat India een kernmacht is, dat die eigenlijk gewoon elkaar achterna gehold zijn van ja, nee. Jij hebt er één, dan willen wij er ook.
7: Wel, ze hadden allebei een kernwapen klaar liggen. Vooraleer ze het getest. Ze hebben het getest op, ik denk, 1 of 2 weken afstand van elkaar of een paar dagen. Dus dat, de plannen waren er, de uitvoering was er. Dus ze hebben allebei gezorgd dat ze een kernwapen hadden. Als een soort ultieme verdediging tegen de boze buur.
0: Ja, want ze hebben nooit gedreigd om dat kernwapen in een ander conflict te gaan gebruiken, snap je? India en Pakistan hebben dat kernwapen blijkbaar, wat ik ervan weet, enkel om elkaar te intimideren. Je hebt niet het gevoel dat Pakistan, uiteraard Osama bin Laden, daar later meer over, maar dat die actief, dat dat een land is dat actief conflicten opzoekt, of wel?
7: Nee, maar dat kan je ook niet zeggen van India bijvoorbeeld.
0: Nee, exact. Maar dus Pakistan wordt wel vaak genoemd in terroristische middens, de oorlog met Afghanistan, dan gaf Pakistan de weg vrij aan de Amerikanen, van ja, gebruik ons maar, onze infrastructuur. Ze worden wel vaak genoemd in oorlogssituaties, in dingen rond terreur. Hoe komt dat?
7: Ja, omdat Pakistan naast de deur ligt, Afghanistan naast de deur ligt natuurlijk. Dus er zijn verschillende redenen, want je vraag klinkt heel eenvoudig, maar is eigenlijk heel ingewikkeld, omdat terrorisme, gewapend extremisme, aanslagen, zijn in Pakistan min of meer aan de orde van de dag. En al vele jaren. Ik heb nog even opgezocht. Vorig jaar zijn er 699 aanslagen geweest in Pakistan
0: zelf.
7: In Pakistan zelf.
1: Van wie is daar leuk leven?
0: Ja.
7: Wel, dat is een vooruitgang. 10, 15 jaar.
1: Het is een vooruitgang.
7: 10, 15 jaar geleden ging dat over 3.500, 4.000 aanslagen per jaar. Met toen meer dan 5.000 doden per jaar. Nu waren er denk ik een iets meer dan 1.000 doden en meer dan 1.000 gewonden.
0: En het klassieke Soenieten en Sjiiten verhaal? Want het is een moslimstaat.
7: Het is een land dat opgericht is voor de moslims van Zuid-Azië.
0: Ja.
7: En het is geëvolueerd naar een islamitische republiek.
0: Ja.
7: Maar dat maakt het nog geen extremistische,
0: tuurlijk,
7: islamistische.
1: Waar komen die aanslagen dan vandaan?
0: Ja.
7: Wel, die komen vanuit gewapende groepen die grotendeels ontstaan zijn in een soort, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Voor een deel is dat de uitdrukking van de meer extremistische tendensen binnen de moslimbevolking. Die vonden, of die vinden nog altijd, dat de republiek, dat die eigenlijk veel te seculier is, dat die niet ver genoeg gaat in het islamiseren van de samenleving, van de wetgeving, van de staat zelf.
1: 1947, Pakistan wordt geboren. Waarom zijn die grenzen zo arbitrair getrokken? 1. En 2. Was het nodig om een aparte Pakistanse staat te hebben? Want het was 1 Indiaas subcontinent. Waarom was het nodig?
7: Hoe is het gekomen? Was het nodig? Daar wil ik me niet over uitspreken, maar hoe is het gekomen? Het is eigenlijk een beetje een samenspel van heel verschillende ontwikkelingen. Je had eind 19e, begin 20e eeuw had je in de islamitische wereld zeker een soort renaissancebeweging die ervan uitging dat de zwakte van de islamitische wereld, die op dat moment evident was, want bijna de hele islamitische wereld was gekoloniseerd, dat die zwakte te maken had met het loslaten van de kernwaarden van de islam. En dus dat zij moesten terugkeren naar de Gouden Eeuw om op die manier hun eigen kracht en hun wereldlijke macht ook opnieuw te kunnen ontplooien. Daarnaast had je romantisch nationalisme, de jaren 30, moet ik niet eens vernoemen in Europa. Dat had in Indië had dat een sterke aantrekkingskracht voor een aantal hindoe-nationalisten die de idee dat een land, een staat, een volk, een taal en een religie, dat dat allemaal samenhing, bloed en bodem, zeg maar, dat sprak een aantal mensen, denkers vanuit hindoe-achtergrond heel erg aan.
1: Het was eigenlijk een afstoten door de hindoes van de moslims in een andere staat.
7: Nee, de hindoes wilden over heel Indië een hindoe-majoritaire staat maken, een hindoe-bestuur. En dan is je tweede vraag, hoe is die grens dan tot stand gekomen? Die is eigenlijk minder arbitrair dan ze lijkt, in die zin dat het de bedoeling was dat de gebieden waar moslims in de meerderheid waren, dat die samen Pakistan zouden vormen en dat alle andere gebieden die dan in het midden lagen, dat die India zouden vormen. Met de bijkomende complicatie dat in 1947 op 15 augustus, toen de landen onafhankelijk werden, dat er in India bijvoorbeeld 520, denk ik, of 510 prinselijke staten waren die nog moesten ingekanteld worden in die nieuwe onafhankelijke staat.
1: Jeetje, wel een ingewikkeldheid.
0: Ik zit te luisteren. Ja. Jezus, dat is toch vragen om problemen.
1: Je zou voor minder dat soort aanslagen zien, toch?
7: Wel, die aanslagen hebben denk ik niet met dat ingewikkelde verleden te maken. Die hebben dan daarna, is dat dan ontstaan, omdat in 1947 zelf, een paar maanden na de onafhankelijkheid, zijn India en Pakistan voor het eerst met elkaar in oorlog gegaan. Er waren gewapende groepen vanuit de grensgebieden met Afghanistan die Jammu en Kashmir binnenvielen, omdat Jammu en Kashmir een van die 510 prinselijke staten was die nog moest kiezen. Jammu en Kashmir had een meerderheid bevolking moslim, maar had een hindoe heerser. En die Maharaja die droomde eigenlijk van een Zwitserland in de Himalaya.
1: Waarom is dat zo belangrijk, Kashmir? Waarom is daar zo'n strijd over?
7: Daar zijn verschillende theorieën over.
1: Eentje.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, Kashmir is een provincie die inderdaad zowel in Pakistan als in India ligt, als je het zo bekijkt.
7: Een gebied.
0: Een gebied, ja.
7: Maar het gaat, en het is niet alleen Kashmir, Koop. Het is Jammu en Kashmir was een deelstaat die samengesteld was in de 19e eeuw door veroveringen. En je had dus in het hoge noorden Gilgit in Baltistan, je had Ladakh, wat tegen Tibet aan zit. Je hebt Kashmir, de vallei zelf. En je hebt dan Jammu, wat aansluit bij Punjab in Berlijn.
1: En is het een strijd om grondstoffen? Is het een strijd om een strategisch belangrijk gebied?
7: Het is... Zal ik mijn theorie geven in plaats van
1: graag
7: zoveel mogelijk? Het is op de eerste plaats een strijd om water. De grote rivieren, de Indusrivier, maar ook de grote bijrivieren, stromen door Jammu en Kashmir en zijn cruciaal voor de landbouw in Pakistan. Dus de Indus is heel India is genoemd naar de Indus. De Indus is de rivier, de Sindus, in het Persisch of Turks. En Hindustan of Industan werd dan het land aan de oever van de rivier. Maar dus die Indus-rivier loopt dwars door Pakistan, van het hoge noorden tot in het diepe zuiden, waar het de Arabische Zee ingaat. Zonder de Indus, zonder dat water, is de landbouw praktisch onmogelijk. Verwoestijnd Pakistan. En dus de grote zorg die altijd weer terugkomt van Pakistan is, India zou ons water kunnen afnemen.
0: Want de bron van die rivier ligt in India?
7: Ja, die ligt eigenlijk in Tibet.
0: In Tibet.
7: Maar goed, net over de grens.
0: Maar India zou de macht kunnen hebben door een dam te bouwen of eender wat. Van ja, nu heeft Pakistan eigenlijk geen water meer. Pakistan leeft van de landbouw. Einde landbouw, dus einde Pakistan. Kort door de bocht.
7: Dat is kort door de bocht. En dat is het doembeeld dat vanuit Pakistan heel vaak opgehangen wordt. Nu, kan water wel omleiden, maar niet tegenhouden. Mm-hmm. Dus de kraan dicht draaien is minder makkelijk dan het lijkt.
0: Ja.
7: Zeker omdat het niet alleen om de Indus zelf gaat, maar ook om vijf bijrivieren die dan op andere manieren nog stromen. Maar dat is in elk geval de angst. En opnieuw, vorig jaar herinner je, was er een korte vijfdaagse oorlog tussen India en Pakistan naar aanleiding van een aanslag in Kashmir die door de Indiaanse regering meteen toegeschreven werd aan Pakistanse groepen en met de steun van de Pakistanse staat, waardoor dat zij gingen bombarderen over de grens. Op dat moment heeft India ook het Indus Waterverdrag dat sinds 1960 in voege is en dat alle vorige oorlogen overleefd heeft, heeft het dat in abeyance gezet.
0: On hold.
7: En
0: dat akkoord was, Pakistan verzekerd was van dat water.
7: Het is een ingewikkeld akkoord. Drie westelijke rivieren worden toegeschreven. Het water daarvan is voor Pakistan. De drie oostelijke rivieren, het water daarvan mag gebruikt worden door India. Wat ertoe leidt dat een van de stromen, als die in Lahore komt, dat nog een beekje is. Omdat het voor irrigatie gebruikt wordt in India.
0: Maar je leest echt, stel dat water zou op een of andere manier toch zou afgesneden worden, dat Pakistan, dat is einde verhaal, hè?
7: Dat kan Pakistan niet overleven.
1: Ze willen geen vrede tussen elkaar. Ze slagen er niet in. En dan komt Pakistan zich een beetje opwerpen als vredestichter tussen Iran en de VS. Dat snap ik dan niet.
7: De strategie van India, zeker sinds 2014, toen Narendra Modi aan de macht kwam, en hij is nog altijd aan de macht 12 jaar later, was de strategie om Pakistan kalt te stellen. Eigenlijk internationaal
1: isoleren
7: en onzichtbaar maken. In India wordt daar die hyphenation voor gebruikt.
1: Koppelteken.
7: Ja, het koppelteken weg, of zoals Obama destijds, die deed het zelfs zonder koppeltekenen. Die had het over een afpakstrategie. En het was niet van afpakken, maar van Afghanistan en Pakistan. Dus ja. Die clusterde die twee landen samen. En heel vaak wordt internationaal gesproken over het conflict India-Pakistan. Dat wou India uit het internationale gesprek. En dus er is een Zuid-Aziatische verdragsorganisatie, geen veiligheid, maar economische samenwerking, de SAARC, die is sinds 2014 niet meer samen geweest. Of ik denk in 2014 nog en daarna niet meer. Dus dat wordt allemaal afgebouwd. Pakistan verdween helemaal uit het gesprek. En het is, naar mijn gevoel, een soort strategische blunder geweest van de regering vorig jaar in India om, naar aanleiding van die vreselijke aanslag in Pahalgam, waarbij meer dan 20 dode mensen in koele bloeden afgeschoten werden, om meteen Pakistan te gaan aanvallen. Wat daardoor kwam Pakistan opnieuw op het voorplan terecht en werd dat koppelteken opnieuw ingevoerd in het internationale gesprek. 5 dagen oorlog. En toen werd er een staakt het vuren afgesproken. En dat werd eerst aangekondigd door Donald Trump.
1: Die wel vaker.
7: Die aankondigde dat hij ervoor gezorgd had. Wat vloeken in de Indische kerk is. Dat kan niet. Er is een absoluut geloofsartikel in het Indiaanse buitenlandspolitiek. En dat is geen bemiddeling in het conflict met Pakistan. Dat is een bilateraal conflict. Kashmir is een bilateraal conflict. En alleen die twee staten gaan daarover met elkaar in gesprek. En als ze dat niet doen, is er geen gesprek. Maar geen bemiddeling van de VN, geen bemiddeling van derde partijen.
1: Maar hoe verklaart dit waarom Pakistan nu die rol speelt tussen de VS en Iran?
7: Dus India zegt, nee, bemiddeling. We hebben gesproken met velen, maar dit is onder ons afgesproken. Pakistan zegt, Trump heeft het gedaan. En weet je wat? Dat is zo fantastisch. Hij heeft misschien wel miljoenen levens gespaard. Dat was trouwens ook wat Trump zei, waarmee hij verwees naar de kans op een kernconflict. En dus dragen we Donald Trump voor de Nobelprijs Vrede. Open doekje. Sindsdien is Pakistan met een factor 10 gestegen in de Amerikaanse perceptie van de huidige regering. De veldmaarschalk die de sterke man is op dit moment in Pakistan, Asif Munir, werd uitgenodigd voor een diner op het Witte Huis. Terwijl Modi in Canada was voor de G20, mocht Munir komen dineren bij Donald Trump in het Witte Huis. En sindsdien is dat niet meer gestopt. Dus hoe komt Pakistan aan de credibiliteit om dit te doen? Onder andere door die sequentie. Door Donald Trump te erkennen als de vredestichter tussen hen en India.
0: Dat persoonlijke zou wel meespelen, maar Pakistan en Iran waren vrienden. Pakistan en de VS komen tegenwoordig ook terug wat overeen. Dat gaat toch ook een rol gespeeld hebben?
7: Ja, dus Pakistan, maar dat is niet alleen Pakistan, maar ook voor Pakistan geldt dat het probeert vrienden te zijn met veel mensen.
0: Economisch zal het voor Pakistan toch ook interessanter zijn als die straat open gaat of als die olie terug kan vloeien vanuit Iran.
7: Nee. Bovendien is India veel nauwer verbonden met Iran dan Pakistan. India heeft gedurende jaren geïnvesteerd in een diepzeehaven in Iran, in Chabahar, als alternatief voor de diepzeehaven die 50 kilometer verder ligt in Pakistan van Gwadar. En die Gwadar-diepzeehaven die is gebouwd, gefinancierd en eigendom eigenlijk van China. Als onderdeel van een groot Chinees project, die zijderoutes die dan in Pakistan de CPEC heet. En dat is eigenlijk wegen, spoorwegen, energieinfrastructuur die uitmondt in die diepzeehaven om van daaruit te kunnen exporteren en importeren. Voor India is Pakistan een no-go territory. Dus als India wil handel drijven met Iran, met Afghanistan, met de Centraal-Aziatische Republieken, zitten ze altijd aan te hikken tegen dat grote land Pakistan waar ze niet door kunnen met vrachtwagens ofzovoort.
1: Hoe kijken ze dan naar deze bemiddelingspoging?
7: Ze proberen daar zo weinig mogelijk over te zeggen, wat veel vertelt. Dus er heeft één keer heeft iemand van het ministerie van Buitenlandse Zaken in India gezegd op de vraag van is het nu niet heel erg voor India dat die bemiddeling door Pakistan gebeurt? Het antwoord daarop was, India is geen makelaarsnatie. Maar het woord makelaar dat gebruikt werd, betekende op straat in India blijkbaar pooier. Wat dus een redelijk beledigende uitspraak was voor de Pakistanse oefeningen die gebeuren en die eigenlijk in toenemende mate een echt actieve diplomatie geworden zijn.
1: Maar hebben ze een reputatie dat ze dat goed kunnen, die bemiddeling?
7: Ze hebben weinig bemiddeling gedaan. Misschien het best gekende voorbeeld van bemiddelingspoging dat Pakistan gedaan heeft, was in de jaren 70. Toen het via Pakistan was dat Nixon en Kissinger tot bij Mao in China kwamen. Dus de befaamde détente tussen China en de Verenigde Staten is eigenlijk gefaciliteerd door Pakistan. Die nauwere banden met China zijn gaan smeden nadat China in 1962 een grensoorlog met India uitgevochten had. Want daarvoor was Pakistan de meest betrouwbare bondgenoot van de Verenigde Staten. Er waren toen, ik weet zelfs niet wat die nog bestaan, maar je had in Azië ook een paar NAVO's. Je had de Zuidoost-Aziatische Verdragsorganisatie en je had de Centraal-Aziatische Verdragsorganisatie. En Pakistan was lid van allebei. Dus dat was de meest betrouwbare bondgenoot. Maar de Verenigde Staten zijn niet altijd een betrouwbare bondgenoot. Dus als het erop aankwam, dan kwamen de wapenleveringen toch niet, of met vele voorwaarden aan verbonden. En dus is Pakistan meer richting China gaan neigen. Maar altijd in een poging om zowel China als de Verenigde Staten en in toenemende mate de Arabische Golfstaten, om die te balanceren.
1: Als het hen lukt om een soort duurzaam bestand op zijn minst te regelen tussen de VS en Iran, wat vooralsnog op het moment dat we dit zeggen niet lukt, wat willen ze dan? Wat wint Pakistan hiervan, hieruit?
7: Wel, op de eerste plaats, wat Kopen er net zegt, als de straat open gaat, als de energievoorziening...
0: Dat is persoonlijk belang.
7: Pakistan is enorm afhankelijk van zowel energie uit het Midden-Oosten als
0: ze hebben de vier dagen werkweek ingevoerd. Ja. Wat is het allemaal om energie te besparen door die oorlog? Dus er is wel...
7: Diesel en benzine zijn denk ik 50% duurder geworden. Ja. Dus voor hen is het zo snel mogelijk beëindigen van die oorlog... Is van levensnoodzaak, omdat Pakistan altijd al bijna op de rand van het economisch faillissement danste. Er is geen land dat vaker een IMF-lening heeft moeten aanvragen dan Pakistan.
0: Nog eens 255 miljoen mensen of 75 miljoen mensen, of wat is het? Dat is, je zou daar toch iets mee kunnen doen. Dat is toch kapitaal?
7: Dat is kapitaal. Als al die mensen werk hebben en economische activiteit kunnen uitvoeren, dan zou India zou dan nog een factor...
0: Ja, India is toch rising, hè, qua economie.
7: India is rising, maar het gaat ook iets trager dan eigenlijk gedacht. En bovendien... één cijfer om te onderlijnen wat jij zegt... De groei van het bruto nationaal product per inwoner ligt in Pakistan het afgelopen jaar op minder dan 2%, 1,9%. In India is dat denk ik 5,4%, in Bangladesh 5,3%. Dus daaraan zie je dat het economisch niet voor de wind gaat in Pakistan. En dat heeft
1: Leven er veel mensen in ellende, in diepe armoede?
7: Er leven zeker veel mensen in diepe armoede, want als je economie slecht draait en je hebt bovendien een grote ongelijkheid, die in heel het subcontinent trouwens aanwezig is, die klassiek traditioneel is, maar die zich helemaal omgevormd heeft naar de hedendaagse kapitalistische normen. Dus je hebt een kleine bovenlaag. En in Pakistan wordt die kleine bovenlaag ook heel erg of in toenemende mate gedomineerd door militairen. Dus het leger heeft een hele grote vinger in de economische pap in Pakistan. En beslist bovendien over de besteding van het budget van de overheid. Dus je hebt heel veel mensen die in armoede of op de rand van armoede leven.
1: Dat leger is dat gelieerd aan de beruchte inlichtingendiensten van Pakistan? Want daar moeten we toch ook iets over zeggen. Hè? Je hoort dat vaak vernoemen, die ISI.
7: Ja, de ISI is de militaire inlichtingendienst. Dus je hebt ook een civiele inlichtingendienst, een BOB. Maar je hebt de ISI en dat is binnen het militaire apparaat. Om nog een getal te noemen, Pakistan heeft... bijna 1 miljoen mensen onder de wapens. Dus het is een land met een heel groot leger en met een groot budget om zich te wapenen tegen aan de oostkant India en aan de westkant Afghanistan. En doet daarvoor in toenemende mate beroep op Chinese wapenaankopen. Dus het grootste deel van het arsenaal komt uit China op dit moment. Maar... Dus binnen dat establishment is de ISI is dat eigenlijk een beetje het zenuwcentrum. Zeker wat betreft de operaties buiten de grenzen en onder de radar. Dus de steun aan de Taliban bijvoorbeeld of aan de Mujahideen in Afghanistan werden aangestuurd door de ISI.
1: Het is geen geheime dienst die op de burgers toezicht houdt. Een gevreesde geheime politie of zo. Dat is het niet.
7: Het is echt militair en dus gericht op defensie, doelstellingen en op geopolitiek of op regionale politiek. Wordt vaak genoemd ook als een soort ghost in the machine, degene die aansturen. Als er vandaag nog Pakistanse groepen actief zijn in Kashmir, wordt er vaak gezegd, worden die mee aangestuurd door de ISI. Zoals... traditioneel in Afghanistan gebeurt. Dus maar dat is een heel moeilijk te vatten realiteit. En je leest er veel over. De meeste auteurs gaan in dezelfde richting zeggen van... kijk, daar zit het zenuwcentrum van wat Pakistan in de buurt doet... via die onderaanneming van extremistische militante en gewapende groepen. Maar je krijgt daar natuurlijk heel weinig hard bewijs van.
1: Pakistan is geen democratie dan, of wel?
7: Er zijn verkiezingen. Mm-hmm. Dus het is een electorale democratie.
0: Maar, hoor ik, ik voel een maar ergens gewoon.
1: Tenzij iemand vermoord wordt tijdens de campagne.
7: Ja, bijvoorbeeld Benazir Bhutto. Haar vader werd dan door Ziaul Haq
1: en opgehangen, andere, denk ik. Hè?
7: Opgehangen daarvoor. Er zijn in de loop van de onafhankelijkheidsgeschiedenis of van onafhankelijk Pakistan, zijn er wellicht evenveel jaren militair bestuur als politiek democratisch verkozen bestuur. En als de regering verkozen is, zoals de huidige regering, dan opereert zij niet los van het militaire establishment.
1: Ben je nog meekomen?
0: Nee, ik hoor heel veel en dan denk ik, een wespennest.
7: Het is
0: op alle mogelijke manieren, met wat we eigenlijk al de hele tijd aan het doen zijn, met Kashmir, met ook de geschiedenis, met Bangladesh, met de huidige politieke structuur, met de spreidstand tussen Iran en Amerika, maar ook China speelt daar een rol, wat je gezegd hebt, door die zijderoute. Wat een onwaarschijnlijk wespennest. En dan begrijp ik dat het zo complex is, wat er allemaal gezegd moet worden om dat land te kunnen begrijpen.
7: Ja. Misschien mag ik nog één dingetje toevoegen. Nee, omdat we daar straks bezig waren over die vraag van waar komt die bemiddelingsopdracht. En ik heb toen heel kort gezegd, ook de Arabische Golfstaten zijn in toenemende mate van belang geworden voor Pakistan als energieleveranciers, maar ook als financiers van de staat, want het IMF springt niet altijd bij, dus moet Saudi-Arabië bijspringen. Maar daar zie je dat op dit moment de bemiddelen is ook altijd, dat is pas je neus in een wespennest steken, want je kan goede relaties hebben met China en met de Verenigde Staten en met Iran en met Saudi-Arabië, tot je die aan de tafel wil brengen en dat je aan actieve diplomatie wil doen en dus voorstellen moet formuleren, dan riskeer je toch altijd een voorstel te formuleren.
1: Tegen de haren in te strijken.
7: Ja, dat dan bij een van de partijen slecht valt. En bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten. Herinner je de speler in de golf die onlangs uit de OPEC gestapt is, die het nauwst aanleunt bij Israël en die ook een nauwe bondgenoot geworden is van India, die weigerde vorige week, denk ik, een lening van $3,5 miljard aan Pakistan die afgesproken was, heeft hij nu geschrapt. Dus ze is geen grote speler in dat conflict op dit moment, maar de Verenigde Arabische Emiraten spelen altijd mee. Net zoals Qatar, dat zich nu de afgelopen week
1: naast Pakistan
7: gezet heeft. En hoe langer hoe meer die rol dreigt over te nemen. En je ziet dat er eerder gedacht wordt aan een samenkomst, aan een overleg
1: tussen Iran en de VS, Qatar,
7: ja. dan in Islamabad. Dus dat zoeken naar met iedereen verbonden blijven, is in vredestijd is dat haalbaar als je een competente diplomatie hebt. En Pakistan heeft een zeer competente diplomatie. Maar in conflicttijden zit daar een soort grens op. En de vraag is, gaat Pakistan nu zijn neus schenden door die poging? Of wordt het algemeen erkend als het land dat erin slaagt om het probleem, om die grote oorlog in het Midden-Oosten, om die op te lossen of tenminste te stoppen?
0: We hebben nogal in die situatie gezeten. Hè? We hebben het er net gezegd, Osama Bin Laden 2011, denk ik.
1: 11, ja.
0: 11 wordt die opgepakt in Abbottabad in Pakistan.
1: Ja, vermoord, hè.
0: Ja, vermoord, ja. Ja, hij is ter plekke vermoord. Bjorn zei ook al, uiteraard wist Pakistan dat Osama Bin Laden op hun grondgebied zat. Maar dan lees je wel dat Pakistan op dat moment goede relaties had met de VS. Dus ze hebben altijd zo wat een gluiperige rol, precies. Zo lachen tegen iedereen, wat vriendelijk doen. Niet tegen iedereen, maar toch, snap je?
7: Nee, de
0: waarom doen ze dat?
7: Omdat ze kijken naar hun nationaal belang, zoals zij het zien.
0: Maar ze hangen met haken en ogen aan elkaar.
7: Je zit in een regio die in grote mate gepolariseerd is.
0: Wat houdt dat nog samen? Wat is de klei?
7: Wel, de klei in Pakistan is geformuleerd bij het begin. Namelijk, dit is een land voor moslims.
1: Ja.
7: En is geradicaliseerd in de jaren 70 door Ziaul Haq, de militair die toen de macht greep. En die van een land voor moslims een islamitische staat gemaakt heeft. En veel uitdrukkelijker, veel dogmatischer. Ja. En dat kwam, twist, omdat een paar jaar daarvoor Bengalen zich, of Oost-Pakistan, zich afgescheiden had. Terwijl dat het geloof...
0: Bangladesh.
7: Ja, het geloof was in 1947. Wij worden verbonden door het geloof, door het gedeelde geloof. En dat is onze raison d'être als één land. Dat bleek niet te werken, want de Bengalen spreken Bangla, Bengaals. En die taal werd niet gebruikt in het bestuur.
8: Voilà, het werd,
7: en dus scheidt Bangladesh zich af. Ja. En doemt het schrikbeeld van het uiteenvallen van Pakistan op. Want de relaties tussen de andere provincies, Balochistan, heb ik al gezegd, Sindh herkent zich niet in Punjab. En Punjab is eigenlijk de leverancier van het leger. De meeste topmilitairen komen uit Punjab. Dus je hebt intern spanningen in Pakistan provinciaal. En de uitweg was radicaliseren van de geloofssegment.
0: De grootste gemene deler was gewoon geloof,
1: ja,
0: islam.
1: Ja, ja,
0: dat is het enige, eigenlijk het enige, want identiteit komt niet overeen, maar het geloof wel.
7: Het geloof wel, en op basis daarvan wordt dan gebouwd aan een nationale identiteit. Een identiteit bestaat niet, wordt altijd geconstrueerd.
0: Dus gemiddelde Pakistan kan je niet benoemen.
1: Je bent een Punjabi of een Balochistan.
7: Maar goed, je bent een West-Vlaming of je bent een Kempenaar.
0: Het
7: zijn orde van grootte. Maar ik moet dat dikwijls uitleggen. Ik als Kempenaar zou nooit een Vlaming geweest zijn als er geen Franstalige meerderheid was of bestuur geweest was in dit land. Dan was ik een Brabander gebleven.
0: Ja.
7: En doorheen de decennia is er ook geprobeerd om qua taal wat eenduidiger te worden en iedereen in het land te overtuigen dat Urdu de taal is van het land. Dus er wordt gebouwd aan, en zo'n bemiddelingspoging, internationale erkenning.
0: Ja.
7: De premier, die overal onthaald wordt,
0: ja,
7: die nu bij Xi zit, die dan bij Trump aan de telefoon hangt. De veldmaarschalk die overal onthaald wordt. Dat is Pakistan.
1: Waar zit de liefde voor dat land? Als Pakistanoloog?
0: Ja. Je weet er indrukwekkend veel over. Allee,
7: ik heb geen liefde voor landen. Mijn liefde is voor de journalistiek. Ik ben op zoek
1: naar... Ja, maar je ontmoet toch mensen ook, hè?
7: Ja, absoluut. En dat zijn... Zowel in Pakistan... Ik ben nu pas terug uit Bangladesh... Dat is altijd ongelooflijk hoe dat je onthaald wordt, welke mogelijkheden dat mensen bieden. Ik kom toe, ik krijg een telefoonnummer, ik doe een WhatsApp. En standaard daar zit ik bij die man of bij die vrouw te praten. In Bangladesh was het zelfs letterlijk. Ik had met één iemand afgesproken die plots een andere activiteit had en dus eigenlijk geen tijd had voor onze afspraak. 2 uur later zit ik bij de specialist van het water in Bangladesh, waar iedereen mij achteraf van aanraden, je zou moeten proberen met hem te spreken. Ja, ik ben er al dat is... Dus dat lukt altijd,
0: en
7: dat is fantastisch.
0: Als je met die mensen praat, wat is voor hen een toekomstbeeld van Pakistan? Waar willen zij naartoe? Ik heb de vraag eigenlijk al een beetje anders gesteld, maar wat is voor hen het droombeeld van het grote land Pakistan? Want het is een prachtig land, lees je overal. 255 miljoen mensen. Heel veel jonge mensen, blijkbaar maar 4% is 60 plus of zo. Dus een hele jonge maatschappij. Ja, er moet toch een soort plan zijn. Een weg naar het goud, om het zo te zeggen.
7: De droom is een ontwikkeld Pakistan waar je trots op kan zijn, dat veilig is binnen zijn eigen grenzen en dat in vrede, of tenminste in verstandhouding, leeft met de regio. Maar door het feit dat het vanaf het begin een zwaar gemilitariseerd land geweest is, een land in conflict met zijn grote buurland en erfvijand, zou je kunnen zeggen,
0: India,
7: bepaalt voor een groot deel te besteding. Gezondheidszorg en onderwijs samen zijn nog niet goed voor 3% van het bruto nationaal product. Dus er wordt veel te weinig geïnvesteerd in de toekomst. Want het onderwijs, als je morgen een rol wil spelen in de wereld van de 21ste eeuw, dan had je al lang moeten bezig zijn met dat onderwijs op te schalen.
0: Wat India wel, allee, je voelt die AI-race, ook die wordt in India en zo ook meegereden. Die zijn mee, hè?
7: Die zijn mee, maar die laten ook veel mensen achter. Okay. Dus ook daar is dat onderwijs extreem ongelijk.
0: Okay.
7: En heb je de wereldbefaamde universiteiten en development centers. Maar daarnaast ook heel veel jongeren die niet mee kunnen. En in Pakistan is dat zeker ook het geval. De weg daar naartoe moet volgens mij via een verdieping van de democratie gaan. Zolang het leger zo zwaar doorweegt in het beleid en dus ook in de formulering van wat is de prioriteit. Is de prioriteit onze grenzen beschermen en Chinese gevechtsvliegtuigen aankopen en afweergeschut enzovoort? Of ligt die prioriteit bij onderwijs, bij gezondheidszorg, bij stedelijke planning, bij het mechaniseren van landbouw of het verduurzamen van de landbouw? Want we hebben het over water gehad. Je kan kijken naar volumes, je kan ook kijken naar gebruik. En dat kan een stuk efficiënter, dat kan een stuk beter. Dus er zijn verschillende wegen, maar ik denk dat daarvoor de stem van de bevolking sterker zou moeten kunnen wegen in het machtenveld van Pakistan zelf.
0: We zijn er door, denk ik, door de beknopte geschiedenis van Pakistan. Ja. Maar jongens, een boterham is, zeg.
1: Ik kan daar een mooi einde aan breien.
0: Ongetwijfeld.
1: Want
0: met een quote
1: ik denk dat het is door de complexiteit dat ze zo goed zijn in die muziek, in die Sufi-muziek. Dat brengt zo rust in het hoofd. Ik heb iets meegebracht, Igoris zal dat ongetwijfeld kennen. Abida Parveen. 72 jaar intussen. De koningin van de Sufi-muziek wordt ze genoemd. En het is een nummer, het heet Shaap Tilak, ik weet niet of ik het juist uitspreek. De liefde die alle grenzen van de religie, kasten en ego overstijgt. Is dat geen mooie afsluiter? Prachtig. Abida Parveen.
0: Dit was De Verrekijkers.
1: Dank u wel.
0: Dank voor het luisteren.

0: Ibrahim Alouf viert 20 jaar carrière. Op zaterdag 3 april 2027 komt de trompetist met zijn gloednieuwe tournee 20 ans de live naar Vorst Nationaal in Brussel. Een spectaculaire liveshow vol jazz, pop, wereldmuziek en meer. Tickets en info greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
2: Check de promo.
1: Aldi, altijd vers.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. Knak, durf twijfelen.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
2: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 1 uur. Een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Het onweer heeft her en der wateroverlast veroorzaakt, vooral in Vlaams-Brabant. En onze landgenoten en nummer 1 van de wereld, Kim Meilemans, stopt met skeleton. Het onweer van vanmorgen heeft op verschillende plaatsen schade veroorzaakt aan daken door blikseminslagen en verschillende straten zijn ook ondergelopen. In Zaventem is een steenweg in de buurt van de luchthaven afgesloten door wateroverlast. Het waterniveau stond in geen tijd erg hoog. Verschillende auto's en kelders liepen onder. En ook de brandweer zelf bleef niet gespaard. Een verslag van Tess de Keerschieter.
5: Water is tot hier gekomen, hier, kun je zien. Dan zie je daar in de hoeken. Ik kan met de auto niet weg, dus dat is niet leuk. Pak de bus.
6: Buurtbewoner Sali Ben Bouya toont hoe zijn auto tot boven de zetels onder water stond door de plotse regenval.
5: Het gebeurt is een ramp en dat moeten wij zo accepteren zoals het is. Daar kunnen wij niks aan doen. Hè.
6: Dat het vanmorgen snel ging, weet ook de lokale brandweer. In geen tijd liep hun brandweerwagen onder terwijl ze een kelder aan het leegpompen waren. Officier van wacht Bruno Cornelis.
7: Door de hevige regenval spoot het water blijkbaar meters uit de rioldeksels. En als ons mensen buiten kwamen, stond inderdaad ons voertuig volledig onder water. Het was binnen een minuut of twee was dat voorgevallen. Ja.
6: Ondertussen is het water hier weggetrokken en wordt de schade opgemeten.
4: Vooral het centrum van het land kreeg het zwaar te verduren door het onweer. In Berthem in Vlaams-Brabant is in enkele tientallen huizen water binnengekomen. De brandweer is er overbevraagd. En intussen proberen gemeentearbeiders al wel wat te helpen, dat zegt burgemeester Joël van der Elst.
8: Het is zo dat we op een aantal sites echt wel heel veel water te verduren gekregen hebben. Onderaan Berthembos, daar zijn onze werkmannen volop bezig. En dan aan het laagste punt waar de voer komt, daar zitten we ook met een overstroming waar de voer buiten naar oevers is gegaan. Maar we moeten jammer genoeg vaststellen dat er toch verschillende huizen onder water gelopen zijn.
4: En ook in Leuven en Herent is er wateroverlast. De liberale vakbond ACLVB verandert vanaf vandaag zijn naam naar Sinova. Het woord liberaal valt ook weg en wordt vervangen door Vrije Vakbond. De vakbond doet dat omdat hij niet langer geassocieerd wil worden met de liberale partijen. Voorzitter Gert Ruijens.
9: Wij willen niet gelieerd worden aan geen enkele politieke partij. Wij willen met alle democratische politieke partijen rond de tafel gaan zitten om de grieven die er zijn om oplossingen aan te reiken voor het maatschappelijk probleem. En daar willen we dus niet specifiek bij MR of bij anders voor gaan. Dat was al lang in het verleden in ieder geval, maar wij werden er altijd mee geassocieerd. Als Vrije Vakbond willen wij vrij in doen en laten zijn om de problemen op tafel te brengen daar waar die nodig zijn.
4: Rusland roept zijn ambassadeur terug uit de Armeense hoofdstad Yerevan om het te hebben over de Europese ambities van Armenië. Gisteren had de Russische president Poetin ook al gewaarschuwd omdat het land toenadering zoekt tot Europa. Marijn Trio, wat is er aan de hand?
10: Er zijn parlementsverkiezingen in Armenië volgende zondag en Rusland probeert zware druk te zetten om die verkiezingen in zijn voordeel te doen uitdraaien. De huidige premier Pashinyan loopt voorop in de peilingen en terwijl Armenië en Rusland altijd goede banden hebben gehad, heeft Pashinyan nu vaak kritiek op Poetin en zoekt hij toenadering tot het Westen en de Europese Unie.
4: En waarom is Armenië zo belangrijk voor Rusland?
10: Het is een ex-Sovjetland in de Caucasus. Armenië grenst enerzijds aan NAVO-lidstaat Turkije en anderzijds aan Iran, een belangrijke Russische bondgenoot. Rusland heeft een militaire basis in Armenië en het land is dus erg belangrijk voor Rusland om invloed te behouden in die regio. Daarom dreigt Rusland ook met zware economische gevolgen als Armenië voortgaat op zijn pad richting EU. En Poetin wees er gisteren ook al op dat de crisis in Oekraïne begon met pogingen om toe te treden tot de EU.
4: Oké, dankjewel Marijn.

0: Sport. Kim Meilemans stopt met skeleton. Dat is een wintersport waarbij atleten met een kleine slee op hun buik een ijsbaan afglijden tegen hoge snelheid. Andy de Pree geeft een overzicht van haar carrière.
1: Het afscheid van Kim Meilemans komt er na haar allerbeste seizoen ooit. Meilemans won de algemene wereldbeker en werd zo op haar 30ste de nummer 1 van de wereld. Op de Olympische Winterspelen kon ze daarna geen medaille pakken. Ze verloor de ongelijke strijd van de rijkere wintersportlanden. Maar nadat ze in Duitsland geboren werd, heeft ze het land van haar ouders, België, toch op de kaart gezet in het skeleton. Ze nam een eerste keer deel aan de Winterspelen in 2018 en daarna groeide ze nog uit tot tweevoudig Europees kampioene en ze heeft ook een zilveren WK-medaille in haar bezit. Ze noemt dit het perfecte moment om te stoppen en is dankbaar voor de bijzondere reis die ze kon maken.
0: Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Magali Kempe zich geplaatst voor de 8e finales van het dubbelspel bij de vrouwen. Ze won samen met haar Sloveense dubbelpartner Andrea Klepac in 2 sets van een Argentijns-Braziliaans duo. Het werd 2 keer 6-2. Elise Mertens en Magali Kempe zijn nog de enige 2 Belgische vrouwen in het dubbelspel in Parijs. Gisteren werd Hanne van de Winkel ook nog uitgeschakeld. Het weer. Op de meeste plaatsen is het intussen droog. Lokaal kan het in de namiddag en ook wel tegen de avond opnieuw onweren. Het blijft warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en dan halen we nog 24 graden. Dit nieuws begon in de provincie Vlaams-Brabant en ook in de regio Mechelen. Daar heeft het onweer vanmorgen wateroverlast veroorzaakt. Verschillende straten liepen onder en sommige huizen werden getroffen door de bliksem. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Alphabet. Your mobility made easy. Radio 1.
3: Belpop.
2: Met Floris Dalemans.
3: Hey, een heel goedemiddag vandaag in Belpop. Tot 2 keer toe tickets voor concerten die we kunnen weggeven. Straks komt Jan Delvaux ook langs met een verhaal in de dikke Delvaux. En zometeen praten we met Slow Pilot over Jeff Buckley. Dat is een heel bijzonder verhaal aan het worden. Zometeen veel meer daarover. Eerst deze heerlijke Belpop Classic van Axel Red. Le Monde.

stilstaan? Nee, ik dacht het niet. Dankzij Axel Red, dat was Le Monde Tournemal. Je kent ongetwijfeld de classic Not an Addict van Case Choice. Prachtig nummer dat al heel lang meegaat, komt uit de beginjaren eigenlijk van Case Choice. Het vergezelt die band al heel lang. En ook Sam Bettis is hem daar bewust van dat dat nummer al een heel lange geschiedenis heeft, ook met hemzelf. En daarom is er een nieuwe versie van opgenomen van dat nummer. Er schuilt iets krachtigs, zegt hij, in het terugkeren naar een nummer waarmee mensen zich al zoveel jaren verbonden voelen. En vandaag kan ik het zingen met een andere stem, andere ervaringen en een veel dieper begrip van mezelf. Een splinternieuwe versie dus van Not an Addict. En dat is dit geworden. Sam's Version staat erbij. En het is een beetje gemaakt in de stijl van Coming Home. Dat is die recente plaat, die country plaat die Sam Bettis gemaakt heeft. Veel warmer, een beetje soberder. De Americana country toets zit erin. Het is een heel bijzondere versie, vind ik, van Not an Addict. Sam Bettis.

0: Hun tweede plaat is er eindelijk en dit staat daar ook op, The Haunted Youth and Hurt, en daarvoor Not an Addict van Sam Bettes. Op de E40 naar de kust sta je een klein half uur in de file van Lophem tot Jabbeke. Daar versperkt een defecte bus één rijstrook. Op de E40 van Brussel naar Gent zijn er problemen door een obstakel net voorbij Groot-Bijgaarde. Twee files naar Antwerpen, op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 vanaf Massenhoven, dat is een half uur extra. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je een kwartier van Antwerpen-West tot Deurne. Op andere plaatsen wat kleine vertragingen. In Herendwinkselen is de Brusselse steenweg versperd door water en modder, vlakbij het complex met de E314.
1: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.

0: Uit zijn nieuwe plaat, Q&A with Myself, van Admiral Freebie.
1: Belpop. Radio 1.
0: Pieter Persman en Maarten van Miegem van Slow Pilot zijn hier. Klinkt goed, hè?
2: Klinkt goed.
0: Laat het nog even lopen. Ik dacht, ik speel een stukje Slow Pilot, dan horen mensen dat meteen.
2: Goed idee.
0: Je bent niet te stoppen, Maarten.
2: Ja.
0: Heel erg welkom, allebei.
2: Dankjewel. Dag, Floris.
0: Ja, Maarten, we kennen jou van bij Yevgeny ook. Daar ben je al jaar en dag de bassist.
2: Dat klopt,
0: en
2: ja.
0: Een van het kerntrio, zeg maar. Pieter, wij kennen jou van bij Slow Pilot, maar ook van bij Hooverphonic. Je hebt zelfs een van de Hooverphonic Classics gezongen als een van de weinige, denk misschien zelfs de enige mannenstem ooit, namelijk dit hier. Dit is geen mannenstem voor alle duidelijkheid, maar die van jou die komt meteen. Je bent luid mee aan het schudden, ben jij dat?
3: Nee, dit nummer was eigenlijk al 10 jaar voor mijn komst over Hooverphonic opgenomen.
0: Oh ja.
3: Een schrijfkamp, Alex vertelde. Ergens in Zweden of zo, met Emily Sat en de zanger in kwestie, wiens naam mij even ontglipt, maar het is een Engelsman.
0: Ik heb echt altijd gedacht dat jij dat was.
2: Zit er dicht tegen.
3: Ja.
0: Maar je zingt het wel...
3: Natuurlijk, ik zing het al,
0: voilà.
3: Zolang het, als het live gespeeld wordt. Heb
0: ja, je speelt inderdaad nog altijd bij Hooverphonic, en als dat nummer aan bod komt, dan krijg je ook even een plek vooraan op het podium. Maar ik ga wel even een notitie maken dat jij dit niet bent op die single, want ik heb het echt altijd geloofd. Maar bon, die Badaboom is een Hooverphonic classic, om ook maar even te zeggen dat je daar ook bij speelt. Maar we zijn hier vandaag met jullie twee voor Slow Pilot.
2: Mm-hmm.
0: En ook een beetje voor Jeff Buckley, want jullie zijn echt aan een bijzonder verhaal bezig, hè?
3: Ja,
0: Jeff Buckley, leg eerst eens uit, voor wie je niet zou kennen, stel dat er iemand is, wie was hij?
3: Oh, Jeff Buckley is een van die legendarische zangers, denk ik, uit de geschiedenis. Een van de mooiste stemmen die er ooit geweest is. En gecombineerd met een waanzinnig virtuoos gitaarspel. En gekoppeld aan het feit dat hij op zijn 30ste gestorven is. Veel te vroeg gestorven. En daardoor natuurlijk een gapende leegte heeft achtergelaten.
0: Ja.
3: En hele verhalen zijn beginnen groeien. Maar het is een ongelofelijke songwriter. Die heel veel generaties heeft aangesproken en blijft aanspreken.
0: Zeker, hier is die stem van hem nog eens, van Jeff Buckley, zaliger.

0: is toch altijd instant kippenvel. Hè? Jeff Buckley, dat is ongelooflijk. Gisteren was hij 29 jaar dood. Hij is ook maar 29 geworden, denk ik.
1: 30.
0: Of 30. Ja, toch zo echt veel te jong gestorven, verdronken in de Mississippi. Als een stom ongeluk eigenlijk. Ik heb hem ooit zien spelen in 1995 op Torhout Werchter.
1: Ik was daar ook.
0: Destijds in Werchter, denk ik, was dat ik hem gezien heb. En die plaat Grace, want dit staat voor alle duidelijkheid niet op Grace. Mm-hmm. Maar die plaat Grace, dat blijft een fantastisch werk. En jullie spelen met Slow Pilot een tributeconcert, een eerbetoon aan die plaat en aan Jeff Buckley. Waarom wil je dat doen?
2: Wel, we hebben dat eigenlijk 5 jaar geleden gedaan. We hadden ooit eens een eenmalig optreden gedaan met Kill Your Darlings event, waarbij iedereen een aantal muzikanten werd gevraagd om een held te coveren. Bij ons was dat toen Jeff Buckley, een beetje de lat hooggelegd. Maar dat was zodanig meegevallen dat we dachten, oké, ooit gaan we er iets mee doen. Dat werd dan een theatertour vijf jaar geleden dus. Mm-hmm. In België en Nederland, een 40-tal shows gedaan. Maar we wilden niet gewoon de muziek brengen, maar we hebben dan ook verhalen verteld over wie hij was. Mm-hmm. Samen met Sophie Engelen op het podium trouwens. En beelden waarbij we hem zelf aan het woord lieten. Enzovoort. Mm-hmm. Het was een hele voorstelling over Jeff Buckley. Voor ons was dat verhaal eigenlijk afgerond. We hebben ons teruggefocust op onze eigen muziek. Dat blijven we doen natuurlijk. Maar we zijn iemand op ons pad tegengekomen die zei volgens mij is dat verhaal nog niet uitverteld. Toen is er iets beginnen ontploffen. Zeg. Ja.
0: Er is een geweldige markt voor tributeconcerten tegenwoordig. Je hebt er echt enorm veel. Daar past dit eigenlijk perfect in. En ik denk dat nostalgie ook wel verkoopt of zo.
1: Ja, en tegelijk is het ook niet de meest evidente artiest om daarin te plaatsen. Want we hebben ook van in het begin altijd gezegd, want we willen niet echt een tributeband horen, we willen gewoon dit nog opnieuw doen op plaatsen waar ja, de leuze was eigenlijk voor ons van we gaan het alleen doen op plaatsen waar Jeff zelf graag zou gespeeld hebben.
0: Ah, ja.
1: En we dachten zeker toen in die periode, Jeff was toen wel pakweg 5 of 10 jaar geleden nog meer een niche-artiest of meer iemand voor de fijnproevers, mm-hmm. die niet per se op een tributefestival staat tussen de ECDC en U2 en Muse tributebands. Mm-hmm. Vaak ook ja, tributebands van artiesten die zelf ook nog optreden.
0: Ja, Jeff Buckley zien, dat is onmogelijk nu. Hè?
1: Dus ja, dat is het speciale eraan. Dus we zijn met een band begonnen, waardoor we mensen de mogelijkheid nog geven om live de muziek te beleven van een van hun favoriete artiesten, ja. Die het zelf niet meer kan.
0: Ja, jij bent een bassist. Die plaat Grace heeft geweldige baslijnen. Ja, dat zul jij kunnen beamen, denk ik.
1: Ik heb daar serieus op moeten studeren, toch wel. Ja.
0: Maar wat het ook heeft, is een geweldige stem. De stem van Jeff Buckley. Pieter, je hebt ook een geweldige stem. Dat hebben we al vaak gehoord bij Slow Pilot, bij Hooverphonic en op allerlei andere plekken. En je zit in het register van Jeff Buckley. Je kiest dat ook niet toevallig, denk ik. Hè?
2: Nee, ja, een register, daar word je mee geboren. Daar kun je weinig aan doen, natuurlijk. Ja. Ik denk dat ik iets lager zing dan Jeff Buckley nog. En hij waarschijnlijk nog iets hoger dan mij kan zingen. Maar ik kan wel best, best aardig in zijn buurt komen. Ja.
0: Zeker. Ik heb een kleine montage gemaakt van Last Goodbye. Je hoort eerst Jeff Buckley en dan jou afwisselend. Je moet maar eens luisteren. Dit is Jeff Buckley.

0: angstaanjagend vinden. Hoe dat klinkt.
1: Ja, een duetje met Buckley, dat had ik nooit verwacht dat ik dat nog ging mogen doen.
0: Nee, maar...
1: Ja, het is wel speciaal, hè?
0: Het klinkt fantastisch, moet ik zeggen.
1: Ja, dank u wel. Dat kan ik niet veel anders op zeggen. Dat is,
0: ja. Ah, kom, dat moet je toch zelf ook vaststellen als je dan zo'n nummer speelt.
1: Tuurlijk wel.
0: Of een set speelt dat je achteraf denkt van... Juh, dat was toch echt wel goed.
1: Het is, ja, maar we staan als slow pilot op het podium. Hè. Ik ga niet in een soort van transitie van... En nu ben ik Buckley. Dus ik ben heel goed bewust van wie ik ben, op welk moment. En ik ben altijd mezelf. Maar het is natuurlijk achteraf wel heel maf om dan te horen. Mensen die bijna in tranen naar mij toe komen van... ik heb hem gekend via, of ik heb hem live gezien en ik heb zijn t-shirt bijgehouden. Of dit, al die maffe verhalen die komen tot bij mij. Mm. En dan voel je wel echt de waardering van dat heel veel mensen dat toch echt iets doet, blijkbaar.
0: Ja. Het is ook echt een slow pilot concert dat jullie nu spelen met de muziek van Jeff Buckley. Voornamelijk Grace, helemaal Grace.
1: Helemaal Grace. Aangevuld met een paar nummers die hij live speelde. Of van zijn postuum uitgebrachte plaat. Mm. En nummers die hij nog in de Chiné Club in een solo speelde. Die,
0: ja.
1: Ja, een beetje van alles, maar vooral Grace.
0: Ja. En ook wat Slow Pilot nummers?
1: Ja, dat doen we ook. Hè. Het is natuurlijk, ja, we hebben het nog niet gezegd, maar we gaan dus eigenlijk met dit project heel de wereld rond. Dus het is voor ons de kans om onze muziek ook de wereld te laten rondtrekken, natuurlijk.
0: Ja. Ik zie staan de Shepherd's Bush Empire in Londen. Ben ik ooit geweest, dat is een fantastische plek. De Olympia Theater in Dublin, La Cigale in Parijs, de Melkweg in Amsterdam, ook in België gelukkig nog, maar dan meteen de Cirque Royal. Ja. Dat zijn ferme zalen, hè, zeg.
1: Dat is ongelooflijk. We stonden er nog elke dag van te kijken, van hoe is dit eigenlijk mogelijk?
2: We dachten in het begin zo, dat is toch misschien een beetje overdreven of zo, maar ja, blijkbaar de boeker die... dat geregeld heeft voor ons, die geloofde er heel sterk in. En die heeft ook heel grote promotoren kunnen overtuigen waar hij mee samenwerkt.
0: Ja.
2: In die desbetreffende landen. En ja, we zijn gewoon gevolgd en we kunnen alleen maar vaststellen dat ongelooflijk is.
0: Ja, maar die hebben gewoon dit gehoord natuurlijk. Hè. Voor wie eraan twijfelt, we horen hier Slow Pilot, hè?
2: Sebastian Leijen op gitaar.
0: Dus die promotoren horen dit en denken... Verdorie, ja, dat moeten we doen, denk ik.
1: Dat klopt.
0: Ik wil jullie al
1: boeken. Nee, het is zo. Ik zal het verhaal even volledig doen. We zijn naar Eurosonic gegaan in januari. We hebben een band begeleid, een zangeres begeleid. Een Oekraïense zangeres, Monocate. Zij is de zangeres van Goe, een Oekraïense band die bijna het Eurosong gewonnen heeft.
0: Ja.
1: Maar haar mannelijke muzikanten mochten de grens niet over... omwille van de oorlog in Oekraïne en haar boeker... Die kent ons blijkbaar. En die zei, volgens mij is Slow Pilot zou een goede band zijn om jou te begeleiden.
0: Ja.
1: Dus zo zijn we eigenlijk bij haar op pad gekomen. Zo zijn we bij die boeker in het vizier gekomen. Die kende dat Buckley-project en die is daar eigenlijk mee gaan shoppen.
0: Ja.
1: Wij zeiden volgens ons, het vertelt het verhaal, maar hij belde mij 2 weken later terug van... Pieter, ik denk dat je moet gaan zitten. We hebben een tour in Australië en Nieuw-Zeeland.
0: Oh, ook dat nog?
1: Ja, dat was het eerste. Dat was het eerste nieuws dat je kreeg.
0: Ah ja, echt?
1: Trouwens de Shepherd's Bush Empire, waar ze net Foo Fighters gespeeld hebben. Gaan jou ook. en dat was het eerste. En ik denk dat daaruit al heel wat andere promotoren gevolgd zijn.
0: Ja, wacht, dus Australië en Nieuw-Zeeland. Kun je dat zelf... Al een beetje vatten dan?
2: Het klinkt nog redelijk abstract, maar wel heel verleidelijk.
0: Ja.
1: Ja, nee, dat is nog steeds. Ik zal het pas geloven als ik daar ben.
0: Ja, het is heel ver reizen.
1: Ja.
0: Dat kan ik je wel beloven. Het is letterlijk de andere kant van de wereld. Toen je die eerste Jeff Buckley nummers begon te repeteren, had je dat niet verwacht waarschijnlijk, hè?
1: Nee, maar ja, ik spreek over... Hoe lang is dat geleden, Maarten? 14 jaar geleden?
2: Ja, of dat 15 jaar geleden.
1: Is eenmalig een optreden deden voor mijn vrienden. En dan is het er gewoon heel veel jaren over gegaan.
0: Ja.
1: Dus nee, dat hadden we nooit gedacht.
0: Komt nog een stukje. Nog een stukje Slow Pilot. Ik krijg er geen genoeg van, eigenlijk.

0: En dit is ook live, hè? Mm-hmm. Denk ik. Ja,
1: dat is in Nederland 2 weken geleden opgenomen.
0: Ja, ongelooflijk. Ik ben echt heel erg onder de indruk van hoe dicht jij bij Jeff Buckley kunt komen. Omdat ik zo onder de indruk ben, kan ik zijn naam zelfs niet meer uitspreken.
1: De goede naam van de tributeband.
0: Zo straf is het inderdaad wel, ja. Maar,
2: het is wel zo dat een tributeband staat of valt met de kwaliteit van de zanger. Want er zijn ook tributebands die wel als band het goed doen. Mm-hmm. Maar vanaf dat de zanger zijn mond open doet en die klinkt niet als de zanger of niet ergens in de buurt van de zanger,
0: ja,
2: dan werkt het ook niet. Dus we hebben gewoon ontzettend veel geluk dat Pieter zijn timbre in de eerste plaats zo dicht bij dat van Jeff Buckley zit.
0: Mm-hmm.
2: En misschien is het ook wel meegenomen dat Pieter echt heel goed heeft leren zingen door heel goed naar die plaat te luisteren toen hij jong was.
0: Dat wil ik nog vragen, ja, want het feit dat je het zo goed kunt, is dat ook een plaat die jou echt inspireerde?
1: Absoluut. Hè. Ik was echt op die leeftijd waar je echt volledig kneedbaar bent, rond de 16, 17 jaar. En ik kreeg die plaat van mijn broer en ik ben er maanden mee gaan slapen. En ik zong die van voor naar achter en terug. Dus ik zeg soms wel eens lachend dat ik Jeff Buckley als mijn persoonlijke zangleraar zie.
0: Ja.
1: Dus al die, voor mij zit die plaat er gewoon volledig in.
0: Ja, maar zoals je zegt, het timbre, dat moet je hebben. Dat geluk heb je dan wel effectief,
1: ja,
0: dat je dit, dit kunt doen. Wauw. Dus heel de wereld rond. Ik wens het jullie geweldig toe met Slow Pilot. Ik hoop,
1: dank
0: als je dan ook wat Slow Pilot nummers speelt, dat mensen zeggen van, die band, dat daar ook wereldsucces uitkomt.
1: We spelen absoluut wat eigen nummers en dat is heel grappig. Want onlangs zei iemand tegen mij, ik zei, vind je dat niet vreemd als je naar zo'n concert komt en je krijgt er ook een paar nummers bij die je niet kent? Ja, nee, dat was een Nederlandse van, nee, dat is tof. Het lijkt alsof dat Jeff Buckley een nieuw nummer heeft uitgebracht. Oké, zo kan je het ook bekijken.
0: Ja, heel strak. Groot-Brittannië, Ierland, Frankrijk, Nederland, België gelukkig ook. New York zag ik ergens staan, Nieuw-Zeeland, Australië. Heel erg straf. We gaan luisteren naar So Real van Jeff Buckley, maar in de versie van Slow Pilot. Bedankt allebei om langs te komen.
1: Tot 17 september zou ik hopen. Ja, Koninklijke
2: Cirque Royale.
0: Cirque Royale in Brussel, 17 september. Iedereen welkom. Dit is Slow Pilot met So Real van Jeff Buckley.
1: Dank je.

0: Surreal van Jeff Buckley in de versie van Slow Pilot. Het perfecte nummer om te draaien, vind ik. Wegens net echt, echt goed gedaan. Maarten en Pieter, bedankt om langs te komen nog eens. En veel succes met die shows, hè.
1: Dankjewel.

Matthijs uit Brussel, Everything That Could Have Been. En TC Matic daarvoor en Elle Adore Le Noir, Pour Sortir Le Soir. Er komt een nieuwe plaat uit van Kids With Buns binnenkort. En ze hebben nu die aankondiging gedaan middels een nieuwe single. En dat is dit nummer, Car Crash.

Elsje Helewoud van Eliza Woud, te gast bij Nachtvlucht, Donsdag, zo heet dit. En daarvoor Kids with Buns en Car Crash uit hun nieuwe plaat, dus die net aangekondigd is. Bell Jar gaat die heten. Nieuwe plaat van Kids with Buns komt uit op 16 oktober. Dat is nog even wachten dus. Zometeen is er nieuws om 2 uur, maar eerst nog deze belpop classic uit de 80's van Schmutz, Love Games.

0: Love Games van Schmoed. Zometeen meer Belpop na het nieuws. Tot zo.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
4: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
2: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
6: Bankafschriften, kredietkaarten.
7: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
8: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
9: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
10: Krevel.
11: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
12: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen.

0: auto, omdat het kan. Dichteres Sylver Hanneman staat naïef in het leven, zegt ze. En dat vindt ze super. Ze verloor nochtans op jonge leeftijd haar zus en haar papa, maar ziet de toekomst in haar kinderen. Hoe ze dit omzet in poëzie en verhalen, vertelt ze morgen in Touché.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren. Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Op de autosnelweg E40 in de richting van Oostende heeft de politie een bus van de internationale vervoersmaatschappij Flixbus aan de kant gezet. Dat gebeurde net voor de afrit Jabbeke. De chauffeur had de politie gebeld omdat hij wapens had gezien. En er zijn ook wapens gevonden, zegt Anne Berger van de federale politie.
3: De Flixbus is gestopt op de pechstrook ter hoogte van Snellegem op de E40. Dat is iets voor Jabbeke. En de wegpolitie, met steun van de politiezone Houten, hebben alle mensen van de bus laten stappen. Iedereen is gefouilleerd ook. En de bus die wordt momenteel ook volledig onderzocht. En intussen zijn er wel al 2 vuurwapens gevonden op het toilet van de bus. Maar dus dat onderzoek loopt nog, dus de afhandeling kan ook nog even duren.
2: De politie raadt aan om de E40 naar Oostende via de afrit Jabbeke te verlaten. De sociale inspectiediensten houden een grote actie tegen sociale fraude in de verhuissector. Veel bedrijven in die sector zijn vaak niet in orde met de arbeidswetgeving of gebruiken onveilig materiaal. Uit eerdere controles blijkt dat ongeveer 1 op de 3 verhuisfirma's die regels niet naleeft. Er worden vandaag controles uitgevoerd in 9 verschillende steden. De firma's weten dat er controleurs op pad zijn, zegt Bart Stalpaert van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.
4: Dat wordt ook kenbaar gemaakt aan de sector zelf, die dus op voorhand hun leden kunnen verwittigen, zodanig dat zij zich kunnen in orde brengen met de reglementering. Wij hebben ook checklisten ter beschikking die ze kunnen nagaan op onze website, waardoor dat ze beter zich kunnen voorbereiden op een controle.
2: Sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 8e finales van het dubbelspel bij de vrouwen. Samen met haar Chinese dubbelpartner Zhang klopte Mertens in de 2e ronde een Argentijns-Duits duo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-1. Eerder vandaag plaatste ook Magali Kempe zich met haar Sloveense dubbelpartner Andrea Krepac voor de kwartfinale. En Mertens en Kempe zijn de enige overgebleven Belgische vrouwen op Roland Garros. Straks speelt ook nog Raphaël Collignon de 3e ronde in het enkelspel bij de mannen. En de Engelse voetbalclub Liverpool heeft zijn Nederlandse trainer Arne Slot ontslagen na tegenvallende resultaten. 2 jaar geleden volgde hij Jurgen Klopp op. In zijn eerste jaar werd hij kampioen met Liverpool. Slot had normaal nog een contract tot 2027 bij de Engelse topclub. Zijn opvolger is nog niet bekend. Het weer. Op de meeste plaatsen is het intussen droog. Lokaal kan het in de namiddag en ook tegen de avond opnieuw onweren. Blijft warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en dan halen we nog 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
1: Radio 1.
6: Belpop.
1: Met Floris de Hallemans.

Cadaves van Ao uit hun nieuwe plaat, waar ze toch eigenlijk wil bevestigen wat ze op de eerste plaat al gedaan hadden, dat ze geweldige band zijn en blijven. Zometeen ga ik tickets weggeven voor een concert van Roland. Eerst nog Noordkaap. Dit is

0: Heerlijk. Compact is Dummies in de Reeling en Noordkaap daarvoor in rode leds. Op de E40 naar de kust sta je 20 minuten in de file van Lophem tot net voor Jabeke. Daar is één rijstrook dicht door dat onderzoek van de politie in die reisbus. De interventie kan nog even duren. Het verkeer richting Oostende, Bredene en De Haan kan beter vanaf Brugge omrijden via de N31 en de N9. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruijbeke. Op de E34 vanaf Oelegem en op de E3 13, een half uur vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 25 minuten van Antwerpen-West tot Deurne. Op andere plaatsen kleine vertragingen. En in Herend-Winkselen is de Brusselse steenweg versperd door water en modder, vlakbij het complex met de E314. Belpop. Roland van Kampenhout die loopt al heel lang rond in de Belgische muziekscene. Niet alleen bij ons, maar de hele wereld rond. Hij reisde door India tot in Singapore, tot in Japan. Heeft overal muziek meegenomen. En dat maakt dat hij een unieke mix speelt van folk en wereldmuziek. Van blues, van rock en alles door elkaar. Met die geweldige flair van hem. Met zijn stem, met zijn gitaar. Een muzikale reis vol verhalen en emoties, als het ware. Dat lees ik even af op een affiche waarop staat dat hij 2 keer gaat spelen. Op 18 juni in de Grote Post in Oostende en 19 juni in De Vooruit in Gent. Dat eerste concert, 18 juni dus, in de Grote Post in Oostende, daar kun je met onze groeten naartoe. Ik heb hier 5 duo's liggen om te gaan kijken naar Roland van Kampenhout live in Oostende. 18 juni. Dit is KQ652 Tukisumu, een van die wereldliedjes die hij oppikte. Roland van Kampenhout.
1: KQ652 Tukisumu.
0: Trouwens, als je tickets wil winnen, naam en e-mail naar het Radio 1-kanaal via VRT Max kan dat, of via de Radio 1-app.

Een goede Shalilala, nooit iets mis mee. Flip Kaulier en Detox Danny. En Roland daarvoor KQ6522 Kisumu. Die brengt hem naar Gent en naar Oostende. Wat Oostende betreft, daar had ik hier tickets voor. 18 juni is dat, maar die zijn intussen uitgedeeld. Ze gaan naar Isabel Petit, Chris Verbeke, Hilde van den Branden, Roel Kesters en Dirk van Kraasbeek. Die krijgen ze straks in de bus en ze kunnen dus gaan kijken naar Roland. Jullie kunnen dat ook, maar niet met onze groeten. Die tickets zijn uitgedeeld intussen. Roland speelt twee keer 18 juni in Oostende en 19 juni in de Vooruit in Gent. Ik hoop eigenlijk ook eens op een nieuw concert van Ginzu, want na 17 jaar heeft die band een nieuwe plaat uit. Het is een terugkeer in grandeur met een fantastische plaat vol met geweldige songs, waar dit er eentje van is. Ginzu en Morning Light.

De nieuwe plaat van Ginzo heet WOWA of W-O-W-A of W-O-W-A, zo je wil. Want het staat eigenlijk voor When Other Worlds Await. Dat is ook een van de nummers op die nieuwe plaat. En wat je net hoorde, ook Morning Lights uit het splinternieuwe album na 17 jaar nog eens van Ginzo. Dit is al veel ouder intussen. De Wolfbane zijn dit. You Can't Heat the Ceiling.

0: Of daar veel disco is in Moskou, geen idee. Maar in dit beetje geschifte universum van Telex kon er veel. Moskou Disco was dat van hen. En de Wolfbeens daarvoor. You can't heat the ceiling.
1: De dikke Delvaux.
0: Zeer welgekomen, dikke vriend Jan Delvaux.
2: Dag Floris.
0: Voor de dikke Delvaux, waar we het vandaag gaan hebben over Metal Molly.
2: Ja. We moeten eigenlijk beginnen met een harde wet. Een wet die we al vaak hebben aangehaald, denk ik. Artiesten worden met der tijd altijd herleid tot dat ene nummer. Dat merk je elk jaar bij de Belpop 100. Mm-hmm. Hè. Alleen Raymond of Deus of zo, die gaan daarover. Die hebben een aantal andere nummers. Maar de meesten hebben zo één nummer. En voor Metal Molly, die je net aanhaalde, is dat dit nummer. Orange can be hard sometimes, you know.
0: Misschien wel de lekkerste baslijn in de Belpop-geschiedenis. Orange van Metal Molly.
2: Ja, en Evergreen ondertussen. Hè, dat nummer is ook al meer dan 30 jaar oud. Zo oud zijn wij dus zelf ook.
0: Zeg dat niet luid op zo'n ding, hè, Jan.
2: Want we hebben het in onze jeugd nog meegemaakt. Nu, gelukkig is dat niet de enige reden waarom Metal Molly moet herinnerd worden. Die groep heeft namelijk nog een record lopen in Werchter, op Rock Werchter. Want daar is het houder van de trofee voor de strijdlust.
0: Oké. Okay.
2: Voilà. Metal Molly is namelijk de enige groep uit die lange geschiedenis ondertussen die drie keer tijdens één editie heeft opgetreden.
0: Oh ja.
2: Dat is dit jaar exact 30 jaar geleden, dus dat vieren we. 30 jaar geleden, toen heette het festival nog...
0: Nog Torhoutwerchter waarschijnlijk.
2: Ja. Op zaterdag 6 juli 1996 speelt Metal Molly om 9:15 in de ochtend op het Humo hoofdpodium. En nauwelijks anderhalf uur later zijn ze de dagopener op het tweede podium, het Studio Brussel zijpodium, waar ze het weggevallen Moloko vervangen.
0: Oh ja.
2: Optreden 3 is dan een dag later op zondag 7 juli in Werchter. En Pascal de Wezen, een van de drie groepsleden, zei van... Dat was voor mij een buitenaardse ervaring.
0: Ja, hij is uit de buurt daar zeker, hè?
2: Hij is uit Tremelo. Daar is de groep niet naar genoemd, de Tremelo's. Hè? Bedoel, dat is zo'n en ik kom uit de regio, dat is zo'n groepje. Het Tremelo, het dorp van Pater Damiaan. En Tremelo ligt op 3,6 kilometer van Werchter. Wat betekent dat Pascal de Wezen als kind al vanuit de tuin... kon luisteren naar het festival. Ja. Dus het was eigenlijk zo'n soort Disneyland ver achter de bomen, waar hij de hele dag of het hele weekend eigenlijk naar kon luisteren.
0: Tot hij daar zelf kon staan.
2: Op zijn 23ste. Dus dream come true als jonge gast eigenlijk.
0: Zeker.
2: Dus Metal Molly stel op vandaag trouwens nog altijd de band, de groep met de laagste kilometervergoeding ooit. Er zijn ondertussen wel een paar muzikanten opgedoken die dichter bij de Heilige Wei zijn opgegroeid. Maar zij zijn nog altijd recordhouder, zowel van de strijdlustes als van de kleinste kilometervergoeding. Wat toch ook wel zeer, zeer belangrijk is. Ja. Ze hebben tot hun grote, grote spijt wel een fantastisch idee laten liggen. En dat idee kwam van een zeer onverwachte partij, namelijk de politie van Tremelo.
0: Aha.
2: Ja, okay. Die hadden namelijk voorgesteld om de groep onder escorte in een go-kart naar Werchter te rijden. Dus busje, go-kart, busje.
0: Zalig.
2: Om dat eigenlijk een beetje te vieren.
0: Maar niet gedaan.
2: Nee, niet gedaan, maar ze maken het wel een beetje goed, deels goed bij een tweede verschijning in Werchter in 2000. Toen stapte Jeugdharmonie Sonora uit Tremelo, na de laatste noot van het optreden, het podium op. En dat is eigenlijk afgekeken van Bon Jovi, die had dat ook ooit gedaan, maar een goede grap werd altijd, dus mocht de Jeugdharmonie daar nog ook even komen flaneren. Metal Molly kwam in 2000 haar tweede album voorstellen, The Golden Country heette dat album. Dat had ze opgenomen in Wales met een heel chique, dure producer, Mark Wallis, een man die eerder al had gewerkt met U2, met de Smiths, Talking Heads, dus echt wel iemand.
0: Goeie namen.
2: Ja, een heel volwassen plaat die helaas ook de zwanenzang werd voor de groep. Kort daarna stopte de groep ermee, maar Metal Molly is er in de jaren nog een paar keer uit de doden opgestaan. Vorig jaar bijvoorbeeld werd de 30ste verjaardag gevierd van hun debuutalbum Surgery for Zebra, met een reeks optredens in Vlaanderen en Nederland. Die plaat is trouwens nu eigenlijk uitgebracht op turquoise vinyl.
0: Ja, en ze zijn opnieuw uit de doden opgestaan, want ze spelen nog altijd, vorig jaar zoals je zegt met Surgery for Zebra. Als je wil gaan kijken, het kan aan Jan op 6 juni in de Roma.
2: Oh, ik heb ze al 100 keer gezien. Afgelopen.
0: In dat geval zal ik die tickets misschien gewoon aan de luisteraars geven.
2: Dat vind ik een nobel gebaar van jou.
0: Voilà, Metal Molly bestaat tijdelijk misschien, maar op dit moment nog steeds. Ik heb hier 5 duo's liggen voor 6 juni in de Roma. Metal Molly, als je wil gaan kijken, even een klein zijspoor. Gelieve dan de naam en e-mail in te sturen via het Radio 1-kanaal op VRT Max of de Radio 1-app. Voor Metal Molly, waar we het vandaag over hebben in de dikke Delvaux. We hadden het even over Orange. Is dat het nummer dat we moeten spelen nu?
2: Dat is, ja, dat blijft ook een vaste klant in de Belpop 100. Maar ik vind het toch ook een mooi moment om een tweede paard in de race te brengen, zoals dat dat heet.
0: Ja.
2: Want ja, Orange heeft de beste baslijn, maar Metal Molly heeft ook een nummer dat de mooiste oe-oe heeft van het land.
0: Ah, dat is waar.
2: Sun Comfort International. Ja, ik vind het een ongemeen straf nummer, maar het is heel ondergewaardeerd eigenlijk dat in een rechtvaardige wereld de zomerhit van het jaar 2000 had moeten zijn. Wij maken er de zomerhit van 2026 van.
0: Doen we. Jan Delvaux, zeer veel dank.
2: Graag gedaan.

Jan heeft gelijk, toch wel de betere oe-oe in dit nummer Sun Comfort International van Metal Molly. Ze spelen dus op 6 juni in de Roma in Antwerpen. De tickets zijn ook alweer hier uitgedeeld. Het gaat altijd snel. Kathleen van Wallen, Tobias Huyken, Luc Heijlen, Ellie Voet en Wim Verhagen gaan ze krijgen. Die kunnen gaan kijken naar Metal Molly. Dit is Think of One. Die hebben niet zo lang geleden een nieuwe plaat uitgebracht. En die nieuwe plaat, die, daar hebben we lang moeten op wachten. Dat komt omdat ze heel de wereld rondgereisd zijn met andere projecten. Maar nu zijn ze dus terug. En die plaat, daar staat dit ook op. Helldriver.

0: Katermijn was dat, Zwangeregie en San Andreas. Weet je nog de tijd dat we zelfs geen hip-hop hadden in dit land? En intussen zijn we een soort van referentie in de lage landen met Zwangeregie bijvoorbeeld. En ook samenwerkingen zoals we er net eentje hoorden. Geweldig eigenlijk. Zometeen nog een heerlijke classic van The Wizards of Oz. Maar eerst dit liedje van toch wel een van de meer fiere ska-bands in ons land. Die ska en reggae met dat warme weer heerlijk kunnen spelen. Mood Collector is dit en Mighty Shining Fire.
1: Mighty

0: Ik zie hier buiten de studio Ronald zijn teentjes al meebewegen. Vindt dat stiekem geweldig, denk ik, die heerlijk funky music van The Wizards of Oz. Hi-fi was dat en nog meer goed spul zo meteen na het nieuws in Classics.
1: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
2: Mijn imaanzaak groeide snel, dus ik had een nieuwe MacBook Air nodig. Bij Lab 9 was ik snel klaar. Data overgezet, direct aan de slag.
1: Ik moest een heel departement uitrusten met nieuwe Macs. Lab 9 Pro leverde alles gebruiksklaar.
2: Meer info op lab9.be.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
7: Tegen de honger komt.
6: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Radio 1, live. Doei. Live happy.
6: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
7: Tegen zijn honger komt.
6: Want deze week via

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
2: Radio 1 live.
3: Beken in de richting van de kust. Al het verkeer wordt daar tegengehouden. Op de autosnelweg heeft de politie een bus van de internationale vervoersmaatschappij Flixbus aan de kant gezet. Dat gebeurde net voor de afrit, Jabeken. De chauffeur had de politie gebeld omdat hij wapens had gezien. En er zijn ook wapens gevonden, zegt Anne Berger van de federale politie.
4: De Flixbus is gestopt op de pechstrook ter hoogte van Snellegem op de E40. Dat is iets voor Jabeke. En de bus die wordt momenteel ook volledig onderzocht. En intussen zijn er wel al 2 vuurwapens gevonden op het toilet van de bus. Maar dus dat onderzoek loopt nog, dus de afhandeling kan ook nog even duren.
3: De sociale inspectiediensten houden een grote actie tegen sociale fraude in de verhuissector. Veel bedrijven in die sector zijn vaak niet in orde met de arbeidswetgeving of gebruiken onveilig materiaal. Uit eerdere controles blijkt dat ongeveer 1 op de 3 verhuisfirma's de regels niet naleeft. Er worden vandaag controles uitgevoerd in 9 verschillende steden en daarmee willen de inspectiediensten een duidelijk signaal geven dat verhuizen eerlijk, veilig en correct moet verlopen. Dat zegt minister van Sociale Fraudebestrijding Rob Beenders.
5: Het is belangrijk om zwart werk aan te pakken, om geld te recupereren dat de overheid mist. Maar we willen ook mensen beschermen. Want iemand die in het zwart werkt en die iets aan de hand krijgt, heeft echt heel veel problemen. We kennen gevallen van mensen die een arbeidsongeval krijgen en dan gewoon geen enkele verzekering hebben. En dat willen we niet. We willen echt mensen maximaal beschermen. En ook consumenten die beroep doen op firma's, de zekerheid geven dat die firma's in orde zijn.
3: Sport. Zojuist is de bekerfinale in het voetbal bij de vrouwen tussen Anderlecht en Zulte Waregem van start gegaan. Anderlecht won de beker al 11 keer en is de grote favoriet. Voor Zulte Waregem is het de eerste bekerfinale. Het staat er op dit moment nog 0-0. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan het opnieuw omweren. Het blijft warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en dan halen we nog 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
2: Radio 1.
7: Classics.
2: Met Ronald Verhagen.
7: En met de Silhouettes, Nico en Stevie Wonder. En straks ook weer een parel uit de 60s in onze reeks Sweet Soul Music. Een nummer van Sam Cooke dat hij schreef op een eenzame zaterdagavond. Goedemiddag.
8: Hey,

ook sweet soul music van Van Morrison, Brown Eyed Girl. Straks is hij te zien op Gent Jazz op 7 juli, Van Morrison. Dit nummer zal je wellicht niet horen, zat niet in de setlist van zijn voorbije concerten. En sowieso is hij geen grote fan van het nummer, hij vond het een wegwerpnummer. We zijn er toch maar vrolijk mee begonnen. Nu Pharrell Williams, Happy. It might

0: Get a Job van de Silhouettes, een nummer geschreven door de zanger van de band, Richard Lewis. En de titel haalde hij bij een uitspraak van zijn moeder. Get a job, zei hij de hele tijd wanneer Richard weer eens geen werk had. Op de E40 naar de kust sta je een half uur in de file van Loppem tot net voor Jabeke. Daar is één rijstrook dicht. Oorzaak is een onderzoek van de politie in een bus voor internationaal reizigersvervoer. De weg is momenteel versperd. Richting Oostende, Bredene en De Haan kan je beter via Brugge omrijden via de N31 en de N9. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 25 minuten van Antwerpen-West tot Deurne. Dat komt door de toestroom naar de K3 Original in het Sportpaleis. Files naar Antwerpen, op de E313 een kwartier vanaf Ranst en op andere plaatsen zijn er vooral kleinere vertragingen.
1: Radio 1 Classics.

Daarnet Everything But The Girl Missing. En dit waren de Tramps, Disco Inferno van midden jaren 70. Geïnspireerd door een film uit die periode, The Towering Inferno. In de film breekt een brand uit tijdens een feestje in een discotheek op de bovenste verdieping van een wolkenkrabber. Burn, baby, burn. Het klinkt oneerbiedig, maar het gaat over het vuur in de benen natuurlijk.

Eind van de zomervakantie spelen ze twee keer in het openluchttheater Rivierenhof in Deurne op 25 en 26 augustus. Wilco, Either Way. Daarvoor Nico and the Fairest of Seasons. Dat is een nummer van Jackson Browne van eind jaren 60. Een jonge Jackson Browne. Hij was pas 18 en was de gitarist en het lief van Nico in New York. Jackson Browne schreef toen ook het mooie These Days voor haar. We blijven in New York, maar dan vele jaren later.

Het was de zomer van 1990. De band DNA remixte het nummer Tom's Diner van Suzanne Vega zonder haar toestemming. De platenmaatschappij van Suzanne stroopte de mouwen al op, maar zij vond de remix leuk en in plaats van DNA aan te klagen, leunde ze achterover en bracht de remix uit op single. Die single werd een grotere hit dan het oorspronkelijke nummer. Nu achterover leunen en genieten van de gitaar van JJ Cale.

Don't Cry Sister van J.J. Cale, eind jaren 70. Mark Knopfler was een fan van J.J. Cale en heeft goed naar zijn songs en vooral naar de manier van gitaarspelen van J.J. Cale geluisterd in die periode. En niet veel later kwam hij met de debuutplaat van Dire Straits. Dit is Stevie Wonder in Classics, Another Star.

Daarnet Stevie Wonder, Another Star. Dit was Lamb, Sweet. Het is 4:20 op deze lichtbewolkte, maar mooie zaterdag. Zometeen de hoogste noten die we vandaag gaan halen in Classics. Op de E40 naar de kust sta je 20 minuten in de file van Loppem tot net voor Jabeke. Daar is één rijstrook dicht. Oorzaak is een onderzoek van de politie in een bus voor internationaal reizigersvervoer. Richting Oostende, Bredene en De Haan kan je beter vanaf Brugge omrijden via de N31 en de N9. Op de Blankenbergse Steenweg in Brugge is de oprit naar de A11 richting Knokke versperd. Dat heeft te maken met een obstakel. Op de E314 van Nederland naar Lummen, 10 minuten vertragen bij Park Midden-Limburg door een ongeval op de rechter rijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Wilrijk tot Deurne. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.

Minnie Riperton, Loving You, hoog en intiem. Het nummer was oorspronkelijk niet bedoeld voor het grote publiek, maar als slaapliedje voor haar dochter Maya. Nu, Skriti Politi, ken je die nog? Clevere pop uit de 80's. Skriti Politi werd bekend met hun debuutalbum Songs to Remember van begin jaren 80. Het album verscheen bij het label Rough Trade. En dat label viert nu zijn 50ste verjaardag. En daarom is Songs to Remember heruitgebracht afgelopen maand. Opnieuw op vinyl in een geremasterde versie. Dit staat erop, The Sweetest Girl.

Rough Trade bestaat 50 jaar en daarom brengen ze 50 van hun iconische albums opnieuw uit. Van onder meer Patti Smith, Nick Cave and the Bad Seeds, Björk, Cocteau Twins, The Specials en dus ook Skriti Politi. De nieuwe uitgave van Songs to Remember is net uit, daarop The Sweetest Girl. Nu Cornflake Girl. Tot het nieuws van 4, Tori Amos.

0: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
1: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
2: VRT Max. Maak elk moment de max. Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
4: Energievoorziening komt in het gedrang.
5: Honderden bedrijven wachten op stroom.
6: Voor bedrijven voelt het op de huidige energiemarkt alsof ze er alleen voor staan. Maar met Equans ga je van alles alleen moeten regelen naar een samenwerking waar je energie van krijgt. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
7: Ritchie, citroen met framboos.
8: Ritchie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
10: Ritchie, Krevel.
11: Pas, shot en go.
12: Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
13: Krevel, leef beter.
14: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
15: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bolcamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
16: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
17: Eindelijk even rust.
18: Bankafschriften.
17: Nee, hè.
18: Kredietkaartafschriften.
17: Niet nu.
18: Loonboekingen.
17: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
19: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
20: Bye bye Pleis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2+2.

0: alles begint bij luisteren.
1: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De politie heeft 2 vuurwapens gevonden in Lixbus onderweg naar Frankrijk. Op de E40 in Jabbeek in de richting van Oostende. De chauffeur van de bus had zelf de politie gebeld. Koen Braakman, wat weten we?
2: Wel, de chauffeur van een Flixbus had rond 11 uur vanmorgen de politie gebeld, omdat hij gezien had dat er een vuurwapen op zijn bus was. Hij ging op de pechstrook staan vlak voor de afrit Jabbeke. De politie heeft aan de bus door

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het goed.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: Radio 1 live.
4: Gevaar na onderzoek door DOVO.
5: Nu, tijdens dat onderzoek van DOVO werd voor alle zekerheid wel even de snelweg volledig afgesloten. Intussen kunt u daar weer door. Alle passagiers van die bus zijn gefouilleerd, maar voorlopig is niemand opgepakt. De bus blijft ook ter plaatse waar hij staat. De passagiers zijn inmiddels naar elders overgebracht en zij mogen voorlopig niet voortreizen.
6: Oké, dankjewel Koen. De sociale inspectiediensten houden een grote actie tegen sociale fraude in de verhuissector. Veel bedrijven in die sector zijn vaak niet in orde met de arbeidswetgeving of gebruiken onveilig materiaal. Uit eerdere controles blijkt dat ongeveer 1 op de 3 verhuisfirma's de regels niet naleeft. Er worden vandaag controles uitgevoerd in 9 verschillende steden. De firma's weten dat er controleurs op pad zijn, zegt Bart Stalpaert van de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst.
7: Dat wordt ook kenbaar gemaakt aan de sector zelf, die dus op voorhand hun leden kunnen verwittigen, zodanig dat zij zich kunnen in orde brengen met de reglementering. Wij hebben ook checklisten ter beschikking die ze kunnen nagaan op onze website, waardoor dat ze beter zich kunnen voorbereiden op een controle.
6: In Brussel trekt de 2-jaarlijkse Zinneke-parade door de straten. Voor de 14e keer al. Verschillende groepen of synodes vormen een folkloristische stoet in het centrale thema Droom dit jaar. Met onder meer kleurrijke praalwagens, dromenvangers en dansers die nachtmerries uitbeelden. Er zijn dit jaar maar 14 groepen, minder dan anders, omdat het door de lange regeringsonderhandelingen in Brussel niet zeker was of de parade nog wel geld zou krijgen van het gewest. Zowel deelnemers als toeschouwers zijn erg enthousiast.
8: Om zoveel mensen zich zo mooi aangekleed te zien uiten met muziek, met theater, zoveel mensen, doet dat ontroert me ook.
9: Alles kan op een toffe manier. Dus het moet niet altijd zo binnen de lijntjes zijn. Gewoon een keer goed buiten de lijntjes kleuren. Zo plezant.
10: Eigenlijk is die parade een beetje een excuus dat we samen iets maken. En dat vind ik een heel mooi idee.
6: Sport op dit moment is de bekerfinale in het voetbal bij de vrouwen aan de gang tussen Anderlecht en Zulte Waregem. Bij het begin van de tweede helft staat het er 2-0 voor Anderlecht. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan het opnieuw onweren. Het blijft warm, temperaturen tot 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en halen we nog 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
11: Classics.
3: Met Ronald Vragen.

Goedemiddag, we begonnen om 3 uur met Van Morrison, die op Gent Jazz staat binnenkort. En deze Patti Smith, waarmee die we nu draaien net na 4 uur, staat daar ook met haar Patti Smith Quartet. Deze man staat dan weer op Rock Werchter, Elvis Costello.

Goed poeier. Go with the flow, Queens of the Stone Age. Zometeen het prachtige Angel of the Morning van Merrily Rush and the Turnabouts. Op de E40 naar de kust sta je 10 minuten in de file van Loppem tot net voor Jabeke. Daar is één rijstrook dicht. Oorzaak is een onderzoek van de politie in een bus voor internationaal reizigersvervoer. Op de Blankenbergse steenweg in Brugge is de oprit naar de A11 richting Knokke versperd. Dat heeft te maken met een obstakel. Op de E314 van Nederland naar Lubben 10 minuten vertragen bij Park Midden-Limburg door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Wilrijk tot Deurne. In Brussel op de kleine ring richting Koekelberg 20 minuten aanschuiven van Troon tot in de Kruidtuintunnel. Daar is een ongeval gebeurd. Op andere plaatsen zijn er kleine vertragingen.

Angel of the Morning, Mary Lee Rush en The Turnabouts. Met een song geschreven door Chip Taylor, een man die ook Wild Thing van de Troggs schreef. Toch heel andere koek. Chip Taylor is er niet meer. Hij stierf eerder dit jaar in maart. Arme Chip.

0: Daarnet Wiltura en Arme Joe. Dit was La Bicifre met I Got The. Als je fan bent van Eminem heb je de groove van de toetsen zeker herkend. Eminem samplede die voor zijn hit My Name Is. La Bicifre brengt trouwens dit najaar een nieuw album uit. Unfinished Business. Zijn eerste album in 27 jaar. Hij neemt er zijn tijd voor. En dat mag, want La Bicifre is bijna 81. Do you
1: like good music? Soul songs. Deliverance and love and understanding and joy. What you want? And peace and sometimes sorrow.
2: Oh, yeah. Sweet soul music.
0: Rod Stewart heeft vaak gezegd, de beste zanger ooit, voor mij, is Sam Cooke. En daar zit iets in. Sam Cooke moet dus zeker ook in onze reeks Sweet Soul Music, met een nummer dat hij schreef in 1962, op tournee in Engeland met Little Richard. Hij verbleef in een chic hotel in Londen en het was daar strikt verboden om vrouwelijke gasten op de kamer te ontvangen. En daar zat Sam dan, met tijd en met geld, maar zonder bezoek. Hij schreef het van zich af in Another Saturday.

Veel power en veel emotie in die stem van Sam Cooke. Another Saturday Night. Een song geschreven in Londen begin jaren 60. Een grote hit voor Sam Cooke. Al scoorde Cat Stevens er met zijn versie een goede 10 jaar later een nog grotere hit mee. Sam Cooke is toegevoegd aan ons lijstje van sweet soul music. En daar is hij zeker niet alleen.

Loves Me Like a Rock, een soulvolle gospelende Paul Simon. Hij krijgt hulp van de Dixie Hummingbirds, een gospelgroep uit South Carolina die al meedraait sinds 1928. Ze hadden die band en hadden een grote invloed op zangers als James Brown en Jackie Wilson. En ze bestaan nog altijd. Binnen 2 jaar vieren ze hun 100-jarig bestaan. Nu Marvin Gaye.

0: Swingt bij Fine Young Cannibals. Good Thing, daarvoor Marvin Gaye. Can I Get a Witness?
1: Radio 1
0: Classics. We zaten daarnet in het zuiden van de VS met de Dixie Hummingbirds uit South Carolina. En dit is ook broeierig zuiden in Arkansas met de verhalen van Robbie Robertson. Somewhere down the crazy river.

0: Daniel Lanois zat met Robbie Robertson in de studio. En tussen opnames door vertelde Robbie verhalen over zijn tijd in Arkansas met Lee Von Helm, met wie hij in de band zat in de jaren 60 en 70. Robbie was een Canadees, Lee Von kwam uit Arkansas. Daniel Lanois was zo onder de indruk van de diepe vertelstem van Robbie dat hij stiekem op rek duwde en die verhalen opnam. En hij monteerde ze over de muziek. Goed idee, briljant resultaat. Somewhere Down the Crazy River. Zometeen Deus en Theme from Turnpike. Op de E40 naar de kust is de weg in Jabbeke inmiddels vrij. De files zijn daar gelukkig verdwenen. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Wilrijk tot Deurne. En op andere plaatsen zijn er kleine vertragingen.
1: Radio 1.
2: Classics.

Fleetwood Mac, You Make Lovin' Fun, geschreven en gezongen door Christine McVie. Destijds een vaste waarde in elke liveset, tot zij de band verliet eind jaren 90. En toen ze midden jaren 2010 terugkeerde, was dit een van de nummers met het luidste applaus. Ik heb toen zelf ook staan klappen in het Sportpaleis. Tot het nieuws van 5, The Killers, Human. I didn't

0: twee bijzondere concertavonden in de Roma. Op 23 juni Ben Harper, meesterlijk gitarist en singer-songwriter. En volgend jaar, 20 april, de legendarische Britse band Tindersticks. Grotendeels uitverkocht, dus koop snel je tickets via deroma.be. Samen met Radio 1.
1: Ibrahim Alouf viert 20 jaar carrière. Op zaterdag 3 april 2027 komt de trompetist met zijn gloednieuwe tournee 20 ans de live naar Vorst Nationaal in Brussel. Een spectaculaire liveshow vol jazz, pop, wereldmuziek en meer. Tickets en info greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.
2: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: Oh, elektrische leasewagens. Krijg ik mijn werknemers daarin mee? Past dat wel in ons budget? En wat met die laadpalen?
4: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
5: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
6: Oma wou ook een nieuwe iPhone en een duidelijke uitleg. Bij Lab 9 ging dat vanzelf, met advies in mensentaal.
5: Ik moet 100 iPhones beheren voor mijn team. Lab 9 Pro regelt alles. Toestellen, integraties en beveiliging.
6: Meer info op lab9.be.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Eindelijk even rust.
9: Bankafschriften.
8: Nee, hè.
9: Kredietkaartafschriften.
8: Niet nu.
9: Loonboekingen.
10: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
11: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
12: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
13: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
11: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
12: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
11: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
14: Dichteres Silver Hanneman staat naïef in het leven, zegt ze. En dat vindt ze super. Ze verloor nochtans op jonge leeftijd haar zus en haar papa, maar ziet de toekomst in haar kinderen. Hoe ze dit omzet in poëzie en verhalen, vertelt ze morgen in Touché.
1: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
15: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. In een groot deel van ons land geldt vanavond code oranje voor onweer. Er zijn wapens gevonden in een Flixbus onderweg naar Frankrijk. En meer dan de helft van de bevolking van Zuid-Soedan heeft voedselhulp nodig. Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer in Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en in Wallonië. Ja, weervrouw Sabine Hagedoorn, wat mogen we verwachten?
16: Vanavond en vannacht krijgen we onweders vanaf de Franse grens. En die kunnen lokaal hevig en gevaarlijk zijn, met kans op wateroverlast, hagel en zware windvlagen, die ook voor schade kunnen zorgen. Vooral in het centrum, precies Vlaams-Brabant en Limburg. In het westen wordt het al gauw droger. En dan morgen krijgen we eerst vooral in het oosten nog regen- en onweersbuien. Later wordt het vrijwel droog met geregeld zon. En de hitte is dan weggebliksemd. Het wordt minder warm met maximaal nog tot 24 graden.
15: Oké, dankjewel Sabine. De politie...

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go
2: Yellow! Radio 1, live.
3: Die gezien had dat er een vuurwapen op zijn bus was. Hij ging op de pechstrook staan vlak voor de afrit Jabbeke. De politie heeft aan de bus doorzocht en inderdaad twee vuurwapens gevonden in het toilet, zegt Anne Berger van de federale politie.
4: De twee vuurwapens die daar in het toilet waren aangetroffen, waren in plastic gewikkeld. Om die reden hebben we het voorzorg Dovo ter plaatse laten komen en ook een explosieve hond. Gelukkig blijkt het negatief, dus er is geen explosiegevaar na onderzoek door Dovo.
3: En tijdens dat onderzoek van Dovo werd de snelweg even volledig afgesloten. Intussen kunnen auto's daar weer gewoon verder rijden. Voorlopig is ook niemand opgepakt, maar het onderzoek loopt. U hoort nog eens Anne Berger.
4: Zo'n Flixbus is eigenlijk zoals een internationale trein. Die stopt eigenlijk ook op verschillende plekken. Dus het kan ook goed zijn dat er iemand is op- of afgestapt.
3: De bus is intussen vrijgegeven, is ook al opnieuw vertrokken met alle passagiers.
5: Oké, dankjewel Koen. In Brussel trekt de tweejaarlijkse Zinnekeparade door de straten voor de 14e keer al. Verschillende groepen of synodes vormen een folkloristische stoet. Er zijn dit jaar maar 14 groepen, minder dan anders, omdat het door de lange regeringsonderhandelingen in Brussel niet zeker was of de parade nog geld zou krijgen van het gewest. Tess de Keerschieter was erbij.
6: Kleurrijke praalwagens, vol muziek, menselijke dromenvangers of dansers die nachtmerries uitbeelden. Met 1600 Brusselaars paraderen ze in een lus door het centrum van de hoofdstad.
7: Eigenlijk is zo die parade een beetje een excuus dat we samen iets maken. En dat vind ik een heel mooi idee.
8: Om uit te wisselen. Plezier, energie, cultuur. Alles wat voor mij een beetje Brussel is.
6: Het aantal groepen of synodes zijn er dit jaar wel maar 14 in plaats van 20. Leen de Spiegelaren van Zinneke VZW legt uit waarom.
7: Op het moment dat de synodes moesten worden vastgelegd, waren wij nog heel onzeker over onze middelen, vooral dan vanuit het gewest. De regering was nog niet gevormd. Ondertussen hebben we wel eind vorig jaar dat wat zekerheid gekregen, maar enkel voor dit jaar.
6: De toeschouwers kunnen het spektakel alvast meer dan smaken.
9: Het moet niet altijd zo binnen de lijntjes zijn. Gewoon een keer goed buiten de lijntjes kleuren. Zo plezanter.
10: Het is mooi. De maquillage.
11: Om zoveel mensen zich zo mooi aangekleed zien uiten, dat ontroert me ook.
5: In het Afrikaanse land Zuid-Soedan hebben meer dan 7 miljoen mensen voedselhulp nodig. Dat is meer dan de helft van de bevolking. De Verenigde Naties trekken aan de alarmbel. Vorige maand al waarschuwden ze voor een enorme hongersnood. Stijn Verkruijsen is in Zuid-Soedan.
12: In een kamp voor interne vluchtelingen in Zuid-Soedan screenen gezondheidswerkers van Save the Children kinderen. Het ene na het andere krijgt de diagnose.
13: It's a beer. This is 10.5.
14: Yes, the beer is not that good.
12: Ernstig ondervoed. Zulke kinderen krijgen speciale krachtvoeding of worden overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de VN dreigt een hongersnood in de gebieden waar gevochten wordt. Chris Nyanmandi van de hulporganisatie Save the Children bevestigt.
15: There are areas where there is a high risk of famine right now, where there has been ongoing violence and therefore families have not been able to engage in normal farming activities and normal business activities.
12: Zuid-Soedan splitste in 2011 af van Soedan, maar raakte al snel in een burgeroorlog verwikkeld. Die duurde 5 jaar, maar in een deel van het land is het vechten opnieuw begonnen. Zuid-Soedan is dit jaar 15 jaar, maar het is een verjaardag in mineur.
5: Sport. In het vrouwenvoetbal heeft Anderlecht de beker van België gewonnen. In de finale klopte Anderlecht Zulte Waregem met 3-0 na 2 doelpunten van Nicky IJzerman en eentje van Luna van Zijr. Voor Anderlecht is het de 12e keer dat ze de beker winnen. En in de wielerronde van Italië heeft roze truidrager Jonas Vingegaard de voorlaatste rit gewonnen. De Deen was de sterkste in een bergrit met aankomst bergop en wordt morgen waarschijnlijk ook de eindwinnaar van de Giro. Een verslag door Caro Houbrechts.
16: Jonas Vingegaard heeft nog maar eens getoond wie de beste renner in deze Giro is. Hij heeft nu ook de voorlaatste etappe gedomineerd. Een rit met aankomst bergop was dat. Ritwinst nummer 5 al voor de Deen. En met een voorsprong van meer dan 5 minuten op nummer 2 in het klassement Felix Gall is de eindzege pakken een formaliteit. De laatste rit morgen is een massasprint, dus veilig aankomen in Rome. En het is binnen voor Vingegaard. De Tour de France won hij al 2 keer.

0: De Vuelta staat ook op zijn erelijst en zonder ongelukken wordt hij morgen nog maar de 8e renner die alle 3 de grote rondes op zijn naam heeft weten schrijven.
1: En vandaag is ook de Giro voor de vrouw gestart. De eerste rit is een volledig vlakke etappe met aankomst in Ravenna. De rensters moeten er nog zo'n 80 kilometer afleggen. Het weer. Vanavond en vannacht kans op regen of onweersbuien die in het centrum en het zuidoosten van het land hevig kunnen zijn. Minimaal van 14 tot 18 graden. Ook morgen eerst nog wat regen of onweersbuien in het oosten. Later overal wisselend bewolkt en droog en tot 24 graden dan. En ook maandag overwegend droog met zon en wolken en tot 24 graden ook. En ook vooraan in dit nieuws zat het weer. Het KMI heeft dus code oranje afgekondigd voor onweer in Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en in Wallonië. Daar is er kans op water. Overlast, hagel en zware windstoten. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Classics.
3: Met Ronald Vragen.

0: David Bowie en Starman. Goedenavond. Nog een uur van de beste classics van onder meer The Shirts, Fugees en Dion. En er is ook tennis. Want Raphaël Collignon staat in de derde ronde op Roland Garros en is begonnen aan zijn wedstrijd. Gilles Meulemans is erbij in Parijs. Dag Gilles.
1: Hey, dag Ronald. Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Ja, inderdaad. Goeie avond eigenlijk al. Het is vijf uur. Voilà, dan mogen we dat zeggen. Hè.
1: Ja. Collignon aan het spelen, inderdaad. Het is onze enige overgebleven Belg in Roland Garros. Op Roland Garros. In de derde ronde speelt hij tegen de Italiaan Matteo Arnaldi. En Collignon, ja, die stunte in de vorige ronde, in de tweede ronde, Ben Shelton geknopt, de nummer 5 van de wereld. Een absolute stunt na een perfecte wedstrijd van Collignon. Shelton, dat is eentje die heel hard slaat op de bal. Vandaag wordt het iets anders. De Italiaan Matteo Arnaldi, dat is iets meer een greffelspeler die toch graag de rallies aangaat, die toch houdt van variatie van het echte greffelspel. Dus dat wordt een hele andere wedstrijd. Het is wel de nummer 104 van de wereld. Dus dan zou je denken, het zou toch moeten lukken voor Collignon als je twee dagen geleden de nummer 5 geklopt hebt. Maar die Arnaldi heeft ook al in de top 30 gestaan. In zijn leven heeft wat blessures gehad. En nu een klein beetje teruggezakt. Dus toch maar niet onderschatten. En op dit moment 1-1 in de eerste set. En een breakpunt op de service van Collignon. Dus misschien heel even volgen. Gisteren, of eergisteren, in die wedstrijd tegen Shelton, Collignon geen enkel breakpunt weggegeven. Geen enkele kans voor Shelton gegeven op zijn eigen opslag. Nu moet hij er toch al eentje zien weg te werken tegen Arnaldi in die eerste set. Dus dat toont dat het toch een andere wedstrijd kan gaan worden. Rally nu volop aan de gang. Van backhand naar backhand. Aan het spelen tussen de twee. En het is Arnaldi die het punt pakt. En zo breekt in het begin. Dus 2-1 voor Arnaldi. Maar goed. Het begin, dat zegt natuurlijk niet alles.
0: En toch een lange wedstrijd.
1: Ja, de eerste 6 punten van de wedstrijd waren voor Collignon. Dus hij was eigenlijk goed begonnen. Nu toch een break achter. Maar kijk, we volgen het verder op hier.
0: Oké, tot straks Gilles.

Kelly Jones van Stereophonics zat begin jaren 2000 in een taxi in San Francisco. De chauffeur van die taxi was een mislukte dichter die de hele rit klaagde over de stad, over de toeristen, over alles. Zijn tirade duurde dus de hele rit lang en op het einde zei hij: "That'll be $7 and have a nice day." En die laatste woorden bleven Kelly Jones bij en hij maakte er een nummer over bij Stereophonics.

Over van Dave Clark 5, een voetbalsong verbonden met de Engelse club Crystal Palace. Sinds de jaren 60 wordt dit nummer gedraaid bij thuiswedstrijden als de spelers het veld opkomen en als er wordt gescoord. Crystal Palace heeft deze week een prijs gepakt. Ze wonnen de Conference League. En vanavond, of straks eigenlijk al, is er de finale van de Champions League. En die kan je uiteraard volgen bij Radio 1 vanaf 6 uur. Zometeen Talk Talk en Eden. Files naar Antwerpen op de E313 vanaf Wommelgem. En op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je 10 minuten van Wilrijk tot Deurne.

De tijd leek even vertraagd met dit prachtige Say What You Will van James Blake. Daarvoor Talk Talk in Eden. Voor de opnames van het album Spirit of Eden zat Talk Talk bijna een jaar lang in een studio in Londen. En om de juiste sfeer te creëren werden de ramen afgeplakt en werd de studio verlicht met olielampen en kerstverlichting. Mark Hollis wilde dat de muzikanten puur op gevoel speelden, zonder afleiding door de buitenwereld.

Tell Me Your Plans van The Shirts. Zij waren in de jaren 70 een van de vaste bands in de legendarische CBGB Club in New York, waar toen ook Blondie, Ramones en Talking Heads op het podium klommen. Nu Frank Zappa.

Het nummer klotst als ijsblokjes in een cocktail bij een windstoot. Peaches and Regalia van Frank Zappa. Een mini-symfonie. Daarmee is het enkele minuten over 6:30. Tijd nu voor Fugees, Killing Me Softly. MUZIEK.

Fugees, Killing Me Softly, een cover van een song van Roberta Flack. En voordat Fugees hun cover mochten uitbrengen, ja, moesten ze toestemming vragen aan Roberta. Zij was zo onder de indruk van de stem van Lauryn Hill dat ze niet alleen toestemming gaf, maar later ook zei dat dit haar favoriete cover van het nummer was.

0: fantastische stem van José James, zo moet ik het zeggen. Park Bench People. Wie er op een bank in een park zit, het park van Roland Garros, is Gilles Meulemans. Gilles kijkt naar tennis, naar onze landgenoot Raphaël Collignon. En die had daarnet een break tegen in de eerste set. Heeft hij dat kunnen rechtzetten, Gilles?
1: Nee, dat heeft hij helaas niet kunnen doen. 6-4 in de eerste set voor de Italiaan Matteo Arnaldi. Ik ben net even goed gaan kijken naar Collignon, want zijn coach zei, Steve Darcy zei, ja, had wat last van de buikspieren. En als hij serveert, komt zijn truitje een klein beetje omhoog. En dan zie je dat daar een tape zit rond die buikspieren. Dus toch voorzorgen genomen, daar een behandeling gedaan om dat niet te erg te laten worden. Ik denk dat het hem niet te veel parten speelt, want ze staat gewoon goed te spelen in die eerste set. Maar Matteo Arnaldi net iets beter. Het is een andere wedstrijd dan tegen Shelton 2 dagen geleden. Dan was het hard tegen hard. En dit is toch iets meer finesse van de Italiaan, die meer variatie. Heeft hij de punten wat langer houdt, die af en toe eens een dropshot speelt. Collignon moet iets meer nadenken, denk ik, dan tegen Shelton. Maar hij heeft er nog tijd voor. Eerste set verloren met 6-4 en het is zeker niet zo dat hij wordt weggespeeld. Dus het kan nog zeker keren. Ik heb het gevoel dat dit wel eens een spannende wedstrijd kan worden.
0: En een lange wedstrijd misschien. Ja. Oké. Voilà. Gilles, tot straks. Hè.
1: Tot straks.
2: Radio 1 Classics.
0: Begin jaren 70 schreef Bruce Springsteen de song Janie Needs a Shooter voor zijn debuutalbum. Maar die song viel af en belandde in een schuif. 10 jaar later gaf hij de song aan Warren Zevon en samen maakten ze er deze versie van met een andere titel. Janie Needs a Shooter.

0: Green, wauw, stuurt luisteraar Mark. Inderdaad, een parel van begin jaren 90. Bittersweet van Green. Een vergeten parel. Zometeen The Waterboys. Files naar Antwerpen op de E313 vanaf Wommelgem. En op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je 10 minuten van Wilrijk tot Deurne.
1: Radio 1. E.

0: Dick Dale en his Deltones, Misère Lou. Na nieuws van 6 is er Sporza met Niels en met tennis op Roland Garros. En natuurlijk de finale van de Champions League tussen PSG en Arsenal met Leandro Trossard in de basis. Fijne avond nog.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
4: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
6: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
5: Meer merk.
6: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
5: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
7: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
8: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
9: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
10: Het is Toyota.
9: Info en voorwaarden op toyota.be.
11: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles, vanaf 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
0: 6:00, een goede avond, VRT Nieuws met Toon Janssens. In een groot deel van ons land geldt vanavond code oranje voor onweer. En meer dan de helft van de Zuid-Soedanese bevolking heeft voedselhulp nodig. Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer in Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en in Wallonië. Weervrouw Sabine Hagedoren vertelt wat we mogen verwachten.
14: Vanavond en vannacht krijgen we onweders vanaf de Franse grens. En die kunnen lokaal hevig en gevaarlijk zijn met kans op wateroverlast, hagel en zware windvlagen die ook voor schade kunnen zorgen. Vooral in het centrum en het oosten van het land kunnen ze plaatselijk zeer hevig zijn. Dus in Wallonië, Brussel en de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. In het westen wordt het al gauw droger. En dan morgen krijgen we eerst vooral in het oosten nog regen- en onweersbuien. Later wordt het vrijwel droog met geregeld zon. En de hitte is dan weggebliksemd. Het wordt minder warm met maximaal nog tot 24 graden.
0: De politie heeft 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus op de E40 in Jabbeke. De bus was onderweg naar Frankrijk. De chauffeur had zelf de politie gebeld omdat hij een vuurwapen...
15: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
12: Radio

0: Met 1600 Brusselaars paraderen ze in een lus door het centrum van de hoofdstad.
1: Eigenlijk is zo die parade een beetje een excuus dat we samen iets maken. En dat vind ik een heel mooi idee.
2: Om uit te wisselen. Plezier, energie, cultuur. Alles wat voor mij een beetje Brussel is.
0: Het aantal groepen of synodes zijn er dit jaar wel maar 14 in plaats van 20. Leen de Spiegelaren van Zinneke VZW legt uit waarom.
3: Op het moment dat de synodes moesten worden vastgelegd, waren wij nog heel onzeker over onze middelen, vooral dan vanuit het gewest. De regering was nog niet gevormd. Ondertussen hebben we wel eind vorig jaar wat zekerheid gekregen, maar enkel voor dit jaar.
0: De toeschouwers kunnen het spektakel alvast meer dan smaken.
4: Het moet niet altijd zo binnen de lijntjes zijn. Gewoon een keer goed buiten de lijntjes kleuren. Het is heel plezanter.
5: Het is mooi. De maquillage.
6: Om zoveel mensen zich zo mooi aangekleed zien uiten, dat ontroert me ook.
7: In het Afrikaanse land Zuid-Soedan hebben meer dan 7 miljoen mensen voedselhulp nodig. Dat is meer dan de helft van de bevolking. De Verenigde Naties trekken aan de alarmbel. Vorige maand al waarschuwden ze voor een enorme hongersnood. Stijn Verkruijsen is in Zuid-Soedan.
8: In een kamp voor interne vluchtelingen in Zuid-Soedan screenen gezondheidswerkers van Save the Children kinderen. Het ene na het andere krijgt de diagnose.
9: It's a beer. This is 10.5.
10: Yes, the beer is not good.
8: Ernstig ondervoed. Zulke kinderen krijgen speciale krachtvoeding of worden overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de VN dreigt een hongersnood in de gebieden waar gevochten wordt. Chris Nyanmandi van de hulporganisatie Save the Children bevestigt.
11: There are areas where there is a high risk of famine right now, where there has been ongoing violence and therefore families have not been able to engage in normal farming activities and normal business activities.
8: Zuid-Soedan splitste in 2011 af van Soedan, maar raakte al snel in een burgeroorlog verwikkeld. Die duurde 5 jaar, maar in een deel van het land is het vechten opnieuw begonnen. Zuid-Soedan is dit jaar 15 jaar, maar het is een verjaardag in mineur.
7: Sport. Anderlecht heeft de finale van de beker van België bij de vrouwen gewonnen. Anderlecht was vooraf de uitgesproken favoriet en won uiteindelijk met 3-0 van Zulte Waregem. Na 2 doelpunten van Niki IJzerman en eentje van Luna van Zijer. Voor haar is het haar eerste grote prijs en daar is ze bijzonder blij mee.
12: Persoonlijk sprak ik over een vloek. 2 bekerfinales, 2 keer verloren, 3e keer goede keer en het is gelukt, dus ik ben heel blij.
7: Het is al de 12e keer dat Anderlecht de beker wint en dat is een record. En in de Hongaarse hoofdstad Budapest is zo net de Champions League finale bij de mannen van start gegaan. De Engelse kampioen Arsenal speelt tegen de Franse kampioen Paris Saint-Germain, de titelverdediger in de Champions League. Bij Arsenal start rode duivel Leandro Trossard in de basis. Het staat er nu nog 0-0. En in de wielerronde van Italië heeft roze truidrager Jonas Vingegaard de voorlaatste rit gewonnen. De Deen was de sterkste in een bergrit met aankomst bergop. Voor Vingegaard is het al zijn 5e ritoverwinning in deze Giro. En hij wordt morgen heel waarschijnlijk dus ook de eindwinnaar. Vingegaard wordt zo de 8e renner die zowel de Giro, de Vuelta en de Tour kan winnen. En daar is hij bijzonder gelukkig mee.
13: Yeah, to now win 5 stages here and to have a solid lead going into tomorrow is special for me. Tomorrow we will enjoy the day and we will also enjoy the evening tonight, even though it will be a long night with the flight to Rome, but we will for sure enjoy it.
7: En vandaag is ook de Giro bij de vrouwen van start gegaan. De eerste etappe is een volledig vlakke rit met aankomst in Ravenna. De rensters moeten nog zo'n 40 kilometer afleggen. Het weer. Vanavond en vannacht nog kans op regen- en onweersbuien die in het centrum en het zuidoosten van het land hevig kunnen zijn. Minima van 14 tot 18 graden. Ook morgen eerst nog regen- of onweersbuien in het oosten. Later overal wisselend bewolkt en droog. Tot 24 graden dan. Ook maandag overwegend droog met zon en wolken en ook tot 24 graden. En vooraan in dit nieuws zat het weer. Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer in Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en in Wallonië. Daar is kans op wateroverlast, hagel en zware windstoten. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Radio 1. Sportza. Met Niels van Duizen.
15: Een hele goede avond. We kunnen ook meteen naar Budapest voor die finale van de Champions League. En voor de liefhebbers van statistieken. Het is al de 71ste op de affiche PSG tegen Arsenal. En die aftrap is ondertussen gegeven. En de gelukkige die het vanavond allemaal mag volgen, dat is Michael van Varenberg. We pikken in bij jou, Michael.
16: Er is net gescoord, Niels. We zijn 5 minuten bezig.

0: En het is de valse 9 die verrassend aan de aftrap stond bij Arsenal. Kai Havertz die de band breekt met de eerste kans die een beetje uit de lucht komt vallen. Want PSG, zoals verwacht, had het meeste balbezit in de openingsfase. Namen het initiatief, maar dan een holterde bolderfase aan de linkerkant. En ineens schiet die bal in de loop van de Duitse international van Arsenal, Kai Havertz. En die twijfelt niet. Hij komt makkelijk gewoon ongestoord de 16 meter binnen. En dan haalt hij uit met zijn goede linker. En is Safonov meteen geklopt. Dus een hyper-efficiënt Arsenal. Maar er is ook wel een beetje mazzel mee gemoeid. En als je het zo bekijkt in de herhaling, is het ook een assist voor Leandro Trossard. Hij zit tussen die bal van Marquinhos. Misschien dat hij hem wel met de arm raakt. En dat gaan we nu kunnen zien. Ja, het is misschien ook wel Hens. Wie weet gaat dat vroege Noord-Londense feestje nog gefnuikt worden door de VAR. Want hij raakt hem wel met de arm. Het is van kort bij. Kan er ook weinig aan doen. Dus dat zal misschien ook wel meespelen in de beoordeling van die fase. Maar deze tweede Champions League finale in het bestaan van Arsenal, 20 jaar na de vorige, kan gewoon niet beter starten. En er is ondertussen al afgetrapt, terwijl we nog lang naar die herhaling aan het kijken waren. Dus dat doelpunt blijft staan van Kai Havertz. Dus binnen een handvol minuten de netten al bol gezet. En zo is deze finale lekker gestart. In die clash der stijlen dat we hier toch krijgen. Arsenal fysieker. En PSG, ja, onder Luis Enrique voetbal om van weg te dromen. Ze worden bedolven onder de complimenten. En Arsenal, ja, die zijn een beetje de bad guys van het Europese voetbal. Ze hebben een perceptieprobleem. Maar deze eerste kans die uit de lucht kwam vallen, die werkte Kai Havertz als een volleerd spits af. En dan is het ook slim. Achteraf bekeken, dat is altijd makkelijker praten van Mikel Arteta om te kiezen voor Havertz en niet voor Gyökeres, die meer de echte spits is. Maar hij kon natuurlijk nooit op voorhand inschatten dat die zet al een gouden zet zou blijken binnen de 6 minuten. Ondertussen ligt het spel stil. Zijn die van PSG een beetje aan het bekomen van die fikse opdoffer. Het is een tweede finale op rij voor de Parijzenaars. En tegen Inter hadden ze minder moeite, want slikte geen doelpunt in die vorige finale van het kampioenenbal. Won PSG met 5-0 tegen Inter. Dat het tegen dit Arsenal moeilijker zou lopen, ja, dat kon je wel op voorhand voorspellen. Trouwens, Leandro Trossard, de 5e Belg ooit die aan de aftrap van de Champions League finale verschijnt. Ondertussen is er wel balbezit voor Paris Saint-Germain. Op rechts met de jonge Désiré Doué. De voorlinie van PSG is ijzersterk met Dembélé, regerend Ballon d'Or winnaar. En met het enigma, de schuchtere Georgië Kvitschak Kvaratskhelia. Maar ondertussen zitten we alweer bij Leandro Trossard. Die 1-tegen-1 duels gaat uitvechten met Hakimi. Deze keer raakte hij niet voorbij de middenlijn, Trossard. Hakimi en Nuno Mendes, dat waren nog een beetje vraagtekens. Die hadden na die fantastische dubbele clash tussen PSG en Bayern München in de halve finale, ja, een blessure opgelopen. Hebben sindsdien niet meer gespeeld, maar zijn dus opgelapt. En Luis Enrique heeft ze meteen aan de aftrap gebracht. Dat kan ook wel een verschil zijn. Want zij worden toch gezien als de twee beste vleugelbacks van het Europese voetbal. Ondertussen ligt het spel weer stil. We hebben al veel overtredingen gezien in de openingsminuten. Een fout van Saka op Dembélé. Is PSG opnieuw in balbezit. PSG dat dus op zoek gaat naar een antwoord. Na toch die vroege opdoffer. Balverlies Kvaratskhelia op de rechterkant. Dit spelen van Saka voor Ødegaard was wat optimistisch. Weggehaald Saliba op de borst van Mendes. Druk zetten van Havertz, maar die keerde terug uit het buitenspel. En dus is het weer snel aan PSG. De verwachting is toch dat zij in staat zullen zijn om kansen te creëren. Maar heel veel kansen misschien niet, want Arsenal is ongeslagen. En dat is mede door hun fantastische defensieve statistieken. Doelman Raya, 9 keer de nul gehouden, maar 6 doelpunten geslikt in deze Champions League. Het is niet alleen zijn verdiensten, maar ook van die defensie. Met als echte spillen misschien van die verdediging. Het duo centraal Gabriel Saliba. 10 minuten bezig dus. Een vroege voorsprong voor de Gunners. Een donderslag bij heldere hemel. Dat is denk ik ook wel toepasselijk voor wat er in de lucht hangt in België. Maar dus ook in Hongarije, maar dan figuurlijk.
1: En dan maken we de sprong, gaan we ook nog eens terug naar het tennis daar op Roland Garros. Daar is onze landgenoot Rafael Collignon nog steeds bezig aan zijn match tegen die Italiaan. Hoe gaat het in die tweede set, Gilles?
2: Ja, niet zo geweldig goed, want Collignon staat weer een break achter in die tweede set. Het was 6-4 in de eerste set en nu 3-2 in de tweede set. En die Arnaldi 40-30, dus die is aan het serveren om er 4-2 van te maken. Collignon die met een tape speelt op de buikspieren. Dat gaf zijn coach Steve Darcy gisteren ook aan. Dat een beetje een probleem is waar hij wat mee sukkelde de laatste dagen. Dus hij speelt met een tape. En Arnaldi, dat is eentje die gewoon veel meer varieert dan Ben Shelton, de Amerikaan waar Collignon in de tweede ronde van won, de nummer 5 van de wereld. Shelton eentje die hard speelt, harde slagen, en daar kon Collignon eigenlijk wachten tot Shelton in de fout ging. En nu zien we eigenlijk het andere beeld. Arnaldi houdt de rallies goed lang en dan is het Collignon die net die fout te veel maakt. Dus het is een beetje een andere wedstrijd. Een Italiaanse speler die af en toe ook eens een dropshot speelt. Dus Collignon is aan het zoeken van hoe kan ik hem bespelen. 40-40 nu wel op de opslag van Arnaldi. En dan een foutbal in het net van de Italiaan. En zo een breekpunt voor Collignon. In de eerste set was hij een beetje gelaten. Ja, niet zoveel energie. Dat is nu wel anders. Hij probeert na elk punt een beetje die vuist te ballen. Proberen wat extra energie te krijgen. En die krijgt hij ook van het Belgische publiek. Want veel mensen op court 14, court 14 hier in Parijs. Toch veel Belgen die vandaag komen kijken naar Collignon. Die nog een ticket hebben kunnen bemachtigen om op de zijcourts. Want het is wel een van de zijcourts. Te komen kijken naar Collignon. Voordeel nu voor Collignon. Breekbal, tweede opslag voor Arnaldi. Die moet even zijn tijd nemen. De Italiaan speelt zonder mouwen. Shirt zonder mouwen. Helderblauw shirt. Collignon heeft er een grijs shirt voor aangetrokken vandaag. Een goede aanvallende bal nu van Collignon. Deze rally zou je moeten kunnen winnen. Maar Arnaldi is zo eentje die al die ballen gaat halen. Voorhand naar voorhand nu. En dan hoort u het aan het publiek. Dan staat het toch 3-3. En Collignon balt de vuist. Want hij weet dat dit zeer, zeer, zeer belangrijk is voor hem. 3-3 in de tweede set. En Collignon weer helemaal langs zij. 1 set achter wel. Maar in de tweede set gaat het weer goed.

0: U2 met In Alive. Ook eens kijken naar de situatie. Onderweg files naar Antwerpen op D313, een kwartier van voor Wommelgem. In Antwerpen-Oost zijn er problemen door een ongeval op de aansluiting naar de ring richting Nederland. En op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je ook 10 minuten van Wilrijk tot Deurne. En door het concert van K3 Originals staan er files op verschillende wegen in Deurne en Merksem. Onder meer op de Bisschoppenhoflaan, de Groenendaallaan en ook op de Bredalaan. Gaan we terug naar het voetbal, terug naar die Champions League finale tussen PSG en Arsenal. Met die vroege voorsprong voor Arsenal, Michael?
1: Niks veranderd, Niels. Na 18 minuten nog altijd 0-1 voor de Gunners. Voor de Engelsen, er was na 12 minuten wel een halfslachtig antwoord op die achterstand vanwege PSG. Een schot van Fabian Ruiz dat voorlangs ging. En dan was er een minuut of drie later wel controverse even. Hints van Bukayo Saka leek het in de 16 van Arsenal. Een bal die botste na een corner van PSG op de grond. En hij trapte dan een gat in de lucht. En dan leek toch die bal de arm van Saka te hebben geraakt. Heel veel protest, onder meer bij oud-Antwerp-speler William Pacho. Maar de Duitse VAR bekeek het en oordeelde dus opnieuw dat de Arsenal-speler geen hens beging. Net als bij het doelpunt waar Trossard de bal raakte met de arm. En zo op een nogal onorthodoxe manier voor de assist zorgde. Voor die goal van Kai Havertz. Hoe deze finale verloopt, ja, is wel volgens wat je op voorhand zou hebben gedacht. Want 78% balbezit zagen we net verschijnen op beeld voor PSG. Slechts 22% voor Arsenal. Maar Arsenal door die vroege voorsprong nog meer gesterkt, ja, in hun lievelingsaanpak. En dat is een laag blok opzetten en achterin niks weggeven. Dus het zal heel moeilijk worden voor PSG. Ja, om iets aan die achterstand te doen. En Arsenal, vooral de supporters die aan het luisteren zijn, die zullen misschien terugdenken aan die finale in Parijs. Toevallig 20 jaar geleden in het Stade de France tegen Barcelona. Toen klom Arsenal ook op voorsprong in die finale via Sol Campbell. Dat was wel iets later in de eerste helft, maar slikten ze wel nog twee doelpunten. Dit moment in deze eerste helft is niet hoogstaand. We hebben veel duels rond de middencirkel. Een echte grote torenhoge kans. Ja, die hebben we nog niet gekregen van het team dat dus 78% balbezit heeft. Kvaratskhelia voorlopig een schim. Voorlopig nog anoniem. Ousmane Dembélé, die op dit moment de bal aan de middenlijn komt vragen, is voorlopig ook nog wat grijs. Die van PSG zouden wel frisser moeten zitten. Want Arsenal heeft 63 wedstrijden gespeeld. Die van Luis Enrique, de manschappen 56. Deze finale dus meegerekend. Maar PSG is wel al aan het seizoen begonnen. 11 maanden geleden. Bijna 12 maanden geleden op dat WK voor clubs in de VS. En er zit ook een WK in de VS aan te komen voor heel wat van die spelers van PSG. Die zal stik kapot zitten. Al heeft Luis Enrique qua personeelsmanagement het wel goed gedaan. Zijn sterkhouders rust gegund wanneer nodig in de Ligue 1 dan vooral. Ze zijn voor een vijfde keer op rij kampioen geworden, Paris Saint-Germain. Heeft iets meer moeite gekost dan bij de vorige kampioenschappen. Want Lens drong nog lang en uitstekend aan. Maar daar speelden vaak wel de spelers van tweede garnituur bij PSG. Een snelle ingooi mag niet van de Duitse scheidsrechter Daniel Siebert. Die ook debuteert. Het is zijn allereerste finale voor die Duitse ref. Hij floot eerder op het seizoen al wel Arsenal in hun kwartfinale tegen Sporting Club de Portugal. Arsenal moest een knock-out ronde minder spelen dan PSG, omdat zij als eerste de league phase afsloten en Paris Saint-Germain pas als 11e, u weet, sinds het omdopen van groepsfase naar league phase gaat de top 8 door naar de 8e finale. Saliba ernaast. We zitten op de helft van Arsenal. Misschien kan Paris Saint-Germain toch eens de neus aan het venster steken. Kvaratskhelia op links. Een paar schijnbewegingen. Dan wil hij de maat nemen bij Mosquera. De gelegenheid is rechtsachter. Want Ben White is geblesseerd. En Jurien Timber, de Nederlandse international. Die is nog maar net terug uit blessure. Dus moet Christian Mosquera een beetje tegen zijn natuur in rechtsback spelen. Tegen een van de meest onvoorspelbare dribbelaars die ons voetbal kent. En na 22 minuten gaan we er even mee ophouden hier in Budapest. Want ook daar tropisch warm, een graad of 25, 26. En de scheidsrechter heeft een cooling break aangekondigd. Zo krijgen we dus eentje per helft. Ook dat gaan we op het komende WK terugzien. Dan is dat in elke wedstrijd zo. Er zijn door het oponthoud dan momenten gekomen om wat VIP's te checken. Er zat ook Florentino Perez, de voorzitter van Real Madrid. Zijn uitdager voor de komende voorzittersverkiezingen. Die wellicht weinig kans maakte. Riquelme heeft de bus of vier naar Budapest gestuurd. Waarop stond te lezen, we komen snel terug. U zal ons snel weer in een finale zien. Mocht PSG trouwens iets aan deze achterstand nog doen en deze finale winnen, is dat back-to-back, twee keer op rij. Dat is Real Madrid gelukt in 2016, 2017. Maar voorts lukte dat geen enkele andere ploeg. Dus dat is toch wel een straffe verwezenlijking. Gezien er toch niks gebeurt hier in Budapest, dan geven we graag weer het woord door aan de studio.
0: Dankjewel. Michael, straks komen we natuurlijk terug bij jou wanneer ze daar opnieuw aan het voetballen zijn. Dat geeft ons de kans om het over de beker te hebben. Die werd deze middag gespeeld bij de vrouwen. De wedstrijd die was tussen Anderlecht en Zulte-Waregem. Zo was dat. En het is uiteindelijk de vrouwen van Anderlecht die aan het langste eind hebben getrokken. Ze namen al vroeg in de wedstrijd die controle in handen. Gaven het eigenlijk ook nooit meer af. En dus helaas, ernaast gegrepen voor Zulte-Waregem. Er was blijkbaar ook wel een verschil. Maar laten we eens luisteren naar iemand die ook een doeltje kon meepikken, naar Luna van Zijr. Haar reactie bij Tess Elst na dus die gewonnen bekerfinale.
2: Opluchting, echt niet normaal. Ik zei het net al, de vloek is verbroken. Eindelijk een eerste prijs, dat doet echt enorm veel deugd.
3: Spraken jullie al van een vloek? Want uiteindelijk is het nog maar een seizoen geleden dat er nog eremetaal was.
2: Puur persoonlijk sprak ik over een vloek. Twee bekerfinales, twee keer verloren, derde keer goede keer en het is gelukt. Dus ik ben heel blij.
3: En je speelt een goede wedstrijd, je scoort ook. Moet ook deugd doen, denk ik.
2: Ik had er liefst twee gezien. Ik had nog wel een kansje, maar oké. Ik ben heel blij dat ik de ploeg heb kunnen helpen met een doelpunt.
3: Het afscheid ook van een icoon van Anderlecht, Laura de Neve. Hebben jullie daar op het veld aan gedacht of pas als die wissel kwam helemaal op het einde?
2: Ik denk dat we de afgelopen periode daar heel veel aan hebben gedacht. We hebben daar echt naartoe geleefd. Ik denk dat ze ook een heel mooi afscheid heeft gegeven. En niemand gaat daar ooit vergeten, denk ik.
3: Was het ook al het afscheid van Luna van Zijr bij Anderlecht? Want je contract loopt ook af.
2: Dat weet ik zelf nog niet, dus daar kan ik nog niet op antwoorden.
3: Alleszins nog geen vakantie. Die Red Flames die wachten ook nog.
2: Ja, ik kijk er enorm hard naar uit. Ik hoop dat we meer scoren als Schotland en dat we als eerste kunnen eindigen.
3: Mag je dan toch wat vieren nu? Want de bondscoach zit in de tribune, hè? Dus ze kijkt misschien mee.
2: Ik denk een beetje vieren mag wel.
3: Ga maar meedoen, dankjewel.
0: Deze middag kregen de speelsters daar ook een drankpauze uiteraard, want ook bij ons is en was het zeer warm. En Luna van Zijr, die maakte de 2-0 voor Anderlecht, zoiets rond het half uur. Gaan we terug naar Parijs, terug Raphaël Collignon volgen. Begin opnieuw in, Gilles, zeg maar.
4: Het 4-4, 30-30 op de opslag van Collignon, dus een zeer belangrijk moment. En daar gaat hij goed mee om, want 40-30 en de gebalde vuist bij Collignon stond 0-30 achter in dit spel. Nadat hij in de tweede set terug had gebroken, de opslag van Arnal die weer had afgenomen. En op die manier weer helemaal gelijk gemaakt in die tweede set. Maar nu toch een stressmoment voor Collignon. Want als je 6-4 in de eerste set en dan nog een break achterkomt diep in die tweede set, dan ziet het er toch niet goed uit. 40-30 nu, opslag voor Collignon. Even zich concentreren. Eerste opslag is te veel naar links. En dus een tweede opslag die er zit aan te komen voor Collignon. Ja, het is echt een hele andere wedstrijd dan die tegen Ben Shelton. En je voelt dat hij echt zal moeten vechten om hier de overwinning uit de brand te slepen. Goede return van Arnaldi. En dan de bal van Coligno buiten. Die vliegt te ver. Tos met zijn bek en moest een beetje naar achter leunen. En zo 40-40, 4-4, 40-40. En dus toch weer druk op die opslag van Coligno. En dat gebeurt net iets te veel in deze wedstrijd. Arnaldi die iets te veel kansen krijgt op de opslag van Coligno. En als je veel kansen krijgt, dan valt die bal ooit wel eens goed. En dan kan je ooit wel eens de break gaan forceren. Belangrijk nu voor Coligno om dat weg te werken. Drukt een beetje van zijn kin tijdens die opslag. Maar nu hoge bal van Arnaldi waar Coligno op kan smashen. En die vliegt eigenlijk over Arnaldi die nog zijn racket uitstak om er nog aan te raken. Maar bal zeilde over dat racket heen en in de tribune. En dus op die manier voordeel voor Coligno. 4-4 in tweede set. Voordeel voor Coligno. Belangrijk moment. En probeert zich toch een beetje terug in die wedstrijd. Vooral mentaal ook terug in die wedstrijd te krijgen. Eerste set, weinig energie bij Coligno. Iets te veel gelatenheid. Zei het zelf op de persconferentie. Ik speel graag in de underdog positie. Het is daarom dat ik zo goed ben tegen top 20 spelers. Hij heeft er al 5 keer van gewonnen. In de 8 wedstrijden dat hij tegen een top 20 speler speelde. Maar nu tegen nummer 104 van de wereld, Arnaldi. Ben je favoriet. En dan moet je het ook wel waarmaken. En dat kan misschien wel. Want 5-4 voor Coligno. En je hoort het elke keer als er een punt is voor hem. Voor Coligno. Dan klinkt het net iets luider. Want toch meer Belgen dan Italianen. Dat koer 14 hier in Parijs. 5-4 in de tweede set voor Coligno. Nadat hij de eerste set heeft verloren. Maar hij is dus aan het vechten. Is aan het strijden. Om zich helemaal terug in die wedstrijd te komen.
0: Dat horen we graag. Gaan we terug naar die Champions League finale. Michael lag daarnet even stil voor een medische verzorging.
1: Dat klopt helemaal. Ja, we hadden al die pauze door de mensen die dorst kregen. En die hun dorst konden lessen. Maar uiteindelijk heeft het spel daarna nog eens 2 minuten, 3 minuten extra stilgelegen. Dat kwam doordat Arsenal bijna een tweede keer scoorde via Trossard. Die liep door richting een lage voorzet van Saka, komende van rechts. Hij raakte in zijn poging om te scoren het hoofd van de Russische keeper van de Franse Safanov. Zonder gemeen opzet. Dus daardoor lag het spel ruime tijd stil. Hij kan wel verder keepen. Dus Lucas Chevalier, de reservedoelman, die warmde zich maar eventjes op. Die werd trouwens met de grote trom in de zomer binnengehaald. Weggeplukt bij Rijssel, maar viel toch fameus tegen. Luis Enrique koos dan voor Safanov. Vorig seizoen de understudy was van Gigio Donnarumma. Ondertussen een voorzet van op rechts van Ousmane Dembélé. Uiteraard zijn er wel momenten van dreiging. Het zijn er niet te veel geweest. Maar PSG raakt iets gemakkelijker op de helft van de tegenpartij dan Arsenal. En nu is er weer een speler geveld. Nu ligt Nuno Mendes, de linksback, te kermen van de pijn in het Arsenal strafschopgebied. Konden niet echt opmaken of er een fout mee gemoeid was. Is dat wel het geval? Ja, dan moet PSG een penalty krijgen. João Neves legt af. En daar is Doué. De bal uit de voeten getackeld door Gabriel Magalhães. Dat was even link. En geen strafschopovertreding. Zuivere tussenkomst. Terwijl Nuno Mendes nog altijd op de grond ligt. Die was toeschouwer van heel dichtbij. Bij die prangende fase toch. Ook al kwam er geen kans uit voort. Raya heeft echt nog geen werk gekregen. De Spaanse keeper van Arsenal. Maar het werd daar wel even extra warm. In zijn 16 meter gebied. Hier de herhaling van het moment waar Nuno Mendes zich blesseert. Het is een botsingje met de man die een half minuut later, Gabriel Magalhães, de bal perfect uit de voeten tackelde van Désiré Doué. Dus Paris Saint-Germain gaat geen strafschop krijgen. Dat werd ook niet meteen geclaimd. Maar dus tot daar en niet verder. Dat is het devies bij de Gunners verdediging. En dat werkt voorlopig dus niet te veel veranderd qua spelbeeld. Blijft nog wachten op kansen voor PSG.

0: Lily Allen met Landen. Daar gaan we niet naartoe, wel naar Parijs. Setbal bij jou, Gilles.
1: Setbal voor Raphaël Collignon. De opslag van Arnaldi, 30-40. Het Belgische publiek veert recht. Er leek geen vuiltje aan de lucht op de opslag van Arnaldi. 30-0 voor. En dan 3 punten op rij van Collignon. Het is stil nu op court 14. Arnaldi neemt zijn tijd. Eerste opslag is goed. Maar de return van Collignon mag er ook zijn. En dan, ja, kijk. Een goede forehand. Zoveelste van Arnaldi. En Collignon reikte er nog naar. Met zijn racket, maar die ja, kon hij wel nog raken. Maar dan ging hij buiten de bal van Collignon. Dus 40-40. Voorlopig komt Arnaldi onder de druk uit. Het zou een perfect moment zijn om nu gelijk te maken op de opslag van Arnaldi. Dan mag je ook nog beginnen serveren in die volgende set. Kan je rustig op voorsprong komen. En dan heb je toch het gevoel dat je de wedstrijd weer in handen hebt. Maar ja, het gaat snel in tennis natuurlijk. Het kan snel keren. 40-40 nu op die opslag van Arnaldi. Collignon weer met een stevige return. En dan, ja, probeert om het passing shot te spelen tegen Arnaldi, die vaak en goed naar het net komt. En passing shot van Collignon in het net. En dus nu weer voordeel voor Arnaldi. Kan er zo 5-5 van maken. Collignon even een reactie. Ja, leek zijn racket op de grond te willen slaan, op de grond te willen kloppen. Maar deed het uiteindelijk niet. Behield zijn composure, behield... ja, of zorg ervoor dat hij rustig bleef. Voordeel nu voor Arnaldi. Eerste opslag in het net. Neemt opnieuw zijn tijd om zich te concentreren voor de tweede opslag. Even die bal laten botsen. En dan een belangrijk punt voor de Italiaan, maar ook voor Collignon. Kan hij opnieuw druk zetten op die opslag van Arnaldi. Weer zo'n lange rally. Rallies zijn veel langer dan in die wedstrijd tegen Shelton. Waar het vaak boef-baf en dan na drie slagen gedaan was. Hier zijn er lange rallies. Weer zo'n drop van Arnaldi. Maar goed gereageerd van Collignon. Die heel snel bij die drop was. Die dan voor de voorhand rechtdoor koos. En Arnaldi kon de bal enkel nog in het net slaan. En zo weer 40-40. Ja, druk nu van Collignon. Die veel beter staat te spelen in de tweede set. Die meer energie heeft, die er ook in gelooft. Net als zijn coach Steve Darcy, die hem langs de kant aanmoedigt. Dit spel duurt al 5 minuten en 5 seconden, 40-40. En wie weet zometeen nog eens een kans voor Collignon om te gaan breken. Arnaldi, eerste service in het net. Net aan de bovenkant van die netrand. Ging er net niet over. En dus weer een tweede. Ja, het opslagpercentage van Arnaldi is toch wat gezakt. En Collignon probeert nu met harde slagen, u hoort hem roepen, probeert het Arnaldi moeilijk te maken. En dat lukt hem ook, want die tweede was een korte slag van Collignon. Dan moest Arnaldi naar voren komen. En dan wou je net over dat net lepelen, maar dat lukte hem niet. En dus weer een breakbal. En dat betekent ook weer een setbal voor Collignon. Bal de set nummer 2 staat er te lezen op het scorebord. 5-4. Opslag van Arnaldi, maar voordeel voor Collignon. Hij blijft de druk hoog houden. Kan hij met de steun van het Belgische publiek hier proberen te zorgen voor een 1-1 inzet. Arnaldi onder druk. Hoe gaat hij hiermee om? De nummer 104 van de wereld is wel al wat gewoon. 30ste van de wereld gestaan. Dan wat blessures gehad. Teruggezakt op de ranking. Maar nu echt aan een goede reeks bezig hier op Roland Garros. Tweede opslag weer voor Arnaldi. Dit is toch een kans voor Collignon. Hoe gaat hij daarmee om? Arnaldi die meteen naar het net komt. Collignon moet van ver komen. En dan is dat net niet goed genoeg. Net niet goed genoeg. Raakt niet voorbij Arnaldi. Ja, het is een lang game. En opnieuw 40-40. Spanning is er absoluut op dit moment weggelegd. Die volley van Arnaldi. En dan probeerde Collignon een passing shot te spelen. Maar dat had Arnaldi goed doorzien. En dan was er een tweede volley voor hem. En die legde hij wel goed weg. En dan is het eens zijn beurt om een vuist omhoog te steken. Want hij voelt dat dit misschien wel... Ja, het belangrijkste game van de wedstrijd is tot nu toe 5-5 of 6-4. Dat is wat er op het spel staat. De klok tikt 7 minuten al bezig aan dit spelletje. Dus dat blijft maar duren. Goede opslag nu van Arnaldi. En dan zijn derde bal is maar net binnen op de lijn. Maar binnen is binnen natuurlijk. En dus voordeel voor Arnaldi. Kans voor hem. om de game binnen te halen. Twee setballen voor Collignon. Dat mag hij niet in zijn hoofd laten kruipen als hij hier op 5-5 gaat komen. Want mentaal niet altijd de sterkste Collignon. Durft wat te twijfelen aan zichzelf. Dat is zijn allergrootste werkpunt. Geloven in eigen kunnen. En ja, als je dan twee setballen hebt en dan op 5-5 komt, dan moet je dat ja, natuurlijk van je af kunnen zetten. Punt nu voor Arnaldi om eventueel er 5-5 van te maken. Collignon die moet sliden naar alle ballen. En ja, dit is dan de bal te veel, want het was een goed punt van Arnaldi. En zo staat het toch 5-5. Twee setballen heeft hij gehad, Collignon, maar heeft het niet kunnen afmaken. 5-5, we gaan nog even verder in deze tweede set.
0: Dankjewel, Gilles. Zometeen meer voetbal daar uit die Champions League finale.

0: Stella Su en de Gallants met Moving. Wij bewegen ons terug richting die finale in de Champions League. Ja, we zijn bijna aan de rust toe, Michael.
1: Dat klopt, nog 4 minuten te gaan. Niks veranderd trouwens. Nog altijd 0-1 voor Arsenal. Als ik eerlijk ben, ja, de echte liefhebber blijft toch een beetje op zijn honger zitten in Budapest. Arsenal keilt veel ballen blind weg. Maar ze zijn zeker sinds de jaarwisseling gewend zo te spelen. Het is echt een no-nonsense aanpak bij momenten fantasieloos. En PSG probeert daar iets tegenover te zetten, maar hij slaagt daar eigenlijk hoegenaamd niet in. Ja, vaak claimt men dan, als de finale tegenvalt, dat de halve finale de echte finale was. En ik denk ook met veel blijdschap terug aan de heenwedstrijd van een van die twee halve finales in het Parc des Princes in Parijs, waar PSG en Bayern met een wagenwijd opengetrokken vizier speelden en ons verblijden met 9 goals. Het lijkt me straf als we hier in deze finale zoveel doelpunten gaan krijgen. Ik zou blij zijn met 9 doelkansen. Ik heb ze toch goed bijgehouden, maar mijn blad voor mijn neus is bijna blanco. Hier in de absolute slotfase van de eerste helft trekt PSG wel aan. Nuno Mendes komt de 16 binnen en dan brengt hij hem voor. Weggehaald en dat was toch een kans. Fabian Ruiz in de kluts. Een soort flipperkastmoment. Het was Hincapié die aan de tweede paal kon weghalen. En dan probeerde Fabian Ruiz, de middenvelder, die was komen aansluiten van op 1 meter of 6 van het doel van Raya, te scoren met de kop. De actie kwam over links. Nuno Mendes trok Mosquera met zich mee. En dan een reactie met zijn linkerbeen van Hincapié. Fabian Ruiz kreeg hem niet tussen de palen, kon hem niet laag houden. En meteen na die goal, na die herhalingen, een beeld ook van in de tribunes, waar we vooral veel blazende lippen zien bij PSG-supporters. Nee, het loopt niet naar wens, het loopt niet van een leien dakje, het loopt niet op de manier, ja, die Luis Enrique zou willen, de manier ook waar je PSG mee associeert. Nee, het is Arsenal dat succesvol is in het steken van stokken in de wielen. Op weg misschien naar een allereerste Champions League overwinning. We hebben al wel eens Europa Cup 2 gewonnen in 1994. In een ontzettend lelijke finale. Niet dat deze fantastisch mooi is, niet dat de schoonheid ervan afspat. Maar die in 1994, met de enige goal gescoord door Alan Smith, dat was toch nog van een andere orde. We kijken vooral in de richting van de Parijzenaars om beterschap te tonen in die laatste minuten. Goed van Doué naar de linkerkant, opgeraapt door Kvaratskhelia. Die trekt 3-4 man naar zich toe, maar loopt helemaal de verkeerde kant uit met de bal. Dan maar over de rechterzijde. Dembélé veinst het schot en dan trapt hij hoog over het doel van Raya. Kapt Trossard uit. Probeerde het van net buiten de rechthoek, maar zonder succes. En het blijven toch aanmächtige pogingen. Dat ziet ook Thierry Henry, die toekijkt van in de tribune. Hij was uitgenodigd samen met Prenel Kimpembe om die beker met de grote oren het stadion in te brengen. Henri, Fransman, maar wel natuurlijk een levende legende van Arsenal. Hij verloor in 2006 de Champions League finale tegen Barcelona. Het team waar hij naartoe ging meteen daarna. Waar hij wel de Champions League kon winnen. Onderschepping van Declan Rice op de helft van PSG. Trossard komt zo eens in balbezit. Met links, ja, iets te vroeg, willen kruisen van links naar rechts richting Saka. Ondertussen de vierde scheidsrechter die het bordje omhoog steekt. De Zwitser Sandro Scherer toont 6 minuten. Dat heeft natuurlijk ook met die blessurebehandeling van Safonov te maken. Die nog altijd last lijkt te hebben, want af en toe slaat hij zichzelf een beetje voor het hoofd. En dat is niet alleen omdat er heel veel spaak loopt bij PSG. Omdat hij nog de hoofdpijn voelt wellicht na het contact met de schoen van Trossard. Verre uittrap van Raya tot bij Safonov, die heel ver voor zijn doelgebied komt. En kopt hem weg, dus die hoofdpijn zal wel meevallen, anders begin je daar niet aan. Misschien kan het nog in de toegevoegde tijd voor Les Rouges et Bleus, vandaag vooral in het blauw. Op links met Kvaratskhelia, de Georgiër. Dan is het altijd oppassen geblazen. Slangenmensbewegingen heeft hij in huis. Hij zoekt de rust centraal bij Vitinha. Toch de regisseur van Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé aan de rechterkant nu. En weer die Arsenal-verdediging in eigenstelling. Afgelegd door João Mendes, maar geen doorkomen aan. En dan de bal gespeeld door Hincapié. Ondanks het opzitten van João Mendes in het Arsenal 16 meter gebied. PSG raakt iets gemakkelijker geïnfiltreerd in die rechthoek van Arsenal. Maar ik val misschien in herhaling als ik zeg dat de creativiteit nog niet helemaal op punt staat. En dat het vooral armoedtroef is qua doelgevaar. Ondertussen zitten we weer bij Doué. Het is langdurig breien, rechts of links, maakt niet uit. Af en toe is centraal een tussenstation zoeken. Doué komt nu centraal. En die probeert het dan met een afstandspoging van op een meter of 20. Net als de vorige doelpoging van Dembélé. Niet gekadreerd, hoog boven het doel. Geëindigd van een werkloze David Raya. En ik denk dat PSG het zal moeten proberen te flikken in de tweede helft. En we hopen toch dat die tweede helft iets meer op het lijf heeft. Het staat nog altijd 0-1 voor Arsenal.
0: Nog steeds files naar Antwerpen op D313. 10 minuten van voor Wommelgem. In Antwerpen-Oost zijn daar problemen door een ongeval op de aansluiting naar de ring richting Nederland. En door het concert van K3 staan er files op verschillende wegen in Deurne en Merksem. Onder meer op de Groenendaallaan. En op andere plaatsen zijn er gelukkig alleen maar kleinere vertragingen.
2: Sportza. Radio 1.

0: Amy Winehouse met Cupid, bijna rust dus daar in Budapest. We pikken nog eens in voor de rust dus bij jou, Michael.
1: Wel, we hebben net een eerste bal tussen de palen gezien van PSG. Dat was een poging van Fabian Ruiz op halve hoogte in de vlucht met zijn linker. Raya liet hem even los, maar gooide zich daarna snel op de bal. We zitten ondertussen op een halve minuut van het einde van de eerste helft. 6 minuten toegevoegde tijd zijn er begroot. En Arsenal heeft een standaard situatie. Ze hebben nog niet te veel standaard situaties kunnen afdwingen. Geen hoekschop, een nul om precies te zijn. Maar nu een verre ingooi van op rechts van Declan Rice. En dan is er een aanvallende overtreding gefloten. Oh nee, een hoekschop aangegeven. Dus de eerste corner voor Arsenal FC. In de allerlaatste seconde van deze eerste helft. Ook al zitten we al voorbij 6 minuten. Hij mag toch nog getrapt worden. En dan is het alarmfase rood voor de Fransen. Want Arsenal is een hoekschop specialist. Scoren ontzettend veel uit hoekschoppen dit seizoen. In de Premier League 23 van hun 71 doelpunten uit hoekschop of vrije trap. Dat is 32%. In totaal kwamen de Gunners tot 120 goals. Alle competities. 25 scoorde Arsenal eruit Corrie. Ja, en krijgen we die hoekschop niet meteen, wordt er gewoon meteen rust gesignaleerd. Voilà. Dus de hoekschop mag niet genomen worden. Dat is wel een bitter einde voor Arsenal. Maar het zal een worst wezen. Want zij staan natuurlijk op voorsprong. Dankzij die goal van Kai Havertz. Die echt uit het niets kwam na 6 minuten. Op assist via de arm weliswaar. Maar het mocht van onze landgenoot Leandro Trossard. PSG zal in de tweede helft uit een totaal ander vaatje moeten tappen. Want ze kunnen hun spel, hun wil absoluut niet opleggen hier in Budapest.
0: Oké, straks na het radionieuws van 7 uur meer voetbal daar bij jou in Budapest. En dan gaan wij terug naar het tennis. Gilles, zijn ze daar nog steeds bezig aan die tweede set?
2: Ja, ja, nog steeds bezig aan die tweede set. 6-5 in die tweede set voor Collignon. Arnaldi is net aan zijn opslagspel begonnen. Een belangrijk opslagspel dus. Ofwel krijgen we een tiebreak, oftewel setwinst voor Collignon. In het vorige spelletje, op de opslag van Collignon, zeer veel kansen voor Arnaldi. Een breakpunt of 3-4. Het was 5 keer deuce. En dan pas kon Collignon uiteindelijk toch nog dat spel binnenhalen. Een paar keer serieus onder druk gekomen op zijn eigen opslag. En dan toch 6-5 kunnen maken. Dus dat was voor de moraal zeer, zeer, zeer belangrijk. Eerste set dus met 6-4 verloren. Nu 6-5 voor Collignon en de opslag van Arnaldi. 15-0 voor hem. En wordt even lastig gevallen door, wat is het? Een wesp, een mug, iets dat erop lijkt. Probeert nu met zijn racket dat beest te verwijderen, maar blijft hem achtervolgen. Ja, dan kan hij niet serveren op die manier natuurlijk. Ik denk dat hij eraan is op dit moment. Een lach van de Italiaan, die zich dan weer even terug moet concentreren. 15-0 voor Arnaldi. Misschien nog even dit punt meepikken om te kijken of Collignon daar wat druk op kan zetten op die opslag van Arnaldi. Eerste net en erover, dus dan mag je die overdoen of moet je die overdoen zelfs. Arnaldi even die bal laten botsen. Even terug die concentratie zoeken, de pet wat goed zetten. De witte pet van Armani, de Italiaan. Hoe kan het ook anders natuurlijk. En dan staat het 30-0. Ja, goede service en Collignon legt hier niet over. Het lijkt erop dat we hier op weg zijn naar tiebreak in die tweede set.

0: Tears for Fears met Pale Shelter. Straks volgen we natuurlijk het tennis verder van onze landgenoot Rafael Collignon. En uiteraard ook die tweede helft in de Champions League finale. Met dus ja, dat 0-1 voordeel voor Arsenal op dit moment. Heel benieuwd of er ook een reactie komt van PSG dus in die tweede helft.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be. VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 7 uur, goeie avond, VRT Nieuws met Toon Janssens. In de Hongaarse hoofdstad Budapest is de Champions League finale tussen het Engelse Arsenal en het Franse Paris Saint-Germain aan de gang. Ze zitten daar in de rust. Michael van Varenberg, hoe staat het daar?
4: PSG won vorig jaar deze Champions League finale en ze brengen normaal gezien het mooiere voetbal. Dus iedereen schuift de Fransen naar voren als topfavoriet. Maar na 45 minuten staat Arsenal zowaar 0-1 voor via een doelpunt van de Duitse spits Kai Havertz. Een goal die werkelijk uit het niets viel met een onorthodoxe assist van onze landgenoot Leandro Trossard. Hij blokte het wegtrappen van de bal met de arm en lanceerde zo Havertz die de bal in het dak van het doel schoot. En dus na 45 minuten de Londense voorsprong. PSG heeft wel nog een hele tweede helft om daar iets aan te veranderen.
3: Oké, dankjewel Michael. En in de wielerronde van Italië bij de vrouwen heeft Lorena Wiebes de openingsetappe gewonnen. De Nederlandse kampioene was de snelste in een massasprint. Ze haalden het voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Ierse Lara Gillespie. Wiebes is ook meteen de eerste leider in het algemeen klassement. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste rit in de Giro bij de mannen. De Deen pakte zo als een vijfde ritoverwinning in deze Giro en wordt morgen meer dan waarschijnlijk dan ook de eindwinnaar. Vingegaard is dan de achtste renner in de geschiedenis die zowel de Giro, de Vuelta als de Tour kan winnen. Jongeren komen op sociale media regelmatig financiële influencers tegen die hen proberen te overtuigen om snel geld te verdienen door te beleggen. Dat blijkt uit getuigenissen bij VRT Nieuws. Minderjarigen mogen in ons land niet beleggen, maar sommigen doen dat dan toch ook in digitale cryptomunten. En sommigen gebruiken daarvoor dan de identiteitskaart en bankrekening van hun ouders. Maar dat alles is niet zonder risico, want soms worden de jongeren ook opgelicht door zulke influencers. Jim Lano van de financiële toezichthouder FSMA zegt dat het belangrijk is om altijd kritisch te blijven.
5: Handel alleen met vergunde platformen. Op de lijst van de Europese toezichthouder kan je zien wie alle vergunning heeft om in Europa cryptodiensten aan te bieden. Ten tweede, wees steeds kritisch.
3: Zulke influencers. Jim Lano van de financiële toezichthouder FSMA zegt dat het belangrijk is om altijd kritisch te blijven.
5: Handel alleen met vergunde platformen. Op de lijst van de Europese toezichthouder kan je zien wie alle vergunning heeft om in Europa cryptodiensten aan te bieden. Ten tweede, wees steeds kritisch en realistisch als je een aanbod wordt gedaan.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Radio 1 live.
3: 14 tot 18 graden. Ook morgen eerst nog regen of onweersbuien in het oosten van het land. Later overal wisselend bewolkt en meestal droog. En tot 24 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
4: Sportza.
2: Met Niels van Duizen.
5: Welkom terug, straks meer voetbal, maar ze zijn er nog steeds niet uit in die tweede helft bij jou, Gilles.
6: Nee, in de tweede set 6-6 en 5-3 voor Collignon in de tiebreak nu. En dat wordt 5-4. Ai, Arnaldi die bal eigenlijk gewoon slecht raakte en dan toch het punt maakt. Die schoof een beetje van zijn raket, zien we in de herhaling. En dan botst hij op de lijn. Een geluksballetje voor Arnaldi. En zo 5-4 in de tiebreak. Of met eerst naar 7 punten natuurlijk. En als je er 7 hebt, heb je de set binnen. 5-4 dus voor Collignon. Maar op die manier weer onserve. Het is Arnaldi die nu mag serveren. We zijn 2 uur en 2 minuten bezig aan deze wedstrijd. En dit is het moment toch van de match op dit moment. Wie deze tiebreak wint, die heeft echt wel het mentale voordeel. Zeker als Arnaldi die zou winnen. 2 sets tegen 0 voor. Dat zou toch niet goed zijn voor Collignon. En 5-5. Arnaldi met een bal langs de lijn. En dus 5-5. Volgende punt bepaalt of het een setpunt voor Collignon of voor Arnaldi wordt. Was Collignon die de bal met een slice terugbracht over het net. En Arnaldi kon dan in het veld komen. En die mooi wegleggen langs de lijn. Dezelfde lijn waar dat hij het punt ervoor met een gelukje kon scoren. Het punt kon maken. 5-5 nu. Voelt stressmoment. Arnaldi die zijn tijd neemt voor zijn opslag. Even de zweetband goed zetten. En dan kijken of hij hier een setpunt kan forceren. Of is het er eentje voor Collignon. Eerste opslag in het net. Tweede service nu van Arnaldi. Weer telkens even aan die pet. Die pet goed zetten. Dat hij zeker alles op de juiste plek heeft. Deze tweede service is wel goed. Collignon die probeert met harde slagen Arnaldi weg te duwen. Heeft het commando over de rally. Dit punt zou moeten kunnen binnenhalen. Dat zou moeten voor Collignon. Maar een goede lop van Arnaldi. Maar Collignon's smash is beter. En 6-5 setbal voor Collignon. En dat op zijn eigen service. Een setbal, een gouden kans om er 1-1 van te maken. Dit zou moeten lukken voor Collignon op de eigen service. 6-5 en het Belgische publiek op de banken. Collignon in herhaling zien we het nog eens met een goede smash. Smash die niet te pakken viel voor Arnaldi. Als hij nu ook de juiste kant had gekozen, had hij er nog niet bij gekund. Want die bal botste veel te hoog. Dus de derde setbal voor Collignon had er ook al 2 voor de tiebreak. Even kijken nu. 6-5 en Collignon met de service die er 7-5 van zou kunnen maken. En dat zou de set betekenen. De return van Arnaldi is goed. Lange rally weer en die gaan vaak naar de Italiaan. Maar dit keer niet. Bal buiten en de vuist van Collignon. 7 tegen 6. Tiebreak voor hem. 1-1 in sets.
5: En terwijl Arsenal daar in Hongarije hun Champions League finale afwerkt tegen PSG, is er nog ander nieuws uit de Premier League. Arne Slot is niet langer de manager van de Engelse topclub Liverpool. De Nederlander die nam in de zomer van 2024 het roer over van de legendarische Jurgen Klopp en won in zijn eerste jaar ook meteen de titel daar in de Premier League. Maar ja, dit seizoen ging het toch een stuk minder bij de Reds. Tegenvallende resultaten in de Premier League. In de Champions League kansloos eruit in de kwartfinale tegen PSG. En dan waren er natuurlijk ook die strubbelingen met hun sterspeler Mo Salah. Genoeg stof dus om er even dieper op in te gaan. En dat doen we met Filip Joos, voetbalcommentator bij de Premier League. Goedenavond, Filip.
7: Goedenavond, Niels.
5: Laten we simpel beginnen. Had jij dit ontslag van Slot zien aankomen?
7: Ja. ergens wel verwacht, ja. En ik denk zelfs, als we er later op gaan terugkijken, voor beide partijen ook wel dat ze het eigenlijk hadden mogen verhopen.
5: Oké, want laten we teruggaan naar zijn eerste seizoen. Hij kreeg daar die erfenis van Klopp, dat was niet min, maar hij deed het wel uitzonderlijk goed.
7: Ja, dat was een geweldig Liverpool-seizoen nog. En achteraf bekeken...

0: Zeggen mensen nu, en dat is ook iets te kort door de bocht. Ja, dat was nog het elftal van Jurgen Klopp. Hè. Herinner je dat Klopp bij zijn afscheid Anfield leerde Arne Slot, ik ga nooit meer zingen, beloof het, maar hij installeerde eigenlijk het liedje voor zijn opvolger. En achteraf wordt nu gezegd, ja, dat seizoen dat was nog Klopp. Ik zou vooral zeggen, dat was nog Mo Salah. Die, ja, als hij met zijn ogen dicht naar doel trapte, zat die bal binnen. En dat heeft Liverpool een enorme vlucht vooruit gegeven, eigenlijk in het begin van het seizoen. Want als je ernaar gaat kijken, zat de klatter eigenlijk wel al een beetje in, net voor ze officieel kampioen waren. Maar oké, dat kon je nog zeggen, ja, spanning is eraf. Maar toen ging het voetbal al achteruit. En dit seizoen is het eigenlijk huilen met de pet op geweest. In het begin van het seizoen wonnen ze nog hun wedstrijden, maar ze wisten zelf niet goed hoe. Met meer geluk dan wijsheid, vaak op achterstand en dan toch nog een soort ultieme eindsprint. En wat Anfield hem verwijt en wat ik ook wel goed snap, is dat hij een soort voetbalplots ging spelen dat gebaseerd was op controle. En als een fan van Liverpool één ding niet graag heeft, dan is het dat. Dus ja, balbezit, veel breed spelen. En er waren een aantal spelers die daarin werden meegesleurd in die val. Bijvoorbeeld Cody Gakpo, omdat hij ook Nederlander was, omdat hij ja, links vooraan speelde. Ze waren Luis Diaz kwijt, maar ze hebben gigantisch veel geld uitgegeven. Het team werd minder goed. En Gakpo, die stond dan een beetje op de positie van Rio Ngumoa. Dat was de enige speler waar Anfield nog enorm warm voor liep. Jonge kerel, en die had hij dan meer moeten zetten. Dat deed hij dan ook weer niet. Dan werd hem verweten, ja, dat is omdat het een Nederlander is. Wat ik niet meteen denk, maar hij had het niet meer in de hand. En vooral zijn voetbalvisie strookte, denk ik, niet met die van de club. Hij werd ook steeds bozer op refs. Hij ging wat niet des Arne Slots is, maar hij ging het wel doen. En dat waren allemaal tekenen aan de wand.
1: Ja, want ondanks dat Liverpool in de zomer vorig jaar toch nog een recordbedrag heeft uitgegeven aan transfers.
0: Ja, maar Wirtz is nooit eigenlijk gerodeerd geraakt. Je merkt, ja, Wirtz kan fantastisch voetballen, maar er ontbrak toch iets aan. Ja, je kan zeggen, eerste seizoen Premier League, dat kan echt wel kloppen. Onderschat het verlies van Luis Diaz niet. Ook het verlies van Darwin Núñez, omdat dat waren eigenlijk klopmannen, weet je. Met Salah er ook bij. Dat waren jongens die altijd risico in hun spel legden. Veel balverlies leden soms. Maar als het lukte, ja, dan had je bijna altijd een goal. En ja, Wirtz is anders. Wirtz kiest altijd voor balbezit eigenlijk. En is een heerlijke, sierlijke voetballer. Maar de gekte was eruit. En ja, het is ook moeilijk, hè, om als coach je over te leveren aan gekte. Dat is niet makkelijk, want dan zeggen we al snel, ja, het zijn de spelers die het doen. En jij wil als trainer toch een bepaalde tactiek invoeren. Maar bij Liverpool, je moet echt wedstrijden op Anfield gezien hebben om te beseffen, het moet vooruit gaan. En als het niet vooruit gaat, dan moet het heel goed zijn. En het was niet heel goed en het werd slechter en slechter. En hij had ook supporters niet meer achter zich. Dus ik ben er echt van overtuigd dat als ze hem hadden gehouden, dan was het in oktober, november voorbij geweest. En dat heeft zeker meegespeeld, want als je dan de trainersmarkt op moet, ja, met wie eindig je dan? En nu heeft Liverpool nog de kans om een eerste keuze te maken.
1: Afgelopen zomer, ook ja, een grote schaduw, was er dat overlijden van de Portugese aanvaller Diogo Jota. Gaat dat ook een factor geweest zijn, denk je? Die spelersgroep die bij het begin van het seizoen nog aan het rouwen is?
0: Ja, absoluut. Hè. Bedoel, het zou heel flauw zijn en onmenselijk om te zeggen dat dat binnen een groep geen rol speelt. Maar het zou ook niet correct zijn om, naar mijn aanvoelen, om daar nu plots ja, de volledige teloorgang aan te wijten. Ik bedoel, het vreemde is dat ze meteen na die zomer wel nog starten met, ik denk, 15 op 15. Weliswaar met haken en ogen. En het was inderdaad niet meer de ploeg van vorig seizoen. En Jota was een speler die, ook hij had dat, weet je. Die hoefde niet goed te zijn om te scoren. En ook daar zie ik ja, een beetje datzelfde verhaal. De zoektocht naar goed zijn en dus veel de bal hebben, heeft hem Wat mij betreft heeft Arne Slot de das omgedaan.
1: Ja, die ruzie met Mo Salah, de naam is al een paar keer gevallen. Ja, die relatie tussen Slot en Salah, ja, die was ook niet meer zo fijn. Is dat een kleine factor of gaan ze daar bij het bestuur toch ook wel rekening mee gehouden hebben?
0: Ja, kijk, Salah is weg, hè? Dus heeft wel nog een afscheidscadeau nagelaten door te tweeten dat hij Liverpool niet meer herkende.
1: Ja.
0: Dat ze te ver van de stijl afgedreven waren, het heavy metal voetbal van Klopp dan. Ja, ik weet dat veel mensen dat schandalig vonden, maar ik vond dat wel de nagel op de kop. Dus ik kan me echt wel voorstellen dat hij dat zo aanvoelde. En ik weet, Salah heeft absoluut geen topseizoen, maar ze hebben nog altijd veel meer wedstrijden gewonnen met hem in de basis dan wanneer hij niet speelde. Daar schrok ik wel even van, want de teneur is echt dat het Salah is die slechter was en dus Liverpool slechter. En ja, dat klopt, Salah was slechter. Alleen, als je zoveel investeert, zouden en dus niet meteen zo vanzelfsprekend mogen zijn. Snap je? Dus de consequentie van een mindere Salah, en je wist dat die minder ging zijn, want wat hij vorig seizoen deed, ja, was stratosferisch. Dat kan geen twee seizoenen op een rij. Ja, daar zat te veel verschil in. Maar Salah is iemand die op zijn leeftijd ook niet echt meer wou verdedigen. Dat ook niet meer echt kon. Die zijn scherpte wou bewaren voor de aanvallen. Ja, die minder in 1-op-1 situaties werd uitgespeeld. Omdat het allemaal wat trager ging, wat bedachtzamer. En dat heeft zeker meegespeeld dat die zich slecht voelde. En er was een soort openlijke vete tussen die twee. En je kan dat alleen maar winnen als je resultaten goed zijn als coach. En anders gaan de mensen toch kiezen voor de man die jarenlang Liverpool succes heeft bezorgd en naar de top van de Premier League heeft gestuurd. Dat is zeer menselijk,
1: ja.
0: van Liverpool's supporters.
1: Oké. Ja, Liverpool heeft nu Slot aan de deur gezet. Ze zijn er vroeg bij, zeg je. Dus tijd genoeg om te kijken wie er mogelijk kan opvolgen. Wie komt er in aanmerking?
0: Eén man.
1: Ja, zeg maar.
0: Eén man, Andoni Iraola. En ik denk dat dat ook de reden is dat ze het nu gedaan hebben. Want die was met Crystal Palace aan het onderhandelen. Die stond op het verlanglijstje van Milan. Daar had hij al nee tegen gezegd. Maar het voetbal, als je kijkt naar de parameters van het voetbal van Bournemouth, hij heeft 18 matchen op een rij niet verloren met Bournemouth nadat ze Semenyo verkocht hebben, hun beste speler aan City, is hij ongeslagen gebleven. Ja, dat is eigenlijk niet voor te stellen. Ik vind dat echt de gekste statistiek van het voetbaljaar 2026. En er gaan veel mensen heel erg hun best moeten doen om dat te verbeteren. Dus ja, het leidt eigenlijk geen twijfel. Want als je keek naar de wedstrijd waar City de titel heeft verloren, was op Bournemouth. En je zag Bournemouth spelen op klopniveau, weet je. Dat is dat soort voetbal. Er was een grafiek vooraf. En daarin stond Man City helemaal links onderaan. Want korte paasjes en traagspel. En helemaal rechtsbovenaan stond minder lange paassequenties. Dus ook langere ballen. Ballen wat vroeger kwijt. Maar ook veel meer direct, veel meer vooruit. En dat was dan Bournemouth. Ja, dat is wat Liverpool wil. Dus de identiteit van Anfield zit hem als gegoten. Heeft hij al eigenlijk in zijn lijf. En het is een geweldige vent. Dat is Slot voor alle duidelijkheid ook. Dat was Klopp ook. Ik denk dat een ABC'tje is. En ik denk dat dat ook de reden is dat het nu gebeurt. Omdat als ze niet opletten, zat hij bij Crystal Palace. En ja, je moet eerlijk zijn, van Bournemouth naar Crystal Palace of van Bournemouth naar Liverpool, ja, ik zou dan toch niet twijfelen. Al moet ik zeggen, toevallig stond ik op 20 centimeter van Iraola en zijn vrouw na die wedstrijd. En zijn dochter. En die vrouw, dat is echt, je kan niet anders zeggen als een klasse madame. Hè? Ja. Ik bedoel, echt een Spaanse. En je merkt, ja, Bournemouth. Ik bedoel, met alle respect, maar dat is een ingeslapen kuststadje. Acht maanden op een jaar, als het er geen 12 zijn al. Waar het enige vertier de pier is met van die slotmachines en toestanden. Ja, dan wil je misschien wel eens naar een echte stad. En dan leek Londen me ideaal. Maar ach, Liverpool valt wel mee. Het is zo'n soort tussenstap, weet je.
1: Ja, misschien hebben ze er thuis al over gesproken vandaag. Hey, er is een plaatje vrijgekomen.
0: Maar ik denk echt dat die... Enfin, het zou me zeer verbazen mocht hij het niet worden.
1: Oké, ik ben heel benieuwd of het klopt wat je in jouw kristallenbal hebt gezien. Dankjewel, Filip Joos. Ja.
0: Graag gedaan. En zo kristal is die niet, want ik denk dat ik niet de enige ben die dit zou zeggen. Maar...
1: Sportza. Kunnen we terug die Champions League finale gaan volgen? Tweede helft. Je zei nog voor de rust, Michael, dat de PSG uit een ander vaatje ging moeten tappen. Hebben ze dat gevonden daar ergens in de kleedkamer?
2: Ik heb de indruk van niet. Het vaatje was niet in de Puskas Arena ergens verstopt. Want we zijn 7 minuten bezig en het beeld van de wedstrijd is niet verbeterd. Het is nog altijd geen fantastische, fabelachtige finale. Arsenal blijft rustig een afwachtende houding innemen en PSG probeert dan daar doorheen te walsen. Maar het verschil in meters tussen het middenveld van Arsenal en hun defensielinie is zeer beperkt. Nu dat er geen 5 meter tussen hangt. Als ze de bal hebben kwijtgespeeld, dan gaan ze gewoon achteruit. Geen wissels trouwens bij de ploegen. Dezelfde 22. PSG slaagt er wederom niet in tot kansen te komen. Dit leek me een overtreding van Bukayo Saka. Uiteindelijk wel zo ook beoordeeld door de Duitse ref Siebert. En Saka die krijgt ook geel. Ging iets te fel in dat duel met Désiré Doué. De bal ligt nu heel centraal op een meter of 25 van het doel van Raya. Misschien moet PSG het proberen met zo'n dead ball situation. Met zo'n stilliggende bal. Waar Arsenal kunst van heeft gemaakt met hun geweldige assistent Jovert. Daarnet heeft u lang geluisterd naar het pleidooi van Filip Joos om Iraola als nieuwe trainer van Liverpool te zetten. Die komt trouwens uit hetzelfde kleine gedeelte van het Baskenland als Mikel Arteta, Gipuzkoa. Ook Unai Emery is daar van afkomstig. Unai Emery met Aston Villa de Europa League gewonnen. U weet dat de Crystal Palace de Conference League won in de finale tegen Rayo Vallecano. En Arsenal probeert dus voor 3-op-3 te zorgen. 3 Engelse overwinnaars in Europa. Maar nu moeten ze wel oppassen. Want dus die vrije trap voor Paris Saint-Germain na die overtreding van Bukayo Saka op Doué. Het is Hakimi die klaarstaat. Die heeft al wel eens een bal binnen geschilderd. Onder meer voor de Marokkaanse nationale ploeg. In een Olympische kleine finale. En hij stuurde de bal recht door de muur heen. Rechtstreeks op doel. Raya liet zich niet verrassen. Kon uiteindelijk makkelijk klemmen. En zo een eerste schot tussen de palen in de tweede helft. Het heeft minder lang geduurd voor Paris Saint-Germain dan in de eerste. Toen kregen we de eerste gecadreerde doelpunt van Fabian Ruiz helemaal in het slot. Kvaratskhelia nog niet ontketend, maar alle blikken toch zijn richting uit. Samenspel op links met Désiré Doué. Die zijn eigen flank dus even achter zich heeft gelaten. Nu staan ze met z'n tweeën op links. En dan begint het weer dat rustig rondtikken in de hoop dat er eens een opening ontstaat. Maar dat is voorlopig ijdele hoop. Want Arsenal in de organisatie en die staat op punt. Daar werkt een detailist als Mikel Arteta elke dag aan. En het is niet het Arsenal van onder Arsène Wenger, die hier trouwens ook aanwezig is. De man die de vorige glorieperiode meemaakt. Het is een ander soort voetbal, maar het is wel nuttig. Een andere approach. Niet vergeten, Arsenal ook een paar keer sinds Mikel Arteta is tweede geworden. Vaak het onderspit moeten delven tegen Manchester City. Kvaratskhelia komt zo van op links de rechthoek binnen. Zijn voorzet met zijn linkervoet van de Georgiër is te diep voor Hakimi. Bal opgeraapt aan de zijlijn. Trossard die gaat dan te gemakkelijk liggen. Geen overtreding. Hakimi intercepteert. Fabian Ruiz over de grond. Trossard raapt zijn eigen steek op. En hij komt nu helemaal terug tot bij doelman Raya. Nog de terugspeelbal. En dan Havertz aan het werk zetten. Niet vergeten Kai Havertz, de voorlopige held van de finale. Dat was hij al eens. Met Chelsea. Vijf jaar geleden scoorde hij de enige goal tegen Man City. Toen trok een landgenoot aan het kortste eind, Kevin De Bruyne. Maar nu kan het dus andersom zijn. En Trossard had, zonder dat hij het zelf besefte, een grote rol in de enige goal tot dusver. Het spel ligt weer stil. Dat is vaak het geval al geweest in deze finale. Vanwege een lichte elleboog op het strottenhoofd van Pacho vanwege Havertz. Dat was geen gemeen opzet meegemoeid. We hebben wel twee gele kaarten gekregen in deze tweede helft. Eentje voor Mosquera binnen de minuut. Wegens spelbederf, tijdrekken. Nam te veel tijd om in te gooien. En dat zinde Siebert niet. En daarnet dus Saka. Een stevige tussenkomst van die tussenkomst bij Doué. PSG vooral moeten profiteren van het geel van Mosquera. Die is nog jong, die heeft zijn strepen nog niet verdiend. Kvaratskhelia zou die wel eens te grazen kunnen nemen. Nu een gelift pasje bedoeld voor Nuno Mendes door Kvaratskhelia. We bevinden ons dus weer op links. Nu wordt er gefloten voor een aanvallende overtreding van Nuno Mendes. We hebben wel het gevoel dat zowel Mendes als Hakimi wedstrijdritme missen. Dat is ook niet zo verrassend, want zoals we eerder al zeiden, niet meer gespeeld sinds die dubbele confrontatie in de halve finales met Bayern München. Voor de rest is iedereen echt wel fit. En bij Arsenal ontbreekt Ben White. Dat is zuur natuurlijk dat je die finale, wie weet de eerste finale die Arsenal ooit in zijn bestaan wint in deze Champions League, dat je die voorbij moet laten gaan. Jurrien Timber die kan misschien ook wel invallen, de Nederlandse international. Die ook wellicht wil bewijzen aan bondscoach Koeman dat hij klaar is voor het WK. Maar de WK was ook onzeker. Die zit ook op de bank. Met een klein pijntje. En op de laatste speeldag maakte Mikel Merino zijn comeback. Die zit trouwens ook in de selectie van de Spaanse nationale ploeg. Dus al die spelers gaan nog extra wedstrijden moeten spelen. Voorlopig, na een kwartier voetbal in de tweede helft, weer te weinig echt interessant. De finale heeft toch te weinig bedrijf. De koer staat nog altijd 0-1 voor de Galaxy.

0: Tune Yards met Look at Your Hands. Moeten we dringend terug naar Budapest. De bal gaat op de stip, Michael.
1: Ja, de jonge rechtsachter Mosquera die liet Kvaratskhelia voor het eerst is ontsnappen. Hij probeerde hem nog terug te halen in het 16 meter gebied van Arsenal. Maar ten koste van een overtreding. Siebert, de Duitse scheidsrechter, stond er met zijn neus op. En besliste binnen de nanoseconde. En dus krijgt PSG na iets meer dan een uur voetbal een uitgelezen kans om de 1-1 te scoren van op de stip. Het samenspel was met Dembélé, dubbelpas opgezet door Kvaratskhelia en dan Mosquera, die ook wel een deel van de bal speelde, maar in eerste instantie toch overduidelijk, de herhaling is onverbiddelijk, het been raakte van Kvitsa Kvaratskhelia. En dus gaat Raya, de doelman van Arsenal, moeten proberen zich te ontpoppen tot held. Hij houdt gemakkelijk de nul, maar een echte penalty killer, ja, die reputatie heeft hij nog niet. Terwijl de VAR nog wel de penalty aan het checken is. Maar ik heb het gevoel dat er eerst contact is met het been van Kvaratskhelia. En je kan ook niet zeggen dat hij echt dat been bewust ervoor zet om die penalty op te zoeken zelf. En daarna pas de bal gespeeld wordt door Mosquera. Dus het zou zeer straf zijn mocht Bastian Dankert de beslissing van Siebert overroelen. En dat gebeurt denk ik niet. Nee, hij wijst opnieuw naar de gekalkte stip. En dus een penalty voor Paris Saint-Germain. Geen slimme tussenkomst. Blijft ook wat haperen in het gras, Christian Mosquera. Vandaar dat hij de Georgiër in zijn tackle meeneemt. En zo dus een gigantische mogelijkheid voor Paris Saint-Germain om op gelijke hoogte te komen. Een kans die niet uit het spel komt, want een penalty is ook een standaard situatie. Maar het gevoel was wel dat het op die manier zou moeten gebeuren voor PSG. Dat niet tot hun gewone voetbal kwam. Nee, de eerste 61, 62 minuten waren toch een beetje tegen de filosofie in van Luis Enrique. Het is Vitinha, de Portugees, die de bal al in de armen heeft. Op de tribunes ook Roberto Martinez, oud-bondscoach van de Rode Duivels. Op dit moment de selectieheer van Portugal en die zal op het komende WK ook een beroep doen op Vitinha. Vitinha, onderschatte speler. Hij laat het wel liever over aan Ousmane Dembélé. Dat gebeurt vaak, dat er dan een andere speler die bal even omarmt om wat verwarring te zaaien en vooral ervoor te zorgen dat Dembélé in de focus kan blijven. Hier komt de penalty en hij zet hem om de Ballon d'Or, scoort in een Champions League finale. Ousmane Dembélé heeft de bordjes gelijk getrokken met nog 25 minuten te gaan. En wat betekent dit voor Arsenal? Gaan zij nu het geweer van schouder veranderen? Ik denk dat niet, eerlijk gezegd. Ze gaan opnieuw proberen consolideren en eventueel uit te breken op de counter. Maar dit kan natuurlijk ook tegelijkertijd een boost aan vertrouwen geven voor een Paris Saint-Germain dat niet geweldig voor de dag kwam. Maar nu is alles te herdoen door de penalty goal van Dembus. Want dat is zijn bijnaam. Zijn achtste ook van de campagne. Moet enkel Kvaratskhelia bij PSG nog voor zich dulden. Zijn ploeggenoot van bij Les Bleus, van bij de Franse nationale ploeg. Kylian Mbappé is de topschutter van deze Champions League. Maar ja, die kan dat aantal van 15 niet meer aandikken. En dus krijgen we euforische taferelen bij de Franse supporters in Budapest. 1-1. Het kan nog.
0: Sportza. Zijn we ook heel benieuwd hoe het nog gaat met Raphaël Collignon daar in Parijs. Ondertussen die derde set. En in welke richting lijkt die te gaan, Gilles?
2: Voorlopig in geen van beide, want 3-2 voor Arnaldi, maar Collignon aan het serveren en 30-0 op zijn eigen opslag. Op het moment dat ik dat aan het zeggen ben wordt er vuurwerk afgestoken vanuit het Parc des Princes, want daar zijn al die supporters, of de supporters die niet naar Budapest zijn gegaan, die zijn daar aan het kijken op groot scherm. Dus heel veel mensen die daar komen kijken naar de wedstrijd en ook in en rond het stadion. Ze verwachten hier trouwens ook serieuze rellen in die zin. Dat was vorig jaar het geval. Na de finale vorig jaar op de Champs-Élysées hebben ze al alle winkels gebarricadeerd om toch maar zoveel mogelijk schade te vermijden. Dus laat ons hopen dat het relatief rustig blijft. Maar na die penalty werd er hier al vuurwerk afgestoken. Dus ze zijn blij hier in Parijs. 3-2 dus voor Arnaldi. Collignon aan het serveren. 30-15 nu. En dat lijkt 40-15 te gaan worden. Al is Arnaldi een taaie. Die brengt die bal nog terug van Collignon. En die blijft ze terugbrengen. En dan is dat maar nipt hoor. Dit punt had 3-4 smashes nodig, Collignon. Om uiteindelijk het punt toch binnen te halen. Maar dat deed hij uiteindelijk wel. 3-2. Een 40-15 op de opslag van Collignon. Het is een gelijk opgaande derde set. Een derde set die toch zeer, zeer belangrijk is in deze wedstrijd.

0: 1-1, alles is dus opnieuw mogelijk daar in Boedapest. En zoals Gilles zei, in Parijs waren ze al aan het feesten. Maar goed, er moet wel nog gespeeld worden natuurlijk. Dus laten we snel verder volgen bij jou, Michael.
1: We zijn ondertussen nog altijd aan het kijken naar herhalingen van op de tribunes waar de ultras van de Virage Auteuil nog altijd het doelpunt van Dembélé, de gelijkmaker, aan het vieren zijn. We zitten ook in de nieuwe drankpauze. We hadden er eentje in de eerste helft, nu eentje in de tweede helft. Ook Daniel Siebert, de scheidsrechter die door de vierde ref even op de schouder geklopt wordt, profiteert ervan om even te hydrateren. Hij een belangrijke beslissing gemaakt, wel de juiste, want het was een overtreding van Marquinhos, van, wat zeg ik, van Mosquera op Kvaratskhelia. En Mosquera had in het begin van de tweede helft al geel gekregen. Je zou eventueel ook kunnen twijfelen of dat vergrijp in het 16 meter gebied geen tweede gele kaart waard was. Maar daar ontsnapte Mosquera aan, de gelijkmaker dan weer niet. Meteen na die 1-1 trouwens heeft Arteta twee wissels doorgevoerd. Hij bracht Jökeres, de spits uit Zweden, die meer dan 20 goals heeft gescoord over alle competities in zijn eerste seizoen voor Arsenal, voor een weer teleurstellende Martin Ødegaard. En hij bracht ook Timber, de Nederlandse international, in de ploeg voor dus die onfortuinlijke Mosquera. Ik denk dat Arteta ook vreesde dat er later in de tweede helft misschien wel een tweede geel zou volgen. En dus, ook al heeft PSG niet per se beter gevoetbald in de tweede helft dan in de eerste, zijn ze niet sensationeel zoals we in eerder op het seizoen al gezien hebben. Maar ze kunnen wel uiteraard door die gelijke stand vol voor de overwinning gaan, vol voor die tweede opeenvolgende Champions League zege. Trossard komt in balbezit. Dan tikte hem dan tegen João Neves aan. Maar net tijdens die cooling break kreeg Trossard ook extra verzorging van de medische staf van Arsenal. Leek wat last te hebben aan het linker onderbeen. Zou ook wel kunnen dat het met de hitte te maken heeft en dat de verzuring zo een beetje tegengegaan werd. Nog 20 minuten te gaan. Gaat Arsenal toch ook eens op zoek naar wat dreiging, wat kansen. Balverlies van doelman Raya in de voeten van Hakimi. Hier is Dembélé op rechts, komt zo de 16 binnen. En dan raakt hij met zijn rechter niet geheel lekker. Nog net kunnen tikken met schoentip, maar de bal gaat een meter of drie naast. Een kansje die tot stand kwam door de weggever van doelman Raya. Die op zijn lijn amper te passeren valt, maar af en toe met de voeten nog gekke dingen doet. Hij heeft een hoofdrol in het kampioenschap, toch? Het eerste kampioenschap voor Arsenal in 22 jaar. Maar is bij de Spaanse nationale ploeg de understudy, de doublure van Unai Simon. We zitten weer op links bij Kvaratskhelia, die nu Timber tegenover zich krijgt in plaats van Mosquera. Vitinha van op afstand. Een gevaarlijke poging. Van op een meter of 2,23. En de netten trilden nog. Maar het was over het doel van Raya. Het scheelde bitter weinig. Een half metertje om precies te zijn. En hij vraagt ook iets meer dadendrang van de ploeggenoot. Jullie mogen het ook eens van op afstand proberen. Want het blijft moeilijk natuurlijk om die rood-witte muur te slopen. Jökeres voorlopig nog geen bal gezien. Havertz ontsnapt. Pacho laat hem liggen. En dan is de tik voorwaarts bedoeld voor ploeggenoot Saka niet op maat. Safanov greep tijdig in. Ja, William Pacho. Daar ging het licht even uit bij de verdediger uit Ecuador. Oudspeler van Royal Antwerp FC. Wordt terecht bedolven onder de complimenten. Maar heeft af en toe ook nog wel van die jeugdzondes. Kon Havertz er in tegenstelling tot in de eerste helft niet van profiteren in de tweede helft. Zijn doelpunt kwam toen ook wel na een fout achterin van routinier Marquinhos. De bal kwijt speelde en hem tegen de arm van Trossard trapte. En zo lanceerde hij Kai Havertz. balbezit in de eerste helft was ongeveer 80% voor PSG. Dat zal ook dat percentage benaderen na de rust. Een kwartier te gaan. Voorlopig dus op weg naar verlengingen en eventueel strafschoppen. Maar PSG zal echt nog wel in staat zijn om gevaar te creëren. Ik heb meer twijfels bij Arsenal. Nu misschien wel een counter die tot stand kan komen voor de Londenaren. Trossard kapt achter het steunbeen en zoekt de ruimte in de middencirkel. Maar dan dralen en vindt hij niet een juiste aanspeelpunt. Arteta met gebaren. Houd het kalm. Blijf rustig. Laat je niet opjagen. Tijd zat. We gaan ons niet voorbij lopen. Dat is het devies van de Spaanse manager van Arsenal. Trossard daarna een fout uitgelokt. Pal op de middenlijn. Hij kan de negende Belg worden die de Champions League wint. Een rol als titularis is er voor de Belgen die Champions League winnen niet al te vaak bij. Dat is trouwens geleden van Erik Gerrits in 1988. Toen het nog Europa Cup 1 was. Gerrits als aanvoerder van PSV de beker met de grote oren de lucht in mocht steken. Havertz helemaal terug tot bij Raya. Voelt niet meteen de druk van Ousmane Dembélé. Bal richting Gyökeres. Die is vooral ingebracht om te beuken. Om bodychecks uit te delen. Om het die defensie van PSG wat lastig te maken op fysiek vlak. Victor Gyökeres. Samenspel met Trossard op links. Het balletje voor Trossard is wat ver. De voorzet van onze landgenoot. Bereikt Gabriel Magalhães niet. Die is even voorin komen postvatten. Incapié op links. Met een verloren voorzet. Opgeraapt door Jurrien Timber. Bukayo Saka. De captain van Arsenal. Wanneer komt zijn moment? Nu wordt het schot afgeblokt door Kvaratskhelia. Rice verlengt met het hoofd. Ook Gabriel probeerde dat. En Timber was op komst. Daar is de ruimte voor Bukayo Saka. Die wil door de beetjes bij João Neves. En zo is het momentum weer helemaal verdwenen. Kvaratskhelia ontsnapt. Saliba iets te nonchalant. Kvaratskhelia met een boulevard aan ruimte voor zich uit. Komt zo de 16 meter binnen. De Georgiër. En dan tegen de buitenkant van de paal leek het even. Er zat nog een Arsenal-been tussen. Dus PSG heeft wel een hoekschop. Het was een gigantische kans op 2-1. Een inspanning die Kvaratskhelia ook voelt. Hij staat na te hijgen. Maar hij kreeg hem dus niet binnen het kader. Het begint dus bij balverlies van Saka. En dan Kvaratskhelia heel slim. De opzittende Saliba in de wind gezet door hem gewoon vooruit te tikken met het hoofd. En dan komt hij de paklijn binnen. En dan zit denk ik Miles Lewis-Skelly er nog tussen met een half been. En is het inderdaad het doelhout dat redding brengt. Dus nog 13 minuten te gaan. PSG net dicht bij de 2-1. Voorlopig blijft het bij die gelijke stand op het scorebord in Budapest.
0: Dankjewel, Michael. Dan gaan we terug naar die derde set daar op Roland Garros voor onze landgenoot Rafael Coulignon. Hoe ziet het daaruit, Gilles?
2: Ja, want een heel belangrijk moment in die derde set. Een breakbal tegen voor Coulignon, maar hij heeft hem net weggewerkt. Dus zeer, zeer belangrijk dat hij dat kon doen. Want het staat 4-3 voor Arnaldi en een break nu. Dat betekent dat Arnaldi meteen erna kan serveren voor de set. En voor een 2-1 voorsprong. Eerste set voor Arnaldi 6-4. Dan 7-6 voor Coulignon in de tiebreak. En nu 4-3 voor Arnaldi 40-40. Opslag voor Coulignon. Zo'n belangrijk moment voor hem. En voor het Belgische tennis toch ook. Wat zou prachtig zijn als hij zich kan plaatsen voor de vierde ronde. Goeie opslag van Coulignon. En dan... Ja, wordt hij... Oh, la la. Ik wou zeggen, wordt hij gepasseerd. Hij kan toch nog aan die volley. En die bal, die botst, denk ik, twee keren op de netrand. En valt er dan toch nog over. Hij excuseert zich bij Arnaldi. Even kijken in de herhaling. Een goede aanvallende bal van Coulignon komt dan naar het net. En dan één, twee. Ja, botst twee keer op de netrand. Dat zie je zelden. Dat hij één keer op de netrand botst. Ja, dat gebeurt nog wel eens. Maar twee keer, nee, dat gebeurt niet zoveel. En dan mag je je wel excuseren. Maar dan mag je ook blij zijn. Want de voordeel voor Coulignon. En dan 4-4. Een zeer, zeer belangrijk moment. Want het zag er even niet goed uit voor Coulignon in deze derde set. Maar dan met gewoon 4-4 alles nog te spelen hier.

0: Oh nee, dat zal misschien Leandro Trossard denken, want hij wordt gewisseld daar bij jou, Michael.
1: Ja, die wissel staat alleszins op til. We zijn nog aan het wachten. Er komt een hoekschop aan voor PSG, waar Lewis Kelly door Marquinhos even tegen de graszode werd gewerkt voor die hoekschop genomen werd. Hier komt de corner van Dembélé in de eerste zone, nog verlengd door Pacho, maar niet tussen de palen afgeleverd. Neer staat een Londens duo klaar om in te vallen. Noni Madueke en Gabriel Martinelli. En we zien het cijfer 19 omhoog gestoken worden. Dus de finale zit erop na 82 minuten voetballen voor Leandro Trossard. Hij wordt wel eens vaker gewisseld door zijn concurrent Martinelli. En ook Bukayo Saka, de kapitein. Die ja, toch een beetje tegenviel. Die gaat naar de kant voor Noni Madueke. Dus een Braziliaan en een Engelsman erin. En een Belg en een Engelsman eruit. Bij een team ja, dat moeite heeft om zelf tot kansen te komen. Moeite heeft om ja, goed spel op de mat te leggen. Dat is ook normaal gezien eerder de verwachting, de traditie bij PSG. Waar ook een wissel doorgevoerd wordt. Bradley Barcola komt in de plaats van Kvaratskhelia. En dan denk je, hoe kan dat? Kvaratskhelia is toch degene die de sleutel in handen heeft bij de Parijzenaars. Maar hij speelt al een hele finale met een ja, grote schaafwonde ook op het onderbeen. Misschien dat dat er voor iets tussen zit. Had al wel een bepaalde rol natuurlijk. Havertz kan bijna ontsnappen na die lange bal. João Neves verspert hem correct de weg. Dus één wissel doorgevoerd bij PSG. En al vier bij het elftal van Mikel Arteta. Hincapié. De eerste keer Martinelli. Meteen een goede kaats in één tijd richting de lopende man. Dat was spits Gyökeres. Maar goed opgelet door Marquinhos. Het gaat vaak door de as van het veld bij Arsenal. Ze gebruiken de flanken niet te veel. Terwijl PSG dat voortdurend doet. Declan Rice heeft de aanvoerdersband overgenomen van zijn landgenoot, collega international bij de Three Lions. En hij gaat deze inworp voor zijn rekening nemen. Dat wordt een typische Engelse inworp. Een heel verre. Met nog iets meer dan 5 minuten te gaan. Nog altijd dus die gelijke stand. Hier komt de ingooi van Rice verlengd. En dan voor de lijn gekeerd door Nuno Mendes. Het was Hincapié die die diepe inworp kon verlengen. Dat was toch even oppassen geblazen voor de defensie van Safonov. Ondertussen Barcola, die kan ontsnappen. Barcola, Raya is te laat. Raya grijpt uiteindelijk nog met de armen goed in. Stond daar even neus aan neus met de Spaanse keeper. De verse kracht die net Kvaratskhelia is komen vervangen bij PSG. Hier opnieuw een balbezit op de linkerkant. Barcola leidt balverlies en zo kan Arsenal misschien nog eens counteren. Dat lukt daarnet redelijk goed. Maar balverlies van Martinelli. Nee, het lijkt toch alsof PSG meer in de tank heeft zitten dan Arsenal. We gaven het al aan. Arsenal meer wedstrijden gespeeld, minder geroteerd. Daar wou Arteta niet van weten. Het heeft er natuurlijk ook die eerste landstitel in meer dan 2 decennia opgeleverd. Maar nu in deze finale bij de vroegzomerse temperaturen kan dat ook nog wel een rol spelen. Want het lijkt erop dat we nog een extra half uur gaan doordoen hier in Budapest. De laatste 5 minuten zijn net gestart. Luis Enrique met veel wilde gebaren. Hakimi biedt zich aan op rechts. Doué neemt over. João Neves. Mag allemaal van Arsenal dat duchtig rondtikken van PSG. Dat gaat van rechts over het centrale gedeelte dan weer naar links en andersom. Maar zolang als dat gebeurt, weg van het eigen 16 meter gebied, malen de Gunners er niet om. Hakimi, die komt nu wel in de buurt van de rechthoek van Arsenal. Dan is er nog een voorzet die geblokt werd door Martinelli en Hincapié. En de Ecuadoraan van Arsenal heeft dat gevoeld. Ik denk dat Hakimi nog even doorging met het been. Hier nog eens in herhaling. Ja, die bijna kans voor Bradley Barcola, waar Raya lang twijfelde, kom ik van mijn lijn af, ga ik er naartoe. Uiteindelijk toch de juiste beslissing. De hoekschop, hoekschop nummer 9 voor PSG. Landt in de voeten van Vitinha, maar wordt onschadelijk gemaakt door Timber. Dan een fauske van Nuno Mendes. Martinelli komt zo op de helft van PSG. Meegeven met Madueke was de bedoeling, maar de zuiverheid in de passing ontbrak. De twee invallers moeten nog een beetje warm draaien. Maar daar lag het wel even wagenwijd op. En zo'n kans heeft Arsenal amper gekregen natuurlijk. Zeker in de tweede helft. Geen doelgevaren meer moeten opschrijven. Niet dat Arsenal grossierde in kansen voor de pauze. Maar toen had je toch een tweetal. Twee keer Havertz. Helemaal in het slot van die eerste helft zag je nog een schot afgeblokt worden. En had dus na 6 minuten, dankzij een cadeautje van de PSG-defensie, Arsenal op voorsprong getrapt. Doué houdt de bal op rechts nog dit binnen. Tegenover Hincapier, Martinelli voor de dubbele dekking. Hakimi komt zo vrij. De voorzet van de rechtsachter. De kleine João Neves kan verlengen. Die heeft een enorme détente. Fabian Ruiz op links met een voorzet met links. En dan Hakimi met de achterkant van het hoofd. Maar niet tussen de palen. En zo blijft het wel mini-mogelijkheden regenen vanwege de Parijzenaars. Maar je kan niet zeggen dat Arsenal enorm kreunt onder de druk van PSG. We kijken ook nog eens naar die ja, bijna kans toch voor Arsenal na de ingooi van Declan Rice, waar Nuno Mendes Safonov bij stond. Dat is niet de moeilijkste redding voor de doellijn die hij ooit in zijn leven, in zijn carrière heeft moeten uitvoeren. En wel belangrijk, die tussenkomst daar van de linksachter van Paris Saint-Germain. Luis Enrique kijkt eens hoog in het stadion op zoek naar de klok en leest dat er nog 2 minuten te gaan zijn in deze tweede helft. Altijd die padstelling 1-1.
0: Dankjewel, Michael. Dan gaan we nog eens terug naar Roland Garros. Het wordt opnieuw een lange set daar bij jou, Gilles.
2: Ja, want 5-5 in die derde set. Matteo Arnaldi drong een beetje aan op de opslag van Collignon. 30-30. Als hij dan nog 1 punt had gemaakt, dan had hij een setbal geforceerd. Maar dat kwam er niet, want een goede opslag van Collignon. En dan daarna een bal buiten van Arnaldi. En dus 5-5. 1-1 in sets. 5-5. En Steve Darcy, de coach van Collignon. Ook de Davis Cup kapitein bij de mannen natuurlijk. Die hem aan het aanspreken is, die hem tips aan het geven is, want het is nodig in een slopende wedstrijd. Werd eigenlijk vooraf verwacht dat dit een wedstrijd zou zijn die lang zou duren. En ja, daar heeft het alles van weg, want 6-4, 6-7, 5-5. Er is trouwens een wedstrijd aan de gang op dit moment. Vorig jaar een finale op Roland Garros die 5,5 uur duurde tussen Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. Dat was een record. En we hebben een nieuwe langste wedstrijd op dit moment. Het is nog altijd aan de gang. Cerundolo en Landaluz, die zijn een vijfde set aan het spelen. Daar staat het 5-5 en die zijn al meer dan 5,5 uur bezig. Zo lang zal het hier wel niet duren, denk ik. 5-5 voorlopig in de derde set. Collignon doet zeer goed mee tegen Arnaldi. Benieuwd of hij hem ook kan kloppen.

0: Again met Reclusive. Ondertussen zitten we in die blessuretijd van de tweede helft. Laten we nog een stukje volgen daar bij jou, Michael, voor het radionieuws van 8.
1: Ja, nog 4 minuten te gaan in deze Champions League finale. Tenminste, als die beslist wordt in twee helften. Het staat dus 1-1. We zien steeds meer trekken benen de spelers. Daarnet nog Ousmane Dembélé, die tegen krampen aan zit. Doelman Raya van Arsenal heeft al verzorging gekregen wegens een kramp in het kuitbeen. Dus het zijn allemaal een beetje stervende zwanen. Maar wiens zwanenzang het wordt, ja, dat is nog onduidelijk. PSG zou nog met veel plezier die verlenging willen vermijden. Daar hebben ze dus nog ongeveer een drietal minuten voor. En Luis Enrique gaat nog voor het einde van de tweede helft Gonçalo Ramos brengen. Een echte spits, de Portugees. Ondertussen zit de bal weer op rechts. Met Hakimi en Doué. 20 jaar geleden was het een rechtsback uit Brazilië die het verschil maakte in het nadeel van Arsenal. Belletti scoorde voor Barcelona. En zo verloor Arsenal hun eerste Champions League finale met 2-1. Tegen Barça, dus in Parijs. En nu dus tegen een Parijse club. Het staat nog 1-1, maar ze moeten wel oppassen dat het geen 2-1 wordt. De voorzet van Doué eruit gehaald. Barcola kan er niet te veel mee aanvangen. Het lijkt er toch sterker op dat we naar twee extra kwartieren gaan. En dat het dus zal beslist worden, wie weet, in de eerste of tweede verlenging. En het kan ook aankomen op strafschoppen. Daar hebben ze wellicht op getraind. Want dat is vaak een cliché dat je daar niet op kan trainen en dat het een loterij is. Maar dat klopt volgens mij niet. Nog 2 minuten te gaan in de toegevoegde tijd van de tweede helft. Het staat nog steeds 1-1 in Budapest.
2: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
4: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
5: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
3: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
4: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
3: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC. VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren. Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het voetbal wordt de finale van de Champions League gespeeld tussen de Engelse club Arsenal en de Franse Paris Saint-Germain. Het slot van de reguliere speeltijd is intussen voorbij. Michael van Varenberg, weten we al wie het gaat halen daar?
1: Wel, we zitten nog in de laatste seconden van het slot van die reguliere speeltijd. Het lijkt er echt sterk op dat deze finale niet binnen de 90 minuten gaat beslist worden. En dat we naar verlenging gaan bij een 1-1 tussenstand. Ik recapituleer nog even. In de eerste helft klom Arsenal al na 6 minuten op voorsprong. Dankzij een goal van Havertz. Op zij het enigszins onbewust aangeven van landgenoot Leandro Trossard. PSG kwam nooit in hun gewone spel, maar Arsenal leunde na de voorsprong alleen nog achteruit. En na een kwartier voetballen in de tweede helft ging Mosquera in de fout. Kvaratskhelia van Paris Saint-Germain kreeg terecht een penalty omgezet door Ousmane Dembélé. Er volgden nog kansen op de zege voor PSG. Zij proberen nog een tweede keer op rij te winnen. Maar dat zal dus wellicht moeten gebeuren in de extra time. Nog 2 kwartieren te gaan.
6: Dankjewel, Michael. In Oostenrijk hebben duizenden mensen een deel van de Brennerpas bezet. Dat is de snelweg door de Alpen naar Italië. De actievoerders protesteerden tegen het drukke verkeer op de bergpas en in een nabijgelegen dorpje. De voorbije jaren is vooral het vrachtverkeer over de Brennerpas sterk gestegen tot 2,5 miljoen vrachtwagens vorig jaar. Door het dorpje zelf rijdt ook heel wat sluipverkeer. Een uurtje geleden is de bergpas weer in beide richtingen opengegaan voor het verkeer. Regeringspartij CD&V wil dat de kleuterleerkrachten meer ondersteuning krijgen in de klas. Dat is gezegd op de gezinsdag van de partij. CD&V wil dat er per 10 kleuters een volwassen begeleider is Zijn er meer dan 10 kleuters in één klas, dan moet de kleuterleerkracht dus medewerkers krijgen, zegt Vlaams parlementslid Loes van Brommen.
7: We willen eigenlijk streven en we hebben een ratio voor ogen van 1 begeleider of 1 volwassene eigenlijk ten opzichte van 10 kleuters. We willen wel zeggen dat er elke kleuterklas ook 1 kleuteronderwijzer moet blijven bestaan, omdat die net de doelen uittekent. En die wordt dan ondersteund via een kinderverzorger of een onderwijsassistent om in te gaan op bijvoorbeeld, plasmomenten, fruitsnijden enzovoort.
6: CD&V wil dat de komende jaren er 4000 extra kleuterleiders en kinderverzorgers worden aangeworven.
8: Hoogstraten. Na. Hoogstraten aardbeien.
9: Radio 1 live.
6: AMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer. De waarschuwing geldt tot 6 uur morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Weervrouw Sabine Haagdoorn.

0: Bye Bye Plus. Hello, perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Radio 1, live.
3: Noordwesten, waarschijnlijk is de kans kleiner.
4: En in Engeland is voetballer Raheem Sterling opgepakt na een verkeersongeval eerder deze week. Hij botste met zijn wagen tegen een vangrail op een snelweg. Volgens de politie waren er bij het incident geen andere voertuigen betrokken en er vielen ook geen gewonden. Maar de voetballer wordt onder meer wel verdacht van rijden onder invloed van drugs. Hij zou ook weerspannig zijn geweest. Intussen is hij op borgtocht vrijgelaten. Sterling speelt nog tot juni voor de Nederlandse club Feyenoord. Eerder voetbalde hij ook nog voor de Engelse clubs Liverpool, Manchester City, Chelsea en Arsenal. En dan nog het weer vanavond en vannacht, dus nog kans op regen en onweersbuien. Bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Ook morgen lokaal eerst nog enkele regen of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 1.
5: Sportza.
2: Met Niels van Duizen.
6: Zometeen dus die verlenging daar in die Champions League finale. En ja, dat het ook een lange vermoeiende wedstrijd is voor onze landsgenoot Raphaël Collignon. Daar ben jij natuurlijk getuige van, Gilles.
7: Het absoluut zijn al meer dan 2,5 uur. Nee, 3 uur zelfs zijn ze nu bezig. En Collignon heeft nu 2 setballen te pakken. Want hij ging door de opslag van Arnaldi bij 6-5. En nu een ace en 40-15 op zijn eigen opslag. Setbal voor Collignon om 2-1 voor te komen. 6-4 de eerste set verloren. 7-6 de tweede in een tiebreak. En nu 6-5. En dus een kans om er 7-5 van te maken. 2 setballen voor Collignon. Geweldige ommekeer. Het is veel beter gaan spelen en heeft de set ook binnen. 2 aces na elkaar voor Collignon. 2 armen in de lucht en een vuist naar het Belgische publiek. Want geweldig wat hij aan het doen is hier in de derde ronde van Roland Garros. 2-1 voor Collignon tegen Matteo Arnaldi. Heeft nog 1 set nodig om zich te plaatsen voor de vierde ronde.

0: Budapest. We zijn begonnen aan de verlengingen, Michael.
1: Dat klopt helemaal. Het is nog een extra half uur. Wordt ons gegund. Al is gegund misschien niet het juiste werkwoord. Want zoals de zanger van de scene, ja, is het een beetje lauw geweest toch. Het is geen geweldige finale. Ook al heeft PSG in de tweede helft zeker zijn best gedaan om daar verandering in te brengen. En ja, na onze laatste tussenkomst daarnet, in de allerlaatste seconde van die tweede helft, diep in de toegevoegde tijd, waren ze wel dicht bij die 2-1. Tweede keer de paal geraakt, nu via invaller Barcola. Dat gebeurde eerder in de tweede helft via Kvaratskhelia. Bij het kleine rustmoment voor we aan deze verlenging zijn gestart, heeft Mikel Arteta nog twee wissels doorgevoerd. Tsubimendi, de verdedigende middenvelder, is in de plaats gekomen van Lewis Skelly. En de doelpuntenmaker van Arsenal is ook naar de kant gehaald. Kai Havertz en vervangen door Eberechi Eze. Madueke ondertussen voorin te vinden. De Engels international die in de ploeg kwam voor Bukayo Saka heeft een hoekschop afgedwongen. Zijn voorzet van op rechts door Pacho over de achterlijn geduwd. En dan is het wel oppassen geblazen, want Arsenal heeft een reputatie. Ze zijn ijzersterk op corner situaties. We zeiden het al eerder. Ongelooflijk veel goals uit de corner. 25 op een totaal van 120. Dat is over alle competities. Ja, dat is toch 1 op 5, 1 op 6 ongeveer. En ze durven wel eens de limieten van het toelaatbare opzoeken. Al is dat de jongste maanden er minder bij geweest. Maar dat is lang een thema geweest in de Premier League. Hier komt de corner van op rechts. En Madueke krijgt meteen een tweede kans. Dat is nog maar de derde hoekschop trouwens voor Arsenal in totaal. Terwijl PSG al bijna in de dubbele cijfers zit. Dat is toch een beetje omgekeerd aan de verwachtingen. Ongeveer 70.000 supporters zijn hier aanwezig. Voor een finale die vroeg op de avond startte. Dat had te maken ook met de logistiek. Zodat er iedereen na afloop makkelijk het openbaar vervoer kon gebruiken. Maar ja, nu spelen we een half uur langer. En we weten nog iets langer door strafschoppen. De nieuwe corner is zwak genomen. Madueke trapt hem zomaar in het zijnet. Er zat heel weinig panache achter. Alle wissels bij Arsenal zijn nu wel opgebruikt. Ze mogen er 6 doorvoeren omdat we in verlengingen zitten. Dat betekent dus dat het jonge toptalent Daumen niet in een finale zal spelen. Hij was al de jongste speler in een kwartfinale. In de Champions League is ook al de jongste doelpuntenmaker in de Premier League gewonnen door zijn tweede goal tegen Everton. Maar hij zal dus moeten toekijken van in de dugout, waar ook Leandro Trossard zit nu. Een PSG. Als je één ploeg moet opnoemen die op basis van het spel, op basis van de kansen, de Champions League trofee zou verdienen, dan zijn het wel de Parijzenaars. En vaak hoor je dan negatieve geluiden over Arsenal, dat het anti-voetbal is, dat ze ja, lelijk spel op de mat brengen. Dat valt normaal gezien wel reuze mee, maar vandaag zijn ze toch een beetje de Quasimodo van het verhaal. Daar kan altijd een happy ending bij zijn. Zoals in de klokkenluider van de Notre Dame. Jurrien Timber, arm laten hangen in het gelaat van João Neves. De Nederlander snapt niet dat hij bestraft wordt. Hij had anders een vrije baan richting het 16 meter gebied. Neves ging ook wel makkelijk liggen, maar de scheidsrechter Daniel Siebert, die twijfelde helemaal niet lang. Dat is heel even een handoplegging. En zo opnieuw het balbezit voor Paris Saint-Germain. Die Zaïre Emery op dit moment in het veld brengen. Dat is de keuze van Luis Enrique. Fabian Ruiz, die ook lange tijd in de lappenmand heeft gelegen dit seizoen, gaat naar de kant. Voor het jeugdproduct. Ook al een vaste waarde toch in de selectie van Didier Deschamps bij Frankrijk. Warren Zaïre Emery kan ook op meerdere posities spelen. Ik moet ook nog even benadrukken dat dit PSG toch een beetje onthoofd is door al die wissels. Want Gonçalo Ramos is ook in de ploeg gekomen. Dat gebeurde nog voor we richting verlenging gingen. En dat betekent dat er op de bank van Luis Enrique nu een gouden bal zit die niet meer inzetbaar is. Ousmane Dembélé, de maker van de 1-1. Kvaratskhelia is dus ook al gewisseld. Enkel Doué van het trio dat toch het verschil maakte de jongste maanden bij PSG staat nog op het veld. Dat zijn de vervangers met Barcola en Gonçalo Ramos. Hoegenaamd geen slechte. We zijn 5 minuten bezig. Het is soms lang wachten in verlengingen op spanning, sensatie, op entertainment. Veel zitten al met het achterhoofd toch op zijn minst bij een strafschop. En zeker in de Champions League finale. Ja, waar het echt om de mooiste knikkers gaat. Dan durft er wel eens zenuwachtigheid te ontstaan. Eberechi Eze wou hem tikken in de loop van Jurrien Timber. Arsenal probeert heel vaak over rechts er doorheen te glippen. Dat lukt zeer beperkt. Balverlies van Warren Zaïre-Emery opgeraapt opnieuw op rechts. Door Timber, die komt opnieuw in balbezit na het goede kaatswerk van Madueke in de 16. Jukeres, die probeerde zijn lichaam te zetten, maar Pacho speelde het weer slim. Goed getimed en zelf niet te beroerd van een schouderduw. En dus voorlopig is de Zweedse Bonk als inbreng nog geen geweldig geslaagde inbreng gebleken. Het is ook een spits die niet qua esthetiek de allermooiste is. Maar dat past wel bij Arsenal. We zijn dus 7 minuten bezig. Geduldig, beide teams zijn ze aan het laatste tweeluik gestart. Dus verlengingen, maar geen wijziging op het scorebord. Nog altijd 1-1.

0: Lizzo met Don't Make Me Love You. Gaan we nog eens terug naar Roland Garros. Vierde set ondertussen. Hoe gaat het er daar aan toe bij jou, Gilles?
1: Net iets minder voor Colin Jones, want een breakbal tegen. 1-0 voor Arnaldi en een voordeel voor Arnaldi op de opslag van Colin Jones. En ja, hij heeft de break binnen. Hij heeft de break binnen. Het is 2-0. U hoorde een luid gejuich van het publiek. Dat zijn toch de Italianen die zich laten horen. 2-0 voor Arnaldi op het moment dat het momentum toch helemaal bij Colin Jones zat. Ja, keert het dan toch weer. Zo gaat dat in tennis. 2-0. In die vierde set zijn we op weg naar een vijfde set. Is misschien wel wat deze wedstrijd ook verdient. Maar Colin Jones zou dat zeker anders willen zien. Maar dus heel vroeg in die vierde set een break tegen 2-0 voor Arnaldi. Colin Jones staat wel nog 2-1 voor in sets.
2: Radio 1.
0: Sportza. Ja, het begin van die verlengingen waren niet zo spectaculair. Nog niet heel veel actie. Misschien de komende minuten nu bij jou, Michael.
3: Nee, dat klopt. Het is altijd hinken op twee gedachten. Ben je al bezig met de strafschoppenserie? Ik stiekem wel. Ik heb al een beetje op de feiten vooruitgelopen. Ik ben al gaan checken hoe het met hun historiek is gesteld qua strafschoppenserie. Ondertussen zitten we wel in het 16 meter gebied van PSG. Nuno Mendes die nam daar heel veel risico. Siebert waaft het protest van de Arsenal-spelers weg. Noni Madueke die ontsnapte. Op de rechterkant kwam de rechthoek binnen. En dan was er toch contact. Maar Siebert vond het te weinig om een strafschop aan Arsenal te schenken. Arteta is woest hoor. Die is in zijn technische zone aan het springen, aan het molenwieken. Gaat de VAR dit een clear and obvious error vinden van Siebert? Nee, Siebert met het bekende gebaar. Het is een duik. Dat leek me ook wel licht overdreven. Maar de week die was Mendes kwijt. En dan leek me toch op basis van... het beeld dat wij hier kregen, dat Madueke omver werd gelopen. Maar was het van die orde dat de bal een tweede keer op de stip gelegd moet worden? Voorlopig voetballen we gewoon verder. PSG in balbezit aan de rechthoek van Arsenal met Doué. Die wordt tegengehouden door Incapié, maar bleef wel in balbezit. En dan weggehaald door Gabriel Magalhaes. De bal blijft binnen het speelterrein, dus... gaan we niet meteen een VAR-check krijgen. Ze hebben dat ondertussen blijkbaar al uitgemaakt. De Duitsers onderling. Te weinig dan. En dan is er nog Rice die te veel verhaal ging halen bij de scheidsrechter. Die dan nog geel krijgt wegens protest. Geen idee of de beeldkwaliteit... in Hongarije zo slecht is geworden of het aan het onweer ligt in ons land. Maar wij hebben een zwart beeld, dus dat is dan moeilijk om de wedstrijd voor de radioluisters mee te geven. Dus graag weer het woord aan jullie in de studio.

0: Mumford & Sons met The Cave. We kunnen terug het voetbal volgen. Het is allemaal goed gekomen. Net voor het einde van het eerste kwartier van die verlengingen, Michael.
1: Ja, we zitten op dit moment in de toegevoegde tijd van die eerste verlenging. En we hebben terug beeld. Dat is heel handig. Nog altijd 1-1. En het lijkt erop dat Arsenal de bal rustig monopoliseert op de eigen helft. En dan toch is een bal voorwaarts vanwege Hinkapié. Maar Gyökeres, die meer als een middenvelder fungeert dan als spits, wordt toch eens gezocht, maar kan er dan niks mee aanvangen. En Siebert heeft, de scheidsrechter uit Duitsland, de eerste helft van de verlenging nu afgeblazen. Dus nog een kwartier te gaan. Daarin kan een van de twee teams misschien nog het ultieme verschil maken. En anders zal het toch via strafschoppen moeten gebeuren. Ja, Vitinha onder meer, die als een soort man op een houten been naar de zijkant chokt. Dus het is echt enorm warm, enorm vermoeiend. En dat komt het niveau van het spel niet te goede. Maar wie weet, ja, we zijn nog hoopvol dat de tweede helft van de verlengingen beterschap brengt.
0: Ja, dat hopen we samen met jou. Gaan we ook nog eens terug het gravel opzoeken daar, Roland Garros in Parijs. De vierde set, zoals ik al zei, Gilles. Wie lijkt die stilaan naar zich toe te trekken?
2: Ja, voorlopig Arnaldi. Maar nu 0-30 op de opslag van de Italiaan. Collignon die meteen zijn opslag moest inleveren. Het werd 2-0 voor Arnaldi. Dan ook 3-0 op zijn eigen opslag. Collignon kon dan zijn service behouden. En nu probeert hij druk te zetten op die van de Italiaan. Ja, het lijkt een uitputtingsslag te gaan worden. En laat ons hopen dat Collignon dat dan aan kan met die tape op de buik. Dat hij fysiek nog in orde is. Wat last van de buikspieren. Arnaldi maakt er 15-30 van. 3-1, 15-30. Het is misschien nu het moment voor Collignon om misschien door die opslag van Arnaldi te gaan. Van de Italiaan, 104e van de wereld, nog eens herhalen. Collignon, die nu net de top 50 binnenkomt door zijn overwinning, stuntoverwinning, twee dagen geleden tegen Ben Shelton. En nu dus tegen Arnaldi, maar een totaal andere wedstrijd, een totaal ander beeld. En ook vooral een hele goede gravelspeler die hij tegenover zich heeft staan. 15-30, tweede opslag voor Arnaldi. Kan Collignon hiervan profiteren? Kan hij een goede return spelen? Arnaldi die een klein beetje verbrand lijkt op de neus. Een wat rood aangelopen neus. Een lange rally nu weer. Wie trekt deze naar zich toe? Collignon met de backhand. Die valt op de lijn. En dan rechtdoor druk proberen zetten. En Arnaldi gaat dan in de fout. Die slaat hem buiten. En Collignon weer met die vuist omhoog probeert elke keer het publiek mee te krijgen. Raffi, Raffi. Roepen ze nu. Dat is een beetje zijn roepnaam, zijn bijnaam die hij krijgt. Rafael Collignon, 15-40. Een kans voor Collignon om die break terug te pakken. Twee breakballen voor Rafael Collignon, de man uit Luik, geboren in Minnesota. Zijn vader was er neurochirurg. Dan op zijn derde terug naar Luik. En Luik hun ouderlijke thuis eigenlijk. En van daaruit zich op het tennis gegooid. En nu kansen om die break terug te pakken. Nog niet voorlopig. Goede service van Arnaldi. Die diep kwam. En Collignon die probeerde om over het net te spelen. Maar dat lukte niet. 3-1 en 30-40. Nog één breakkans over voor Rafael Collignon. Dit kan een moment zijn. 3 uur en 26 minuten bezig. 3 uur en 26 minuten. Het zijn veel marathonwedstrijden hier vandaag. En deze is er zeker eentje die daarbij hoort. Weer zo'n eerste opslag die de mist in gaat voor Arnaldi. En dan de tweede. Pet even goed zetten. 2 tot 2-3 keer toe. Je voelt ook de stress bij hem. Want hij wil deze voorsprong natuurlijk behouden. Een kickservice. Collignon moet ver naar achter. En dan komt er een drop van Arnaldi. En die drop, die is niet goed genoeg. Collignon die kan erbij. En Arnaldi slaat de bal daarna buiten. 4 fouten toch in deze game van Arnaldi. En zo heeft Collignon de break weer ongedaan gemaakt. 3-2 nog wel voor de Italiaan. Maar weer onserve. In de vierde set 2-1 voorsprong in sets voor Collignon.

0: My Baby van de Ronettes. Dan is het ja toch stilaan aftellen voor die penalty-reeks die er zit aan te komen. Maar wie weet toch nog een doelpunt bij jou, Michael, in die verlengingen.
1: Ja, als dat ervan komt, dan verwacht je dat toch aan de Parijse zijde. Ze zijn net nog heel gevaarlijk kunnen worden bij het starten van de tweede verlenging. Barcola, een hoge bal afgelegd met het hoofd voor Gonçalo Ramos. Maar voor de Portugese spits kon knallen, zat doelman Raya er met een kattensprong tussen. Een nodige tussenkomst. En zo blijft het dus 1 tegen 1. Luis Enrique, de coach van PSG, heeft ook nog twee verse krachten gebracht. Want steeds meer van zijn soldaten leken te sneuvelen. Hij heeft twee verdedigers in de ploeg gezet. Beraldo en Zabardi, die zijn erin gesmeten. We zijn 3 minuten bezig in die tweede verlenging. En Arsenal heeft een vrije trap. Wie weet levert dat iets op. Achter de bal helemaal op de rechterkant tegen de zijlijn. Declan Rice. De nieuwe captain na de vervanging van Bukayo Saka. Alle smartphones nu in de laagste zones van de tribunes op hem gemikt. De focus in de blik bij de Engels International. Het is een strakke. Safonov grijpt in met één handschoen. Tikte hem goed weg voor de neus van de opzittende Martinelli. Die gaat nu Hakimi even onder druk zetten. Zabarni, een eerste keer in balbezit. De Oekraïner, die ook naar zijn Russische keeper had kunnen passen. Maar dat zijn niet de beste vrienden. We hoeven nu niet uit te leggen waarom. Weg van de bal zien we dat Barcola onderuit glijdt. Maar die krijgt geen vrije trap. Goeie tussenkomst defensief dan van Martinelli. En dan wordt Jokeres diep gestuurd door Incapié, de Zweed. Het Zweedse monster spurte even tot bij Safonov. Maar weer verloren moeite. Arsenal krijgt echt heel moeilijk voet aan de grond. Al die wissels hebben niet echt voor beterschap gezorgd. Het is vooral PSG dat niet te naarstig, dat moeten we ook wel beklemtonen, maar wel enigszins op zoek is naar een verlossende tweede treffer. Maar zo diep in het seizoen, een seizoen dat voor PSG dus startte in de Verenigde Staten met dat vernieuwde toernooi uit de koker van Infantino, het WK voor clubs. Dat is dus bijna een jaar geleden. En ook Arsenal, drukke kalender. En dat is een van de redenen, denk ik, dat we toch niet naar een geweldige finale hebben gekeken. Maar bon, wat PSG en Bayern München ons verschaften in de halve finales. Ja, dat doet ons nog steeds kirren van pret, als je daaraan terugdenkt. Dus we zullen het hen niet verwijten. Dat is een minder begenadigde dag kennen ook. Maar als je nu zou moeten zeggen, wie trekt hier de beker met de grote oren naar zich toe, dan ben ik nog steeds geneigd te zeggen Paris Saint-Germain. João Neves op rechts is Zubimendi even kwijt. Zubimendi kan dan de hoekschop niet verijdelen. Zit er twee keer tussen. Een Iberisch duel tussen een Spanjaard en een Portugees. En opnieuw een hoekschop. Dat is hoekschop nummer 10 als ik ze goed heb bijgehouden voor Paris Saint-Germain. We zijn 111 minuten bezig. Dembélé, die al gewisseld is, heeft er geen geweldige verstuurd vandaag. Er zijn er eentje vergeten te tellen. Dit is nummer 11 met Désiré Doué van op de rechterkant. Wat doet hij met die corner in de eerste zone onschadelijk gemaakt door Rice? Martinelli tikt hem voorwaarts, maar was even in de veronderstelling dat Jukeres nog daar stond. Maar die gaat mee de loopgraven in. Dat is ook zijn stijl, dat is ook wat Arteta van zijn mannen vraagt. En zo lijkt het er echt steeds meer op dat de executie nog uitgesteld wordt en dat we via strafschoppen gaan bepalen of Arsenal voor het eerst de Champions League wint of PSG zichzelf opvolgt. Nog een viertal minuten te gaan.

0: Robin met Blow My Mind. Ja, dan is het wachten totdat de scheidsrechter op zijn fluitje blaast. En dan kunnen we ons klaarmaken voor die penaltyreeks. Bij jou, Michael.
1: PSG heeft nog 3 minuten om zo'n penaltyreeks te vermijden. Zij hebben nog altijd zo'n 80% balbezit. Het is toch onwaarschijnlijk dat Arsenal nog altijd in de race is. Want ze hebben ook in de verlengingen amper iets geprobeerd. De verlengingen zijn voorlopig ook wel een beetje een maat voor niks. En dat is vaak het geval. Ik snap ook wel dat er steeds meer bobo's bij UEFA en FIFA oproepen om gewoon rechtstreeks naar penalties te gaan. Om dat zenuwachtige half uur te vermijden. Stel je maar eens voor dat deze finale toch gestart was op het gewone uur van 20:15. Ja, dan kan het best dat het nog voorbij middernacht ging. Nog 2 minuten en een aantal seconden te gaan. Nu nog een doelpunt slikken. Ja, dat is uiteraard fataal en de meest pijnlijke manier om een Champions League finale te verliezen. Hakimi tot bij Doué. Doué zoekt het in het centrum. Die is nog erg jong, dus die voelt die verzuring en de vermoeidheid net iets minder. Ook al staat hier dus van de eerste minuut al op. Net als deze João Neves. Die samen met Vitinha toch een temmer is geworden van het ritme. Van hoe er gespeeld moet worden bij Paris Saint-Germain. Fabian Ruiz en Vitinha ook al gewisseld. Dembélé naar de kant gehaald. Kvaratskhelia. Dat zijn allemaal eigenlijk wel goede penaltynemers. Dus dat kan nog wel bepalend zijn. Dat lijkt een beetje in het nadeel van het elftal van Luis Enrique. Hincapié door de knieën. Binnengehouden door Fabian, door het João Neves. En dan nog een doelpoging van Doué. Die geblokkeerd werd, maar nog verraderlijk richting Winkelhaak ging. Maar Raya liet zich niet verrassen. En dan een zeer cynische overtreding na het hervatten van het spel. Van Nuno Mendes op Madueke. En die komt zo ook aan een gele kaart. Eerste geel nog maar. Voor een PSG-speler. Er was het toch weer heel erg warm. Voor het doelmond van Raya. Schot van Doué. Wist wel wat kracht. Maar door die deviatie werd het eigenlijk nog best gevaarlijk. En was dat het laatste wat de voetballers konden brengen. Met nog een dikke 2 minuten te gaan. Raya zal natuurlijk ruimte tijd nemen om deze vrije trap te trappen aan de middenlijn. PSG dit seizoen de Trofee de Champion op strafschoppen gewonnen tegen Marseille. Arsenal deed het in de FA Cup tegen Crystal Palace. In de Champions League is het geleden van enkele jaren terug. 2023, 2024 tegen Porto in de 8e finales. In eigen stadion toen. Ja, dat is ook wel een bepalende factor. Arteta die zal ook dit wel tot in de puntjes hebben voorbereid. Maar het gaat ook vaak om stress in die situaties van zijn spelers. Nog eens de statistieken die in beeld komen. 72% balbezit voor PSG. 28% voor Arsenal. Arsenal kan misschien nog als een dief in de nacht uit Hongarije vertrekken. Timber komt in de 16. Timber, die probeert nog Safonov te verrassen. Stond eigenlijk aan de achterlijn. Uit een onmogelijke hoek probeerde hij het met zijn rechter. Safonov was geklopt, maar het schot ging aan de verkeerde kant van de netten. Het zijn het dus. Maicon heeft ooit zo voor Inter gescoord. Dat was iets beter geraakt dan Timber nu. Maar hij zou een legendarische status gekregen hebben bij de fans van Islington Noord-Londen. Waar het Emirates Stadium zich bevindt. Morgen is er in Parijs, maar ook in Londen een parade. Gaan ze met de bus rond om de eigen supporters te bedanken. Alleen kan dat dolle vreugde zijn of toch een klein beetje teleurstelling. Dat hangt natuurlijk van het resultaat hier af. Nog een halve minuut te gaan. Madueke op rechts tegenover Doué. Kap naar zijn linker. De voorzet. Weggekopt. Beraldo. Gabriel Magalhaes in de voeten van Gyökeres. Gyökeres durft hij te trappen. Zoekt naar het juiste gaatje. Afgeweken. En Arsenal krijgt nog een corner. Ik herinner me na de eerste helft dat ze ook nog een hoekschop kregen. Toen mocht hij niet getrapt worden. Arteta heeft ook nog een arm gezien. Maar het zou hem heel erg straf lijken dat we hier nu ook nog een strafschop zouden krijgen in de allerlaatste seconde voor de strafschoppenreeks van start gaat. Nee, dit was nooit Hens. Ik weet niet waar Arteta dat gezien heeft. Gewoon een hoekschop voor Arsenal FC. Het zou wel typisch zijn. Het zou een bekroning zijn van het harde werk van Nicolas Jovert. De setpiece specialist in de staf van Arsenal. De luitenant van Mikel Arteta. En dat ze nu op het meest bepalende moment in de toegevoegde tijd van de tweede verlenging, ja, op hun manier die tweede goal weten te scoren. Alle supporters, die van PSG en die van Arsenal, houden de adem in. Je kan een speld horen vallen in de Puskas Arena. De bal van Madueke is te kort, maar ze krijgen hem niet weggebokst. Martinelli misschien nog weggehaald door Gonçalo Ramos. Declan Rice durft het te proberen. Kraakt zijn poging. En dan nog bijna gedevieerd richting het doel van Safonov. Daar werd het ook nog heel erg warm. Ook al liggen de temperaturen dus bijna tegen de 26, 27 graden. Maar we gaan er zo meteen aan beginnen. Aan die strafschoppenreeks. Het wordt beslist van op 11 meter. PSG kan zichzelf opvolgen. En Arsenal kan het trauma van 2006 naar de prullenmand doen verdwijnen. 1-1 dus. En zometeen volgen we dat hier voor u vanuit Budapest. De loterij tussen aanhalingstekens. Ik hoor dat niet graag.
0: Nee, maar we gaan het wel dus inderdaad zometeen bij jou volgen, Michael. Gilles, dat komt nog eens terug tot bij jou daar in Parijs. De supporters, voetbalsupporters, zijn nog niet aan het vieren op de achtergrond. Maar wel nog natuurlijk tennis al diep in die vierde set. Hoe zit het daar nog mee?
2: Ja, je begint het ook wat op een loterij te lijken. Al is dat met tennis niet zo vaak het geval. Daar wint vaak gewoon de beste speler. 5-4 op dit moment voor Arnaldi. En een dubbele fout voor Collignon. En zo 0-30 op zijn eigen opslag achter. Hij heeft al een break moeten toegeven in deze set. Pakte die dan terug. En op die manier zijn we volledig onserve. Collignon 2-1 tegen 2-1 in sets voor. En 5-4 nu 0-30 op zijn eigen opslag. Dus nu moet hij een paar goede punten gaan spelen, Rafael Collignon. Want anders komen er setpunten aan voor Arnaldi. Eerste meteen goed. Een service naar buiten. Hoge bal dan terug van Arnaldi. En dan kon Collignon naar voren lopen en smashen. Hij zou, en ik spreek met in de voorwaardelijke wijze, zou deze wedstrijd eigenlijk moeten kunnen winnen. Hij is gewoon de betere speler in de voorbije drie sets. Dus laat hem dan maar gewoon ook deze wedstrijd winnend afsluiten. In de eerste set was het vooral Arnaldi. Was het een twijfelende Collignon, maar daarna veel meer energie bij onze Belg, onze landgenoot. En zorgde hij ervoor dat hij die twee vorige sets kon binnenhalen. Nu is het wel weer een zeer spannende 15-30. Tweede opslag voor Collignon. Was de eerste met net en erover. Dat heb ik nu even gemist. Alleszins, deze is wel goed. Dus kan hij de rally aanvatten. En dan, bal in het net. Bal in het net van Collignon. Het hele veld lag open. En hij speelt hem toch bovenaan in het net. En zo twee setpunten. Twee setpunten voor Arnaldi. 15-40. Twee setballen. En een mogelijkheid dat we richting een vijfde set gaan. Ja, dat zou toch jammer zijn, Collignon. Hij moet ze zien weg te werken. Eerste opslag is goed. Dan scoort hij vaak een groot deel van zijn punten. Maar nu, volley was in het racket van Arnaldi. Maar de tweede volley is wel goed van Collignon. Eén setbal weggewerkt. Ik ga nog even door. Als de penalties beginnen, moet je het mij maar zeggen. Dan geef ik meteen terug naar die Champions League finale. Voorlopig hier nog een spannend einde van die vierde set. Hopelijk nog geen einde. Laat ons dat vooral hopen. Dat Collignon hier die setballen kan wegwerken. Eentje al weggewerkt. Nu komt er nog de tweede aan. 30-40. 5-4 voor Arnaldi, 30-40 op de opslag van Collignon. Daar is de service weer zo'n goede eerste. Dan kan hij dat punt gaan domineren van achteruit. Opletten nu dat hij niet tegen een tegenaanval loopt van Arnaldi. En dan, die bal is buiten. Die bal is buiten van Collignon. We krijgen een vijfde set op 30-40. Is het punt voor Arnaldi. Foutje te veel van Collignon. En zo 6-4, 6-7, 5-7 en 6-4. Krijgen in de vijfde en beslissende set hier in de derde ronde op Roland Garros.

0: Vrouwtje samen met de S10. Misschien, ja, misschien inderdaad. Wie wint die finale van de Champions League? Niks is zeker. Het kan nog zowel PSG als Arsenal worden. Dus ja, ze staan er klaar voor die penalty shootout. Dus laten we snel naar jou gaan, Michael.
1: Het is de Portugees Gonçalo Ramos die de spits mag afbijten. PSG won beide tossen. Dat betekent dat ze naar hun eigen supporters mogen trappen. En Hakimi, de captain van Paris Saint-Germain, heeft ervoor gekozen dat zij beginnen. Je kan dat als een voordeel zien, je kan dat als een nadeel zien. Maar ik denk dat Arsenal wel heel graag naar hun fanbase had getrapt. Gonçalo Ramos, de Portugese puntaanvaller, die een beetje het slachtoffer is van het feit dat Ousmane Dembélé in het systeem van Luis Enrique het zo geweldig doet als nummer 9. Ook al zwerft hij voortdurend. Maar dat gaat natuurlijk ten koste van de man die die positie van nature draagt. Gonçalo Ramos, de ex-spits van Benfica, zou iets meer speelgelegenheid willen krijgen. Maar nu krijgt hij wel een belangrijke rol als eerste strafschopnemer. De nacht is gevallen boven Budapest. Hier in Hongarije is de spanning te snijden na geen geweldig spektakel. Want het was een lelijk eentje, deze Champions League finale. Het is nog koffiedik kijken wie er hier aan het langste eind gaat trekken. Gonçalo Ramos scoort de openingspenalty. Legt hem heel erg mooi van op de stip in de rechterbovenhoek. Doelman Raya koos de verkeerde kant uit. Raya trouwens, die stond niet tussen de palen in die gewonnen strafschoppenreeks in de FA Cup tegen Crystal Palace. Toen was het Kepa die tussen de palen gezet werd. En hij heeft, dat is een zeer goede doelman, maar een echte penalty killer, die reputatie heeft hij nog niet. Het staat dus 1-0 voor PSG. Safonov stopte dit seizoen 1 penalty in een wedstrijd in de Ligue 1 tegen Strasbourg. Nu staat hij tegenover Victor Gyökeres. De ex-spits van Benfica scoorde. Wat doet de ex-spits van Sporting? De stadsgenoot in Lissabon doet net hetzelfde, alleen over de grond. Wat lager uitgekomen dan Ramos, maar beide, ja, doen hun plicht. En dus staat het 1-1 na 1 penalty genomen door beide teams. Ik heb zo'n vermoeden dat het nog lang kan duren eventueel. We hebben wel opnieuw wat technical difficulties met ons beeld. Dat is jammer. We gaan proberen dat snel op te lossen. Ja, we hebben opnieuw de feed te pakken. Dus dat is goed. En we zitten aan strafschopnemer nummer 2 bij Paris Saint-Germain. Met Désiré Doué achter de bal. Kan hij net hetzelfde als Gonçalo Ramos. Het is een aanloop die volledig rechtdoor lijkt te beginnen, maar dan een paar huppelpaasjes opzij. Doué op dezelfde manier als Gyökeres in de benedenhoek. Rechts van doelman Raya afgeleverd. En dus staat het 2-1 voor Paris Saint-Germain. Maar het antwoord volgt zo snel mogelijk natuurlijk voor de Londenaren. Doué liever nog altijd een tiener. Hij is de neef van Yang Boho, die op een verloren maandag nog bij Cercle Brugge speelde. Barry Eze is de volgende strafschopnemer. De man die Tottenham links liet liggen, overgenomen werd van Crystal Palace. Voor aardig wat centen en op belangrijke momenten opstond, maar nog geen volledig geslaagde aankoop bleek. Eze tegenover Safonov wordt het 2-2. Een paar trippelpasjes. En dan is hij die hem naastrapt. Een beroerde aanloop. Veel te veel twijfel. En hij is de eerste die mist in Budapest. En dus het voordeel voor Paris Saint-Germain. 2-1 na 2 genomen strafschoppen. En dus wat doe ik? Kon Eze helemaal niet. Nee, dit is niet baas zijn over de zenuwen, de situatie. Toch niet helemaal geweldig ingeschat. Maar staar zelf maar eens. Hè. De zenuwen gieren door de keel. Nu ook bij Nuno Mendes. Na die eerste misser kan PSG natuurlijk op voorsprong klimmen. De linkspoot. De linksachter volgens velen de beste vleugelback ter wereld. En daar kan dus Roberto Martinez over beschikken. Portugal heeft een fantastische selectie. Korte aanloop en de save van Raya. Dus er wordt niet geprofiteerd door Paris Saint-Germain. Het staat nog altijd 2-1. Arsenal kan de bordjes gelijk trekken. Maar dan mag de volgende Arsenal-speler natuurlijk niet missen. Dus aan weerszijden. 1 misser. De nabeurt volgt nu voor de Gunners. Hij is denk ik niet vroegtijdig weg. Houdt 1 been nog op de lijn. Raya. En kijk ook naar in de herhaling de vreugdebeelden. De reactie bij Kepa. Zijn concurrent die erg meeleeft. IJzig kalm lijkt hij. Declan Rice, de captain. De Engelsman. Wat kan hij? Scoorde dit seizoen in de Champions League 1 keer tegen Bayer Leverkusen. Is vooral goed op vrije trap, dat weten ze in Madrid. Rice, rustig en het staat 2-2. Dus Nuno Mendes liet na te profiteren van het falen van Eberre Eze. En dus hebben we weer die padstelling. Ja, ze willen van geen wijken weten, deze twee ploegen. Laat vertrokken van zijn lijn. Safonov. En dat lijkt wel de ideale plek om een strafschop af te leveren. Rechts van het doelman, laag over de grond. Dit is al de derde keer dat een speler het zo probeert. Ashraf Hakimi. Van aanvoerder naar aanvoerder. Dit is dus de vierde strafschop voor de Parijzenaren. Toch wat twijfel in de ogen te lezen van de ploeggenoten. Maar het is de trapper zelf die niet mag twijfelen uiteraard. De Marokkaanse international Hakimi. Houdt hij het hoofd koel? Hakimi doet dat. En zo weer het voordeel voor PSG. 3-2. Wie staat er dan op bij de Noord-Londenaren? Nou, die supporters houden het niet. Ze zijn alle goden aan het aanroepen. Maakt niet uit welke godsdienst. Het zijn vooral de voetbalgoden die moeten helpen. Ja, het is een pittige climax sowieso in Boedapest. Gabriel Martinelli. De vervanger van Leandro Trossard. Scoorde 6 keer deze campagne in evenaring van ene Thierry Henry. Maar dit is veel belangrijker. Wordt het 3-3? Het wordt 3-3 na 4 genomen strafschoppen. En dus nog altijd geen duidelijk verschil tussen PSG en Arsenal. Martinelli mooi omgezet. De eerste die is naar links probeert te trappen. Eze deed dat ook wel, maar die kreeg hem niet tussen de paal. Safonov de verkeerde hoek uitgestuurd. De 24-jarige Braziliaan die ook op het WK te bewonderen valt. Zal een van de sterkouders zijn van de goddelijke Canaries onder Carlo Ancelotti. Zorgt ervoor dat het 3-3 staat en dat de spanning te snijden blijft. De volgende bij Paris Saint-Germain is Beraldo. Een verdediger. Lukt het hem? Als die binnen gaat. En die gaat binnen netjes afgeleverd door Beraldo. En dus staat het 4-3 voor Paris Saint-Germain. En we moeten plaats maken voor het nieuws natuurlijk van 9 uur. U zal in het nieuws hopelijk live te weten komen wie de Champions League finale weet te winnen. PSG of Arsenal.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het voetbal wordt de finale van de Champions League gespeeld tussen de Engelse club Arsenal en de Franse club Paris Saint-Germain. Strafschoppen moeten bepalen wie de beker gaat winnen. Michael van Varenberg, weten we ondertussen al wie het gehaald heeft daar?
1: Nee, dat weten we nog niet, maar het kan nu bepaald worden. Gabriel Magalhaes staat klaar voor de vijfde strafschop bij Arsenal. Hij mag niet missen, of het zit erop en hij mist. Hij trapt hem over het doel. En dus wint PSG voor een tweede opeenvolgende keer de Champions League finale. De centrumverdediger uit Brazilië van Arsenal kreeg hem niet tussen de palen. Het heeft veel voeten in de aarde gehad. In een Hongaarse hittegolf leverde PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat ook geen vereiste. Arsenal kwam dan Pardoes op voorsprong na 6 minuten via Havertz. Op assist van Rode Duivel Leandro Trossard die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG dan langzij via een strafschop van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou dus gemaakt worden op penalties. En PSG flikt het voor het tweede jaar op rij. En treurnis dus bij de Noord-Londenaren en Leandro Trossard.
3: Oké, dankjewel Michael. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot. Bij die aanval zouden 3 opvarenden om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger beweert dat de boot gebruikt werd om drugs te smokkelen, maar heeft daar geen bewijzen van getoond. Sinds september vorig jaar heeft de VS al tientallen gelijkaardige aanvallen uitgevoerd. Daarbij zijn in totaal nu al ruim 200 mensen gedood. De aanvallen zijn zeer omstreden. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in strijd met het internationaal recht. Regeringspartij CD&V wil dat kleuterleerkrachten meer ondersteuning krijgen in de klas. Dat is gezegd op de gezinsdag van de partij. CD&V wil dat er per 10 kleuters 1 volwassen begeleider is. Zijn er meer dan 10 kleuters in 1 klas, dan moet de kleuterleerkracht dus medewerkers krijgen, zegt Vlaams parlementslid Loes van Drommen.
4: We willen eigenlijk streven en we hebben een ratio voor ogen van 1 begeleider of 1 volwassene eigenlijk ten opzichte van 10 kleuters. We willen wel zeggen dat er elke kleuterklas ook 1 kleuteronderwijzer moet blijven bestaan, omdat die net de doelen uittekent. En die wordt dan ondersteund via een kinderverzorger of een onderwijsassistent om in te gaan op bijvoorbeeld, plasmomenten, fruitsnijden enzovoort.
3: CD&V wil dat de komende jaren er 4000 extra kleuterleiders en kinderverzorgers worden aangeworven. In Laeken in Brussel is gisteravond een voetganger om het leven gekomen bij een ongeval met een tram. Het is niet duidelijk wat er juist gebeurd is. Toen de hulpdiensten arriveerden, bleek het slachtoffer al overleden. De trambestuurder was in shock. Het parket is een onderzoek begonnen. En dan nog een sportbericht, want op het tennistoernooi van Roland Garros is Coco Gauff uitgeschakeld. De Amerikaans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Ze verloor tegen Anastasia Potapova in 3 sets.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht ze.
7: Rustig,
6: schat. Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Ha, die bedden, die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, zeker dat.

0: 25 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio 1. Wonderland. Met Aiko Duister.
2: We kennen de winnaar van de Champions League. Feest vanavond bij de fans van PSG. Maar of Raphaël Collignon doorgaat naar de volgende ronde in Roland Garros, dat zal je het komende uur horen in Wonderland.

Father John Misty, een van de beste songschrijvers van zijn generatie. Maandag start zijn Europese tournee. En op woensdag 10 juni volgende week dus maakt hij ook een stop in ons land, in het OLT in Deurne. Er zijn nog een paar tickets, dus je kan er nog bij zijn. Je hoort de Father John Misty met The Payoff. En soms moet je veel inspanningen leveren om te weten wat het uiteindelijke resultaat zal zijn. Dat is ook zo in het tennis vandaag, want Raphaël Collignon begon aan het begin van de avond aan zijn wedstrijd in de derde ronde op Roland.

0: Carros. Hij is aan een uitputtingsslag bezig tegen de Italiaan Matteo Arnaldi. Gilles Meulemans, jij bent de wedstrijd voor ons aan het volgen.
1: Yes, absoluut. We kregen net een beeld van het Parc des Princes van de PSG, waar 25.000 of meer zelfs mensen die wedstrijd aan het volgen zijn van de Champions League op groot scherm. Daar kwam al vuurwerk uit dat stadion en dat kan je horen tot hier. Dus ook op Cour 14, waar Rafael Collignon aan het spelen is op dit moment, zal je die knallen ongetwijfeld horen. Collignon 2-1 achter in de vijfde set, maar het hoeft geen probleem te zijn, want het is zelf aan het serveren, net aan zijn opslagspel begonnen. En dat begint goed, want hij pakt daar ook het eerste punt. De eerste set ging dus naar Arnaldi, dan gingen er twee sets naar Rafael Collignon. En dan de vierde set, toch op 5-4 een break voor Arnaldi. En zo haalde hij die set binnen met 6-4. En ik moet zeggen, deze wedstrijd verdient ook gewoon wel een vijfde set. Want het niveau van beide spelers ligt zeer, zeer dicht bij elkaar. Dus het is logisch dat we hier een vijfde set aan het spelen zijn. Ik kijk even hoe lang ze al aan het spelen zijn. 4 uur en 5 minuten. Voilà, dus dat is toch al even in die hitte hier in Parijs. Morgen wordt het hier wat koeler, maar nu toch nog redelijk warm. Het is al wat afgekoeld omdat het avond is. Net onder die 30 graden. Maar het is toch nog vermoeiend, denk ik, om daar in die hitte te staan spelen. 2-1 dus voorlopig voor Arnaldi, maar nog geen break in die vijfde set.
0: Dankjewel. Am I right? Or are you wrong?

0: herkent de stem van Kim Gordon, die we ook kennen van Sonic Youth vroeger. Ze leverde dit voorjaar een opvallende soloplaat af. Opnieuw een hele goede, Play Me heet die. En daarop uit ze liever scherpe kritiek op onder andere de techbedrijven en de digitale wereld. En daarvoor hoorde je het prettig gestoorde Gentse collectief Lézard met Coltrane en Ecstasy. Ook nog altijd een Belg aan het spelen op Roland Garros. Het is de spannende vijfde set voor Raphaël Collignon, Gilles.
1: Ja, absoluut. En daar 3-1 achter in die vijfde set. Een break moet het toegeven, maar u hoort nu de schreeuw van het Belgische publiek. En nog altijd veel Belgen hier s'avonds hebben dan misschien een hotel geboekt. Geen Eurostar terug, alleszins voor die Belgen hier op Cour 14. Want 3-1 nu voor Arnaldi, maar wel 15-30 op de opslag van de Italiaan. Dus misschien wel een kans zo meteen voor Collignon om terug te breken. Het was denk ik een van de langste rallies zo net van de wedstrijd. Met een paar smashes voor Collignon die Arnaldi dan telkens terughaalt. Het is een beetje tekenend voor deze match. Die Italiaan gaat alle ballen halen, dus je moet het punt een keer of vijf maken. Het is nu 15-30. Collignon misschien met een kans op een break, maar het is de Italiaan die dat eigenlijk goed doet. Arnaldi komt naar het net en kan daar de volley afmaken. 3-1 en 30-30. Collignon dus een break achter in de vijfde set.
0: De lokale onweersbuien die zorgen gelukkig niet voor grote verkeersproblemen op dit moment. Wel een kwartier vertraging op de buitenring rond Brussel tussen Eau-Titre en Oppen.

Het Holly Hobbymeisje van Wet Lake is sinds de nieuwe plaat Moisturizer een stoere vrouw in bikini en hotpants. Pantsong hoorde je van Wet Lake. En daarvoor Fuckers, een duo uit New York. Van hen hoorde je Lucky. En dit is de partner van de zangeres van Wet Lake. Dit is Lava LaRue met Girl is a Knife.

0: Girl is a Knife van Lava LaRue. En we gaan terug naar Parijs, naar Roland Garros. Gilles?
1: Zet het geluid een klein beetje harder, dan hoort u de Belgische fans zingen. Want Collignon heeft toch weer teruggebroken. Ze zijn 4 uur en 22 minuten bezig zitten in de vijfde set. Hij komt dan 4-1 achter. En dan denk je, ja, nu kraakt hij. En dan wint hij zijn opslagspel. En gaat hij door de opslag van Arnaldi. 4-3 nu. En dus weer on serve. Eigenlijk weer, ja, min of meer gelijk in die vijfde set. Collignon die zijn opslag moest inleveren. En nu, ja, 4 punten op rij maakte op die opslag van Arnaldi. En het vierde punt was een dubbele fout van de Italiaan. Dus ja, misschien toch een beetje stress in die arm van hem. 25 jaar Arnaldi, 104 van de wereld, maar ooit 30ste gestaan. En dus nu die dubbele fout. Ja, ze hebben nog zin om even door te gaan, deze twee. En het publiek heeft daar ook zin in. 4-3. En ja, de vijfde set. Ik weet het niet wie gaat winnen. Ik weet het echt niet.
0: Het is nog niet afgelopen. We blijven het volgen. Dankjewel, Gilles.

0: No Reply van Tame Impala gaat over iemand die wel graag contact wil maken met een meisje, maar zichzelf steeds in de weg ziet. Het staat op het album Deadbeat van Tame Impala. En daarvoor hoorde je de zomerse nieuwe single van Jungle en die heet Wave. Het is de dag van de lange wedstrijden. De Champions League werd pas beslist in het voordeel van PSG bij de strafschoppen. En op Roland Garros is de Belg Collignon bezig aan een zeer spannende vijfzetter. Gilles Meulemans, hoe doet hij het nu?
1: Nou ja, een zeer, zeer spannende wedstrijd. 5-4 voor de Italiaan Arnaldi toch. Maar Collignon mag nu wel gaan serveren. Het vorige spelletje, 4 punten op rij voor Arnaldi. Dus dat ging me net iets te vlot eigenlijk. Maar Collignon die nu dus mag gaan serveren. Hij moet het spel binnenhalen, want anders is de wedstrijd over. Maar hij mag dat doen op eigen service. Collignon dus serveren om in de wedstrijd te blijven bij 5-4 in de vijfde set.
2: Dit is deze week onze VOX-tip.
3: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
2: Radio 1.

0: Onze Vox-tip deze week komt van Olivia Rodrigo en The Cure. We gaan naar Parijs voor een belangrijk moment.
1: Oh ja, matchpunt, matchpunt voor de Italiaan. 30-40 op de opslag van Colin Jong. Hij dacht dat hij het punt had gemaakt. De bal werd ook binnengeroepen, maar hij was buiten net naast de lijn. En dus 30-40 en je voelt de stress bij Colin Jong. Je voelt de stress bij hem. En dan, ja, dan slaat hij een ace. Dan slaat hij een ace. En match, ik zeg, hij voelt de stress en dan ja, blijft hij ijzig kalm op 30-40 matchbal tegen slaat hij een ace Collignon. De vorige ja, 5 punten in dit game voelde je. Een korte arm noemen ze dat in tennis. Dat is een beetje, ja, hij begon wat anders te slaan. Je voelde dat de stress hem ja, een beetje pakte. Nu 40-40. En kijk, daarna nog een super opslag erachteraan. Het is geen ace, want Arnal die kan er nog met zijn racket bij. Maar meer dan dat ook niet. En dus toch weer voordeel op de opslag van Collignon. Matchbal weggewerkt met ja, twee geweldige services. En nu dus op 1 punt van 5-5. Want het staat 5-4. 5-4 in de vijfde set. Het is ja, niet te doen hoor, van de spanning, dat moet ik zeggen. En zeker als er dan een Belg meespeelt. En kijk, nog een ace. Nog een ace. Twee aces van Collignon en een winnende opslag. En ze worden helemaal gek hier. Het staat 5-5. Matchbal weggewerkt door Collignon. Dat kon er ook nog wel bij. We doen nog even door hier.
0: Ja,
1: vijfde
0: zeker.
1: Set. 5-5.
0: Ja, want toen hij om 5:30 aan zijn wedstrijd begon in die derde ronde, toen hadden we niet gedacht dat hij na 9:30 nog op die baan zou staan.
1: Eens even kijken hoe lang ze aan het spelen zijn op dit moment. Dan moet ik even... 4:38.
0: Ja.
1: 4:38. Vandaag is er een wedstrijd gespeeld tussen twee andere spelers, ja. Cerundolo en Landalus. 5:58. Langste okay. Wedstrijd ooit op Roland Garros. Dus
0: oh, wow. Okay.
1: Ja, dan moeten ze nog 1:20. Dat zal niet gebeuren, nee. Maar het is toch een hele, hele lange.
0: Ja, we blijven het volgen. Ik draai nog een plaatje. Zodra het weer heel spannend wordt, kom ik meteen terug.
1: Top.
0: Dit is nieuwe muziek van de frontman van Alt J, Joe Newman. Die noemt zichzelf J. Jerome 87. Dit is Mr. Alligator.

0: Al Jay heeft een pauzejaar en daar heeft de frontman gebruik van gemaakt om een soloplaat te maken. J. Jerome 87 hoorde je met Mr. Alligator. De marathonmatch is nog steeds bezig op Roland Garros met een Belg, met Raphaël Collignon. Gilles Meulemans, hoe gaat het?
1: 6-5 voor de Italiaan nu. Er waren wat kansen voor Collignon op 40-15 was het dan 40-30 gemaakt en dan toch een misser van Collignon. En zo werd het 6-5 voor Arnaldi. Collignon mag zo meteen gaan serveren. En als hij dat goed doet en het 6-6 wordt, dan krijgen we een beslissende tiebreak om te bepalen wie deze wedstrijd wint. Dat is in de tiebreak naar 10 punten. Maar zover is het dus nog niet. Collignon moet eerst zijn opslagspel binnenhalen. 6-5 voor Arnaldi in de beslissende set.
0: Er is vertraagd verkeer op de buitenring rond Brussel. Tussen Autitre en Oppin moet je 10 minuten aanschuiven.
2: Wonderland.
3: Radio 1.

0: Ileona was gisteren de hoofdact op de avond van Les Nuits Botaniques in Brussel, die helemaal in het teken stond van de nieuwe generatie vrouwelijke popartiesten in het publiek. Heel veel jonge vrouwen. En vanuit de coulissen kwam ook Angèle meekijken naar haar concert. Je hoorde Seul van Ileona. Nu zijn alle Belgische ogen gericht op Raphaël Collignon in Parijs. Gilles.
1: Ja, 6-6 is het geworden. 6-6, dus krijgen we een super tiebreak. Een laatste tiebreak tot 10 punten. Om ter eerst naar 10 punten. En wie die wint, wint gewoon de wedstrijd. De wedstrijd verdient het ook, want ja, bijzonder spannend. Hoog niveau van beide spelers. Heel hard aan elkaar gewaagd. Dus 6-6. En in die tiebreak staat het nu 1-0 voor Arnal. Die is mogen beginnen met serveren. Nu is het aan Raphaël Collignon. Even... Ja, nog iets wegvegen van zijn neus. Ik denk een mug of iets die hem even kwam storen. En dan een goede service van Collignon. En de return van Arnaud die waait buiten. 1-1 voorlopig in de super tiebreak. De eerste die 10 punten bij elkaar speelt. Wint deze wedstrijd. Hij mag naar de vierde ronde op Roland.
0: Ja, het blijft bijzonder spannend in die wedstrijd tussen Arnaldi en Collignon. We gaan even een rustig plaatje draaien. Dit is er eentje van Brent van Nesten. Meestal maakt hij heel veel lawaai, onder andere met zijn band Steak. Maar dit is solowerk van hem, Freedom to Disappear van Brent van Nesten.

Freedom to Disappear van Brent van Nesten. En dat is wat Lola Young vorig jaar ook dacht. Ze heeft zich toen een tijd teruggetrokken uit de spotlights op het moment dat ze wereldwijd was doorgebroken. Maar de aandacht en druk in combinatie met haar verslavingsgevoeligheid en angstaanvallen, die maakten het te moeilijk om door te gaan. Nu is ze terug met nieuwe muziek en die maakte ze samen met James Blake. Dit is From Down Here.

0: Lola Young heeft samengewerkt met James Blake. Dit is haar gloednieuwe single From Down Here. Het ging zowat de hele avond gelijk op in Roland Garros bij de wedstrijd Arnaldi Collignon. En nu zitten we in de beslissende fase. Gilles, hoe gaat het daar?
1: Ja, het gaat nog altijd gelijk op. En nu, oh, de Italiaan misschien wel met de beslissende loop van de wedstrijd. Collignon die naar het net kwam en de kans had om die bal gewoon weg te leggen. En hij wordt gelopt. En zo is het 7-4 voor Arnaldi. Ai, ai, ai. Dit is misschien wel het punt van de wedstrijd. Collignon kwam naar voren. Moest dan die volley gewoon wegleggen. En dat was net niet goed genoeg. Arnaldi kwam daar nog bij. En dan de perfecte loop over Collignon. En 7-4. En ja, we spelen naar 10. Dit kan misschien wel de beslissing zijn. We, ja, vinger in de lucht van Arnaldi. Ik zou zeggen, we blijven misschien nog heel even volgen. Want als het kan nu snel gaan natuurlijk bij 7-4. 6-6 in die beslissende set. Ja, het is een beetje het punt dat tekenend is voor hoe Arnaldi speelt. Het is een Italiaan die achter elke bal loopt. En ja, deze had hij ook nog te pakken. En op die manier kijkt nu 8-4 bal buiten van Collignon. En dan gaan ze wisselen van kant. Het ziet er niet zo goed uit. Ik stel voor misschien nog een nummer spelen en dan voor de slotfase terugkomen.
0: Ja, we hebben nog 2 minuutjes tot aan het nieuws.
1: Ah ja, inderdaad.
0: Ja, niet veel. We gaan nog een klein stukje muziek geven. Voilà. Ik kom zo bij jou terug.
1: Top.

0: Zapmama en Kezaya hoorde je met Deja. We gaan nog heel even terug naar Roland Garros, want het is daar bijzonder spannend in die wedstrijd. Gilles.
1: Ja, heel heel spannend en matchballen. Matchballen voor Arnaldi, 9-4. En ik denk dat het er nu wel op zit voor Collignon. 5 matchballen voor Arnaldi. Jammer, jammer, jammer, jammer. De bal op 6-4, waar hij zijn volley kon wegleggen en waar Arnaldi de lob speelde, die zorgde ervoor dat de beslissing viel. We hebben nog heel, heel, heel even voor het nieuws. 9-4, Collignon gaat serveren. Maar ik denk niet dat we dat nog gaan halen. Tenzij Arnaldi nog iets uit zijn stoffen schudt. 9-4, zo meteen het nieuws en dan de ontknoping.
2: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
3: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Martijn. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain voor de 2e jaar op rij de Champions League gewonnen. In de finale die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest won PSG tegen de Engelse club Arsenal na strafschoppen. Een verslag van Michael van Varenberg.
4: In een Hongaarse hittegolf leverde PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat eigenlijk ook geen vereiste. Maar het was Arsenal dat Pardoes op voorsprong kwam na 6 minuten via Havertz. Op assist van rode duivel Leandro Trossard die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG langzij via een penalty van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden nog de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou gemaakt worden in de strafschoppenreeks. De beslissende 5e strafschop werd door Arsenal-verdediger Gabriel Wild over het doel getrapt. Dat betekent dat PSG een 2e keer op rij de Champions League wint. Het is voor PSG-coach Luis Enrique zijn 3e overwinning. In 2015 won hij ook al met FC Barcelona.
3: Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop begin deze maand het Hantavirus is uitgebroken, is weer vrijgegeven en mag weer varen. Het is na de uitbraak volledig gereinigd. Het schip was eigenlijk de voorbije week al vrijgegeven moeten worden, maar de Nederlandse overheid oordeelde na een eerste inspectie dat het schip nog niet schoon genoeg was. Na de uitbraak op het schip zijn er 3 mensen overleden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. De VS blokkeert sinds vorige maand zelf ook de straat van Hormuz. In principe mag geen enkel schip van of naar een Iraanse haven varen in de Persische Golf en de Golf van Oman. In totaal zou het Amerikaanse leger al zo'n 120 schepen hebben tegengehouden. Het schip dat nu werd aangevallen voer onder Gambiaanse vlag. Het is niet duidelijk of er gewonden of doden zijn gevallen bij de aanval. Op het Grand Slam toernooi van Roland Garros kwam met Raphaël Collignon vanavond de laatste Belgische man in het enkelspel in actie, Gilles Meulemans. Een super tiebreak moest daar beslissen over wie doorstoten naar de 4e ronde. Weten we intussen al wie het gehaald heeft daar?
1: Ja, het is de Italiaan Matteo Arnaldi geworden. Jammer, jammer, jammer voor Raphaël Collignon, die een zeer goede wedstrijd heeft gespeeld op hoog niveau. Beide spelers waren aan elkaar gewaagd. De eerste set ging naar Arnaldi met 6-4. Dan kon Collignon de 2 sets erna winnen. Maar de 2 laatste sets gingen toch weer naar de Italiaan. Het was een super tiebreak op het einde, inderdaad, bij 6-6. Die moest beslissen over winst of verlies. En daarin was Arnaldi van beide start net iets sterker op de cruciale punten. Maar de Collignon net dat foutje dat hij niet mocht maken. En zo wordt het 10-4 in die super tiebreak. Geen 4e ronde voor Raphaël Collignon. En zo zijn alle Belgen uitgeschakeld op Roland Garros in het enkelspel.
3: Bedankt, Jill. Bij de vrouwen heeft de Amerikaanse Coco Gauff zich ook niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Ze verloor tegen Anastasia Potapova in 3 sets. Gauff won vorig jaar nog de finale van het tennistoernooi. En in de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won eerder vandaag de eerste etappe, maar werd enkele uren na de koers uit de Giro gezet, omdat haar fiets te licht werd bevonden door de wedstrijdjury. Wiebes werd dus uit de uitslag geschrapt en mag morgen ook niet meer van start gaan in de Giro. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht nog kans op regen en onweersbuien. Bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt tot 6 uur morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Ook morgen lokaal eerst nog enkele regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op veertiennieuws.be.
2: Radio 1. Belpop. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be. Radio 1, live.
3: Vooral wisselend bewolkt en droog.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain liever in de finale van de Champions League. Duizenden supporters van de club kwamen in Parijs op straat om de overwinning te vieren, maar al snel werd er hier en daar brand gesticht. Er werden onder meer deelsteps, fietsen en auto's in brand gestoken. Agenten werden ook beschoten met vuurpijlen. De politie zette daarop traangas in. Tientallen mensen zijn intussen al opgepakt. Paris Saint-Germain heeft dus voor het tweede jaar op rij de Champions League in het voetbal gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won PSG tegen Arsenal na strafschoppen. Een verslag van Michael van Varenberg.
2: In een Hongaarse hittegolf leverde PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat eigenlijk ook geen vereiste, maar het was Arsenal dat Pardoes op voorsprong kwam na 6 minuten via Havertz. Op assist van rode duivel Leandro Trossard, die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG langzij via een penalty van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden nog de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou gemaakt worden in de strafschoppenreeks. De beslissende 5e strafschop werd door Arsenal-verdediger Gabriel Wild over het doel getrapt. Dat betekent dat PSG een tweede keer op rij de Champions League wint. Het is voor PSG-coach Luis Enrique zijn 3e overwinning. In 2015 won hij ook al met FC Barcelona.
1: Op het tennistoernooi van Roland Garros is onze landgenoot Rafael Collignon uitgeschakeld in de 3e ronde. Hij verloor tegen de Italiaan Matteo Arnaldi in 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
3: Wat scheelde het weinig voor Rafael Collignon? Na 4 uur en 58 minuten moest hij zich in de 5e set toch gewonnen geven aan de Italiaan Matteo Arnaldi. Collignon overpowerde 2 dagen geleden nog de nummer 5 van de wereld, Ben Shelton. Maar dit was een heel andere wedstrijd. Eentje met lange rallies waarin vooral de Italiaan nog elke bal ging halen. Collignon kwam wel 2-1 voor, maar in een wedstrijd van hoog niveau was het logisch dat de beslissing zou vallen in de 5e set. Daarin was Matteo Arnaldi net iets beter op de punten waar het meeste stress mee gemoeid was. Een zeer knap toernooi van Rafael Collignon eindigt met een anticlimax in de 3e ronde. Alle Belgen zijn nu uitgeschakeld in het enkelspel op Roland Garros.
1: En in de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won eerder vandaag de eerste etappe, maar werd enkele uren na de koers uit de Giro gezet omdat haar fiets te licht werd bevonden door de wedstrijdjury. Wiebes werd dus uit de uitslag geschrapt en mag morgen ook niet meer van start gaan in de Giro. En dan nog het weer vanavond en vannacht nog kans op regen en onweersbuien bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt tot 6 uur morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Ook morgen lokaal eerst nog enkele regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op veertiennieuws.be.
4: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

dag weer losladen. Nee, niet alles, maar toch wel weer een stek. Ik wil niet verzanden in onverschilligheid. Ik wil niet dat niks met mij raakt. Doen alsof dat me al niet kan schelen, want zo wordt de depressie

alles los te laten. Ik zit zo gewend aan mijn koppigheid. Ik houd er nog van mijn overbluffen. Die vrevel is deel van mijn identiteit. Ik hoop dat je me gaat bluffen aan beteren. Want ooit word ik het af en moe. En leer ik de chaos daarom wel verder.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League. Duizenden supporters van de club kwamen in Parijs op straat om de overwinning te vieren. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen. Maar al snel werd er hier en daar ook brand gesticht. Er werden onder meer deelsteps, fietsen en auto's in brand gestoken. Zo'n 150 supporters zouden ook geprobeerd hebben om het stadion van PSG binnen te dringen. Agenten werden ook beschoten met vuurpijlen. De politie zette daarop traangas in. Honderden mensen werden al opgepakt. Paris Saint-Germain heeft dus voor het tweede jaar op rij de Champions League in het voetbal gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won PSG tegen Arsenal na strafschoppen. Mikel Arteta, de trainer van Arsenal, reageerde na afloop teleurgesteld.
2: Pain. That's it. When you are so close in the competition and you are a few penalty kickers away from winning the biggest football club competition, that's the way we should feel.
1: Ook in Budapest waren er trouwens relletjes voor en na de wedstrijd. Ook daar pakte de politie verscheidene mensen op. De Libanese regering waarschuwt voor een escalatie van de oorlog in zijn land, in hun land. De voorbije dag zijn bij een aanval van het Israëlische leger twee Libanese soldaten zwaar gewond geraakt. Hun voertuig zou geraakt zijn door een Israëlische drone. Volgens de Libanese regering gaat het Israëlische leger steeds triester te werk. Op papier is er een staakt het vuren, maar dat wordt door Israël voortdurend geschonden. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag ook opnieuw de inwoners van een tiental dorpen in het zuiden van Libanon gedwongen om te vertrekken. Nadien werden er dan bombardementen uitgevoerd in die regio. En op het tennistoernooi van Roland Garros is onze landgenoot Rafael Collignon uitgeschakeld in de derde ronde. Hij verloor tegen de Italiaan Matteo Arnaldi in 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
3: Wat scheelde het weinig voor Rafael Collignon? Na 4 uur en 58 minuten moest hij zich in de 5e set toch gewonnen geven aan de Italiaan Matteo Arnaldi. Collignon overpowerde 2 dagen geleden nog de nummer 5 van de wereld, Ben Shelton, maar dit was een heel andere wedstrijd. Eentje met lange rallies waarin vooral de Italiaan nog elke bal ging halen. Collignon kwam wel 2-1 voor, maar in een wedstrijd van hoog niveau was het logisch dat de beslissing zou vallen in de 5e set. Daarin was Matteo Arnaldi net iets beter op de punten waar het meeste stress mee gemoeid was. Een zeer knap toernooi van Rafael Collignon eindigt met een anticlimax in de 3e ronde. Alle Belgen zijn nu uitgeschakeld in het enkelspel op Roland Garros.
1: En dan nog het weer. Vannacht nog kans op regen en onweersbuien bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt tot 6 uur morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Ook de komende dag lokaal eerst nog enkele regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio 1 live.

Hij deelt zijn flyers uit in de Kerkstraat. Hij deelt zijn mening luid en zegt waar het op staat. Ik had de indruk dat hij mij had herkend op de vrijdagmarkt aan de broodjestent. Hij is zo echt, zo echt. Hij steunt mij voluit in mijn dagelijks gevecht. Hij wordt omringd door een team vol louter talent. Jong en dynamisch, ja, hij wordt verwend. Hij is zo slim, zo slim. In wat hij zegt en denkt,

de strengheid die ik in mijzelf herken.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Italiaanse cellist Ettore Pagano heeft de Koningin Elisabeth-wedstrijd gewonnen. Dat heeft juryvoorzitter Gilles Dure zo pas aangekondigd in Bozar in Brussel.
2: First prize, International Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
1: Ettore Pagano is 23 jaar en speelde in de finale werk van Prokofiev. Tweede werd de Koreaanse Taeyeon Kim, die als laatste speelde. Zij krijgt ook de Clara Publieksprijs. Derde laureaat is de Canadees-Amerikaanse Leland Co. De winnaar krijgt dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals, een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League. Duizenden supporters van de club kwamen op straat om de overwinning te vieren. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen. Maar al snel werden er hier en daar ook auto's in brand gestoken en winkels beschadigd. Agenten werden beschoten met vuurpijlen, de politie zette traangas in, honderden mensen werden al opgepakt. En Paris Saint-Germain won dus de Champions League voor het tweede jaar op rij. De Engelse kampioen, Arsenal, van rode duivel Leandro Trossard, kwam nog vroeg op voorsprong. Maar dankzij een strafschop in de tweede helft kwam het tot verlengingen. Uiteindelijk werd het beslist door strafschoppen en daarin werd het 4-3 voor PSG. SD Works ProTime, dat is de wielerploeg van Lorena Wiebes, is niet te spreken over de diskwalificatie van de Nederlandse renster in de Giro Donne. Wiebes won de eerste etappe, maar enkele uren later werd ze uit de koers gezet omdat haar fiets te licht woog. De fiets moet minimaal 6,8 kilogram wegen. Volgens de wedstrijdjury was de fiets van Wiebes 20 gram te licht. SD Works ProTime zegt verbijsterd te zijn en stelt de meting in vraag. Volgens het wielerteam lag het gewicht van diezelfde fiets bij vorige wedstrijden telkens ruim boven het minimumgewicht. De ploeg vindt de straf ook veel te zwaar. Zeker omdat het overwicht van Wiebes in de sprint nooit verklaard kan worden door een lichtere fiets. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op regen en onweerspuien bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Het KMI heeft code oranje afgekondigd tot 6 uur vanochtend voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. De dag begint met enkele lokale regen- of onweerspuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Alles begint bij luisteren.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Radio 1, live.

samen een verhaal. Maar is de inkt op, dan eindigt ook de taal. Ze liepen naast elkaar, ze sliepen naast elkaar. Maar niemand had gezien wat ze verzwegen voor elkaar. Ze logen elkaar voor, dus ze liegen voor elkaar. En ergens is dat mooi, maar zo verlies je dus elkaar.

gedacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders dan verwacht. Alles doet me denken aan jou. De foto's op de kast, de Velux zijn het dak. Ze bouwden samen op en nu breken ze het af. Het was mooi hoe raar het was, maar nu delen ze de klap. Waar zijn die beloftes van de trouw?

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Radio 1, live.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Een goeie nacht. Het is 2:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is bekend. Het is de Italiaanse cellist Ettore Pagano. Een verslag van Christine Bonneure.
2: Na 4 weken spannende wedstrijdrondes klonk het zo.
3: First prize, Ettore Pagano.
2: Deze Italiaan van 23 bekoorde de jury en het publiek met een prachtige doorleefde uitvoering van Prokofiev in de finale. Ettore Pagano is sprakeloos na 2 jaar intense voorbereiding. Dit had hij niet verwacht.
4: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation.
2: Pagano krijgt een extra prijs. Hij mag 4 jaar op de cello van zijn beroemde voorganger Pablo Casals spelen. De Koreaanse Taeyong Kim krijgt de 2e prijs en de Clara Publieksprijs. En de Canadese-Amerikaanse Leland Ko, die ook wel als favoriet werd gezien, eindigt 3e.